0: geweest. In het Nationaal Park van de Grand Canyon in de VS zijn een 20-tal mensen vermist geraakt na plotse overstromingen. De Nationale Parkdienst is op zoek naar informatie over meer dan 20 mensen die in het gebied aanwezig waren, maar nog geen teken van leven gegeven hebben. De plotse overstromingen vonden plaats in de Bright Angel Creek, een rivier in het noorden van de Grand Canyon, die verder zuidwaarts in de Colorado rivier uitmondt. In Grobbendonk in de Antwerpse Kempen woedt een brand op het gemeentelijke recyclagepark vlakbij het Albertkanaal. Het gaat om een smulbrand en de brandweer heeft zeker nog heel de nacht nodig om het vuur onder controle te houden, zegt burgemeester Marianne Verhaert.
1: We hebben gemerkt dat de brand blijft smeulen, blijft rookontwikkeling geven. De brandweer zal heel de nacht hier blijven, ze blijven heel de nacht ter plaatse. Ook blussen, team wordt uiteraard afgelost, maar men zal hier heel de nacht, de brandweer zal hier heel de nacht blijven.
0: Er was ook veel rook en omdat het om een grote composthoop gaat, komt er ook een indringende stank vrij. Het gemeentebestuur en de brandweer raden bewoners aan om ramen en deuren gesloten te houden. Vannacht kans op buien die soms onweerachtig kunnen zijn. Temperaturen rond 14 graden. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook weer kans op buien of onweer. En maximaal tot 21 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 3:00. Goeienacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Iraanse leger heeft vannacht tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Die aanvallen zijn een reactie op eerdere aanvallen van de Amerikanen zondag. Het Iraanse leger zegt luchtaanvallen te hebben uitgevoerd met raketten en drones. Daarbij zou volgens de Iraniërs schade zijn toegebracht aan infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. Aan de Amerikaanse zijde wordt gezegd dat de projectielen onderschept zijn en dat er geen inslagen geweest zijn. Zondag namen de Amerikanen het Iraanse eiland Larak onder vuur. Dat ligt in de straat van Hormuz. Het was van eind juli geleden dat er nog luchtaanvallen zijn geweest. In kustgemeente Knokke-Heist stapt een uitbater van een strandbar naar de Raad van State omdat hij geen nieuwe vergunning kreeg. Afgelopen vrijdag kende het gemeentebestuur nieuwe vergunningen toe voor de volgende 9 jaar. Alain de Klerk, die al 39 jaar strandbar Lekkerbek Beach uitbaat, greep naast de nieuwe vergunning en moet daarom zijn bar sluiten. Hij is diep ontgoocheld, maar gesteund door zijn klanten wil hij de beslissing aanvechten voor het gerecht.
2: Ik heb ervan verschoten dat er daar zoveel reactie op komt. Ik had dat niet verwacht. Maar de klanten komen hier al schreiend toe. Alleen, doe verder. En iedereen noemt hier een paar advocaten op. We gaan u daarbij helpen, zeggen ze. Dus ja, krijg steun van de klanten. En dat houdt ons sterk.
1: Op de US Open, het laatste Grand Slam toernooi van het tennisseizoen, is Hanne van de Winkel meteen in de eerste ronde uitgeschakeld. Van de Winkel verloor van de Tsjechische Karolina Pliskova, die al 2 keer finalist was op een Grand Slam toernooi. Onze landgenote had nogthans wel een matchbal, maar kon het niet afmaken en uiteindelijk won Pliskova na 3 sets 6-2, 5-7 en 3-6. Van de Winkel was de eerste Belgische die in actie kwam. Vannacht speelde ook nog Coligno. De komende uren kans op buien die onweerachtig kunnen zijn, minimaal rond 14 graden. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook kansen op buien of onweer en maximaal tot 21 graden. Fijne nacht nog en meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Mensen die opzettelijk brand stichten moeten de doodstraf kunnen krijgen. Dat vindt de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune. De Algerijnse strafwet moet worden aangepast zodat de doodstraf mogelijk is, zei de president in een vergadering met vertegenwoordigers van justitie en van het leger. In het noorden van Algerije kwamen deze zomer zeker 12 mensen om het leven door natuurbranden. Er werden meerdere mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. In Algerije is de doodstraf officieel niet afgeschaft, maar de uitvoering ervan is in de praktijk wel opgeschort. De laatste keer dat er in het land een gerechtelijke executie plaatsvond, dateert al van 1993. Het Iraanse leger heeft vannacht tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Die aanvallen zijn een reactie op eerdere aanvallen van de Amerikanen zondag. Het Iraanse leger zegt luchtaanvallen te hebben uitgevoerd met raketten en drones, en daarbij zou volgens de Iraniërs schade zijn toegebracht aan infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. Aan Amerikaanse zijde wordt gezegd dat de projectielen onderschept zijn en dat er geen inslagen geweest zijn. Zondag namen de Amerikanen het Iraanse eiland Larak onder vuur, dat ligt in de straat van Hormuz. En het was van eind juli geleden dat er nog wederzijdse luchtaanvallen zijn geweest. Op de US Open, het laatste Grand Slam toernooi van het tennisseizoen, is Hanne van de Winkel meteen in de eerste ronde uitgeschakeld. Van de Winkel verloor van de Tsjechische Karolina Pliskova, voormalig nummer 1, en ook al 2 keer finalist op een Grand Slam toernooi. Onze landgenote had wel een matchbal, maar kon die niet afmaken. Uiteindelijk won Pliskova na 3 sets. 6-2, 5-7 en 3-6 werd het. Van de Winkel was de eerste Belgische die in actie kwam. Ook Raphaël Collignon speelt nog vannacht. In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0 gisteren. De trainer van Union, David Hubert, is blij met wat hij heeft gezien van zijn spelers.
3: Ja, ik denk de manier waarop. Goed, intensiteit is voor mij deel van de passie die we moesten tonen van de eerste tot de laatste minuut. Ik vroeg van de jongens geen perfecte wedstrijd te spelen. Maar ik wou dat er een excellente gedrag te zien was, intensiteit in alles wat we deden. Ik denk dat we dat vandaag hebben gezien.
2: Union heeft door de zege nu 7 punten behaald op 9. Anderlecht blijft achter met 2 competitienederlagen op 3 wedstrijden. 3 op 9 punten telt Anderlecht. Beide ploegen spelen komende week wel nog een inhaalwedstrijd. Kans op buien de komende uren die onweerachtig kunnen zijn en minimaal rond 14 graden. Overdag overwegend bewolkt met ook kans op buien of onweer en maximaal tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

Voilà, c'est ça, t'es zout, c'est beschut. Gedan, zei balkan, fini, zei dupie. A pourquoi, zei de bras, bamou, zei de boe. Allez, zei dornique, vak, zei Jacques, doe, zei de vrou. Banning, zei vink, batout, zei kloet, en ben beu, zei de leu. Salut, zei circuit, bonjour, zei de four. Voilà, zei delva, c'est ça, c'est iteka. Mijn broek zei snoek, mijn vaste zei van Aste. Mijn schoen zei kalkoen, mijn brastrong zei Dupont. Ik ben niet goed, zei voet, ik ben ziek, zei de Griek. Kekot zei Ramot, ben flauw, zei Douw. Mijn rug zei Verbrugge, mijn maag zei Verhagen. Mijn kelen zei Verzeilen, mijn buk zei Balduk. Mijn neus zei te geuzen, mijn oren zei Doren. Mijn ogen zei Dogen, mijn gat, ze schiet de kat. Het is proper, zei de stropper, het is van passen, zei van als het kantoordeur, zei verscheuren. Het is gedacht, zei de schacht, te velen, zei verstelen, ik weet iets beters, zei Peter. Zes te dunne, zei de bunne, zes te wat, zei biljet, zes te breed, zei waarheid, te rond, zei dond. Te bloed, zei poot, a bluf, traf, zei staf, geen nezel, zei de kezel, geen beer, zei valair, geen nul, zei schul, geen kloot, zei kasteloot. Het is mijn kappen, zei Steppen, het is een trotte, zei Delpotte. Een kalle, zei Van de Wallen, het is mijn lief, zei Yves. Het is een kroeken, zei Broeken. Een klinken, zei Vinken. Een tangen, zei De Lange, zei Sot, zei Verlot, zei Zwijs, zei Zijs. Reus, zei De Reus. Een droom, zei Dom, een bijou, zei Madou. Ga een rus, zei Verslus. Naar mijn kop, zei De Zot. Naar mijn kooi, zei Verrooi. Naar mijn nacht, zei Verkast. Die zever zei de wever, dat krakeer zei Rossé, dat gejank zei Verbang, dat lawaai zei Van der Stuy, dat bier zei Kazier, tes die rook zei Van der Lok, die gitaar zei Simplare, de klarinet zei de smet, die trompette zei Cornette, die tambour zei Delcour, te late zei Verstraten, die zink vals zei Spitaus, te ju zei Bicu, miljard zei Serrar, verdomme zei Van Tomme, tes tien en tanderen zei Vermanderen.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het Amerikaanse leger heeft aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op lanceerinstallaties. Daarmee zou Iran volgens de VS raketten met zeemijnen hebben willen lanceren in die zeestraat. Iran zegt dat er enkele burgers zijn omgekomen. Het was van eind juli geleden dat de Amerikanen nog aanvallen op Iraanse doelwitten hadden uitgevoerd. Beide landen willen de controle over de straat van Hormuz, waar voor de oorlog, die in februari begon, 20% van de wereldwijde olievraag doorheen ging. Iran heeft intussen al een tegenaanval uitgevoerd met raketten en drones op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Volgens Iran zijn daarbij gebouwen van de Amerikaanse luchtmacht geraakt. De Amerikanen ontkennen dat. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona zijn 15 mensen vermist geraakt na plotse overstromingen. Tientallen mensen zijn geëvacueerd. Puin, grote stenen en bruggen werden meegesleurd door een rivier. Dat gebeurde zaterdag al en de parkdienst is nog altijd op zoek naar de vermisten. Enkele populaire toeristische plaatsen in de omgeving blijven intussen gesloten en alle rafting op de Colorado-rivier ligt stil. Het weer blijft ook slecht. Vandaag zou het er opnieuw gaan regenen en stormen. In Knokke-Heist stapt een uitbater van een strandbar naar de Raad van State omdat hij geen nieuwe vergunning heeft gekregen. Er waren 25 vergunningen te verdelen onder 36 kandidaten. Sommige strandbars die hun vergunning kwijtraakten hadden al een traditie van 100 jaar op het strand van Knokke-Heist. Uitbater Alain de Klerk, die al 39 jaar een strandbar heeft, laat het er niet bij en wil de beslissing aanvechten.
2: Ik heb ervan verschoten dat er daar zoveel reactie op komt. Dat had ik niet verwacht. Maar de klanten komen hier als schreien toe. Alleen, doe verder. En iedereen noemt hier een paar advocaten op. We gaan u daarbij helpen, zeggen ze. Dus ja, krijg steun van de klanten. Dat houdt ons sterk.
1: In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Union heeft een sterke thuisreputatie. Dat voelt ook speler Camille van de Perre.
3: Ja, dat weent wel een klein reeksje te worden. Maar dat is iets wat we op voorhand natuurlijk... Niks van zeggen, dat is iets dat we niet in ons hoofd steken. We weten dat we hier thuis sterk zijn. Vorige week, tegen twee weken geleden gezoten, was iets minder. Maar ik denk dat we vandaag weer laten zien hebben waarom het hier zo moeilijk is om te winnen voor andere ploegen.
1: Union heeft door de zegen nu 7-9. Anderlecht heeft nu al 2 van zijn 3 wedstrijden verloren. Beide ploegen hebben wel nog een inhaalwedstrijd te goed. De wedstrijd tussen Westerlo en Zulte Waregem is gisteren geëindigd op 2-2. Voor Westerlo was het eerste punt van dit seizoen. Het weer, we krijgen een bewolkte dag met kans op buien of onweer. Temperaturen tot 21 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Begint bij luisteren.
4: Radio 1.

0: Alles begint bij luisteren.
1: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. 1 op de 3 Vlaamse gemeenten verhoogt de prijs voor de opvang voor en na school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de VVSG. Gemeenten zijn vanaf dit schooljaar zelf verantwoordelijk voor de opvang. De bedoeling is dat ze een gevarieerd aanbod van spel en activiteiten zullen aanbieden. Maar het geld dat ze daarvoor krijgen van de Vlaamse overheid is onvoldoende, zegt Nathalie de Bast van de VVSG.
2: De Vlaamse overheid die deed zelf heel wat inspanningen, maar we zien toch dat 9 op de 10 gemeenten zelf blijven investeren in die buitenschoolse kinderopvang, ook om te vermijden dat de prijs zou stijgen. En vandaar dat wij de Vlaamse overheid ook vragen om zelf blijvend te investeren, steden en gemeenten te blijven ondersteunen en ook duidelijke regels te voorzien.
1: Het netwerk tegen armoede vreest dat de opvang voor sommige gezinnen te duur zal zijn en vraagt dat het tarief dat ze moeten betalen gelinkt wordt aan het inkomen van het gezin. In Knokke-Heist stapt een uitbater van een strandbar naar de Raad van State omdat hij geen nieuwe vergunning heeft gekregen. Er waren 25 vergunningen te verdelen onder 36 kandidaten. Sommige strandbars die hun vergunning kwijtraakten hadden al een traditie van 100 jaar op het strand van Knokke-Heist. Uitbater Alain de Klerk, die al 39 jaar een strandbar heeft, laat het er niet bij en wil de beslissing aanvechten voor het gerecht.
3: Ik heb ervan verschoten dat er daar zoveel reactie op komt. Ik had dat niet verwacht. Maar de klanten komen hier al schreien toe. Alleen, doe verder. En iedereen noemt hier een paar advocaten op. We gaan u daarbij helpen, zeggen ze. Dus ja, krijg steun van de klanten. Dat houdt ons sterk.
1: Het Amerikaanse leger heeft aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op lanceerinstallaties. Daarmee zou Iran volgens de VS raketten met zeemijnen hebben willen lanceren in de zeestraat. Iran zegt dat er enkele burgers zijn omgekomen. Het was van eind juli geleden dat de Amerikanen nog aanvallen op Iraanse doelwitten hadden uitgevoerd. Beide landen willen de controle over de straat van Hormuz, waar voor de oorlog nog 20% van de wereldwijde olievraag doorheen ging. Iran heeft intussen al een tegenaanval uitgevoerd met raketten en drones op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Volgens Iran zijn daarbij gebouwen van de Amerikaanse luchtmacht geraakt. De Amerikanen ontkennen dat. In Nepal proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die in een tunnel vastzitten sinds de overstroming van woensdag. Het is nog niet gelukt om contact met hen te leggen. Het is dus ook niet duidelijk of zij de ramp overleefd hebben. Het aantal doden is intussen opgelopen tot meer dan 780. Er zijn nog altijd zo'n 2500 vermisten. Sport. In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Voor Anderlecht-speler Marco Cana was deze nederlaag terecht.
4: Het is altijd pijnlijk om hier te verliezen. Punt aan de lijn en zo zwaar, nog erger. Maar de nederlaag, denk ik, is terecht. Union was beter. We hebben een paar kansen gehad, zelfs grote kansen, zoals die van Mama in het begin en andere. Maar al in al is het terecht dat we hier verliezen. Union was gewoon beter.
1: Union heeft door de overwinning nu 7 punten op 9. Anderlecht heeft nu al 2 van zijn 3 wedstrijden verloren. Beide ploegen hebben wel nog een inhaalwedstrijd te goed. De wedstrijd tussen Westerlo en Zulte Waregem is geëindigd op 2-2. Voor Westerlo het eerste punt dit seizoen. En op het tennistoernooi US Open is Novak Djokovic in de eerste ronde al uitgeschakeld. De viervoudige winnaar van de Amerikaanse Grand Slam verloor in 5 sets van de Argentijn Mariano Navone. Het weer vandaag is het wisselend bewolkt met buien en kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met kans op buien en tot 21 graden. En woensdag bewolkt met soms lichte regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Goedemorgen, wij zijn voorlopig nog niet uitgeschakeld. Het is nog geen september, het is nog heel even geen september. Ik praat u zo meteen bij over onze plannen.
6: Op de E17 richting Antwerpen hinderen in Lokeren komt door een ongeval op de linker- en middenrijstrook. Je verliest daar 40 minuten vanaf het parkeerterrein in Kalken.
7: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
8: Radio 1. De ochtend.
9: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
5: Goedemorgen, schooljaar hier, schooljaar daar. We zouden vergeten dat het echt nog augustus is. En hier blijft alles ongeveer hetzelfde, vrienden. Wees gerust, wij zijn er, u bent er. Dat is al wat telt. Welkom.

0: free.
1: 50 manieren, maar geen enkele goede. Paul Simon en 50 ways to leave your lover.
2: De ochtend.
1: En wel 100 manieren om jou te verwelkomen. Dag Jasper, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Wat fijn je weer te horen. Met krakende kranten mag je komen, met inderdaad. Voorpagina's.
3: Het Nieuwsblad koopt dat een kwart van de Vlaamse voetbalclubs verdwenen is in 20 jaar tijd.
1: Mooi.
3: De morgen, meer zieken zien hun uitkering geschrapt worden. Het laatste nieuws komt terug op het donorschandaal in Nederland. Al 121 keer is de donorlimiet in België overschreden. Dan onderwijs vooraan Gazet van Antwerpen. De buitenschoolse opvang in 1 op de 3 gemeenten wordt duurder. In de Standaard, werkgevers smeken om extra aandacht voor cognitief sterke leerlingen. En dan nog het Belang van Limburg. Amper 48% van de aanvragen voor kinderopvang krijgt effectief een plaats.
1: Veel kinderen, veel onderwijs. Ben je klaar voor deze onderwijsweek?
3: Het zal moeten.
1: We zijn eraan begonnen, inderdaad. Deze is van Nelly Furtado en I'm Like a Bird.

0: Nelly Furtado, ook al met een liedje over wegvliegen, proberen ze mij iets te zeggen misschien. I'm like a bird.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Weer heftig nieuws hoor. Die Nederlandse zaaddonor die talloze kinderen heeft verwekt, die werd blijkbaar 5 jaar geleden alles op de vingers getikt.
2: Ja, de 43-jarige man kwam toen naar het ziekenhuis in Groningen met een koppel dat hem zelf had gevonden, maar hij werd toen geweigerd als donor omdat hij al vaker had gedoneerd dan was toegestaan. Toch ging Simon de afgelopen jaren gewoon door met doneren. Dat zegt hij in een brief die hij heeft geschreven aan de ouders.
0: Oh, staat er nog meer informatie in die brief?
2: Wel, hij zegt dat er minstens 199 kinderen verwekt zijn met zijn zaad. Spreekt over 172 kinderen in Nederland. En zou naar eigen zeggen ook 11 keer gedoneerd hebben in ons land. Hij stuurde die brief in een WhatsApp-groepje waar al zeker 35 moeders in zitten. Babs is een van die getroffen moeders en zij kreeg de brief dus ook en leest een stuk voor.
3: Ik geloofde het juiste te doen en mensen te helpen. De waardering en het zien van het intense geluk waren daarbij mijn enige motivatie. Nu weet ik dat ik jullie ernstig tekort heb gedaan. Je zou het als positief kunnen zien dat hij een handreiking lijkt te doen in de brief. Maar het is allemaal gebaseerd op dat hij zegt dat het zo is. En er is geen bewijs. Dus het is allemaal zijn woord. En hiervoor heeft hij echt gewoon heel hard gelogen. Dus ja, ik denk dan, wat moet ik met die brief? Is dit waar?
0: Slimme moeder, inderdaad.
2: Ja, voor de ouders en de kinderen is deze brief een nieuwe klap, zegt Babs.
3: Er komt gewoon 3 dagen geleden een soort iets op je af wat een soort krater slaat in je leven. En dan nu weer. En mensen zijn ontdaan en onthutst en heel moe. Het blijft gewoon onbevattelijk.
2: En in de brief zegt de donor ook dat hij nu is gestopt met, ik citeer, alle vormen van donatie. Maar de moeders zijn sceptisch voor die uitspraak. De Nederlandse Stichting Donorkind overweegt nu ook om een rechtszaak aan te spannen tegen die donor.
0: Kunnen we ons iets bij voorstellen?

Dus toch zo'n tijdje Queens of the Stone Age featuring Nicky Lane met Easy Street. Ja, in september daar horen allerlei vernieuwingen bij. Zo ook de app van Radio 1. Schiet niet in paniek. Vanaf nu is het VRT Max. En ik zal u alvast even warm maken om u daar wegwijs in te maken. Is niet zo heel erg mooi leuk. Je kiest bij VRT Max gewoon voor Radio 1. En dan staat daar een klein schattig leeg hartje. Als u dat hartje aanklikt, dan volgt u ons. En dan blijft alles voor de rest hetzelfde. En heeft u de rechtstreekse weg naar ons hart.

0: Nanette met JOS Days.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Een nee heb je en een ja kun je krijgen, behalve dan in IJsland. Want daar stemde een nipte meerderheid van de bevolking nee. Ik heb het voor het gemak even opgezocht. Nee, klinkt dat in het IJslands. En die klinkt tegen opnieuw gaan praten met de Europese Unie voor toetreding in de toekomst. Hendrik Vos, professor Europese politiek aan de Universiteit Gent. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Ruud, hallo.
0: Toch wel wat verbazing bij de Europese Commissie in Brussel, denk ik.
2: De peilingen wezen uit dat het niet zou zijn, maar ja, er is wel spijt. Hè. Dit is voor de Europese Unie toch wel een beetje een opdoffer. Zo. Een land dat kan kiezen van willen we toetredingsonderhandelingen opstarten. Het ging nog niet eens om toetreding, maar dat al op voorhand zegt van nee, wij blokken het af. Nipt, maar toch, ja, duidelijk. Hè. En ja, dat is een tegenvaller, een plets, een klap voor Brussel.
0: Waarom willen ze ons niet?
2: Ik denk dat bij dat soort van referenda de illusie van de nationale soevereiniteit speelt. Hè. Een land, als het erop aankomt, wil blijkbaar baas blijven over het eigen land. En dan leeft dat idee zo van, wij zijn in staat om het zelf allemaal wel te regelen. En op onszelf zijn wij sterk genoeg om... Ja, om ons land in handen te houden. En we hebben dat niet nodig, zoiets als een inkapseling in een groter geheel. Mm-hmm. En je merkt bij referenda dat een heel gevoelig punt is. Ja. Zo,
0: Want professor, ja, ik hoor u wel zeggen, de illusie van nationale soevereiniteit, is het dan moeilijk, politiek ingewikkeld, om die illusie te doorprikken en dat verhaal te brengen?
2: Ja, blijkbaar wel. En je merkt landen die wel belangstelling hebben om bij de Europese Unie te komen. Want er zijn een hoop landen die in de wachtkamer zitten. Daar speelt dan nog iets extra.

0: Rusland, dat gaat, zou je kunnen zeggen, ook om Noorwegen, om Zwitserland, dat die dan erbuiten blijven. Terwijl in de feiten zie je dat die ook heel sterk verbonden zijn geraakt met de Europese Unie. Die landen volgen haast alle Europese regels en hebben dat ook nodig, omdat ze toegang willen hebben tot de Europese markt. Maar als dan gevraagd wordt van, wil je dan ook bij de club komen, dan kan je vanaf nu ook mee beslissen over die regels. Ja, dan haken ze af.
1: Betekent dat dan dat ze eigenlijk niks meer te winnen hebben bij die toetreding?
0: Ze hebben vast wel wat te winnen. Want in de praktijk bijvoorbeeld, ze betalen zelfs mee aan de Europese begroting. Ze betalen mee voor allerlei programma's. Maar ja, ze kunnen niet mee beslissen over het vastleggen dan van de regels en de bedragen. Dus in een aantal opzichten zou je met een beetje overdrijving kunnen zeggen van dat landen als Noorwegen, Zwitserland, IJsland ook, dat dat vazalstaten zijn van de Europese Unie. De Europese Unie beslist en zij volgen gewoon de regels. Dus als je daarover nadenkt, dan zie je van, ja, ze hebben wel te winnen, want als ze lid worden, dan kunnen ze ook mee aan de tafel gaan zitten en kunnen ze mee beslissen over de bedragen, dan kunnen ze mee beslissen over de regels. Maar goed, ja, in een referendum draait het al snel uit op die super emotionele kwestie van, willen we baas blijven over ons eigen land?
1: En dan wint de ratio niet altijd. Waarom wilden wij IJsland er graag bij?
0: Niet omdat IJsland de problemen van de Europese Unie zou oplossen. Het is niet met IJsland erbij dat de concurrentiekracht van de Europese Unie plots spectaculair zou stijgen, dat onze problemen met China of Amerika zouden opgelost raken, dat ons budget op orde zou zijn of dat we een krachtig buitenlands beleid zouden hebben en zouden weten wat we zouden moeten doen met Gaza en dergelijke. Maar IJsland zou wel belangrijk zijn omdat, ja, wat ik daarnet zei, van, er zijn andere landen die ook willen toetreden tot de Europese Unie. Mm-hmm. Dat zijn vaak wat armere landen uit het zuiden, uit het oosten, bijvoorbeeld de Westelijke Balkan. En binnen de Europese Unie is er het besef, als wij die Westelijke Balkanlanden, of Oekraïne of Moldavië, niet bij ons trekken, ja, dan zullen de Russen en of de Chinezen het daar misschien overnemen. En dat is een geopolitieke afweging die de laatste jaren wel heel sterk is geworden. Zo van, wij moeten die landen op een of andere manier perspectief bieden en ook bij ons lid laten worden, want anders zijn de Russen of de Chinezen ermee weg. En dat blijft toch ook wel gevoelig liggen. Iedereen aanvaardt die redenering wel, maar ja, nog eens zo'n land uit het zuiden, uit het oosten erbij nemen, ligt niet overal zo simpel. En als je dat dan had kunnen koppelen van, ja, maar we gaan tegelijk ook een rijk noordelijk land erbij nemen, met IJsland, dat zou een soort glijmiddel kunnen geweest zijn om heel die discussie wat te vergemakkelijken. En die mogelijkheid is nu weggevallen. IJsland komt er niet bij. Dus we zullen die onderhandelingen met bijvoorbeeld Montenegro, dat zal waarschijnlijk het volgende land zijn. Alle landen van de huidige EU zullen moeten overtuigd worden om in te stemmen met alleen Montenegro zonder IJsland. Dus de mogelijkheid om dat in een pakket te gieten, die is nu verdwenen.
1: We hebben nu die twee kanten bekeken. En als we het veel grotere plaatje bekijken, de geopolitiek is niet aan zijn rustigste momenten bezig, zou je kunnen zeggen. Dat zou toch ook voor IJsland kunnen een duwtje in de rug gegeven hebben. Ze liggen ook niet zo ver van Groenland. Misschien denkt de VS dat is het volgende. Ze vergissen zich ook wel eens van naam naar het schijnt. Dus dat had misschien ook in een richting kunnen gaan.
0: Ja. En daar werd een beetje op gerekend. Maar het lijkt alsof die geopolitieke werkelijkheid niet meetelde. Alsof die helemaal buiten beeld gebleven is. En dat heeft bij de meeste kiezers blijkbaar niet meegespeeld. In de afweging. Zo het gevoel van die Amerikaanse dreiging, we geloven het niet of het zal wel meevallen. Want je merkt dat weinig mensen vanuit dat soort van angst gestemd hebben, blijkbaar.
1: Oké, dankjewel voor uw duiding. Zo vroeg op de ochtend, Hendrik Vos, professor Europese politiek aan de Universiteit Gent. Fijne dag.
0: Graag gedaan, tot later, salut.

0: VRT Radio 1.
1: De ochtend.
0: Het is 6:30. Goedemorgen. Hier hebben wij het straks nog over. Voor- en naschoolse opvang wordt duurder.
2: Ja, 1 op de 3 Vlaamse steden en gemeenten verhoogt de prijs voor die opvang. Vanaf morgen zijn zij verantwoordelijk voor die buitenschoolse opvang en dus niet meer de Vlaamse overheid. Maar het geld dat ze daarvoor krijgen van Vlaanderen is onvoldoende volgens de VVSG.
0: Straks een getuigenis van een schepen uit Ternat.
2: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran, voor het eerst sinds eind juli. De aanvallen waren gericht op lanceerinstallaties op het eiland Larak in de straat van Hormuz. Iran heeft intussen al een tegenaanval uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. En nog tennis. Op het toernooi van US Open is Novak Djokovic al uitgeschakeld in de eerste ronde.
0: Ja, zeg.
2: Djokovic won het Amerikaanse toernooi al 4 keer, maar hij werd nu in 5 sets verslagen door de Argentijn Mariano Navone.
0: Straks meer daarover. En dan nog het weer.
2: Het is wisselend bewolkt vandaag met buien en ook kans op onweer en temperaturen tot 21 graden. Op de E17 richting Antwerpen is er in Lokeren de weg vrijgemaakt. Je verliest nog 1 uur vanaf het parkeerterrein in Kalkum. Traag nog naar Antwerpen op de E313 vanaf Randst een kwartier erbij en op de binnenring rond Brussel langzaam tussen Stroombeek en Vilvoorde.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: twijfel toch wat aan dat Frans. We zijn wel relaxed nu. Alpha Blondie en Travailler c'est trop dur.
1: De ochtend.
0: Zeg ons wat. Radio 1. Je hebt de kranten wel al kunnen doornemen, Jasper. Ja. Wat brengen ze op deze niet-doorsnee maandag?
2: Al heel wat onderwijsnieuws, want morgen is het 1 september
0: naar het schijnt.
2: Ja. Het nieuwsblad bijvoorbeeld, de buitenschoolse opvang wordt duurder. Dat ook bij ons in het nieuws. 1 op de 3 gemeenten gaat de prijs omhoog. En op sommige plaatsen gaat de opvang ook later open of vroeger dicht. Dat wordt dus wat meer puzzelen voor ouders. En de steden en gemeenten moeten die opvang nu zelf organiseren, maar dus meer hierover na 7 uur bij ons.
0: Inderdaad, alle details, ook onderwijs in de morgen.
2: Ja, daar gaat het over de dorpsscholen, want die verdwijnen stilaan. Morgen blijven 6 lokale basisscholen definitief dicht, omdat ze te weinig leerlingen hebben. En er zijn nog 30 andere basisscholen die in de gevarenzone zitten. Vooral in de Westhoek is dat een probleem, omdat daar dus minder kinderen geboren worden. Hmm. En vaak is die basisschool de enige oplossing voor ouders, want soms is er ook te weinig openbaar vervoer. Waardoor die dorpsschool moeilijk te vervangen is. In Blauwberg bijvoorbeeld, dat is een dorpje bij Aarschot, proberen ouders nu die school nog te redden. De ouders voeren campagne, gaan van deur tot deur, proberen jonge gezinnen ervan te overtuigen om hun kinderen daar die school te sturen.
0: Ik dacht om nog meer kinderen te maken.
2: Kan ook.
0: Altijd een oplossing. De schoolvakantie loopt uiteraard op zijn einde, maar in de Wetstraat, dat weten we, is het nog even zomeren.
2: Ja, officieel nog tot eind september, en dat vindt de partij anders, veel te lang. Het staat in het nieuwsblad. Voorzitter Frederik de Gucht wil het zomerreces beperken tot 1 maand, van 15 juli tot 15 augustus. En de krant heeft wat rondgebeld. Andere partijen noemen dat voorstel populistisch. Zeggen dat parlementsleden geen gewone vakantiedagen hebben. Dat ze ook tijdens dat reces vergaderen, bedrijven bezoeken, dossiers voorbereiden. Dat ze dus niet alleen vakantie nemen. Afgelopen zomer was er ook wat kritiek op die lange pauze. Onder meer door de brand op de Hoge Venen.
0: Ja, toen bleef het inderdaad stil. Hè. Frederik de Gucht komt het hier zelf uitleggen na 19:30. We zullen hem ook vragen of hij vakantie heeft gehad.
2: Ja, en dan ook nog de begroting. Die duikt ook weer op in de kranten. Want premier De Wever moet op zoek naar 10 miljard. Het grote begrotingsconclaaf zou eind september pas beginnen. Maar er zijn nu al 1-op-1 gesprekken met de topministers.
0: Die zijn aan het werk.
2: En voor die gesprekken helemaal op dreef komen, gaat De Wever nog op reis. Woensdag naar India, volgende week maandag naar Rome. En eind september nog naar New York voor de VN. Dat is nog een hele trip.
0: Ja, dat was die praatbarak zeker. Hè? En dan op de voorpagina van het nieuwsblad. Voetbalclubs.
2: En we moeten ons zorgen maken, Ruud, want elk jaar zijn er minder en minder clubs. De afgelopen 20 jaar is bijna 1 op de 4 voetbalclubs verdwenen. In 2006 waren er nog 1001 Vlaamse clubs, nu nog 774. En dat komt door fusies, maar ook doordat clubs er gewoon mee stoppen. Een groot probleem is het tekort aan vrijwilligers. Sommige clubs stoppen ook met hun eerste ploeg, maar blijven wel bestaan met jeugdploegen. Dan de kinderopvang blijft een groot probleem in Limburg. Vorig jaar kreeg daar maar 46% van de ouders die zo'n opvangplek aanvroegen effectief ook een plaats, dat in belang van Limburg. En werkgeversorganisatie Unizo vraagt daarom dringend meer plaatsen. En sommige bedrijven proberen het zelf ook op te lossen met een eigen kinderdagverblijf.
0: Internationaal, wat lezen we daar?
2: Op alle nieuwsites gaat het over dat Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger heeft daar dus aanvallen op uitgevoerd. Er kwamen ook meteen Iraanse tegenaanvallen. En dat is ook meteen te merken aan de olieprijzen, want die stijgen met ruim 2%.
0: Zullen wij het straks waarschijnlijk ook nog over hebben.

0: stof dat Portugees even af, daar gaan we. Seu Jorge Marisa Monge met Quando Chego. Hehe. Denk ik, hè.
1: De ochtend.
0: Zullen we eens wat goed nieuws brengen? Voor elke euro academische samenwerking met het globale zuiden krijgt ons land er zeker 2 terug. Dat had u niet gedacht. Die vorm van ontwikkelingshoop levert ons dus geld op, blijkbaar. Blijkt uit een nieuwe studie, uitgevoerd op vraag van Vliruos. Daar hebben we het straks nog over. Dat is het agentschap waarbinnen alle universiteiten en hogescholen de krachten bundelen voor globale academische samenwerking. Zo, nu bent u mee en kunnen we praten met Christine Verbrugge. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want u bent algemeen directeur van Vliruos. Mevrouw, 1 euro uitgeven, 2 euro terugkrijgen, dat wil ik ook wel. Hoe kan dat?
2: Wel, dat is redelijk eenvoudig. In de eerste plaats. Ja, toch wel. In de eerste plaats zijn die academische samenwerkingsprojecten, dus dat gaat over onderwijs en onderzoek, versterken die ook het eigen onderwijs en onderzoek van onze Vlaamse universiteiten en hogescholen. Want heel eenvoudig, er wordt nieuwe kennis gecreëerd. Dat leidt tot publicaties en doctoraten. En algemeen leidt dat dus tot een hogere onderzoeksoutput van onze instellingen. En dat wordt vertaald in extra financiering, omdat heel veel financieringsmechanismen precies gebaseerd zijn op die onderzoeksindicatoren van publicaties en doctoraten.
0: Ik probeer te volgen, maar dat klinkt toch nog een beetje algemeen. Hoe moeten we dat ons concreet voorstellen? Want het klinkt natuurlijk fantastisch, hè? 1 euro uitgeven, 2 terugkrijgen. En u zegt, we krijgen dat terug in extra financiering uiteindelijk?
2: Wel, dat was eigenlijk nog maar nummer 1 van de 6 types.
0: Oh, dat is maar het begin. 6 types?
2: Ja.
0: Oké, okay, yes. Ja. Ik zet me schrap.
2: Dus ik heb eerst uitgelegd, dus door de kenniscreatie die deel uitmaakt van onze projecten, dus we creëren nieuwe kennis. Daar worden we ook uiteraard allemaal zelf beter van, want we kunnen daar ook op toepassen in ons eigen land in confrontatie met globale problemen. Maar die projecten die leveren bijkomend ook extra financiering op, zoals ik net zei, door die citaties en die doctoraten mee te rekenen in financieringsmodellen. Maar daarnaast genereert dat ook extra financiering. Vervolgfinanciering van de Europese Unie, van onderzoeksfondsen. Dus een euro-investering is vaak een hefboom voor andere financiering die anderen dan weer bijbrengen. Dat was de opbrengst nummer 1. De tweede is de aantrekkingskracht voor Vlaanderen van wat wij doen. Dus door die opgebouwde internationale credibiliteit op wetenschappelijk vlak worden buitenlandse studenten aangetrokken om ook in België te komen studeren. En daar is ooit al een andere studie rond gebeurd. Dat had een zeer grote opbrengst. Daar hebben we maar een klein deeltje van toegewezen aan onszelf. Maar 1% bijvoorbeeld. Maar dat levert toch al wel een slordige 207 miljoen op. Het vorige trouwens was 21 miljoen. Daarnaast investeren wij ook in het talent van onze eigen Belgische studenten die in confrontatie of deel uitmaken van onze eigen die ook deel kunnen uitmaken van onze projecten. Zij ontwikkelen vaardigheden in interculturele communicatie, talenkennis, aanpassingsvermogen, samenwerking in diverse teams. Probleemoplossend denken, dat zijn nu precies competenties die in deze dagen heel veel werkgevers, waar ze heel zwaar naar op zoek zijn. Dat leidt tot betere perspectieven op de loopbaan. Die studenten raken sneller aan werk. En volgens de onderzoekers leidt dat ook vaak tot een hoger loon.
0: Ja.
2: Dat was nummer 3.
0: Ik ben bijna het tel kwijt.
2: Excuseer.
0: Nee, is geen probleem. We zitten aan 4. Ik weet niet of ze alle 6 kunnen. U bent zeer overtuigend, moet ik zeggen, mevrouw Verbrugge. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat voor veel sectoren geldt, niet?
2: Wel, in de eerste plaats, onze academische wereld is gebaseerd op heel veel tellingen. Dat wordt heel zwaar gemonitord. Ons Vlaams financieringssysteem trouwens is daar ook op gebaseerd. Op de outputfinanciering, het aantal afgestudeerde studenten, het aantal citaten en publicaties. Dus in die zin is dat makkelijker en zijn wij anders dan andere actoren om dat makkelijk in beeld te brengen. Maar ik doe even dapper verder. Onze bursalen, wij trekken ook heel veel bursalen aan in België. Geven hier ook geld uit. En dat draagt dan bij uiteraard tot onze Belgische economie. Waar geven ze die geld aan uit? Aan een kot, een appartement dat zij huren, hun uitgaven, leefkosten enzovoort, voeding, transport, dat wordt ook allemaal berekend. Wij geven ook geld uit aan lonen van onze eigen onderzoekers, van medewerkers. En ook zij hebben dan lonen die zij nog eens op hun beurt verder gaan besteden. Dat is wat ze in de cost-benefit-studie, de ripple effect, benoemen. En dat allemaal is een zeer grote economische impact van 171 miljoen euro. En daarnaast, niet onbelangrijk, zijn er nog andere baten. En die zijn veel moeilijk uit te drukken in euro's. Zoals ik daar straks al zei, de toepassing van die kennis die opgedaan wordt in samenwerking met een universiteit in Oeganda of in Vietnam. Ja. Dus toepassingen in België zelf. Als ik daar misschien een voorbeeld van kan geven. Jullie kennen ongetwijfeld, of de luisteraars kennen ongetwijfeld, academici zoals Pierre van Damme van Antwerpen, Niel Hens van Hasselt, Marleen Temmerand van Gent, Patrick Willems van Leuven, Anne van Grinsen van de VUB. Toeval of niet, uiteraard geen toeval. Ook zij werken met partners uit het globale zuiden samen. En wat zij doen voor België, namelijk advies geven als publieke gesprekspartners, bijdragen tot het publieke debat en beleidsvorming, wel, dat kunnen zij maar doen dankzij de kennis die zij hebben opgedaan via de samenwerking met hun academici in die landen.
0: Wat ik hieruit onthoud, is dat het idee dat lang heeft geleefd, veronderstel ik van, en ik zet het even tussen aanhalingstekens, wij geven zij krijgen, dat achterhaald is.
2: Dat is achterhaald. En eigenlijk is dat nu makkelijker om dat ook te benoemen. In die zin dat dat nu ook een beetje het uitgangspunt is van de Belgische overheid, die uitgaat van win-win samenwerking en dus niet van een eenrichtingsverkeer. Ons geval dan een zogezegde technology transfer. Het is niet omdat je kennis deelt dat die verloren gaat of dat die afkalft. Integendeel, kennis bouwt zich op door die te delen, omdat wij inzichten naar binnen halen van hoe men in het zuiden met bepaalde cases is omgegaan.
0: Begrijp ik.
2: Wetenschapsinzichten.
0: Want natuurlijk, dit onafhankelijk onderzoek, benadruk ik toch ook maar eens, dat staat wel haaks op beslissingen van de federale regering. Er wordt net in budget voor ontwikkelingssamenwerking gesnoeid. Hè. Is deze studie er om te proberen overtuigen om dat niet te doen?
2: Wel, in de eerste plaats vinden wij dat we verplicht zijn aan de belastingsbetaler om te documenteren welke impact wij genereren, niet alleen in het globale zuiden, maar ook in België. En het is terecht dat daar kritische vragen rond gesteld worden. Maar deze studie is al een tijd geleden besteld. Maar we denken inderdaad dat het nu wel tijd is om daarmee naar buiten te komen, omdat algemeen de perceptie in de publieke opinie en ook bij tal van politici is dat ontwikkelingssamenwerking dus een kost is, daar waar wij zeggen het is een opbrengst, het is een investering met heel veel bijkomende effecten. Wij willen ook demystiferen dat als men spreekt over ontwikkelingssamenwerking, dat dus eenrichtingsverkeer is. Maar we willen ook laten weten dat academische samenwerking daar ook onder valt. Tot op heden is dat eigenlijk nooit als dusdanig benoemd, is dat niet geweten. Ja. En wij willen precies de case bouwen dat als men nog verder inhakt op ontwikkelingssamenwerking, op dit ogenblik zijn we geconfronteerd met een besparing van 25%, dat er veel op het spel staat, ook voor de academische universiteiten en hogescholen, waar heel veel luisteraars hun studenten hebben die daar studeren. Dus de impact van besparingen zou zeer groot kunnen zijn. Is al groot met de min 25%, maar zou nog groter kunnen zijn als men er nog bijkomend zou gaan op besparen. En dan in het bijzonder op die academische samenwerking.
0: U heeft uw punt duidelijk gemaakt. Dank u wel, Christine Verbrugge, algemeen directeur van Fleerloos.

0: Casanova natuurlijk met Walk This World. De ochtend. Hey, dag Olivier.
1: Dag, goedemorgen. Goedemorgen.
0: Fijn jou weer te zien. Een drukke zomer gehad, zeker.
1: Zeker en vast.
0: En het is al even aan de gang, hè, want het voetbalseizoen is al 4 speeldagen bezig, inderdaad. Union heeft nog maar eens van Anderlecht gewonnen.
1: Ja, het is wat ze in Duitsland een angstgegner noemen. Hè. Een ploeg die je zo moeilijk kan verslaan. En dan nog eens een stadsgenoot. Het is ook telkens een mentale tik voor alles wat paars-wit is. Zeker omdat het deze keer met 3-0 was. En Anderlecht toch op een lichtroze wolk zat na de Europese kwalificatie. En volgens Marco Cana van Anderlecht mag die Europese belasting geen excuus zijn voor deze nederlaag.
2: Nou, ik denk van niet, nee. Dat is het eerste dat de coach tegen ons zei. Dat is het eerste dat we onder onze spelers zeiden. Is van, oké, dat is het eerste doel die we hebben bereikt. Europa League kwalificatie. Maar het belangrijkste blijft het kampioenschap. Daar is echt waar je ziet hoe goed een ploeg is. Daar is ook waar je ziet als je continuïteit kan brengen. En dat is voor ons het belangrijkste. Het is mooi voor de club, voor onze spelers om Europa League te spelen, maar het kampioenschap blijft het belangrijkste.
1: Ja, in eigen competitie is het bilan ondertussen wel 3-9, maar ze moeten nog een match inhalen. Union doet het dus beter, gisteren met doelpuntenmakers Zeneli, Biondic en Floruc. Niet dat het allemaal perfect was, volgens David Hubert, de coach, maar de gevraagde intensiteit was er.
3: Intensiteit is voor mij deel van de passie die we moesten tonen van de eerste tot de laatste minuut. Ik vond dat we in de voorbije match tegen Zulte misschien niet voldoende lang hadden volgehouden. En vandaag was de bedoeling van dat doorheen de hele wedstrijd te kunnen tonen. En ik denk dat we dat goed tot zeer goed gedaan hebben.
1: En aan de andere kant was er een coach die alle verantwoordelijkheid opnam trouwens. De Portugees Vitor Bruno ging zelfs na de match bij de fans om zich te excuseren.
0: Wat viel er te beleven in de laatste wedstrijd van de speeldag?
1: Wel, het was eentje tussen Zultwaregem en Westerlo en daar was de eindstand 2-2. Westerlo kwam 2 keer op voorsprong en SCV kwam 2 keer terug. Mm-hmm. Op die manier wel het eerste punt voor Westerlo. En dat mag heel blij zijn, zegt Sisse Sandra.
4: Ik denk gewoon dat we heel tevreden kunnen zijn. We hebben getoond dat er een ploeg op veld stond. Dus dat was het belangrijkste dat we moesten tonen na vorige week. En er was zeker een reactie. Dus daar kunnen we heel tevreden mee zijn. Kon het een 3 punten zijn? Ja, dat kon. Maar ik denk dat het gewoon het belangrijkste is dat we reactie getoond hebben.
1: Ja, en Zultwaregem mag dan weer van een goede start spreken natuurlijk. Met 2 zegens en 2 gelijke spelen.
0: Ongeslagen dus. Mm-hmm. En dat willen we graag ook zien binnenkort op het WK basketbal voor onze Belgian Cats.
1: Ja, absoluut. En ze reizen binnenkort af naar Berlijn, waar dat wereldkampioenschap plaatsvindt. Gisteren was er nog de uitwedstrijd in Oostende tegen Japan. En de Cats wonnen die wel. Maar pas na overtime, 89-85. En Pascal Angelis, de assistentcoach, die panikeert niet en heeft ook meerdere verklaringen voor die uitslag.
5: Antonia en Chiara, die pas een aantal dagen geleden teruggekomen zijn. Jetlag nog niet verteerd. Direct 2 watjes gespeeld en in training gisteren. Dus we zien dat er een bepaald aantal spelers nog een beetje in hun ritme moeten komen. Julie van Loo ook een tijd gekwetst geweest. Is eigenlijk pas vorige week terug beginnen spelen. Dus ja, de 3-4 dagen dat we nu nog hebben voor de eerste match gaan we heel goed kunnen gebruiken om die meisjes terug in ritme te krijgen en wat te fine-tunen. Maar nogmaals, ik denk dat we globaal gezien dat we redelijk positief kunnen zijn. En de dingen die we nog moeten oplossen, ik denk dat dat wel goed komt.
1: De eerste afspraak is vrijdag tegen Turkije en daarna volgen nog poelenmatchen tegen Puerto Rico en Australië.
0: Wow, dat is voor over enkele dagen weer genieten. De US Open Tennis is net begonnen met al 2 Belgen aan de slag de voorbije uren.
1: Ja, Hanne van de Winkel en Rafael Collignon. Collignon die zit nu ergens te wachten tot het stopt met regenen in New York, want hij was aan zijn wedstrijd tegen de Amerikaan Gorzny begonnen, had set 1 gewonnen, tweede set verloren en stond 3-4 voor. Wachten dus daar voor hem. En voor Hanne van de Winkel zit het er al op in de US. Daar ging het bijna de eerste zege zijn op de hoofdtabel van een Grand Slam, maar ze heeft toch verloren in 3 sets tegen de Carolina Pliskova. En om het helemaal het tennisverhaal neer te leggen, Novak Djokovic ligt er al uit. Ja, na een slopende wedstrijd moest hij zijn meerdere in de eerste ronde al herkennen in de Argentijn Mariano Navone.
0: Dat zal pijn doen.
1: Denk het wel.
0: Dankjewel voor het overzicht, Olivier. We gaan naar het nieuws van 7 uur en daarna vragen we ons af of politici te veel vakantie hebben. Ik heb zo'n flauw vermoeden dat u daar ook een mening over heeft. Laat maar komen.
6: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou... Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen en extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
7: Weet ik veel met Kobe Ilse. Van maandag tot donderdag, 's ochtends van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
6: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
8: Wat eten we vandaag?
9: Ja, wat eten we vandaag?
8: Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
9: Onmisbaar in de keuken.
8: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
9: Gratis en voor niks.
7: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
1: 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Heel wat gezinnen zullen vanaf dit schooljaar meer moeten betalen voor de buitenschoolse opvang. En de Verenigde Staten hebben voor het eerst in meer dan een maand opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. 1 op de 3 Vlaamse steden en gemeenten verhoogt de prijs voor de opvang voor en na school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. De gemeenten zijn vanaf dit schooljaar verantwoordelijk voor een interessant opvangaanbod van vrij spel en activiteiten voor zoveel mogelijk kinderen. Maar dat blijkt geen eenvoudige opdracht. Meer uitleg door Sanne Baak.
10: Een kwart van de gemeenten noemt de aanpak van hun nieuwe buitenschoolse opvang een drastische verandering. Soms komt er opvang op elke school, anderen kiezen voor een centrale opvanglocatie. Maar het Vlaams geld dat ze daarvoor krijgen voldoet niet, ziet Nathalie de Bast van VVSG.
11: We zien toch dat 9 op de 10 gemeenten zelf blijven investeren in die buitenschoolse kinderopvang, ook om te vermijden dat de prijs zou stijgen.
10: Toch stijgt die prijs in 1 op de 3 gemeenten en dat maakt Heidi Degeriks van Netwerk tegen Armoede bezorgd.
12: Het hangt heel erg af van waar dat je nu woont of dat je al dan niet nog die buitenschoolse opvang zal kunnen betalen. Kinderen van maatschappelijk kwetsbare gezinnen hebben het nood aan die omgeving om ook hun talenten en hun kansen te ontwikkelen.
10: Gemeenten kiezen daarnaast ook zelf hoeveel kinderen er per begeleider mogen zijn. In de ene gemeente gaat dat aantal stijgen, in de andere dan weer dalen. Gemeenten bepalen bovendien niet enkel de regels, ze moeten ze ook controleren. En daarover leven nog heel wat vragen en hopen ze op extra ondersteuning vanuit Vlaanderen.
1: De brand in het recyclagepark langs het Albertkanaal in Grobbendonk is onder controle. De brandweer heeft de hele nacht nog nageblust. De brand brak gistermiddag uit in een grote berg compost en was nog tot vannacht aan het smeulen. Het heeft veel moeite gekost om alles te blussen, vertelt burgemeester Marianne Verhaert.
13: De brandweer en onze mensen zijn wel heel de nacht bezig geweest om die hoop toch volledig te verplaatsen en op die manier die broeihaard onder controle te krijgen. Maar intussen is de brand onder controle.
1: In Knokke-Heist stapt een uitbater van een strandbar naar de Raad van State omdat hij geen nieuwe vergunning heeft gekregen. Er waren 25 vergunningen te verdelen onder 36 kandidaten. Sommige strandbars die hun vergunning kwijtraakten hadden al een traditie van 100 jaar op het strand van Knokke-Heist. Uitbater Alain de Klerk, die al 39 jaar een strandbar heeft, laat het er niet bij en wil de beslissing aanvechten voor het gerecht.
14: Ik heb ervan verschoten dat er daar zoveel reactie op komt. Ik had dat niet verwacht. Maar de klanten komen hier al schreien toe. Alleen, doe verder. En iedereen noemt hier een paar advocaten op. We gaan u daarbij helpen, zeggen ze. Dus ja, ik krijg steun van de klanten. Dat houdt ons sterk.
1: Voor het eerst in bijna een maand tijd hebben de Verenigde Staten aanvallen uitgevoerd op Iran. Stijn de Vart, wat is er precies gebeurd?
15: Wel, de Amerikanen hebben gisteren het eiland Larak aangevallen. Dat ligt vlakbij de straat van Hormuz, die zeer belangrijk is als doorgang voor olie- en gastankers. De VS zegt dat Iran vanop Larak zeemijnen wilde afvuren op de zeestraat en dat wilden ze tegenhouden. Iran reageerde meteen met aanvallen op Amerikaanse basissen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. En het waarschuwt de VS en zijn partners ook dat de situatie kan escaleren en dat ze daar de gevolgen van zullen dragen. Het is nog niet duidelijk waarom de Amerikanen net nu opnieuw een aanval hebben gelanceerd, maar de onderhandelingen tussen de VS en Iran om tot een vredesakkoord te komen zaten al even vast. President Trump blijft wel zeggen dat de Amerikanen de oorlog winnen en Iran geen uitweg meer heeft, maar ondertussen raken de munitie en het geduld van de Amerikanen op.
1: Oké, dankjewel Stijn. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona zijn 15 mensen vermist geraakt na plotse overstromingen. Tientallen mensen zijn er geëvacueerd.
16: Puin, grote stenen en bruggen werden meegesleurd door een rivier. Dat gebeurde zaterdag al en de parkdienst is nog altijd op zoek naar de vermisten. Enkele populaire toeristische plaatsen in de omgeving blijven intussen gesloten. Het weer blijft er ook slecht. Vandaag wordt er opnieuw regen en storm verwacht. En in Nepal proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die in een tunnel vastzitten sinds de overstroming van woensdag daar. Het is nog niet gelukt om contact met hen te leggen. Het is dus ook niet duidelijk of zij de ramp overleefd hebben. Het aantal doden is intussen opgelopen tot meer dan 780. Er zijn nog altijd zo'n 2500 vermisten. Sport. In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Union heeft een sterke thuisreputatie, dat vindt ook speler Camille van der Perre.
17: Ja, dat weent wel een klein reeksje te worden, maar dat is iets wat we op voorhand natuurlijk niks van zeggen. Dat is iets dat we niet in ons hoofd steken. We weten dat we hier thuis sterk zijn. Vorige week, tegen twee weken geleden tegen Zulte, was iets minder, maar ik denk dat we vandaag weer laten zien hebben waarom het hier zo moeilijk is om te winnen voor andere ploegen.
16: Union heeft door de overwinning nu 7 punten op 9 en Anderlecht heeft nu al 2 van zijn 3 wedstrijden verloren. Beide ploegen hebben wel nog een inhaalwedstrijd te goed. De wedstrijd tussen Westerlo en Zulte Waregem is geëindigd op een 2-2 gelijkspel. Voor Westerlo het eerste punt dit seizoen. En op het tennistoernooi US Open is Novak Djokovic in de eerste ronde al uitgeschakeld. Djokovic won dat toernooi al 4 keer, maar hij werd nu in 5 sets verslagen door de Argentijn Mariano Navone. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met buien en kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met kans op buien en tot 21 graden. En woensdag bewolkt met soms lichte regen. Vooraan in dit nieuws zat de prijs voor de buitenschoolse opvang. Volgens een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zal 1 op de 3 besturen die prijs verhogen, omdat ze volgens de VVSG onvoldoende geld krijgen van de Vlaamse overheid. Meer op vrtnieuws.be.
0: Hebben onze politici te veel vakantie? Moet de politieke vakantie korter? Dat is een van de vragen waar we ons zo meteen over buigen.
18: Je vertraagt richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven met 20 minuten bij. En ook wat op de E17 bij Lokeren. Op de Antwerpse ring naar Gent verlies je 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Brussel zo'n 15 minuten op de E19 vanaf Peutie. En wat langzamer rijden op de E40 bij Heverlee. En rond Brussel op de binnenring verlies je 10 minuten tussen Stormbeek en Machelen.
19: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
20: Radio 1.
21: De Ochtend.
20: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
0: Goedemorgen, we zijn straks in Nepal na die vreselijke natuurrampen daar. En we ontvangen ook de voorzitter van Anders, Frederik de Gucht, want die wil dus blijkbaar minder vakantie. Welkom bij De Ochtend.

0: Fijn dat B.B. King er ook bij was vandaag. Ain't nobody home. De ochtend. Een nieuw schooljaar, een nieuw geluid. U zal nog een paar keer iets horen over 1 september, denk ik, vandaag en de volgende dagen. In het onderwijs zelf, uiteraard. Maar ook in de buitenschoolse opvang, want die wordt volledig hervormd.
1: Ja, Vlaanderen wil met het BOA-decreet de kwaliteit van die opvang verbeteren, om zo bijvoorbeeld de buitenschoolse opvang beter te laten aansluiten bij hobby's en andere vrije tijdsactiviteiten van kinderen. En het is vanaf nu aan de lokale besturen, de gemeenten dus, om dat te organiseren. Die zijn op zich wel voorstander, maar de uitvoering ervan is voor veel lokale besturen best wel een uitdaging. Blijkt uit een bevraging ook van de VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Dat vertelt Nathalie de Bast.
2: Ze moeten partners samenbrengen, ze moeten voldoende kwaliteitsvolle opvang organiseren, ze moeten ook een toegankelijk aanbod uitbouwen en tegelijk natuurlijk ook nog een nieuwe opdracht opnemen rond toezicht en handhaving op dat aanbod. Dus wij horen toch dat vooral financieel en organisatorisch dat zwaar doorweegt.
1: Ja, het nieuwe decreet verplicht de lokale besturen dus om 2 petjes te dragen. Dat van de organisator, maar tegelijk ook toezichthouder. En daar hebben ze zelf toch wel wat vragen bij.
0: Ja, en ik hoorde ook al even het financiële aspect aan bod komen.
1: Ja, want Vlaanderen maakt wel extra geld vrij voor kwaliteitsvolle opvang. Maar volgens de VVSG is dat niet voldoende. En nogal wat gemeenten moeten zelf bijpassen uit eigen zak of krijgen het gewoonweg niet rond.
2: 9 op de 10 lokale besturen zegt ons dat ze er zelf ook nog flink wat eigen middelen bovenop leggen. In sommige zelfs tot €500.000 per jaar. Lokale besturen nemen dus duidelijk ook hun verantwoordelijkheid, maar het is ook duidelijk dat ze het niet alleen kunnen. Ze zeggen ook dat de nieuwe opdracht dat die haalbaar is als daar bijkomende inspanningen gebeuren. Tegelijk vindt ook een heel deel het moeilijk haalbaar.
1: Ja, de vraag van de gemeente is dus duidelijk meer geld vanuit Vlaanderen, maar ook duidelijke regels en ondersteuning.
0: Caroline Huilenbroek, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent schepen voor onderwijs en kinderopvang internat en onderzoeker innovatieve kinderopvang aan de Artevelde Hogeschool. Dus dit alles is voor u gewoon een unieke kans, lijkt me.
3: Ja, inderdaad. Ik heb het geluk gekregen om in de 24 dan schepen te mogen worden, internat. En dan kon ik meteen wel wat uittesten, wat dat wij ook uitdragen via onderzoek natuurlijk.
0: Ja, bent u er klaar voor, internat?
3: Wel, ik kan wel met trots zeggen dat wij inderdaad het hele opvanggebeuren, dat is bij ons wel goed geregeld en daar zijn we helemaal klaar voor. Maar we hebben nog wel wat werk op de plank liggen. De A van de BOA, dat staat nu voor ons en daar zullen wij de komende maanden nog aan werken.
0: Mag dat moet u even uitleggen, de A van de BOA? Maken.
3: De activiteiten, dus buitenschoolse opvang, BOA bestaat uit buitenschoolse opvang en activiteiten. En het is zo, zoals dat je misschien weet, zijn opvanginitiatieven die tot vandaag eigenlijk gefinancierd werden door de Vlaamse overheid, dat vanaf morgen niet meer. Mm-hmm. En dus ik denk dat voor de meeste steden en gemeenten prioriteit was om die opvang te regelen vanaf 1 september en zo ook gaandeweg naar die verbinding te zoeken met de activiteiten. En zo dat hebben wij ook internat gedaan, ervoor zorgen dat het voor gezinnen mogelijk is om morgen weer gebruik te maken van opvang, dat op een kwaliteitsvolle manier kan. En,
0: Begrijp ik het goed, de opvang is er al, maar de activiteiten nog niet.
3: De activiteiten zijn er zeker ook al, maar het gaat over die verbinding maken. Hè, zodat het niet van je ouders afhangt of die verbinding mogelijk gemaakt wordt. Of dat je ontplooiingskansen krijgt, of dat je die dingen kan doen waar dat je goed in bent. Hè. Als je ouders altijd lang moeten werken bijvoorbeeld, is het niet voor iedereen mogelijk om naar eenders welke hobby te gaan.
0: En dat moet nu net deze vernieuwing wel mogelijk maken?
3: Ja, ik weet niet of dat alle kinderen naar de hobby's per se moeten gaan, maar er moeten wel ontplooiingskansen zijn en kinderen moeten op zijn minst kunnen proeven van wat er allemaal mogelijk is. En dat is wel wat we moeten proberen via BOA gerealiseerd te krijgen.
0: Dat is wel wat, hè? Want er zijn natuurlijk ook kinderen met speciale noden, kwetsbare kinderen en ga ze maar door.
3: Ja, absoluut. Dus het is wel best een zeer grote oefening. Ik vind het ook wel een kans, omdat er bestaat al zeer veel. Dus het aanbod lokaal in elke stad of gemeente is al zeer groot. Dus dit geeft ook wel de mogelijkheid om daar meer verbinding op te leggen en net ook te focussen op kwetsbare gezinnen en kinderen met specifieke noden.
0: Ja, wij hoorden het, denk ik, mevrouw de Bas zeggen. 9 op de 10 steken er zelf extra geld in, gemeenten en steden. Hoe zit dat bij jullie?
3: Wel, wij hebben er internat voor gekozen om de regiefunctie, dus alles om het te organiseren en te overkoepelen, de overkoepelende functie, om die niet via de BOA middelen te laten betalen. Dus dat is toch wel een voltijdsequivalent eigenlijk die er vandaag is, die dat allemaal doet, om die vanuit de eigen gemeente te blijven betalen voorlopig. Ja. Wij zijn dus ook wel een van de gemeenten die een compensatiebudget krijgen. Dus eigenlijk als je de BOA-subsidie bekijkt, dan zouden wij, of dan krijgen we eigenlijk 430.000 euro. Maar in 2025 heeft de minister dan beslist om elke gemeente te compenseren, waar er vroeger eigenlijk, dus tot en met vandaag, een IBO was, dus een initiatief buitenschoolse opvang, om eigenlijk tegemoet te komen aan dat budget. Dus internat krijgen wij wel een compensatiebudget en dat maakt ook dat voor ons mogelijk is om ook dat budget nog in te zetten voor opvang en eigenlijk onze opvang daarmee te financieren.
0: Oké, voor jullie. Hoe zit dat met de ouders? Blijft het daar hetzelfde?
3: Ja, voor ouders, financieel wordt het bij ons wel iets voordeliger. Dus vandaag betalen gezinnen 1,45 euro per half uur en wij gaan naar 1,35 euro per half uur. En als ternat kiezen wij ook resoluut de kaart van de toegankelijkheid. Dus vanaf het tweede kind betaal je 50% van de kostprijs en als je recht hebt op sociaal tarief, dan betaal je 60% maar van die kostprijs. Dus heb je 60% korting.
0: Anders zou het meer zijn. En voor de personeelsleden die al in de opvang werkten, verandert er daar iets? Want veel steden en gemeenten gaan samenwerken met een externe partner. Hè?
3: Ja, dus wij hadden hier al internat een externe partner. En het is zo dat wij opnieuw een aanbesteding hebben moeten openzetten. Want zo gaat dat. Als je als lokaal bestuur een grote som geld wilt uitgeven, moet dat via een aanbesteding. En dat verandert wel. Nu de huidige partner die had gekozen ook om niet meer in te dienen hier. En wij werken vanaf morgen samen met Ferm Kinderopvang. En wij hebben wel geprobeerd om zo maximaal mogelijk personeel die vandaag in de opvang staan, ook daar morgen te laten werken. Dus daar zullen wel zeker in elke locatie staan er gekende gezichten. Maar dat worden ook wel nieuwe gezichten.
0: Ja, zijn jullie een beetje een schoolvoorbeeld, mevrouw Huilenbroek?
3: Goh, dat zou ik niet willen zeggen. Wat we wel gedaan hebben natuurlijk, we zijn echt van onderuit gestart. Zo koesteren wat dat er vandaag al goed werkt. Dat is ook wat we vanuit onderzoek proberen uit te dragen. Echt zo gaan kijken samen met de scholen, met de opvangpartner. Wat willen we echt behouden? Ja. En ook waar moet dat plaatsvinden?
0: Want wat wij ook hoorden daarnet, is dat de lokale besturen dat zelf moeten organiseren. Dat hebben we nu heel goed begrepen. Ja. Maar dat ze er tegelijkertijd ook toezicht op moeten houden, is dat niet om problemen vragen?
3: Ja, dat vind ik zelf ook een zeer grote uitdaging, want dan krijg je verschillende petjes op bij één persoon. En dat vind ik eigenlijk dat lokale besturen dat niet kunnen doen. Natuurlijk, gezien dat er het BOA-verhaal gaat naar het lokale niveau, dus dat wil zeggen dat 285 steden en gemeenten zelf de regels mogen bepalen. Dus en als je toezicht en handhaving doet, wat moet je dan doen? Is gaan kijken in welke mate worden die regels toegepast. En dus dat naar het lokale niveau gaat, ik versta dat enerzijds, maar anderzijds de vraag is, liggen die capaciteiten, die competenties ook op dat lokale niveau? Moet iedereen nu toezichthouder
0: als
3: kunnen zijn?
0: Als u dat vraagt, dan denk ik dat u wil zeggen nee.
3: Nee. Dus vanuit de Artevelde Hogeschool gaan wij ook zoeken dat beleid maken. Dat denk ik wel dat het lokale niveau kan. Van kijk, wat vinden we belangrijk? Omdat dat ook zeer sterk samenhangt met die erkenningskaders. Maar ik vind het wel dat Vlaanderen hier zijn verantwoordelijkheid moet geven. Moet nemen. Mm-hmm. Vlaanderen die geeft de regie uit handen. Maar die mag wat is kwaliteit? Willen wij nu door 285 steden en gemeenten laten bepalen wat dat kwaliteit is? Dus ik vind wel dat Vlaanderen een kwaliteit zou moeten bouwen, waar dat je dan als gemeente of stad je tegenover kunt verhouden.
0: Doe het goed, dat je dat niet zelf beslist.
3: Voilà. Ja. En je mag inderdaad lokale keuzes maken. En ik vind die lokale autonomie zeer belangrijk. Maar ik vind wel belangrijk dat we geïnspireerd kunnen worden en dat we ook weten waar is de lat eigenlijk en waar is die ondergrens.
0: Dus dat wil u graag veranderd zien. Want u kan wel als onderzoeker zeggen, bij ons zit het snor. Enfin, u zal dat altijd zeggen, ook als politicus. maar dat moet wel voor iedereen gelden natuurlijk. Het is belangrijk, die BOA.
3: Absoluut, absoluut, ja. Ik vind het enorm belangrijk, dus dat is wel wat wij aan Vlaanderen vragen, om enerzijds een kwaliteitskader te creëren. En anderzijds, wat ik ook vind, we staan hier voor een grote, fundamentele wijziging in Vlaanderen. Er gebeurt vandaag geen nulmeting, dus op veel plaatsen zal het er anders aan toegaan. Daarom niet in de feiten, want ik hoorde het ook bij VVSG zeggen, er zijn geen drastische wijzigingen in de praktijk, maar vaak de manier waarop het georganiseerd wordt. Dit weekend stond er nog een artikel ook in de krant, waar dan mensen zeggen, ja, we weten niet of dat we morgen gebruik kunnen maken van opvang. En ik denk, laat ons dat wel meten. Laat ons erover spreken.
0: Nu spreekt
3: wat
0: de onderzoeker,
3: hè?
0: Ja. Over wat er aan de achterkant allemaal plaatsvindt en verandert. En als we dat meten, dan kunnen we er veel uit leren, zeker. Hè? Meten is
3: absoluut
0: weten. Dat hoor ik u denken. Dank u wel voor deze getuigenis, Caroline Huilenbroek. En succes deze dagen.
3: Dank u.
0: Schip voor Onderwijs, Kinderopvang Internat en ook onderzoeker Innovatieve Kinderopvang aan de Artevelde Hogeschool. Als het gaat over twee petjes, daar kan u ook wat van, hè?
3: Ik doe mijn best om transparant te zijn.
0: Fijne dag, hoor.
3: Bye.

0: is opgelopen tot meer dan 900 mensen. Maar ook vandaag zijn er natuurlijk nog duizenden mensen vermist. Bijna 5000. En dan hebben we het nog niet eens over die gigantische hoop materiële schade en de vele, vele slachtoffers. Duarte de Munter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent woordvoerder van Handicap International. Jullie waren al actief in Nepal voor de ramp, maar intussen hebben jullie door wat er gebeurd is, jullie werking aangepast?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Onze organisatie is al 25 jaar actief in Nepal. En we zijn daarom in een vrij vroeg stadium gecontacteerd geweest door de lokale overheid om daar hun diensten te gaan versterken. Vooral in districten die dat zeer zwaar getroffen zijn. En dan specifiek op vlak van psychologische bijstand, maar ook de vroege revalidatiezorg die dat zeer belangrijk is om handicaps op lange termijn te gaan vermijden.
0: Ja. Psychologische bijstand, dat is het eerste, denk ik. Hè? Je hebt het bijna nodig als je naar de beelden kijkt, laat staan als je het zelf hebt meegemaakt.
1: Ja, dat is echt enorm. Niet alleen voor de mensen die dan alles verloren zijn, maar natuurlijk op dit moment zijn er nog 3000 mensen vermist. De communicatiemiddelen liggen ook nog altijd plat in deze regio. Dus mensen kunnen hun familie uiteraard niet bereiken. En dat moet een ongelooflijke psychologische weerslag hebben op deze mensen.
0: Ja, als u zegt ook revalidatie, dat klinkt heel vroeg om daar al aan te denken, hè?
1: Ja, dat lijkt op het eerste gezicht misschien wel zo. Maar we weten uit expertise dat het heel belangrijk is om zo vroeg mogelijk aan de slag te gaan met trauma's. Om daarmee langdurige verwondingen en handicaps op lange termijn te gaan vermijden. Dus dat telt zeker, is zeker al van tel. Maar het zal ook op lange termijn natuurlijk belangrijk blijven.
0: Sowieso, we spreken waarschijnlijk van heel zware verwondingen.
1: Ja, dat klopt. Natuurlijk, de mensen met de allerzwaarste verwondingen die worden overgebracht naar de ziekenhuizen in Kathmandu. Waar dat wij nu natuurlijk proberen in te staan, zijn de mensen die dan nu nog binnenkomen, om die te gaan helpen in revalidatie. We zorgen ook voor mobiliteitshulpmiddelen, zoals rolstoelen, krukken. En ook de voorziening van basismateriaal natuurlijk, voeding, dekens, de essentiële middelen die mensen nodig hebben om te overleven. Maar veel groter dan de fysieke trauma's zijn natuurlijk die psychologische trauma's. Ze worden echt overspoeld met mensen die daar last van hebben.
0: Ja, komen zij dan zelf naar het ziekenhuis? Want ja, zowat iedereen zal daar last van hebben, denk ik. Hè? Is het een plan in de toekomst om echt het getroffen gebied dan ook in te trekken?
1: Momenteel is dat natuurlijk een uitdaging. Hè. Er zijn een groot deel van het gebied is afgesloten. Bruggen zijn overspoeld, wegen zijn afgesloten. Mm-hmm. Dus het is moeilijk om fysiek tot beide mensen te geraken. Natuurlijk, er zijn nog een aantal centra van onder andere partners van ons. Bijvoorbeeld ook scholen die dan nog wel bereikbaar zijn. En daar proberen we ons zo goed mogelijk te organiseren.
0: Want we kunnen er ook van uitgaan dat nog niet alle slachtoffers, hè, mensen die gewond zijn geraakt, dat die allemaal nog niet de weg hebben gevonden naar het ziekenhuis.
1: Naar alle waarschijnlijkheid wel. Er zijn nog heel veel gebieden afgesloten. Plus ook mensen die we nu niet kunnen bereiken, omdat er communicatiesystemen plat liggen. Dus er is eigenlijk een heel grote niche die we nog zouden moeten identificeren op dat vlak. En ik hoop dat we daar in de komende dagen een beetje meer duidelijkheid over zouden kunnen krijgen.
0: Om over die ellendige tunnel waar we vanaf weten nog maar te zwijgen, hè, waar nog veel mensen vastzitten.
1: Ja, ik heb die beelden ook gezien. Dat is natuurlijk verschrikkelijk en een beetje onvoorspelbaar ook hoe dat het die situatie gaat vorderen, maar daar kruisen we uiteraard ook de vingers voor.
0: De Nepalese regering vraagt op dit moment vooral technische hulp van buitenaf, begrijpen wij, en niet zozeer hulp bij reddingsoperaties. Is daar kostbare tijd mee verloren gegaan? Hoe ziet u dat?
1: We hebben wel het gevoel dat de Nepalese regering snel beroep heeft gedaan op haar partners. Het is zo, zij zorgen vooral voor de capaciteit en de internationale organisaties zoals ook Handicap International. Wij zorgen voor die technische expertise. Natuurlijk, er waren wel al verschillende internationale organisaties ook aanwezig in de regio, waar de voorgaande jaren ook wel gelijkaardige rampen gebeurd zijn of voor andere activiteiten. Dus we hebben wel nog redelijk snel kunnen opschalen en teams naar daar kunnen sturen.
0: Oké, veel sterkte daar in de regio, Duarte.

0: De Munter, woordvoerder van Handicap International.
1: Dank u wel.
2: Drie iconische indie bands op één avond. Metric, Broken Social Scene en Stars. Een emotionele reunie op 16 september in de Roma in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. Metric, Broken Social Scene en Stars. Samen met Radio 1. Ontdek het nieuwe seizoen van de Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen.
3: J'aime le drame, j'aime l'écho.
2: Ben Folds, Bill Callahan.
4: Remember the good things.
2: Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van de Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
0: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Het is 7:30. Goedemorgen. Veel gezinnen zullen meer moeten betalen voor de buitenschoolse opvang.
5: Ja, vanaf dit schooljaar verhoogt 1 op de 3 Vlaamse steden en gemeenten de prijs voor die opvang. Vanaf morgen zijn zij daar verantwoordelijk voor en dus niet meer de Vlaamse overheid. Maar het geld dat ze daarvoor krijgen van Vlaanderen is vaak onvoldoende. De bedoeling is ook dat gemeenten spel en activiteiten zullen aanbieden. Dat vertelde Carolien Huilenbroek hier daarnet. Zij is de onderwijsschepen van Ternat.
6: Het gaat over die verbinding maken, hè, zodat het niet van je ouders afhangt of die verbinding mogelijk gemaakt wordt. Of dat je ontplooiingskansen krijgt of dat je die dingen kan doen waar dat je goed in bent. Hè. Als je ouders altijd lang moeten werken bijvoorbeeld, is het niet voor iedereen mogelijk om in haar eenders welke hobby te gaan.
0: Mevrouw had nog meer interessants te vertellen. Dat hele gesprek kan u zo meteen herbeluisteren. Luisteren via VRT Max, want daar vindt u ons voortaan.
5: Ja, het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran, voor het eerst sinds eind juli. Ze waren gericht op het eiland Larak in de straat van Hormuz, vanwaar Iran volgens de VS raketten met zeemijnen zou willen lanceren in de zeestraat. Iran heeft intussen ook al een tegenaanval uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. En nog tennis. Op de US Open is Novak Djokovic al uitgeschakeld in de eerste ronde. Djokovic won het toernooi al 4 keer, maar hij werd nu in 5 sets verslagen door de Argentijn Mariano Navone.
0: Dag Sabine, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Vertel het ons eens, wat brengt de dag?
7: Het lijkt een beetje herfst, want het wordt een heel wisselvallige dag. Er zijn ondertussen al buien, vooral voor West-Vlaanderen. En we gaan dus de week beginnen met het wisselvallige, met buien. Met buien die lokaal wat feller kunnen zijn, mogelijk met een donderslag erbij. En dan tegen het einde van de dag wordt het vanaf het westen droger met bredere opklaringen. En ondertussen gaan we naar temperaturen van 16 graden in de Ardennen tot 21 graden in Vlaanderen. Er hoort ook wind bij, een goed voelbare wind, matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten, met soms rukwinden tot 70 km per uur. Vanavond en in het begin van de nacht zijn er dan nog een paar laatste buien. Daarna wordt het zo goed als droog met brede opklaringen en temperaturen tussen 10 en 16 graden. De wind die gaat geleidelijk aan luwen. Dinsdag krijgen we ook misschien hier of daar nog een bui, maar de kans is veel kleiner en het zijn ook minder buien. We gaan tot 21 graden. Woensdag kan er vooral voor Vlaanderen en voor Brussel toch ook links of rechts nog een beetje gedruppel zijn. En dan donderdag en vrijdag blijft het voor Vlaanderen meestal grijs, met kans op wat lichte regen of motregen, terwijl in het zuiden van het land het waarschijnlijk droog blijft met meer zon. En dan wordt het ook opnieuw wat warmer, temperaturen tot 24 graden.
0: Dank je.
8: Ga van
9: wegenwerken
8: naar
9: rustig wat werken
8: met de trein.
5: Op de E313 richting Lummen zijn bij Antwerpen-Oost 3 rijstroken dicht door een ongeval op met een vrachtwagen. Daardoor vielen rijden op de Antwerpse ring richting Nederland 1/2 uur erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost op de E313. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Traag naar Antwerpen op de E313, 20 minuten erbij vanaf Massenhoven en 10 minuten op de E17 bij Lokeren. Naar Brussel 1 kwartier op de E40 vanaf Afliegem, 10 minuten op de A12 tussen Londerzee en Meissen. 1 kwartier op de E19 vanaf Peutig en 10 minuten file golven op de E40 vanaf Heverlee. Ook nog op de binnenring rond Brussel 1/2 uur langzamer tussen Grootbijgaarde en Machelen.
0: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Wat ochtendelijk geweld van Tame Impala en It Might Be Time.
1: Radio 1. De ochtend.
0: Morgen is het een dag waarop wel iets te gebeuren staat. 1 september, er verandert een en ander en school begint natuurlijk opnieuw. Maar niet voor politici. Het politieke reces van de federale Kamerleden duurt nog tot de tweede dinsdag van oktober. En dat ziet oppositiepartij Anders, liever Anders. Ja, sorry, die kon ik niet laten liggen. Goedemorgen, Frederik de Gucht, voorzitter van Anders. Heeft u vakantie gehad?
2: Ja, ik ben 2 weken met vakantie gegaan naar het buitenland.
0: En dat volstond?
2: Sorry?
0: Dat volstond?
2: Ik vind dat volstaat, ja. Ik vind dat mensen er eens tussenuit moeten, dat iedereen dat privilege moet hebben. Maar ik vind 2,5 maanden niks doen, dat vind ik erover, ja.
0: Ja, waarom?
2: Nee, maar de wereld staat niet meer stil. Ik denk dat dat iets is dat dateert uit een tijd dat de zomer er weinig tot niks gebeurde. Ik denk dat we dat deze zomer teruggezien hebben dat dat niet het geval is. Daarnaast hebben we dramatische begrotingscijfers. Ligt onze economie op zijn gat, om het letterlijk te zeggen. En dan vind ik het zeer raar dat je in begin juli meldt dat we in september wel eens zullen kijken wat we daar gaan aan doen. Ik vind dat niet serieus in de situatie van vandaag. Mm-hmm. We vragen vele opofferingen van mensen. Onze competitiviteit en onze productiviteit is altijd onze sterkte geweest. En dan denk ik dat ook de politiek mee moet. Want het is niet alleen de politiek, hè. Een magistratuur heeft hetzelfde. Magistratuur is ook voor 2 maanden.
0: Dat even concreet maken, want hoe moet volgens u de politieke kalender er dan uitzien?
2: Ik vind als we stoppen op 15 juli en dat we herbeginnen op 15 augustus met een volwaardig parlement, dat draait, ik denk dat normaal zou zijn. Ja.
0: Natuurlijk, politici, kleine rondvraag vandaag in het nieuwsblad ook, denk ik, zeggen, ja, maar dat is een mandaat. Verlof bestaat eigenlijk niet. Wij werken wel door. Wij vullen dat in, ook als we zogezegd vrij hebben. U begint te glimlachen.
2: Ja, ik begin te glimlachen. Hij was de hoofdredacteur van het Nieuwsblad. Die schreef dat populisme, waar je geen wederwoord tegen hebt. Ik vind dat logica. Mensen hebben 25 dagen verlof ongeveer. Mm-hmm. Waarom zouden politici er dan in een zomer 60 moeten hebben alleen? Ik vind dat een vergelijking die niet meer opgaat. We hebben de bosbranden gehad in de Hoge Venen.
0: Ja, maar goed, het was Kamervoorzitter Peter de Rover van N-VA. Die zegt dat is populistisch. U begint ook met te zeggen, ja, 2,5 maand niets doen. Dat kan niet meer. Niets is er toch ook niet gebeurd, hè?
2: Nee, maar we hebben in juli een vervroegde commissie gevraagd in het Vlaams parlement over de regionale luchthavens met Annick de Ridder. En die vervroegde commissie komt samen op 10 september.
0: Ik vind
2: dat lachen met de democratie.
0: Ja, maar als u verwijst naar de Hoge Venen, die Kamercommissie die was er toch wel?
2: Die Kamercommissie is er geweest, maar ik denk dat er vandaag ook nog nieuws van in de krant komt. Ik vind, een parlement heeft werk nodig. Een parlement is eigenlijk het hart van onze democratie. Dat is niet de regering. Ik twijfel er niet aan dat er mensen zijn die gewerkt hebben tijdens de zomer. Maar ik vind dat er ook parlementaire controle moet zijn en dat er vooruitgang moet zijn in dossiers.
0: Okay.
2: We hebben een hervormingsregering aangekondigd. Deze regering heeft dat aangekondigd. Ik vind dat er een aantal zaken sneller mogen gaan. En dan vind ik bijvoorbeeld ook dat het niet normaal is dat we gedurende meer dan 2 maanden dat er geen activiteit is in een parlement.
0: Ja, voor die controle dan. Want als u verwijst daarnet naar de begrotingscijfers op de kabinetten, kunnen we veronderstellen dat daar toch zal gewerkt worden.
2: Ik hoop dat ook, ja.
0: Maar u bent daar niet zeker van?
2: Ik zit niet op een kabinet, ik kan u dat niet met zekerheid zeggen. Ik heb dit weekend nog in een debat gezeten, in vorige vrijdag, met minister van Begroting, van Petegem. Die zei dat hij een heel rustige zomer had gehad. Met deze begrotingscijfers zou ik geen rustige zomer hebben gehad.
0: Maar uw partij heeft ook wel nog in regeringen gezeten.
2: Nee,
0: hè?
2: Ben ik ook. Dat is ook de reden dat ik aan politiek begon.
0: Ja, maar dat begrijp ik. Maar dan zaten die ook geen 2,5 maand stil op kabinetten.
2: Nee, maar ik vind, het is niet alleen het kabinet, zoals ik zei. Ik vind ook dat het parlement daar moet zijn. Het parlement is eigenlijk het hart van de democratie. En dat is niet alleen de controle, er zijn ook parlementairen die parlementaire initiatieven kunnen nemen. En dus gedurende die periode kan dat parlement ook geen enkel initiatief nemen. Het moet ook een beetje fair blijven ten opzichte van de rest van de bevolking, zoals ik zei. De meeste mensen hebben tussen de 25 en de 30 dagen vakantie over een gans jaar. Politici hebben in de zomer alleen al meer dan 50 dagen. En dat is overdreven.
0: We zullen eens even naar uw geliefde stad kijken, Brussel.
2: Ja.
0: Want die vele schietpartijen die laten echt niemand onberoerd. En we praten daar nu al jaren over. We zien nu opnieuw een escalatie. Het is dan vanuit Brussel wijzen naar Antwerpen. Want Antwerpen wordt bevoordeeld volgens Philippe Klose. Vindt u dat ook?
2: Ik vind dat we moeten stoppen met vingerwijzen. Ik heb dat trouwens al gezegd. Ik denk dat procureur Moinil een jaar geleden al gezegd heeft welke middelen hij graag had gehad. Ik denk dat de oplossing niet alleen zit in middelen. Ik denk dat de oplossing ook niet niet alleen zit in de vergelijking tussen Brussel en Antwerpen, maar ik denk dat daar ook effectief daadkracht moet bijgezet worden. En er worden maatregelen aangekondigd. We hebben een nationaal drugscommissaris, is ingevoerd tijdens de vorige regering, dat is de Vivaldi-regering. In deze legislatuur gaan we een havenparket maken in Antwerpen. En dat havenparket, dat is alleen specifiek voor Antwerpen. Dus we hebben een nationale aanpak nodig, maar we hebben een specifiek havenparket in Antwerpen. Ik denk dat deze drugsproblematiek voorbij gaat aan de symboolpolitiek. We moeten niet kijken naar Brussel en naar Antwerpen. We hebben ook havens in Gent, we hebben havens in Zeebrugge, we hebben regionale luchthavens, waar dat ook redelijk wat drugs langs binnenkomt. Ik denk, als wij dit niet in het land collegiaal allemaal tezamen aanpakken, dan gaan we daar blijven dweilen met de kraan open.
0: En verder buiten, want er zijn ook havens bijvoorbeeld in Rotterdam?
2: Nee, en we hebben ook in de vorige legislatuur trouwens al een anti-narco-coalitie afgesloten met een aantal ons omringende landen. En ik denk dat alleen maar samenwerking daar kan in helpen. Maar ook de vereniging van de politiezones in Brussel. Ik denk dat dat een groot stuk zou kunnen bijdragen aan de veiligheid.
0: Want we hebben minister Kent hier al heel vaak over geïnterpelleerd uiteraard. En zijn antwoord is, ja, maar we doen het meer. Het is omdat die omdat er meer politie op straat is, omdat er nu ook militairen op straat zijn, dat men zo drastisch reageert.
2: Ja, maar het probleem is, in Brussel zit hem niet alleen met de politie. Mm-hmm. Ik ken redelijk veel politiemensen in Brussel en zij steken enorm veel energie. Het moment dat het invullen van de papieren langer duurt en dat die mensen vastzitten, dan zit je met een straffeloosheidsprobleem. Een politie die kan tussenkomen als iemand opgepakt wordt en na een half uur of na een uur staat hij terug op straat, dan zal hij de volgende keer niet geïntimideerd zijn als hij in een politieagent zit.
0: Maar hoe moet het dan wel?
2: We moeten kunnen veroordelen. Onze parketten moeten sneller werken. We moeten de parketten ondersteunen. En daarnaast hebben we heel veel illegalen in Brussel die uitgeprocedeerd zijn. En dienstvreemdelingenzaken moet daar ook zijn verantwoordelijkheid in nemen. Het heeft geen zin van iemand te zeggen, u moet het grondgebied verlaten, maar het niet opvolgen of die mensen het grondgebied effectief verlaten.
0: Maar ik kom dan toch even bij die korte straffen bijvoorbeeld. Bij de korte straffen en de uitvoering, wie heeft dat bedacht om die dan niet te laten uitvoeren?
2: Dat hebben wij niet bedacht trouwens. We hebben zelfs gezegd dat ze moesten uitgevoerd worden. Daarnaast hebben we extra capaciteit nodig in gevangenissen en moeten er meer terugkeerakkoorden gesloten worden met landen van herkomst van die criminelen. We hebben dat ook in de vorige legislatuur al een aantal gedaan. Annelien Bossuyt heeft er ondertussen al een aantal aangekondigd. Ik heb er nog geen extra gezien.
0: Maar u zit bij die uitgeprocedeerden, kunnen we nog even op die korte straffen, want als er geen plaats is natuurlijk, als die moeten uitgevoerd worden volgens jullie.
2: Nee, exact. En er zijn middelen voorzien om extra plaatsen te voorzien. Er zijn ook in de vorige regering akkoorden afgesloten dat we, ik durf de term niet juist gebruiken, maar van die containerdorpen gingen plaatsen.
0: Maar die zijn er niet.
2: Die zijn er niet, ja. We zijn ondertussen 2 jaar na de vorige legislatuur. Het duurt geen 2 jaar
0: dus
2: om een container te
0: zetten. Dus de fout ligt bij deze legislatuur en niet bij de vorige?
2: Nee, het fout ligt bij de politiek in het algemeen. En zoals ik zei, we moeten niet wijzen van A naar B. Mensen die in Brussel wonen, die willen vandaag terug op een normale manier over straat kunnen lopen. En dus moet er samengewerkt worden, in de plaats van alleen maar met de vinger gewezen worden.
0: Wordt u daar niet moedeloos van? Want ik denk dat veel Brusselaars daar inderdaad moedeloos van worden.
2: Maar ik ben ook Brusselaar en ik word daar effectief moedeloos van. Dat is ook een van de redenen dat ik in de politiek gegaan ben. Ik vind dat we zaken moeten vastpakken en dat die moeten aangepakt worden. Maar zoals ik zei, mensen die veroordeeld zijn of die verplicht worden van het grondgebied te verlaten, dat moet opgevolgd worden. Het heeft geen zin van extra blauw op straat te zetten als mensen niet vervolgd worden.
0: Kunnen we die strijd winnen, denkt u?
2: We kunnen hem alleszins al beter voeren. Ik denk dat je hem nooit definitief kunt winnen, maar ik denk dat we vandaag... Ik heb dit weekend nog een voorbeeldje gehoord. Je hebt op politiewagens ANPR-camera's staan. Paul Bru is een van de sterkste politiezones in Brussel. Als die een collega's van het Zuid moeten gaan helpen, dan vraagt de collega's van het Zuid om die ANPR-camera's af te zetten, omdat er anders te veel hits zijn, dat er anders te veel werk is en dat ze nu al niet kunnen volgen. Dat is niet het veiligheidsgevoel dat we willen in Brussel.
0: Maar dat zal veranderen?
2: Dat moet veranderen.
0: Dat is duidelijk. Dat moet anders, hè?
2: Dat moet anders.
0: Ik het in uw plaats invullen. En zo zijn we geëindigd waar we begonnen zijn. Dank u wel voor dit gesprek.
2: Dank u wel.
0: Frederik de Gucht, voorzitter van Anders.

0: Geeft u, dat heeft u goed gezind gemaakt, Astrid Gilberto en Antonio Carlos Jobim met Agua de Beber.
1: De ochtend.
0: Maar het is wel een goede ochtend voor mijn talen. En nu nog het Nederlands. Want de Nederlandse voetbalbond wil dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino opstapt. Klare taal. En wil zelfs de hele Wereldvoetbalbond hervormen.
2: Ja, en daarmee neemt Nederland het voortouw in de kritiek die er toch al een tijdje is op Infantino. Over het WK in de VS. Over zijn nauwe banden met president Trump bijvoorbeeld.
0: Dat zegt me nog vaak weg iets, ja.
2: En recenter nog zijn plan om een deel van de commerciële rechten van de FIFA te verkopen aan private investeerders. Dat plan trok hij na de kritiek weer in, maar de storm rond Infantino is daarmee dus nog lang niet gaan liggen.
0: En als het aan Gijs de Jong ligt, zal die storm verder waaien. Secretaris-generaal van de KNVB, de Nederlandse Voetbalbond. Goedemorgen, meneer de Jong.
3: Goedemorgen.
0: Jullie hebben duidelijk gekozen om de forsing te voeren. Waarom?
3: Nou, de forsing te voeren. Kijk, ons punt is eigenlijk het belangrijkste punt dat we hebben. Is dat één, er gaat heel veel discussie over Infantino. Maar wij vinden eigenlijk dat er nog veel meer het gesprek zou moeten gaan over hoe we de FIFA verder gaan hervormen. Anders wisselen we daar de voorzitter en zitten we over 5 of 10 jaar weer in hetzelfde schuitje. En dat is wat we willen voorkomen.
0: Omdat die ene persoon te veel macht heeft?
3: Omdat die ene persoon te veel macht heeft, te veel in zijn eentje kan doen. En dat is uiteindelijk niet wat goed is.
0: Nee, als Infantino weggaat en er is een hele hervorming. Of lossen we het niet op volgens u met een heel ander profiel aan te trekken?
3: Kijk, ik denk dat het daarmee beter wordt, zeker. Maar we hebben gewoon de laatste maanden gezien, of eigenlijk het laatste jaar zeker, rondom de FIFA Forward Prize. Daar wil ik dan nog even te goed geven aan Infantino. Maar zeker rondom Belgen. Zeker rond het voorstel van de FIFA Forward Enterprise. Maar ook een aantal andere voorbeelden waar we zien dat er gewoon te veel macht bij de voorzitter zit. En te weinig kritisch vermogen in de organisatie. En wij zijn van mening dat in een goede, goed geleide, moderne organisatie, dat er een goede scheiding der machten moet zijn in de organisatie. Goede checks en balances.
0: Ja.
3: Maar ook gewoon kritische medewerkers die heel kritisch meekijken bij wat een voorzitter doet. En misschien ook wat meer macht weg bij de voorzitter. En wat meer naar het bestuur en naar de arbeidsorganisatie.
0: En wat wordt dat concreet? Een volledige hervorming?
3: Ja, met ons er wel. En ik hoorde u net zeggen dat wij daarbij het voortouw willen nemen. Nou, laten we zeggen dat we dat dan willen in alle bescheidenheid uiteraard. Want ik denk als één ding belangrijk wordt om succesvol te hervormen, dan is het wel dat we dit met de hele wereld moeten doen. En met alle andere bonden. En dat we voorkomen, en dat gevaar ligt natuurlijk altijd op de loer, dat het een soort Europees dictaat wordt waar iedereen naar zou moeten luisteren. En dat, ik denk, als dat gevoel ontstaat, ja, dan gaat het niet lukken. Dus het moet echt wel een gedragen verhaal worden van de hele wereld.
0: Ja, en hoe kan dat? Want we vergeten dat wel eens, hè? Maar dat stipt u terecht aan, want er is wel nog steun voor Infantino bij veel niet-Europese landen, hè?
3: Nou, ik denk dat het kan door die dialoog te starten. We hebben zelf voorgesteld, van ons mag het in Amsterdam met alle bonden. Dat is natuurlijk niet makkelijk om met iedereen samen te komen. Maar ik denk eigenlijk dat je ziet op dit moment dat er in ieder geval tussen de bonden of de confederaties van Europa, Azië en Noord-Amerika een heel behoorlijke dialoog op gang gekomen is.
0: Ja.
3: Over wat er beter zou moeten zijn. En het zou natuurlijk mooi zijn als ook de zuidelijke confederaties met Zuid-Amerika, Afrika en Oceanië, als die daar bij aan gaan sluiten. En of je dat dan doet met alle 211 leden of met vertegenwoordigers van die confederaties. Nou, dat lijkt me een verdere uitwerking. Waarschijnlijk is dat laatste iets makkelijker dan het eerste. Maar dat moet wel gebeuren. En om te kijken van, nou, hoe gaan we dit nu echt naar de toekomst beter doen.
0: Ja, en is daar al een concreet plan voor? Of is dit een schot voor de boeg? Is dit gewoon starten? Want bijvoorbeeld onze voetbalbond blijft daar dan toch stil over. Hoewel die zaak Balogun ons natuurlijk wel rechtstreeks heeft aanbelang.
3: Ja, en ik denk dat u daar te weinig krediet geeft ook aan uw vertegenwoordigers. Hè, want die nemen natuurlijk ook deel aan het debat. En ik was zelf afgelopen donderdag in Monaco bij een bijeenkomst waar ook de voorzitter van de Belgische Voetbalbond zich actief in het debat bemoeide. Dus ik denk zeker dat we dit met z'n allen moeten doen. En wat ik zeg, wij willen hier ook niet degene zijn die zegt de leiding neemt of zo. Maar we willen gewoon wel dat ook het inhoudelijke debat start.
0: Ja.
3: En we moeten voor 18 maart moeten eventuele tegenkandidaten voor Infantino gesteld zijn. Ja, daar wordt het echt heel belangrijk dat we daar een heel goed plan hebben liggen.
0: Oké, maar als u zegt we willen niet het voortouw nemen of niet per se, maar die internationale top die dan in Amsterdam plaatsvinden.
3: Misschien leg ik het verkeerd uit. We willen zeker het voortouw nemen,
0: ja?
3: En we willen zeker dat het in Amsterdam komt.
0: Okay.
3: Maar dan moet het wel iets zijn. waar ook de andere confederaties in mee willen. Mm-hmm. He, dus kijk, als wij zeggen, wij sturen een uitnodiging naar 211 en er komen er alleen de 55 Europese opdagen, ja, dan komen we nergens. Dus het gaat er vooral om, en als het voor het resultaat beter is dat we naar Azië gaan, of dat het voor het resultaat beter is dat we naar Noord-Amerika gaan,
0: dan doen we dat. Ja.
3: Het moet om het resultaat gaan.
0: Maar dus die samenkomst, die is dan zonder Infantino?
3: Wat ons wel, en kijk, ik denk dat hij nu aangetoond heeft, zowel in het proces, overigens ook rond Belgen, maar zeker rond de FIFA Forward Enterprise, dat het procesmatig inhoudelijk gewoon fout was. En ik vrees ook dat hij niet met het juiste morele kompas is gevoerd.
0: Mm-hmm. Welke is de volgende telefoon die u doet?
3: De volgende telefoon, ik vrees de hele dag met veel collega-bonden.
0: Oké, morgen dan.
3: UEFA.
0: Ja. Morgen richting Azië en Zuid-Amerika?
3: Ik denk eerst Azië, Noord-Amerika en dan de andere.
0: Oké, laat ons horen als er resultaat is. Dank u wel, Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB.
3: Tot uw dienst.

0: Zoals vanouds Madonna en Danceteria. Misschien zou ze dat niet graag horen van ouds. Enfin, ik heb het gezegd, ze zal dat niet luisteren zeker. Tot zo, na het nieuws vannacht.
1: Hallo, Melody Lot.
2: Hallo.
1: Hallo, met Cherish.
3: Proficiat allemaal. Jullie zijn geselecteerd voor het theaterfestival.
2: Oh, wow.
1: That's really kind of you.
3: Het theaterfestival.
1: Wow, dat is supergoed nieuws.
3: De hoogtepunten van het afgelopen podiumkunstenseizoen.
1: Wanneer is dat?
3: Van 2 tot 12 september in Brussel.
2: Dat is Brussel, hè, dit jaar.
3: Ontdek het programma op theaterfestival.be. Samen met De Standaard, Brus en Radio 1.
4: Vanavond op VRT1.
5: Goedemorgen. Gewakker geworden met het water van de Atlantische Oceaan dat gutste tegen de klif. Klaar voor een nieuw avontuur.
4: Op VRT1 start Arnoud zijn nieuwe wandeltocht. Dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas bespreekt Fatma Taspinar het nieuws met haar gasten in De Afspraak. En op VRT Max staat de volledige thrillerserie The Veil voor je klaar. Alvast veel kijkplezier.
6: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
8: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
7: Oh,
8: op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
8: Lidl, dat kan tellen.
3: Voor die goeie morgen,
0: waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
9: Goedenavond!
0: Waarbij je de dag wil verteren door te...
10: Dansen op deze toppers.
0: Voor wie non-stop info zoekt.
11: En nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even...
12: Alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
11: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: 8:00, een goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Veel gezinnen zullen voortaan meer moeten betalen voor de buitenschoolse opvang. Het zaad van zeker 121 spermadonoren is in ons land vaker gebruikt dan toegelaten. En de Verenigde Staten hebben voor het eerst in meer dan een maand opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. 1 op de 3 Vlaamse steden en gemeenten verhoogt de prijs voor de opvang voor en na school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. De lokale besturen zijn vanaf dit schooljaar zelf verantwoordelijk voor het opvangaanbod, maar dat blijkt geen eenvoudige opdracht. Meer uitleg door Sanne Baak.
15: Een kwart van de gemeenten noemt de aanpak van hun nieuwe buitenschoolse opvang een drastische verandering. Soms komt er opvang op elke school, anderen kiezen voor een centrale opvanglocatie. Maar het Vlaams geld dat ze daarvoor krijgen voldoet niet, ziet Nathalie de Bast van VVSG.
16: We zien toch dat 9 op de 10 gemeenten zelf blijven investeren in die buitenschoolse kinderopvang, ook om te vermijden dat de prijs zou stijgen.
15: Toch stijgt die prijs in 1 op de 3 gemeenten en dat maakt Heidi Degeriks van Netwerk tegen Armoede bezorgd.
17: Het hangt heel erg af van waar dat je nu woont of dat je al dan niet nog die buitenschoolse opvang zal kunnen betalen. Kinderen van maatschappelijk kwetsbare gezinnen hebben het nood aan die omgeving om ook hun talenten en hun kansen te ontwikkelen.
15: Gemeenten kiezen daarnaast ook zelf hoeveel kinderen er per begeleider mogen zijn. In de ene gemeente gaat dat aantal stijgen, in de andere dan weer dalen. Gemeenten bepalen bovendien niet enkel de regels, ze moeten ze ook controleren. En daarover leven nog heel wat vragen en hopen ze op extra ondersteuning vanuit Vlaanderen.
14: Er is een onderzoek gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag tegenover kinderen in de zomeropvang in Peer in Limburg. Er zijn meldingen binnengekomen over mogelijk misbruik van 2 kinderen. De incidenten dateren van begin deze maand. De politie onderzoekt de zaak. De stad bracht de ouders van de kinderen in de opvang gisteren zelf op de hoogte van het onderzoek. 2 mogelijk betrokken werknemers werken intussen niet meer in de opvang. Sperma van minstens 121 donoren is in ons land vaker gebruikt dan wettelijk toegelaten. Dat schrijft de krant Het Laatste Nieuws en zo blijkt ook uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap FAGG. Dat staat in voor de controle van de fertiliteitscentra. Alleen al dit jaar kwamen er meer dan 30 dossiers bij. Tess de Keerschieter, waar ligt die limiet in ons land?
2: De limiet wordt overschreden wanneer het sperma van een donor bij meer dan 6 verschillende gezinnen is gebruikt. Wat dus in minstens 121 dossiers in België het geval is. Nu, dat cijfer is waarschijnlijk wel een onderschatting, want er bestaat nog maar 2 jaar een centrale databank in ons land, waarin fertiliteitscentra het donormateriaal moeten registreren en er dus actief gecontroleerd kan worden of die limiet ergens wordt overschreden. Die limiet van 6 gezinnen is er ook niet zomaar. Die moet voorkomen dat grote groepen halfbroers en halfzussen ontstaan, waardoor mensen zonder het te weten een relatie met elkaar zouden aangaan. Zo moet het aantal gezinnen dat verbonden is aan 1 donor beperkt blijven.
14: Oké, dankjewel Tess. Oppositiepartij Anders wil de vakantie voor parlementsleden inkorten tot 1 maand, van midden juli tot midden augustus. Nu is dat nog tot half september, maar dat is niet meer van deze tijd, zegt partijvoorzitter Frederik de Gucht. De meeste werknemers in de privésector hebben een 25-tal dagen vakantie. De Gucht begrijpt niet waarom dat er in de politiek bijna dubbel zoveel moeten zijn.
9: De wereld staat niet meer stil. Ik denk dat dat iets is dat dateert uit een tijd dat de zomer er weinig tot niks gebeurde. Ik denk dat we dat deze zomer teruggezien hebben dat dat niet het geval is. Daarnaast hebben we dramatische begrotingscijfers. Ligt onze economie op zijn gat, om het letterlijk te zeggen. En dan vind ik het zeer raar dat je in begin juli meldt dat we in september wel eens zullen kijken wat we daar gaan aan doen.
14: Het aantal voetbalclubs in Vlaanderen is de afgelopen 20 jaar met bijna een kwart gedaald, dat schrijft het Nieuwsblad. 20 jaar geleden deden nog zo'n 1000 clubs mee aan de competitie, nu zijn dat er nog 774. Heel wat kleine clubs zijn gefuseerd, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
10: Heel veel van onze clubs, ongeveer 75-80%, die spelen op gemeentelijke infrastructuur. Die gemeentes zijn ook op zoek naar betere manieren om hun middelen in te zetten. Dus wat zeggen ze? Ja, we gaan niet meer 4 of 5 of 6 voetbalsites aanleggen. We willen 1 voetbalsite nog aanleggen. En jullie gaan daar dan allemaal samen op moeten spelen. Dus dan is het beter dat jullie 1 grote club worden. Maar we zien in vergelijking daarmee ook wel onze ledencijfers alleen maar stijgen.
14: Er zijn dus minder clubs, maar de clubs worden wel groter. In Nepal is het dodental gestegen tot 903 na de verwoestende vloedgolf van afgelopen woensdag. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Reddingswerkers zoeken ook nog naar meer dan 4200 vermisten, onder wie 592 toeristen uit tientallen landen. Er is ook een grote reddingsactie opgezet om bijna 1000 arbeiders te bevrijden uit een tunnel. Het is nog niet gelukt om contact met hen te leggen. Het blijft dus onduidelijk of zij de ramp overleefd hebben. Maar de reddingsteams blijven wel zuurstof naar binnen pompen om eventuele overlevenden van verse lucht te voorzien. In de Grand Canyon, in de Amerikaanse staat Arizona, is een man van 46 omgekomen bij plotse overstromingen. Er zijn ook nog 14 vermisten. De vloedgolf sleurde grote rotsblokken mee van een kleinere rivier naar de Colorado rivier. Dat gebeurde zaterdag al en gisteravond is dan het lichaam van de man gevonden. De parkdienst blijft op zoek naar de vermisten. Enkele populaire toeristische plaatsen in de omgeving blijven intussen ook gesloten. Voor het eerst sinds eind juli hebben de Verenigde Staten aanvallen uitgevoerd op Iran. Stijn de Vart, wat is er gebeurd?
18: Wel, de Amerikanen hebben gisteren het eiland Larak aangevallen. Dat ligt vlakbij de straat van Hormuz. Die zeeroute is heel belangrijk voor de doorgang van olie en gas. Bij die aanval zouden volgens Iran 2 doden en 2 gewonden gevallen zijn. De VS zegt dat Iran vanop Larak zeemijnen wilde afvuren op de zeestraat. En dat wilden ze tegenhouden. Iran reageerde meteen met aanvallen op Amerikaanse basissen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. Maar dat veroorzaakte niet veel schade. Het waarschuwt de VS en zijn partners ook dat de situatie kan escaleren en dat de VS daar de gevolgen van zullen dragen. Het is nog niet duidelijk waarom de Amerikanen net nu die aanval lanceerden. De onderhandelingen met Iran zitten alleszins al een tijdje helemaal vast. President Trump blijft wel zeggen dat de Amerikanen de oorlog winnen, maar ondertussen raken de munitie en het geduld van de Amerikanen op.
14: Bedankt, Stijn. Sport in het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Voor Anderlecht-speler Marco Cana was die nederlaag terecht.
19: Het is altijd pijnlijk om hier te verliezen. Punt aan de lijn en zo zwaar, nog erger. Maar de nederlaag, denk ik, is terecht. Union was beter. We hebben een paar kansen gehad, zelfs grote kansen. Zoals die van Mama in het begin en andere. Maar al in al is het terecht dat we hier verliezen. Union was gewoon beter.
14: Union heeft door de overwinning nu 7 punten op 9. Anderlecht heeft nu al 2 van zijn 3 wedstrijden verloren. Beide ploegen hebben wel nog een inhaalwedstrijd te goed. En de wedstrijd tussen Westerlo en Zulte Waregem is geëindigd op een 2-2 gelijkspel. Voor Westerlo het eerste punt dit seizoen. En op het tennistoernooi US Open is Novak Djokovic in de eerste ronde al uitgeschakeld. Djokovic won dat toernooi al 4 keer, maar hij werd nu in 5 sets verslagen door de Argentijn Mariano Navone. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met buien en kans op onweer, temperaturen tot 21 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met kans op buien en tot 21 graden. En woensdag bewolkt met soms lichte regen. Vooraan in dit nieuws zat de prijs voor de buitenschoolse opvang. Volgens een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zal 1 op de 3 besturen die prijs verhogen, omdat ze volgens de VVSG onvoldoende geld krijgen van de Vlaamse overheid. Meer in de app van VRT Nieuws.
20: Goedemorgen, u zit te wachten op de politieke analyse van Ivan de Vadder en de kijk op het voetbalweekend van Peter van den Bemt. Ik kan u geruststellen, we hebben hen voor u geboekt straks. Op de E313 richting Lummen zijn bij Antwerpen-Oost 3 rijstroken dicht. Komt door een ongeval met een vrachtwagen. Daardoor viel rijden op de Antwerpse ring. Richting Nederland bijna 1 uur bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de E313 richting Gent 15 minuten. En dat is tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Vertragen richting Antwerpen doe je met 20 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. 10 minuten op de E17 vanaf Kruijbeke. En 15 minuten op de E19 tussen Brecht en Sint-Job komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Hinder op de E34 richting Randst, ter hoogte van het parkeerterrein in Postel. Daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen op de rechterrijstrook. Richting Brussel verlies je 15 minuten op de E40 vanaf Afligem, een half uur op de E19 vanaf Semst, 10 minuten op de E40 vanaf Everberg en 20 minuten op de E411 vanaf Overijse. En tot slot rond Brussel op de binnenring rij je een half uur langzamer en dat doe je tussen Groot-Bijgaarden en Machelen.
21: Radio 1. De Ochtend.
22: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Clint Eastwood en General Saint met Stop That Train. Politici die hebben nog wat vakantie. Daar hadden we het daarnet al over met de voorzitter van Anders, Frederik de Gucht. Maar vakantie is voorbij voor politiek verslaggevers. Toch, Ivan de Vadder?
1: Ja, ja.
0: Goedemorgen. Nee, maar ik ben blij dat het voorbij is dat we elkaar weer horen en zien. Welkom in de ochtend.
1: Dank je.
0: Zullen we de zomer even overschouwen samen? Ja. Want klimaat en opnieuw drugsgeweld, dat vat wel een deel van de politieke zomer samen, denk ik, hè?
1: Ja, hitte, bosbranden, opflakkeren van drugsgeweld, maar ook vliegroutes, partijvoorzitters die zich ergeren aan rookverboden op terrassen. Er is wel wat meer geweest, maar laten we zeggen dat die hitte en daaraan gekoppeld die klimaatverandering en de opflakkering op het einde van het drugsgeweld wel de twee misschien memorabele elementen van die zomer van 2026 zullen worden. Met een, wat mij betreft, telkens opmerkelijke reflex. Er wordt naar de politiek gekeken om die problemen aan te pakken. En binnen de politiek, en dat vind ik een beetje opvallend... Toch telkens naar de federale overheid. Dus als je bijvoorbeeld gaat kijken naar de bosbranden... dan is, je hebt het daarnet gezegd in het gesprek met voorzitter Frederik de Gucht... ja, dan is die commissie in het federale parlement... over die bosbrand in de Hoge Venen en de aanpak daarvan al bij elkaar gekomen. Dat is eigenlijk een voorbeeld, een tegenvoorbeeld... van dat het parlement wel degelijk ook tijdens het reces, zoals dat officieel heet, bij elkaar kan komen. En ja, misschien was het niet echt goed geslaagd, want de brand was nog bezig en men vroeg eigenlijk aan de minister van Binnenlandse Zaken al een evaluatie te maken, terwijl er nog van alles aan de gang was op de Hoge Venen. Marco? Het parlement is bij elkaar gekomen. Mm-hmm. Maar, tweede opmerking wat betreft dat federale niveau. Het is een beetje merkwaardig dat men altijd naar dat federale niveau kijkt. Bijvoorbeeld ook bij het drugsgeweld. Er moet meer geïnvesteerd worden, meer middelen, meer federale politie. Terwijl net dat federale niveau eigenlijk budgetair het erg moeilijk heeft.
0: Ja, heb je daar een verklaring voor dat men daar dan toch naar kijkt?
1: Dat is, denk ik, een oude reflex. Men is het gewend. Het is in de hoofden van heel veel mensen toch nog altijd het belangrijkste politieke niveau. Het is natuurlijk ook, en dat is een randopmerking, of een belangrijke randopmerking, het is natuurlijk net het niveau dat nog altijd bevoegd is voor de autoriteitsdepartementen. Mm-hmm. In het Frans, les compétences régaliennes, die van de koning afhankelijk zijn. En dat is de brandweer, de politie, defensie, de munt wordt daar ook voor een stukje bij gerekend. Die zit intussen bij Europa. Dus is het voor een stukje logisch, maar langs de andere kant opmerkelijk, omdat net door de manier hoe we de afgelopen jaren onze staatshervormingen hebben georganiseerd, we dat federale niveau hebben uitgekleed. Niet alleen wat betreft de bevoegdheden, die zijn naar deelstaten gegaan, maar ook de financiering daarvan. En je krijgt eigenlijk het heel merkwaardige dat alles al vertrekt naar deelstaten, naar Europa, naar de rente, naar de sociale zekerheid. En wat overblijft, een tekort, dat blijft op het federale niveau. En daar moeten dan alle besparingen worden gevonden. En moet er meer geld worden gevonden voor defensie, wanneer de NAVO dat vraagt. Meer geld voor drugsgeweld aan te pakken. Meer geld voor het klimaat. Hè. Ecolo zegt 6 miljard. Je voelt dat er eigenlijk wel iets mis zit in die hele constructie van ja, hoe onze overheden met elkaar communiceren en hoe die overheid wordt gefinancierd. Waar in C is er aan het begin van de hele ketting eigenlijk wel voldoende geld. Er komt in ons land, er zijn voldoende inkomsten, als je het zo wil zeggen. Alleen is het heel slecht verdeeld. En ik blijf dat heel opmerkelijk vinden.
0: Ja, dat is één punt. Dat pleidooi dat we hier daarnet hadden van Frederik de Gucht van Anders, waar je net al naar verwees, dat er inderdaad wel samengekomen is over de Hoge Venen. Hij had nog een paar andere vragen deze zomer, waar geen commissie over is geweest. Dat vervroegd laten samenkomen. Zijn er punten waarvan jij denkt, ja, dat had toch beter wel gebeurd?
1: Ja, bijvoorbeeld, hij heeft het zelf gezegd, hè, de discussie over de regionale luchthavens op het Vlaamse niveau met minister Annick de Ridder. Des te schrijnender, omdat mevrouw de Ridder wel degelijk meteen in het land was en perscommunicatie heeft gegeven over andere thema's waar ze bevoegd voor is. En dus ook in het nieuws is gekomen, terwijl het parlement eigenlijk haar werkzaamheden pas hervat in september. En dat is wat een maand nadat er wat elementen zijn bekendgeraakt over ja, een dading onder meer bij die regionale luchthavens. Dus daar voel je hoe dat wringt of kan wringen. Het andere voorbeeld is de begroting. Maar ja, goed, de begroting, een begrotingsoefening zal pas binnen een aantal jaren rendement hebben. Dus je kan je de vraag stellen of je die nu in augustus begint of in september. Dat zal nu niet veel verschil maken. Maar het klopt wel voor een stukje dat de rest van de samenleving eigenlijk een maand vakantie heeft. En dat wij allemaal samen, ook ik, niet op radio, maar ik ben beginnen werken midden augustus, opnieuw, net als heel veel mensen, wanneer je vanaf 15 juli vakantie hebt gehad. En dat dat in het parlement niet zo gebeurt. Parlementsleden individueel misschien wel, ministers individueel, maar de hele werking van die democratie niet. En dat schuurt inderdaad. Ja. Nu goed, Rutte, in het verleden kwam het parlement pas midden november bij elkaar. Het is officieel midden oktober. De parlementen beginnen meestal midden september. En anders vraagt nu midden augustus. Goed, het is een aanpassing aan de samenleving.
0: Ja, en dus zullen we ook met een paar thema's zitten die over de zomer zijn getild de volgende weken?
1: Absoluut. Je hebt die hele begrotingsoefeningen. Dat wordt binnenkort heel nijpend. Want die hele discussie. En je zal wel zien dat politieke partijen daarbij voorbeelden en eisen op de tafel zullen leggen. Dus dat komt er weer aan. Linkse partijen, we moeten de sterkste schouders, de zwaarste lasten laten dragen. BTW-hervorming, de langdurig zieken aanpassen. Dus dat gaat allemaal weer komen. Die vliegroutes, daar zal over gepraat worden. En dan die twee thema's die ik daarnet aanhaalde. Hè. De aanpak van het drugsgeweld. Justitie in het algemeen ook. En dus die hitte, klimaatveranderingen. Al vrees ik dat met het weer die noodzaak daarvan voor een stukje zal verdwijnen. Zo zit de mens dan ook weer in elkaar.
0: We vergeten snel. Soms is dat goed. Hè. Dankjewel, ja. Ivan de Vadder.

0: Hoe kan alles wat Beck aanraakt toch zo bijzonder zijn in The Night?
1: De ochtend.
0: Voor het eerst in bijna een maand tijd hebben de Verenigde Staten opnieuw aanvallen uitgevoerd tegen Iran. Tekst en uitleg bij onze collega Inge Franke. Dag Inge, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Midden-Oosten-expert op onze buitenlandredactie. Welke doelen zijn er aangevallen, Inge?
2: Wel, de Verenigde Staten hebben dus gisteravond heel laat aanvallen uitgevoerd op twee lanceerinstallaties. Op het eiland Larak. Dat is een eiland dat ligt heel dicht bij die belangrijke haven van Bandar Abbas in de straat van Hormuz. En de Verenigde Staten hebben dat aangevallen omdat volgens hen daar op dat moment mensen van de revolutionaire garde aanwezig waren en zich aan het voorbereiden waren om vermoedelijk nieuwe zeemijnen te lanceren in de straat van Hormuz, waardoor het weer heel moeilijk is om schepen te laten doorvaren. En voilà, de Amerikanen hebben dat dan gebombardeerd.
0: Dat is wat zij zeggen. Inderdaad, werd ongetwijfeld als een provocatie gezien in Iran, want de tegenreactie liet niet lang op zich wachten.
2: Nee, natuurlijk. Onmiddellijke reactie met het afvuren van 8 ballistische raketten op een Amerikaanse basis in Jordanië, op de basis van Al-Azraq. Voor zover we weten is daar geen schade of zijn er geen slachtoffers. En er zouden ook drones afgevuurd zijn op een Amerikaanse basis in de Verenigde Arabische Emiraten.
0: Zijn we dan opnieuw vertrokken, Inge?
2: Ik denk dat eigenlijk niet. De vrees is een beetje, we zitten op dit moment in een heel dure padstelling. Niemand wil toegeven, er zijn nauwelijks nog onderhandelingen. En zowel Iran als de Verenigde Staten willen de controle over die straat van Hormuz, die zo belangrijk is voor de energiebevoorrading van de hele wereld en de energieprijzen, wat we heel erg voelen. En we dreigen nu in dit soort scenario te zitten, waar dat er geregeld aanvallen zijn, maar wel heel gerichte aanvallen op militaire doelwitten, waarbij onderhandelingen doorbroken worden. Ja, en dat er eigenlijk echt qua onderhandelingen geen stap vooruit wordt gezet. En dat

0: belangrijk eiland voor Iran, want dat is eigenlijk de grootste olieterminal van waar zij olie willen uitvoeren. De Verenigde Staten proberen dat te verhinderen, zodat Iran ook geen inkomsten heeft daarvan. Nu, dat soort filmpjes maakt intussen in Iran niet meer zo heel erg veel indruk.
1: Okay.
0: Dus daar is geen reactie op gekomen.
1: Dus dat mogen wij dan ook naast ons neerleggen?
0: Wel, dat filmpje denk ik voorlopig wel. De vraag is, hoe gaan de Verenigde Staten hier verder mee omgaan? We weten dat die belangrijke midterms eraan komen. En er is eigenlijk nog altijd geen enkele vooruitgang in al die onderhandelingen. Maar je ziet dan effectief dat Iran ook die Amerikaanse doelwitten nu in Jordanië, in de Verenigde Arabische Emiraten, gaat aanvallen. Dat is ook heel erg doelbewust. Dat is niet alleen om Amerika te treffen, maar ook om de Golfstaten, ja, die dat wel heel erg beu zijn, want zij betalen daar letterlijk de prijs voor. De bedoeling daar is voor een stuk toch wel om de Golfstaten onder druk te zetten, zodat die druk kunnen zetten op Washington om uiteindelijk toch tot een diplomatiek overleg te komen.
1: En zo is iedereen weer betrokken. Dankjewel, Inge Franke.
0: Graag gedaan.

0: Balthazar en Entertainment. Op een zekere dag blijkt je geluk opeens op te zijn. Niet erg. Stadstheater Intigent presenteert een theaterseizoen waarin de melancholie welig mag tieren. Met voorstellingen van onder andere Luanda Casella, Wunderbaum, Yves de Grieze, Ontroerend Goed, Milo Rauw, FC Bergman, De Hoe en Julian Hetzel. Tickets via intigent.be. Samen met Radio 1.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
3: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29.

0: en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja, het kan anders.
3: VRT Radio 1. De Ochtend.
4: Het is 8:30. Goedemorgen. Sperma van minstens 121 donoren is in ons land vaker gebruikt dan wettelijk toegelaten.
5: Ja, alleen al dit jaar kwamen er meer dan 30 dossiers bij. Een donor mag in ons land bij maximaal 6 gezinnen ingezet worden om te voorkomen dat de groep halfbroers en halfzussen zo te groot wordt. Oppositiepartij Anders wil de vakantie voor parlementsleden inkorten tot 1 maand, van midden juli tot midden augustus. Nu is dat nog tot half september. Maar dat is niet meer van deze tijd, dat vertelde partijvoorzitter Frederik de Gucht hier daarnet in de ochtend.
6: Een parlement heeft werk nodig. Dat is eigenlijk het hart van onze democratie. Dat is niet de regering. Ik twijfel er niet aan dat er mensen zijn die gewerkt hebben tijdens de zomer. Maar ik vind dat er ook parlementaire controle moet zijn en dat er vooruitgang moet zijn in dossiers.
4: Okay.
6: We hebben een hervormingsregering aangekondigd. Deze regering heeft dat aangekondigd. Ik vind dat er een aantal zaken sneller mogen gaan. En dan vind ik bijvoorbeeld ook dat het niet normaal is dat we gedurende meer dan 2 maanden dat er geen activiteit is in een parlement.
5: En het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran voor het eerst sinds eind juli. De aanvallen waren gericht op het eiland Larak in de straat van Hormuz. Iran heeft intussen al een tegenaanval uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten.
4: Dat is het. Dankjewel Jasper. Goedemorgen Sabine.
7: Goedemorgen, Ruud.
4: Wat heb jij voor ons?
7: Wel, voor vandaag wisselvallig weer. Dat betekent dat de zon er af en toe wel doorkomt, maar dat er ook zware bewolkte momenten zijn. En dat er al op dit moment buien over het land trekken. Daar kunnen een paar intensere tussen zitten, mogelijk onweerachtig. En tegen het einde van de namiddag wordt het droger vanaf het westen, met ook bredere opklaringen. En ondertussen halen we temperaturen van 16 graden in de Ardennen tot 21 graden in Vlaanderen. En daar hoort een goed voelbare wind bij uit het zuidwesten, matig tot vrij krachtig, met soms rukwinden tot 60 km per uur. Vanavond en vannacht zijn er misschien nog een paar laatste buitjes, maar daarna wordt het grotendeels droog met brede opklaringen. We krijgen dan minimaal tussen 10 en 16 graden. En die wind die luwt. Morgen starten we met wat ochtendgrijs. Daarna komt de zon er geregeld door. Misschien nog een lokale bui, maar niet te veel. En maximaal tot 21 graden. Woensdag kan het af en toe wat lichtjes regenen. Voor Vlaanderen en Brussel is dat vooral. Want als we naar het zuiden van het land gaan, dan is die kans veel kleiner. En ook donderdag en vrijdag blijft het in Vlaanderen meestal grijs, met kans op wat gedruppel. Hoe meer we naar het zuiden gaan, hoe meer zon. En de temperaturen klimmen wat hoger, tot 24 graden.
4: Dankjewel.
8: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
5: Op de E313 richting Lummen is bij Antwerpen-Oost de spits en de rechte rijstrook versperd door een ongeval met een vrachtwagen. Vielen daardoor op de Antwerpse ring richting Nederland 1 uur erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost op de E313. Richting Gent een dik half uur tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Traag naar Antwerpen op de E313, 20 minuten vanaf Massenhoven, een kwartier op de E17 vanaf Kruibeke, 10 minuten op de E34 vanaf Melzele en een klein half uur op de E19 vanaf Sint-Job. Hinder op de E34 richting Ranst, ter hoogte van het parkeerterrein in Postel, door een ongeval met een vrachtwagen op de rechterrijstrook. Traag naar Brussel op de E19, een kwartier vanaf Peuty, 10 minuten op de E40 vanaf Everberg en 20 op de E411 vanaf Overijse. Op de bindering rond Brussel nog een half uur erbij tussen Grotbijgaarde en Machelen. Op de buitering 10 minuten extra tussen Waterloo en Tervuren. En op de E40 richting Gent nog 10 minuten erbij tussen Betteren en Gent.
3: Radio 1. De Ochtend.
9: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Sting met All This Time.
1: De ochtend.
0: Ik wou zeggen, voetbal is ook weer terug van weg geweest, maar voetbal gaat natuurlijk nooit weg. Dat loopt al maar door. Daar kan Peter van den Bent van meespreken. Dag Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En ik denk dat ze bij Anderlecht denken en Union dendert ook al maar door, want Union blijft de ploeg van de hoofdstad blijkbaar. Een nieuwe Brusselse derby en een nieuwe overwinning voor Union tegen Anderlecht. En sprekende cijfers 3-0. Wij dachten dat Union te veel verzwakt was deze zomer.
2: Ja, ze hadden natuurlijk nog maar 4 officiële wedstrijden gespeeld. En tegen Bodø/Glimt waren ze ook wel echt competitief geweest, vond ik. Maar goed, onder meer de vele tegendoelpunten in die wedstrijd vielen op. Dus ik ga eerlijk zijn en zeggen dat ik na die 0-0 tegen Zulte Waregem een beetje zieloos toch ook dacht van oei, is er dit keer dan toch echt te veel kwaliteit vertrokken? Het mislopen van de Champions League was toch ook heel erg aangekomen. Maar kijk, gisteren was Union ineens weer helemaal zichzelf. Ronduit indrukwekkend vond ik in de eerste helft met die versmachtende pressing die en zo kenmerkt. Tempo, ijzersterke driehoek op het middenveld. Gedecideerd, scherp verdedigen achterin, zonder Burgess. Met een paar individuele uitblinkers. En zeker Guillermo op de linkerkant. Zeneli, die Biondic was heel erg bedrijvig. Mm-hmm. Van de Perre trekt de lijn door van vorig seizoen. Wat een energie. Nee, Anderlecht werd gewoon weggeblazen in wat uiteraard veruit de beste wedstrijd van het seizoen was van Union op een goed moment. En oké, niet dat je na één wedstrijd al verregaande conclusies moet trekken. En het is afwachten hoe al die nieuwe jongens die zijn gekomen en zich nog moeten integreren in het elftal, hoe die zich gaan ontwikkelen. Maar goed, Union heeft gisteren minstens toch al de indruk gewekt dat het ook dit seizoen helemaal bovenaan gewoon gaat meedoen. En dat is goed nieuws, vind ik.
0: En Anderlecht had zoveel hoop. Dat moet zwaar aangekomen zijn.
2: Ja, dat was wel duidelijk, vond ik. Net omdat er de voorbije weken toch veel goeds te vertellen viel over Anderlecht. Over zijn aantrekkelijke voetbal, de vaak geslaagde pressing, de energie, de spelvreugde die de ploeg onderweg uitstraalde. De geslaagde Europese zomer was toch heel erg belangrijk. Mm. En oké, er waren niet alle wedstrijden waren even goed. Er was best ook wel wat meeval mee gemoeid of een bepalende doelman Kozemans Europees. Maar toch had ook ik eerlijk gezegd verwacht dat Anderlecht een goede kans maakte op een goed resultaat tegen Union. Maar ik vond het heel zwak, eerlijk gezegd, over de hele lijn. Afgetroefd in de duels, nauwelijks aan voetballen toegekomen. De kans niet gehad van Union, zeker voor de rust. De uitblinkers van de voorbije weken, als die Ambrose, maakte toch echt een goede indruk. Een Gakkana, Sikan, Svetkovic, of de betrouwbare certitudes achterin met Biancone, Petro. Ja, die vielen in deze eerste serieuze test van het seizoen toch door de mand. Dat is de conclusie. En ik vind Anderlecht is in de recente turbulente of in het recente turbulente verleden, ondanks ook dan nederlagen, toch al veel strijdbaarder geweest, eerlijk gezegd, in het Dudenpark. En ook had ik de indruk, Vitor Bruno was er duidelijk van geschrokken. Maar oké, ook hier geldt hetzelfde natuurlijk. Geen al te grote conclusies na één tegenvallende wedstrijd. Union, oké, dat was voor deze nieuwe ploeg in opbouw op dit moment nog veel te hoog gegrepen. En nog eens, dat was een onaangename verrassing, denk ik, voor iedereen. 3 op 9, dat is zowaar, heb ik gelezen, de slechtste start in 7 jaar in de competitie. Maar ik vind wel de indruk dat Anderlecht met de trainer Vitor Bruno, met Sibierski, de technisch directeur, goed werk levert. Wel, die blijft wat mij betreft voorlopig toch overeind. Mm. Maar goed, natuurlijk, zo gaat het in het voetbal. Donderdag tegen Kortrijk, zondag tegen Racing Genk. Ja, het zit dan toch alweer een klein beetje druk op zo, denk ik.
0: Nou, ongetwijfeld. En misschien mogen we deze conclusie wel trekken. Gent is goed bezig, misschien wel de ploeg van de zomer. Europese kwalificatie, gewonnen van Club Brugge, 9 op 9. En verdiend gewonnen gisteren.
2: Ja, uiteindelijk wel. Op basis van de kansen, doelgevaar. En best mogelijk natuurlijk dat het zonder die, wat mij betreft, veel te snel en onterecht gegeven rode kaart voor Forbes nog anders was gelopen. Maar nee, Gent verdient gewonnen. En een bevestiging toch van de goede evolutie die Gent de voorbije maanden onder Rick de Mil heeft doorgemaakt. Wat een verschil met de play-offs van vorig seizoen bijvoorbeeld. Er staat nu een goede organisatie. En je kan toch daarbij niet voorbij gaan aan de figuur van Christian Burgess, de leider op en naast het veld, die zo gemist werd bij Gent. Die Hongkong daarnaast natuurlijk, die twee beren die elkaar perfect aanvullen. Veel discipline in het elftal. Ik pik er ook nog Araujo uit. We hebben altijd al geweten dat hij een geweldige traptechniek had, of een goede voorzet. Maar in de vorige seizoen kwam het er één keer op 3 of 4 matchen uit. Die Vergara, 19 jaar, heel straffe spits. Wat een indrukwekkende verschijning, moet ik zeggen. Er is ook hoop de voorbije zomer gegroeid dat Sonko eindelijk na al die jaren de vele miljoenen die ze ervoor betaald hebben waard gaat zijn. Nee, terecht veel optimisme vind ik bij Gent en veel lof voor Rick de Mil. Een echte low profile trainer, dat is ook anders dan bij vele anderen die bij al zijn clubs eigenlijk gewoon heel goed werk levert. En oké, ook Gent heeft Europees zijn dosis meeval gehad en zijn heel goede keeper om er door te geraken. Maar als je zoals Gent bouwt aan een nieuw verhaal, een nieuw elftal, wel, dan heb je onderweg af en toe een keer een beetje geluk nodig. En ik denk dat Gent en de Mil wel gegund is.
0: En dan nog even naar de verliezer, want Ivan Leko, trainer van Club Brugge, die was voor de tweede week op rij niet blij. En hij was streng. Dat kan hij, streng zijn.
2: Ja, vorige week was hij niet blij met de vrijblijvende manier waarop zijn ploeg had gevoetbald tegen Cercle Brugge. Een beetje saai en zo, maar goed, ze hadden wel gewonnen. Gisteren was hij niet blij, maar wel heel boos op Forbes wegens zijn reactie, zijn uitsluiting. En hij doet dat natuurlijk in zijn gekende forse stijl en vergelijking gemaakt bijvoorbeeld met de U16. Maar hij was toch vooral heel boos op zijn ploeg, omdat hij in zijn ogen terecht te veel voetbalde zoals in te veel wedstrijden vorig jaar. Cercle Brugge was baas, vond ik, voor de rust, ook nog een periode erna. Maar deed daar niets mee, te traag, geen idee, een beetje futloos, geen doelgevaar. Vrijblijvend, zal ik nog een keer zeggen, dan deed Gent dat eigenlijk vanuit zijn organisatie veel beter. Dus ja, wat Leko zei, geen modern, agressief, temporijk voetbal zoals hij dat graag wil zien. En dus vond Leko het een goed moment om een keer stevig aan de alarmbel te trekken. Beetje theatraal, zo is hij, dat is zijn stijl. En dat is echt niet wat hij ook zei, omdat hij zich zorgen maakt over hoe Club Brugge zich over anderhalve week in zijn eerste Champions League wedstrijd thuis tegen Aston Villa zal presenteren. Nee, daar zullen zijn spelers op de afspraak zijn. Zijn ze altijd al geweest de voorbije jaren, maar wel omdat hij weet dat je in de competitie, en al helemaal zonder play-offs, niet elke keer opnieuw in het voorjaar kan rechtzetten wat je voordien in het najaar verkeerd hebt gedaan. Dus vrijdag in Lommel, een wedstrijd met de rijke geschiedenis voor Club Brugge, kan Club toch maar beter op de afspraak zijn.
0: Ja, ze zullen het gehoord hebben, denk ik. Dankjewel, Peter van der Wendt. En wij luisteren naar Merel met Kus me even.

0: Een nummer dat zomaar uit de lage landen komt. Kus me even van Merel en de wonderen der techniek. Die zijn echt ongebreideld hier op Radio 1. Jasper, kijk je even mee? Als je daar nu naar dat scherm kijkt, zie je daar iemand zitten? Onze collega Evert Venema zit aan de toog, gezellig te keuvelen met Bart Peters. En die doen dat straks om 9 uur gewoon nog een beetje langer in Leven de Lage Landen. Maar eerst wij nog even, we hebben ook nog wat te vertellen.
1: De ochtend.
0: Zij het niet aan de toog, al lijkt het er soms wel op. Hè. De Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, moet straks om 10 uur op het matje komen bij onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost.
2: En dat heeft alles te maken met die Instagram-post van vorige week, met dat AI-beeld van minister van Volksgezondheid Van den Broeke. En de tekst schaadt iedere vorm van levensvreugde en daarboven ook nog Who's the biggest loser in Belgium? Die post kwam er na de discussie over alcoholreclame vorige week en viel bij velen niet bepaald in goede aarde. Prévost noemt die reactie van White onaanvaardbaar, dus moet je het gaan uitleggen, niet voor de eerste keer. Een half jaar geleden werd hij ook al op het matje geroepen. White zelf noemt die ontmoeting alvast tijdverspilling, maar hij zegt ook dat hij Maxime Prévost leuk vindt en er naar uitkijkt om hem te zien.
0: Sven Biskop, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Expert internationale betrekkingen aan de Universiteit Gent en het Egmond Instituut. Wij hadden een jaar geleden niet kunnen denken dat we over dit soort, je zou het futiliteiten kunnen noemen, met elkaar moeten praten. Maar het is meer dan een futiliteit, hè?
3: Het is meer dan een futiliteit. Het is een zeer bewuste agenda van de VS die Bill White hier uitvoert om eigenlijk het extreemrechtse discours te promoten, om onze democratische partijen te ondermijnen. En dus ja, Bill White, hoe meer hij het kot op stilte zet, hoe liever hij het heeft, denk ik. Dat is precies wat hij zoekt.
0: Inderdaad, er zijn veel luisteraars die dan zeggen, moeten jullie het daar dan over hebben? Ja, ik denk het wel, want het is niet onbelangrijk. En wat moeten we daarmee?
3: Het is eigenlijk een strategische ommekeer. Het is een symptoom van een strategische ommekeer. Wij hadden, kan je zeggen, een abnormale relatie met de VS. En nu is de VS een normaal land geworden en dat is eigenlijk slecht nieuws. Wij zijn bondgenoten, wij zijn economische partners. Natuurlijk concurreren wij ook economisch. Maar we hadden een zeer duidelijke afspraak. De EU en de VS, we zouden wel altijd aan dezelfde kant staan. Wij gaan geen hybride aanvallen tegen elkaar ondernemen, geen fake news verspreiden, geen illegale tarieven. En dan wordt Trump herkozen en die doet gelijk dit. Dus in feite gedraagt de VS zich nu op dezelfde manier als China of een of andere grootmacht. Ze stellen zichzelf boven de regels wanneer ze willen en ze trekken zich eigenlijk niet veel aan van de belangen van hun bondgenoten.
0: En heeft dat op het matje roepen dan zin?
3: Bill White weet natuurlijk dat hij ver kan gaan in zijn provocaties, want België zal niet snel de Amerikaanse ambassadeur of de Chinese ambassadeur buiten zetten, uiteraard. Maar je kan het ook niet negeren, want dit is gewoon beledigend en dit is totaal ongepast voor een ambassadeur.
0: Ja. Twee keer op het matje geroepen worden in zo'n korte tijd, twee keer voor heel felle uitspraken, dat is toch ook niet door de week, hè?
3: Nee, dat is zeer ongebruikelijk. En het toont de schaamteloosheid van de MAGA-beweging, waarvan Bill White een exponent is.
0: Mm-hmm. Is het realistisch, meneer Biskop, dat het zover zou komen dat hij het land wordt uitgestuurd?
3: Het zou mij natuurlijk zeer, zeer verbazen. Wij Belgen, denk ik, zijn nogal bedaard. We weten ook wel welke enorme economische en veiligheidsbelangen er op het spel staan. Maar er zijn ook andere manieren om ons ongenoegen duidelijk te maken. Je kan ook gewoon zeggen, kijk, Bill White die zal even geen uitnodigingen meer krijgen. Die wordt koud gesteld. En dan kan hij extreemrechtse figuren op de koffie vragen zoveel hij wil. Maar hij zal even geen afspraken meer krijgen met niemand van de pollen van de regering. Ja.
0: Maar gaat hem dat tegenhouden om zich overal mee te moeien, bijvoorbeeld? En dat is iets dat duidelijk niet aan bod komt straks in het gesprek, wanneer het gaat over de aanstelling van meneer Kofnas aan de Universiteit Gent. Hij roert zich over alles, hè?
3: Ik ben natuurlijk professor aan de Universiteit Gent en ik vind het toch wel verbazend dat de Amerikaanse ambassadeur denkt dat hij zich met onze interne tuchtprocedures moet bemoeien. Maar ik denk dat onze rector duidelijk is, dat ze zeer goed weet waar zij mee bezig is en dat wij Bill White gewoon negeren als universiteit.
0: Ja, maar dat kan de politiek natuurlijk niet. De vraag is, zou... En u zegt daarnet, ze gedragen zich nu de VS als een gewoon land. Maar zou een ambassadeur van een ander land, zou die sneller eraan worden uitgestuurd dan een ambassadeur van de VS?
3: Uiteraard, en dat is de realiteit van de machtspolitiek. Een ambassadeur van een grootmacht waarmee grote belangen op het spel staan, die behandel je de facto anders dan de ambassadeur van een klein land dat wij niet nodig hebben, zogezegd. Dat is gewoon de harde realiteit.
0: Ja. Hoe ver kan dit gaan?
3: Ik denk niet dat Bill White zal stoppen. Natuurlijk, zoals het zei, dit is net de bedoeling wat hij aan het doen is. En dus zullen wij nog eens sterk reageren. En opnieuw misschien is hem kalstellen en officiële afspraken weigeren nog wel het duidelijkste signaal dat je kan geven zonder hem persona non grata te moeten verklaren.
0: Ja, wie weet is dat wat er binnenkort gebeurt. En anders hebben we er nog maar eens over, zeker, meneer Biskop, in de volgende maanden. Want ophouden zal u niet, dat heeft u duidelijk gemaakt. Dank u wel, Sven Biskop, expert internationale betrekkingen aan de UGent en het Egmond Instituut.
1: De Ochtend.
0: Radio 1. Politiek heeft de druk hoor, want de voorzitter van de PS, Paul Magnet, heeft vanochtend ook uitgehaald naar de federale regering over het drugsgeweld in Brussel.
2: Hij was de gast bij onze collega's van Matin Première op de RTBF en hij zei daar dat hij het schandalig vindt dat de federale regering naar de burgemeesters wijst als oorzaak voor de problematiek in de hoofdstad.
4: C'est ridicule, mais je suis vraiment lassé de ce débat dans lequel on dit c'est la faute des bourgmestres. Moi, j'ai été bourgmestre pendant 12 ans. La police que je dirigeais à l'époque arrêtait toutes les semaines des centaines de dealers. Mais elle avait l'impression d'essayer de décoper une barque qui prend l'eau avec une petite cuillère. On ne peut pas demander à un bourgmestre, avec les moyens d'une police locale, de s'attaquer à des trafics et à des mafias internationales. Ils n'en ont pas les moyens.
2: Ja, de burgemeesters dweilen met de kraan open, hebben te weinig middelen om het geweld aan te pakken. En Magnet herhaalt zo de kritiek van zijn partijgenoot en Brussels burgemeester Philippe Kloze. Net als Kloze kijkt ook Magnet naar Antwerpen als oorzaak van het opgeleide drugsgeweld.
4: La source, c'est Anvers. Tout le monde le sait. La principale porte d'entrée de drogue dans ce pays, c'est le port d'Anvers.
5: La ville de Bardewever.
4: Les pays voisins. Oui, bah, c'est la ville de Bardewever. Alors, je vais pas jusqu'à dire que c'est la responsabilité personnelle de Bardewever. Mais le problème, c'est Anvers. Il y a des milliers de containers qui entrent à Anvers tous les jours. Il y a à peine 5% des containers qui sont contrôlés. À partir d'Anvers, la drogue se déverse alors sur toutes les grandes villes.
2: Ja, de drugs worden vanuit Antwerpen verspreid naar de grote steden, zegt Magnet. En we hadden Magnet vanochtend ook hier bij ons uitgenodigd, maar hij kon helaas geen tijd vrijmaken voor ons. En we hadden ook graag een politiek antwoord gehad van de burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, of van minister van Justitie, Annelies Verlinden. Maar ook zij konden ons niet te woord staan.
0: Dat is misschien voor een van de volgende dagen. En laten we positief eindigen.

0: Oh, de gaan die rare bollen. Louis Armstrong en What a Wonderful World. De lage landenlijst die is er volgende zaterdag 5 september. Uren aan een stuk van 9 tot 6. De top 100 van de mooiste Nederlandstalige liedjes. Maar er is natuurlijk meer. Al de hele week nemen we een aanloop daar naartoe. Elke dag tussen 9 en 10. Elke dag wordt er van ergens anders uitgezonden met iemand anders. Evert Venema ontvangt vandaag Bart Peters. En dat in Café California in Boeghout. What a Wonderful World, zegt dat wel.
1: Caminho.
2: Saudades do Brasil, em Portugal.
1: Een unieke en vernieuwende stem. Boegbeeld van een nieuwe generatie fadistas. Live in Brussel. Caminho. Op 9 september in Bozar. Tickets en info, greenhousetalent.com. Samen met Radio 1.
3: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
4: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat die ritme, we moeten nu echt volhouden, ja?
3: Zie jij wat zij niet zien?
5: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
6: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
3: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
6: Is er nog iets dat ik kan doen?
3: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
7: Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
8: Oh ja, man.
9: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
8: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
9: Ik hoef deze echt niet te weten.
8: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen.
9: Huh? Allee, watermeloen of zo.
8: Ik kan echt niet volgen.
9: Of maar jessekes voor de barbecue.
10: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
9: Doe eens naar rechts.
10: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
9: Oh, we hebben een match.
10: De dagelijkse kost-app.
11: Wij zwengelen de stemming voor de lage landenlijst na 9 uur aan met de favorieten van Mr. Boeghout, Bart Peters vanuit Boeghout dus. Ik zit met Bart achter de toog van het legendarische café California.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: 9 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. Sperma van minstens 121 donoren is in ons land vaker gebruikt dan wettelijk toegelaten. Dat schrijft de krant Het Laatste Nieuws en zo blijkt ook uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap, FAGG. Dat staat in voor de controle van de fertiliteitscentra. Alleen al dit jaar kwamen er meer dan 30 dossiers bij. Tess de Keerschieter, waar ligt die limiet in ons land?
15: Het sperma van een donor mag bij maximaal 6 verschillende gezinnen gebruikt worden. Een limiet die dus in minstens 121 dossiers in België overschreden is. Nu, dat cijfer is waarschijnlijk wel een onderschatting, want er bestaat nog maar 2 jaar een centrale databank waarin fertiliteitscentra het donormateriaal moeten registreren en er dus effectief en actief gecontroleerd kan worden hoe vaak een donor al gebruikt is in ons land. Die limiet van 6 gezinnen is er ook niet zomaar. Die moet voorkomen dat grote groepen halfbroers en half zussen ontstaan, waardoor mensen zonder het te weten een relatie met elkaar aangaan. Zo moet het aantal gezinnen dat verbonden is aan 1 donor beperkt blijven.
14: Oké, dankjewel Tess. 1 op de 3 Vlaamse steden en gemeenten verhoogt de prijs voor de opvang voor en na school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. De lokale besturen zijn vanaf dit schooljaar zelf verantwoordelijk voor de opvang. De bedoeling is dat ze een gevarieerd aanbod van spel en activiteiten aanbieden. Voor 9 op de 10 gemeenten volstaan de middelen die ze daarvoor van Vlaanderen krijgen niet en leggen ze zelf nog geld bij. Heidi Degeriks van het Vlaamse Netwerk of het Netwerk tegen Armoede is bezorgd omdat de prijzen in elke gemeente anders kunnen zijn.
16: het hangt heel erg af van waar dat je nu woont, of dat je al dan niet nog die buitenschoolse opvang zal kunnen betalen als ouder. Natuurlijk maken we ons daar zorgen over, want kinderen, en zeker kinderen van maatschappelijk kwetsbare gezinnen, hebben het nood aan die omgeving om ook hun talenten en hun kansen te ontwikkelen. Ook aan al die activiteiten, opvang tijdens schoolvakanties. Ouders moeten ook dan gaan werken.
14: Het netwerk tegen armoede vreest dat de opvang voor sommige gezinnen te duur zal zijn en vraagt dat het tarief dat ze moeten betalen gekoppeld wordt aan het inkomen van het gezin. Het aantal voetbalclubs in Vlaanderen is de afgelopen 20 jaar bijna met een kwart gedaald, dat schrijft het Nieuwsblad. 20 jaar geleden deden nog zo'n 1000 clubs mee aan de competitie, nu zijn dat er 774. Meer dan 3/4 van de clubs speelt op velden aangelegd door de gemeente, maar door besparingen daar moeten de clubs fuseren. Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
17: Die gemeentes zijn ook op zoek naar betere manieren om hun middelen in te zetten. Dus wat zeggen ze? Ja, we gaan niet meer 4 of 5 of 6 voetbalsites aanleggen. We willen 1 voetbalsite nog aanleggen. En jullie gaan daar dan allemaal samen op moeten spelen. Dus dan is het beter dat jullie 1 grote club worden. Een ander ding wat we zien is, ja, onze clubs, dat draait allemaal op vrijwilligers. En ze vinden bijvoorbeeld geen opvolging, dat men dan gaat oplossingen zoeken. Dat men dan eigenlijk aansluit bij een andere club.
14: Voetbal Vlaanderen ziet de ledenaantallen wel stijgen. Er zijn dus minder clubs, maar de clubs zijn wel groter. In Nepal is het dodental gestegen naar 903 doden na de verwoestende vloedgolf van afgelopen woensdag. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Reddingswerkers zoeken ook nog naar meer dan 4200 vermisten, onder wie 592 toeristen uit tientallen landen. Er is ook een grote reddingsactie opgezet om bijna 1000 arbeiders te bevrijden uit een tunnel. Het is nog niet gelukt om contact met hen te leggen. Het blijft dus onduidelijk of zij de ramp overleefd hebben. Maar de reddingsteams blijven wel zuurstof naar binnen pompen om eventuele overlevenden van verse lucht te voorzien. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met buien en kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met kans op buien en tot 21 graden. En woensdag bewolkt met soms lichte regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: 159 kilometer file, 1 uur file rijden op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost op de E313. Richting Gent, 15 minuten vertraging tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Vertraag ook richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven, 20 minuten extra daar. Op de E19 vanaf Comtegen, 30 minuten. Op de A12 vanaf Aartselaar, 30 minuten. Op de E17 vanaf Kruibeke, 15 minuten. En op de E34 vanaf Melcelen, 10 minuten. Op de A12 vanaf Ekeren, 10 minuten. Op de E19 vanaf Sint-Job, 35 minuten. En verder is er hinder op de E34 richting Randst, ter hoogte van het parkeerterrein in Postel, door een ongeval met een vrachtwagen op de rechterrijstrook richting Brussel dan. Problemen op de E19 vanaf Peutie, 15 minuten extra rekenen daar. Op de E40 vanaf Sterrebeek door een ongeval op de rechterrijstrook. En op de E411 vanaf Overijssel ook 15 minuten vertraging. Op de binnenring rond Brussel 30 minuten langzamer rijden tussen Groot-Bijgaarde en Machelen.
18: Ga van
19: kijkfile
18: naar
19: Zerikje, kijk eens, hè.
18: Met de trein.
19: Radio 1.
20: Radio 1. Leven de Lage Landen.
19: Met Evert Venema.
11: Goedemorgen. We nemen deze week de langste weg om nu zaterdag uit te komen bij de grens tussen de Lage Landen in Maaseik. Daar zenden we de Lage Landenlijst uit. Maar voor het zover is, passeren we elke dag bij een muzikant op wie je kan stemmen. Ik zit niet vaak op dit uur in een café, deze ochtend wel. Waar? Dat hebben we aan de lokale bevolking gevraagd.
21: Boeghout, Californië. Dat is daar de voorraad, wat dat nu de voorraad noemt, hè, waar de soeptreders doen. Dat was vroeger een fabriekje, magazijn voor soep. En dat noemde Californië. Die soep bestaat niet meer, maar het café wel.
22: En het liedje?
21: Ik denk niet dat dat heeft met deze naam te maken, dat liedje.
23: Jawel, dat liedje dat gaat over het café Bert Peters.
21: Oh ja, maar dat is pas zo nagekomen, dat liedje van Bert. Hè? Over de Californië en de Hollywood. En de,
23: ja,
21: maar dan bestond de Californië al. Hè? Daarna ben ik die voor de eerste keer en waarschijnlijk wel eens een keer tegengekomen om zich te verontschuldigen bij de cafébaas. Ja. Voor dat leken, ja. Echt waar.
11: Dag Bart Peters, goedemorgen.
24: Dag Evert Venema, dat klopt allemaal.
11: Je bent gekomen verontschuldigen hier.
24: Inderdaad, ik heb ooit een liedje gemaakt over dit café in Boeghout, Californië. Ik had een beetje gedaan van... Ik had het een beetje snobistisch voorgesteld. Gewoon omdat je wil bij een liedje het allemaal een beetje op de spits drijven. En ik had ook iets gelijkaardigs over Café Hollywood. Ik dacht, een dorp waar je een Café California hebt en een Café Hollywood, dat leeft een beetje boven zijn stand. Dat heeft daar allemaal niks mee te maken natuurlijk. Historisch was dit inderdaad een soepfabriek. En een Hollywood heeft niks met Hollywood te maken. Het heet alleen zo. En ooit ben ik bij de cafébaas hier mij komen verontschuldigen omdat ik de dingen wat op de spits had geschreven.
11: Hoe oud of jong was je toen je hier voor het eerst kwam?
24: Soepen California, dan ging ik hier tegenover naar de Jan-Frans Willemschool en dan was het hier nog een soepenfabriek.
11: Jij hebt dat nog geweten?
24: Ik heb dat nog geweten, ja. En dus vermoedelijk daarom ook de rare schrijfwijze van California, want volgens mij is dat met een K.
11: Ja.
24: Alleen in Boeghout. dat is heel speciaal. En het Chef van Hoofdplein, hier heb je ook Boeghout Jaarmarkt, waar ik altijd wel bij betrokken ben. Je hebt hier ook Café Het Hoefijzer, waar een cafébaas was die ooit Boeghout Pop heeft georganiseerd. Daarbij Michael Lang, de organisator van Woodstock, heeft ontvangen, die naar zijn band
11: hier in Souls, Boeghout.
24: Hier in Boeghout, die naar zijn band Soul Sister kwam kijken. Ja, er hangt hier wel heel veel geschiedenis aan dit plein. Op het Chef van Hoofdplein heb ik in een liedje ooit een ruimteschip laten landen. Niet dat andere mensen dat gezien hebben.
11: En zoals naar Café California gaan luisteren. Je hebt daar een stukje Boeghoutse Californische Beach Boys ingesmokkeld.
24: Zeker.

0: geschreven door Brian Wilson en Bart Peters. California. Ook California. Bart Peters getuigde over de heilige plek in Boeghout waar we vanmorgen uitzenden. Café California, vlakbij Café Hollywood en Volkscafé Het Hoefijzer. Cali. Hoorde ik in het lied, zeggen ze hier.
1: Dat zeggen ze hier. Ja, als kinderen die komen uit de Californië en die zeggen dan ook de Cali. En dan ben je echt ingeburgerd. Dat is zo.
0: We zijn hier, Bart, om een uur lang zoveel mogelijk van jouw favorieten voor de lage landenlijst. Ja? Toen we zijn hier helemaal alleen. Kan jij hier, als het vol zit, binnenkomen als Bart Peters? Doet dat Boeghoutenaar iets of kan jij gewoon onder de bevolking mengen?
1: Ik doe hier gewoon wat ik wil. Ik ben hier een soort meubilair. Ik heb hier heel mijn leven gewoond. Ik woon nu achter de hoek, weliswaar op Hovensgebied. Maar we hebben nog nooit zo dicht bij Boeghout Centrum gewoond. Onze kinderen komen hier heel vaak. Onze kleindochter die komt hier ook het café versieren. Die kan hier zo met iedereen blikken wisselen. En met haar vingertje zeggen van ik wil daar en ik wil daar enzovoort. Dat is hier... Ik voel me hier thuis.
0: Jong mee beginnen.
1: Maar ja, tuurlijk.
0: Ja. Zeg, zullen we beginnen met, dat was een belangrijke voor je, zei vrijdag, toen we je in onze startshow even belden, Della Bossiers.
1: Ja.
0: Met Fleur de Buda. We zijn klaar voor je pleidooi, Bart, om dat in de lage landenlijst te krijgen.
1: Dit is Boeghout. We woonden in Boeghout. Mijn moeder die heeft ooit het antwoord op Woodstock georganiseerd in Lier, in de Palieterhal. Dat moest dus groot zijn. Dat heette de Bini Mini Muze. Met Ramses Shaffy, met Boudewijn de Groot, met Lisbeth List, maar ook met, destijds begin jaren 70, Della Bossiers. En ik vind dat Fleur de Buda, over Harm Buda, over luchtverontreiniging, wat toen nog een speciaal onderwerp was, dat dat een miskende parel is in de Lage Landen.
2: Radio 1.
3: Leven de Lage Landen.

wikken wist zich niet van haar een buda. Maar mij geeft het niks hoor, ieder zijn meug. Mij liever een boomgaard dan een stalen spookstad. U moest er eens gaan kijken.

0: We moeten nog even van Nina de Bruin, die mailt in de app, zeggen dat ze Café California altijd meezingen in de auto met de hele familie.
1: Dat is super lief van Nina.
0: Daarvoor is het ook gemaakt. Hè. In november, Bart, heb ik het even opgezocht over Della Bossiers 80 jaar. Dat moeten we vieren natuurlijk.
1: Absoluut. Hè.
0: Om te beginnen door Fleur de Buda in de lage landenlijst te stemmen. Zet haar in je top 3 bij Radio 1 op VRT Max. Had de jonge Bart Peters een ferme boon voor Della Bossiers?
1: Hele mooie vrouw. Hele mooie vrouw. Ik denk dat vooral Ramses Shaffi en zo, dat die wel een echte boon hadden. Maar bij mij was het de muziek.
0: Ja, en wat we nog niet gezegd hebben, Della Bossiers schreef zelf alle Absoluut. Nummers in 1971. Denk ik dat dat ook niet evident was voor een zangeres.
1: Was een echt heel begaafde pianiste met heel veel goesting voor speciale barokken, dan wel samba-akkoorden en zo. Heel speciaal.
0: Van de verzorgde dictie van Della Bossiers, Bart, naar iemand heel anders. Een avonturier, David Boffet, oftewel Think of One in heerlijk sappig Antwerps. Waarom moet Paleto voor jou in de lage landlijst?
1: Voor mij heet dat liedje A Costume, dat is altijd goed. Dat is, je kan dat zo hebben. Alles klopt aan dat liedje. Dat is zo cool, dat is zo'n leuk verhaal. Ook zo'n goede observatie van, weet je wat, als je kostuum aan doet, dan is alles goed. Het is ook een beetje in streektaal. En dan blijkt hij hele goede Portugese connecties te hebben, waardoor dat refrein, dat is gewoon, nu weet ik het dus, dat un paletto, dat gewoon betekent een kostuum.
0: Een jasje.
1: Ah ja, een jasje. Prachtig, prachtig nummer.
0: Bewonder je ook hoe David Boffet in het leven staat en in zijn muziek? Heel vrij lijkt het, hè?
1: Oh ja, ja, dat is een gast. Dan zit hem weer daar, dan zit hem weer daar. Het is eigenlijk een hippie uit deze tijd. Maar vooral, als je dit kan schrijven en als je dit bij elkaar gedroomd krijgt, dan ben je heel groot.
0: Want het is een heel levensverhaal van een versierpoging, een vaste job en een onverwachte kleine,
1: Absoluut.
0: Tot een relatiebreuk.

0: kan niet toevallig zijn, Bart Peters, dat er een voorzichtig zonnetje doorbreekt hier in Boeghout, in Café California.
1: Nee, dit liedje is zo uit de losse pols en zo zonneschijn geworden muziek, of omgekeerd, muziek geworden zonneschijn. Ik ben superfan.
0: Die muzikale invloeden van overal in die nummers van Think of One, hebben die jou voor jouw eigen muziek beïnvloed? Want is het ook in jouw muziek?
1: Ja, maar dat heeft er allemaal mee te maken. Volgens mij, David Bovedi is gewoon van Kontig. Dus mensen van deze streek, die zijn allemaal beïnvloed door het Sphinx Festival. Waar de zogenaamde wereldmuziek, de mixed muziek, dat is pentapap. Ik heb mijn drumstel nog mogen uitlenen aan Ruben Blades, aan Youssou N'Dour. Wij zijn allemaal ongelooflijk beïnvloed door wereldmuziek eigenlijk.
0: De meest diverse gemeente van Vlaanderen.
1: Absoluut.
0: In de lage landenlijst. Dus met Think of One en Paletto, zet hem in je top 3 bij Radio 1 op VRT Max. Als je dat nog niet deed, volg Radio 1 dan ook. Klikken op radio en dan bij Radio 1 gewoon volgen, kiezen. Zo simpel is dat. We zitten dus in Café California in Boeghout met Bart Peters. Heb je hier eigenlijk een vaste bestelling als je hier komt, Bart?
1: Ja, ik durf wel eens, dat klinkt een beetje raar, maar zo muntthee en gemberthee. En ook, er bestaat iets als een pomtom. Dat hebben we van onze dochters geleerd. Ja.
0: Dat zegt me ook iets, maar ik denk niet dat ik het lekker vond. We gaan twee legendes door Café California laten schallen. Bart, een clash van twee Nederlanders eigenlijk. Jij hebt, zag ik toen ik ging zoeken, allebei in een programma van je gehad en geïnterviewd. Henny Vrienten en Herman Brood.
1: Ik heb hen allebei vrij goed gekend, maar het is eigenlijk een clash. Er zit nog een Belg bij ook, namelijk de heilige Jean Blouten. De man die zoveel platen richting heeft gegeven, dat is ongelooflijk. Dus Henny heeft na Doe Maar een soloplaat gemaakt. En daar was Als je wint heb je vrienden, dat was eigenlijk de single. Deed hij samen met Herman Brood. Jean die speelde die accordeon. En al die licks en al die goede vondsten die erin zitten, dat is ook allemaal typisch Henny Vrienten. Herman Brood was ook heel goed. Alleen die zong... Dat was totaal onverstaanbaar. Jean Blouten heeft dan s'nachts bij Herman Brood alle medeklinkers ingevuld. Tanden bloot en... Wat is zo mooi. En dan de volgende dag zei Herman... Jean, wat is het probleem? Ik versta alles. Zo ontstaan dus Lage Landen wereldhits. Want voor mij is dit een Lage Landen wereldhit.
0: En we zeggen voortaan Henny Vrienten, Herman Brood
1: en Jean Blouten. Ja.
2: Leven de Lage Landen.

0: vrouw zijn.
1: Donderdag bezoeken we met Leven de Lage Landen Kaat van Stralen. We stellen onze mobiele studio dan op het podium van het depot Haar Tweede Huis. Waarom hoort Stop met de Wenen van Kaat van Stralen voor jou in de Lage Landenlijst, Bart Peters?
2: Omdat Kaat van Stralen heel straf is. Het had ook kunnen zijn Ik weet hoe het werkt of projectje, want ze heeft

0: Heel veel mooie nummers. Dit is haar bekendste nummer en dat helpt voor de Lage Landen. Ze is ook echt een band. Dat is gek, maar Kaat van Stralen is een band. Die spelen heel goed. We hebben dat gezien op de Mia's, die waren fantastisch live. En als schrijfster, iedere zin in dit nummer klopt. Over iedere zin is nagedacht.
1: Doet het jouw doorleefde hart goed dat Gen Z rebels is en een boodschap heeft en daarvoor het Nederlands kiest?
0: Ik vind dat geweldig. Sterker nog, als je een boodschap wilt overbrengen, doe je dat beter in je eigen taal. De mensen gaan nu nog begrijpen ook. En dit is heel mooi. Dat is een heel zinvolle tekst.
1: Heb je een boodschap die we moeten meenemen naar Kaat van Stralen? We komen daar donderdag. Moeten we er iets zeggen?
0: Ja, ik denk dat ze haar Kaat van Stralen, haar een innerlijke Kaat van Stralen ook nog moet vinden. Dus dit is de uiterlijke. Dat is met veel lawaai. Maar ze kan het ook met één gitaar, denk ik, of met heel weinig begeleiding. Ik moet mijn innerlijke Leonard Cohen nog vinden. En ik hoop dat Kaat van Stralen daar snel in slaagt. En dat heel goed kan afwisselen.
1: Wij bevinden ons met Bart Peters in Café California in Boeghout. Hier geen files, maar buiten Boeghout wel. En er is 111 kilometer file, 30 minuten file rijden op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Vertragen verder richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. Daar moet je 15 minuten extra rekenen. Op de A12 vanaf Aartselaar staat er 10 minuten file. Op de E19 vanaf Sint-Job heb je ook problemen. Je verliest een half uur op de E19 richting Nederland tussen Sint-Job en Brecht door een ongeval op de rechte rijstrook. Maak daar een reddingstrook. Op de E313 richting Lummen vertraag je 25 minuten tussen Rans en Massenhoven door een ongeval met een vrachtwagen op de linker rijstrook. Hinder verder op de E34 richting Ranst ter hoogte van het parkeerterrein in Postel door een ongeval met een vrachtwagen op de rechterrijstrook. Richting Brussel dan, nog problemen op de E19... vanaf Vilvoorde, op de E40 vanaf Sterrebeek en op de E411 vanaf Jezusijk. Daar moet je rekening houden met 10 minuten vertraging. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten langzamer rijden tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Verderop is bij Sint-Stevens-Woluwe de rechterrijstrook dicht voor wie de E40 naar Luik op wil.
2: Radio 1.

0: alsof je vooraf wist naar wie we deze week met Leven de Lage Landen zouden trekken. Bart Peters, daarnet Kaat van Stralen, nu Noordkaap. We gaan vrijdag naar Stijn Meuris in Z33, dat is een museum in Hasselt. Waarom van al die nummers die Stijn maakte juist dit hoopvol?
1: Omdat ik vind Stijn een ongelooflijke songwriter. Ik vind hem ook een hele goede zanger. Maar volgens mij is hij iemand die erin slaagt om liedjes te schrijven zonder meetlat. En dat is heel belangrijk. Dus slagers bijvoorbeeld worden altijd met de meetlat geschreven, zodat iedereen ze verstaan enzovoort enzovoort. En ik ben ervan overtuigd dat Stijn Meuris, die denkt, zou een heel klein beetje oorlog, wap, en die schrijft dat, of het is druk in Leuven, wap, en in één opwelling, en dan is het eerlijk. Liedjes over hoop, je moet ermee uitkijken. Bruce Springsteen heeft er bijvoorbeeld te veel gemaakt. Je gelooft het niet meer. Stijn Meuris, ik geloof hem altijd, omdat het lijkt dat het zijn hart is dat spreekt en niet zijn hersens of zijn tekstverwerker.
0: Ik ga hem dat zeker vragen vrijdag, hoeveel hij redigeert aan die teksten. Jij denkt dat het er vrij spontaan uitkomt?
1: Volgens mij is het een spontane schrijver. Het kan dat hij daarna nog bijschaaft, hè? Dat doen we allemaal. Maar het komt uit zijn hart en dat is zo schoon.
0: Hannelore Bedert eindigde vorig jaar op nummer 5 in de Lage Landenlijst. Jij wil haar ook horen. Weet je nog waar of wanneer je Kom naar huis voor het eerst hoorde, Bart?
1: Ja, natuurlijk. Ik hoorde een schets van dat nummer. Namelijk, ik was op de begrafenis van Stijn. Dus Hannelore Bedert heeft, dat weet iedereen, haar man heel onverwacht verloren door een hartfalen. Haar kinderen waren ook op de begrafenis. En terwijl Hannelore de mensen toesprak daar toen, in het crematorium, riep een van die kinderen, ik wil dat papa nu naar huis komt. Dat is van het meest hartverscheurende wat ik ooit heb gehoord. En voor Hannelore was dat misschien het eerste zaadje. Urgentie bestaat, hè. Dus soms, Hannelore is de enige die echt kan schrijven over verlies van een geliefde, want ze heeft het meegemaakt. Dit liedje is zo to the point. Ja, dat kan niet anders. Natuurlijk is dat zo to the point. Op alle vlakken, tekst, muziek, hoe het gezongen is. Dat is de classic der classics. Spijtig genoeg over het verlies van een geliefde.
0: Behalve dit lied heeft ze nooit meer iets geschreven, want het lukt niet meer, snap je dat?
1: Ik begrijp dat het voor haar heel moeilijk is om bijvoorbeeld vrolijke liedjes, zoals vroeger Janker bijvoorbeeld, was ook heel mooi. Daar is ze nog niet aan toe. Ik ga binnenkort met haar een kleine benefit doen. Wij hebben wel eens contact en we doen wel eens dingen samen. En misschien komt er een dag dat ze zegt, ik ben er terug klaar voor. Dat kan.

0: Hannelore Bedert waren we vorig jaar met Leven de Lage Landen in de zaal van het Gentse Gravensteen, waar ze met Stijn trouwde. Stijn over wie Kom naar huis gaat natuurlijk. Dat hoorde je daarnet. Wil je Hannelore Bedert opnieuw in de top 10 van de Lage Landenlijst? Zet haar dan in jouw top 3 bij Radio 1 op VRT Max. Vandaag zenden we niet uit in het Gravensteen, maar in Café Californië in Boeghout. Wij komen overal. Het risico bestaat, Bart, dat de mensen nu ook van buiten Boeghout van heen en ver naar hier komen, dat een populair café wordt?
1: Het is al een heel populair café, dus daar
0: verandert. Want nu is het vrij rustig natuurlijk, 's ochtends. Maar
1: ja, nu natuurlijk.
0: Beschrijf eens, hoe ziet het eruit 's avonds?
1: 'S avonds is, om te beginnen, dat terras heel belangrijk. Je hebt hier ook Boeghout Vooruit, dat is het theater van Boeghout, waar dat echt fantastische voorstellingen zijn. Dus, en die terrassen, want daar heb je dan weer een Italiaan, die lopen allemaal in elkaar over. Dus het is een soort Place du Tertre, maar dan iets minder Parijs.
0: Je zegt het hart van Boeghout.
1: Het hart van Boeghout, zonder twijfel.
0: Van het Hannelore Bedert. Ik ben heel blij, Bart, dat jij vanmorgen zoveel vrouwen aanbeveelt om op te stemmen. Is dat toevallig of doe je het bewust? Want Pommelien Thijs staat klaar.
1: Nee, dat is toevallig. Dat is toevallig. Dat ik voor Pommelien Thijs heb gekozen, is niet toevallig. Dat is omdat, op een bepaald moment, dat was ergens vorig jaar, Pommelien was totaal on top of the world. Ze is nu nog meer on top of the world. Maar op zo'n moment is er druk op zo'n jonge dame. Van ja, bekijk het misschien allemaal wat toegankelijker. En wat heeft ze gedaan? Bij haar tweede plaat Gedoe. De teksten heel erg in eigen handen genomen. En ze vooral niet te gemakkelijk gemaakt. En natuurlijk hebben er mensen gezegd van, jammer, waarom ga je nu de Griekse goden aanroepen en waarom ga je nummers maken over Atlas en over Cassandra enzovoort. Die 14-jarigen begrijpen dat niet. En zij heeft op haar vriendelijke manier gezegd, fuck off, ik ben baas.
0: En dan
1: Pommelien Thijs.
0: Weet je dat ze karakter heeft.
1: Ja. En die guts, die bewonder ik zo ongelooflijk. Die tekstschrijver guts. Want ik weet dat er hier en daar tegenwind komt in zo'n geval. En ze blijft gewoon zichzelf. Heel indrukwekkend.
0: Heb je alles onder de massa gevaagd in een concert van Pommelien Thijs?
1: Sterker nog, op een bepaald moment zei ze, wil je verrassingsgast zijn op Pukkelpop? En ik zei, maar ik denk dat ik geen enkel van uw liedjes kan zingen. Ze zei, maar ik ga een liedje van u coveren. Namelijk groot zijn in iets kleins. En dan zag ik, dit is het Pommelien Thijs effect. Want dat ging wel de gang.
0: Je hebt het al gezegd, Cassandra, dat wilde je horen. Hè?
1: Cassandra, absoluut, ja.
2: Radio 1. Leven de Lage Landen.

0: kent haar klassiekers. Ze moet hangen als fruit, zong ze in Cassandra, naar Strange Fruit van Billie Holiday. En natuurlijk ook mythologische verwijzingen. Bono Bultink is een rocker van 42 die ooit Pommelien Thijs heeft zien optreden. En zij deed hem toen denken aan Blondie.
1: Dat is heel goed nieuws. Wel goed nieuws.
0: Stem er dan op, Bono, zou ik zeggen. In de Radio 1... bij Radio 1, gewoon bij VRT Max, daar kun je stemmen. We kunnen nog heel snel, Bart Peters, naar Hugo Matthijssen, die trager is dan de Pony Tony, ook al is die ziek. Waarom is dat een klassieker die bij de 100 meest onsterfelijke Nederlandstalige nummers wordt volgend jaar?
1: De plaat Dank u wel van Hugo Matthijssen is dat. En heel gek, Tony de Zieke Pony, ons kinderen, vinden dat ook het allercoolste nummer van Hugo Matthijssen. En ik vroeg hem zelf, hoe heb je dat nummer gemaakt? Ja, het rijm, hè. Tony, Pony. En je kunt ook zeggen, Tony, Pony. Dat is het wonderlijke. Het dubbele rijm. En de rest heeft hij er rond verzonnen. En hij is ook een fantastische gitarist. En dat is een topnummer.

0: dikke pony.
1: Het is hier niet alleen Hollywood en California, het is hier ook country Nashville met zieke ponies. Hugo Matthijssen, ook uit deze streken natuurlijk.
2: Zeker.
1: Peters, ja. We gaan snel naar Bazaar, die wilde je er ook nog bij.
2: Ja, heel graag, omdat die waren al goed bezig, daar ga ik het niet over. Maar op Pukkelpop ineens bleek dat Nacht in Amsterdam, iedereen zong dat mee. En dat heeft ermee te maken, de teksten zijn nu belangrijker geworden bij Bazaar. Dat heeft te maken met het persoonlijke verhaal van Mathieu Therijn. En daardoor zijn die nog hoger gevlogen in hun... Dat was al een geweldige popgroep, maar nu een popgroep met echt goede teksten ook.
1: Bazaar en Nacht in Amsterdam. Voor de lage landenlijst, je kan stemmen bij Radio 1 op VRT Max. Als je dat nog niet deed, kan je daar ook Radio 1 volgen. En als je de app nog

0: van Bas Peters. Denk eens niet alleen aan goud, maar ook aan macht in Amsterdam. Ja. Bas daar invult voor de lage landenlijsten. Bart, bedankt alvast om te zorgen hier dat we konden aftrappen in Café California.
1: Heel leuk, het was ook vlak bij ons.
0: Dat ze zo vroeg open gingen voor ons.
1: Ja, ongelooflijk.
0: Jij kan te voet terug. Wij vertrekken zo meteen naar Amsterdam. Afspraak hebben we daar met de Faber Yeo van de jeugd van tegenwoordig. Ja. Morgenochtend om 9:00, zoals vandaag. Heb jij een vraag die we hem mogen stellen van jou?
1: Zeker, voor mij is Faber Yeo eigenlijk een sprookjesprinsfiguur. Ook met zijn kinderboeken, hij heeft die liefelijke kant. En de jeugd van tegenwoordig, dat is volgens mij een soort sympathiek tuig van de richel. Hoe brengt hij dat in evenwicht in zijn hoofd? Dat is de vraag.
0: Die nemen we mee naar Amsterdam. Okay. Vrijdag onze laatste Leven de Lage Landen bij Stijn Meuris. En die heeft al een vraag voor jou opgenomen. Een goede vraag.
2: Dag Bart Peters, Stijn Meuris hier, u weet wel. Ik heb een vraag voor jou Bart. Ik zie regelmatig en altijd met veel plezier korte fragmenten op YouTube meestal van interviews die jij in de jaren 80 backstage deed. Meestal op Vlaamse festivals. Dat gebeurde met artiesten die toen al wel groot waren. En sommige artiesten waren nog helemaal niet groot, maar werden het achteraf wel. Of jij daar voor iets tussen zit, dat weet ik niet. Maar het is wel een vaststelling. En je deed dat altijd met een soort gretigheid. Een muzikale interesse die volgens mij heel oprecht was. Een enthousiasme dat onnavolgbaar was. En dan is mijn vraag, herken jij jezelf, Bart, nog steeds in die gretigheid?
1: Ik vond het... Amai, wat een chique vraag. Wat een chique vraag. Ja, het heeft mij gewoon geholpen om met Bono en Michael Jackson en Tina Turner en Stevie Wonder en zo te mogen spreken, en Elvis Costello, te mogen spreken, want dan wist je wat er in die mensen hun hoofd omging. Ik leef in een microcosmos, zij leven in de macrocosmos, maar in die microcosmos stel je je diezelfde vragen. En dat heeft me heel erg geholpen.
0: Die gretigheid.
1: Maar die gretigheid ook van die wereldsterren, ja. Absoluut.
0: Goed, we zijn ermee weg Bart. Op weg naar de Lage Landenlijst zaterdag in Maaseik. Blijf stemmen iedereen bij Radio 1 op VRT Max na 10:00. Terug uit zomerrust de wereld van Sophie. En jij mag terug je jas aantrekken, je schoenen vastknopen en weer naar huis gaan. Hoe ver is het? Hoe lang?
1: Ik moet gewoon de drift door. En die jas is niet nodig.
3: Oké. Okay. Fontaine's DC is terug op volle kracht. De Ierse postpunkers komen met nieuwe muziek op 12 november naar de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets vanaf donderdag om 11 uur op livenation.be. Fontaine's DC, samen met Radio 1. Een internationale topmeeting met de crème de la crème van de atletiek.
4: Usain Bolt.
3: Dat was de droom van Ivo van Damme. En dat werd de Allianz Memorial van Damme.
4: Carlos. Mondel Duplantis.
3: Dit jaar de 50ste editie. Vrijdag 4 en zaterdag 5 september in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. En ook live te volgen in Sportza op Radio 1.
5: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
6: Volkswagen. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
7: Bij Aldi 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
9: Een zeer goede morgen. Heel blij dat je luistert naar Radio 1 en heel blij dat je erbij zal zijn voor alweer een nieuwe aflevering van De Wereld van Sophie. Zometeen na het nieuws van 10.
3: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Rond deze tijd is de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, bij minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost. White is gevraagd om uitleg te geven na een beledigende post op Instagram over minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Die kwam er na de discussie over de strengere regels voor alcoholreclame. White omschreef Van den Broeke onder meer als de grootste loser van België. De relatie tussen de VS en ons land is fundamenteel veranderd, zegt expert internationale betrekkingen Sven Biskop.
12: We hadden een zeer duidelijke afspraak. De EU en de VS, we zouden wel altijd aan dezelfde kant staan. Wij gaan geen hybride aanvallen tegen elkaar ondernemen, geen fake news verspreiden, geen illegale tarieven. En dan wordt Trump herkozen en die doet gelijk dit. Dus in feite gedraagt de VS zich nu op dezelfde manier als China of een of andere grootmacht. Ze stellen zichzelf boven de regels wanneer ze willen en ze trekken zich eigenlijk niet veel aan van de belangen van hun bondgenoten.
11: Sommige ontwikkelaars van online games gebruiken misleidende verkooptrucs om gamers, onder wie ook minderjarigen, langer te doen spelen en meer geld te doen uitgeven. Games kan je vaak gratis downloaden, maar je wordt snel aangespoord om aankopen te doen in het spel zelf, om beter of sterker te zijn dan je tegenstander. Dat zijn misleidende praktijken, zegt Laura Kleijs van Testaankoop.
13: Je hebt de virtuele munten, de V-bucks, de coins, de gems, die doen vergeten dat dit gaat om echt geld. Ook de eenheid komt nooit overeen met 1 euro, waardoor het moeilijk is om dat naar echte prijzen om te rekenen. Ik denk ook aan timers bij promoties, waardoor je je onder druk gezet voelt om nog vloei die nieuwe outfit te kopen. Dit soort van misleiding, ja, nee, dat is illegaal.
11: Vanavond gaat het consumentenprogramma Win-Win op VRT1 dieper in op misleidende praktijken bij games. Uit een rapport van de gamesector zelf blijkt dat ruim een derde van de Belgische gezinnen geld uitgeeft aan kinderen voor het gamen. Oppositiepartij Anders wil de vakantie voor de parlementsleden inkorten tot 1 maand, van midden juli tot midden augustus. Nu is dat nog tot half september. Maar dat is niet meer van deze tijd, zegt partijvoorzitter Frederik de Gucht. De meeste werknemers in de privésector hebben een 25-tal dagen vakantie. De Gucht begrijpt dus niet waarom dat er in de politiek bijna dubbel zoveel moeten zijn.
14: De wereld staat niet meer stil. Ik denk dat dat iets is dat dateert uit een tijd dat de zomer er weinig tot niks gebeurde. Ik denk dat we dat deze zomer teruggezien hebben dat dat niet het geval is. Daarnaast hebben we dramatische begrotingscijfers. Ligt onze economie op zijn gat, om het letterlijk te zeggen. En dan vind ik het zeer raar dat je in begin juli meldt dat we in september wel eens zullen kijken wat we daar gaan aan doen.
11: Door de opflakkering van het geweld in het Midden-Oosten is de gasprijs vanmorgen weer gestegen met meer dan 4% tot bijna 70 euro per megawattuur. Voor de oorlog lag de prijs nog rond de 30 euro. Vannacht hebben de Verenigde Staten voor het eerst in meer dan een maand tijd aanvallen uitgevoerd op Iran. Ze viseerden raketinstallaties op het eiland Larak vlakbij de straat van Hormuz. Iran heeft meteen gereageerd en Amerikaanse legerbasissen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen. Dat is niet toevallig, zegt Midden-Oostenkenner Inge Franke.
15: Dat is ook heel erg doelbewust. Dat is niet alleen om Amerika te treffen, maar ook om de golfstaten die dat wel heel erg beu zijn, want zij betalen daar letterlijk de prijs voor. De bedoeling daar is voor een stuk toch wel om de golfstaten onder druk te zetten, zodat die druk kunnen zetten op Washington om uiteindelijk toch tot een diplomatiek overleg te komen.
11: De Verenigde Arabische Emiraten laten intussen weten dat de Iraanse aanvallen mislukt zijn en roepen op tot de de-escalatie van dit conflict. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met buien en kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met kans op buien en tot 21 graden. Woensdag bewolkt en soms lichte regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
16: Er staat zo'n 80 kilometer file. Je verliest een half uur op de E19 richting Nederland. Tussen Sint-Job en Brecht komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Maak er een reddingstrook. Op de E313 richting Lummen vertraag je 40 minuten tussen Ranst en Massenhoven. Dat komt door een ongeval met een vrachtwagen op de linkerrijstrook. En er is hinder op de E34 richting Ranst, ter hoogte van het parkeerterrein in Postel. Ook door een ongeval met een vrachtwagen op de rechterrijstrook daar. Nog file rijden naar Antwerpen, op de A12 in de Ruppeltunnel door een defect voertuig op de rechterrijstrook. En een kwartiertje file rijden op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent kwartiertje aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
17: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
3: Radio 1.
10: De wereld van Sophie.
3: Met Sophie Lemaire.
9: Een zeer goedemorgen en welkom bij de radio. Het zijn wij nog eens van de wereld van Sophie. Opnieuw uw gezelschap. Elke voormiddag tussen 10 uur en 12 uur. Deze voormiddag met een paar goeie mysteries. Blij dat je luistert. We gaan beginnen met The Last.

0: Anne-Sophie.
1: Ja, goedemorgen, zegt. Het is maandag 31 augustus. Voor heel wat jonge mensen in dit land is het de laatste dag van de zomervakantie. En als u ook ergens wat zomer heeft beleefd, dan hoop ik dat het goed was en dat het deugd heeft gedaan. Zomer 2026, dat was de zomer van de zotte temperaturen, van de vele bosbranden, van de vallende gletsjers, van de totale zonsverduistering. En het was de zomer van de zoektocht naar Lucky. En daar wil ik het vandaag nog eens over hebben. Exact. Twee weken geleden deed de politie van Amsterdam een zeer opvallende oproep. Het was geen klassiek opsporingsverzoek voor de verdachte van een overval of zo. Het was geen oproep om uit te kijken naar een vermiste persoon. De Amsterdamse politie bleek op zoek te zijn naar de identiteit van iemand die levend en wel in een verzorgingstehuis zit.
2: Ze noemen hem Lucky. 10 mei 2023 zakt hij plotseling in elkaar. Als hij wakker wordt in het ziekenhuis, kan hij niet meer goed communiceren.
3: Hij had helemaal niks bij zich waarmee hij geïdentificeerd kon worden. Dus geen pasjes, geen niks.
2: De politie staat voor een raadsel. Hoe achterhaal je de identiteit van iemand die niet kan vertellen wie hij is? Daarom vraagt de politie jouw hulp. Weet jij meer over deze man? Herken jij Lucky? Laat het ons weten.
3: Ja, we willen toch heel graag dat hij geïdentificeerd wordt. Het is toch heel gek dat in Nederland het kennelijk mogelijk is om zoveel jaren, en hebben we toch misschien wel over 20 jaar, onder de radar te leven.
4: Ieder persoon heeft recht op een identiteit.
1: Ja, het zijn gekke beelden. Je ziet een man liggend op een bed met lange grijze haren. En hij kijkt zo'n beetje hulpeloos, niet begrijpend in de camera. Hij is Lucky. Dat is de naam die ze hem gegeven hebben, want zijn echte identiteit kennen ze dus niet. Hij kan ook zelf niet zeggen wie hij is. En hij wordt kennelijk ook door niemand gezocht, want hij staat nergens opgegeven als vermist. Wouter Louwmans, misdaadjournalist bij de Nederlandse krant Het Parool, die volgt de zaak op de voet. Een zeer goedemorgen, meneer Louwmans.
5: Goedemorgen.
1: Even recapituleren, hè. Wat is er precies die man overkomen?
5: Ja, ze denken dat hij ofwel een hersenbloeding of een herseninfarct heeft gehad. En hij is op straat in elkaar gezakt en bij het ziekenhuis afgeleverd. Door wie? Dat is niet bekend. En daar lag hij. Toen is de politie erbij gekomen. Hij schijnt te lijden aan afasie. Dus hij kan niks niet vertellen. Hij kan niet communiceren. Hij kan niet vertellen wie hij is. En de politie is eigenlijk sindsdien staat ze voor een raadsel van wie is deze man? Hij kan niet praten en hij kan het niemand vertellen.
1: Zijn taalvermogen is aangetast.
5: Correct.
1: Is er iets wat hij kan? Kan hij knikken of nee schudden? Wat kan hij iets doen van communicatie?
5: Ja, hij geeft wel een soort van non-verbale communicatie. Dus hij soms dan spert hij zijn ogen open of hij gaat opeens heel druk geluid maken. En dan is hij kennelijk geëmotioneerd. Maar het is niet helemaal duidelijk waarom, wanneer en hoe. Ja, denk zelf maar na als je met iemand aan het praten bent die niet kan praten, maar alleen door hele grote ogen op te zetten of een kreun te slaken kan communiceren. Ja, dan wordt het verdomd lastig om daar een gesprek mee te voeren natuurlijk.
1: Ja, ja, maar hij klinkt wel, want hij kan iets voortbrengen, want hij klinkt Noord-Amerikaans, zegt men.
5: Ja. Af en toe slaakt hij een soort woord uit. En dan, nou ja, daaruit blijkt dus dat hij Engels is. Er zijn twee oud-rechercheurs van de Amsterdamse politie. Die zijn eigenlijk met deze zaak zijn ze gaan bezighouden. Nu al 2 jaar. Want eerst was het gewoon een zaak voor de politie. Maar ja, die zeiden van ja, er is geen misdrijf gepleegd. Dus ja, dan houdt het ook een beetje op. Hè. De politie zijn natuurlijk voor het oplossen. Van misdrijven. Dus die hebben gezegd van nou, je hebt in Amsterdam, ik weet niet of ze dat in België ook hebben, ik denk het wel, maar heb je een zogenaamd cold case team. En die houden zich bezig met oude moordzaken, maar ook als er ergens een lichaam van iemand gevonden is van wie de identiteit niet bekend is, dat soort dingen. En deze twee gepensioneerde Amsterdamse dienders, die hebben de taak op zich genomen om de identiteit van Lucky te achterhalen.
1: Wauw, maar die doen dat dan vrijwillig.
5: Ja.
1: Terwijl ze met pensioen zijn. Wauw, het is als een film.
5: Ja, het lijkt wel een soort... Ik zat er ook over na te denken, Sophie. Je zou er gewoon een soort Deense krimi bijna van kunnen schrijven. Want ik heb die twee agenten ook gesproken. En die zeiden, ja, we moeten het wel. We kunnen niet eindeloos doorpraten, want we moeten allebei op onze kleinkinderen oppassen. Nou, toen dacht ik, nou ja, dat is een scène uit de serie, toch?
1: Ja, absoluut. Hoe zijn ze die zoektocht aangevat? Wat hebben ze al allemaal geprobeerd?
5: Nou ja, zo'n zoektocht die begint eigenlijk met het dossier van de politie wordt bekeken. En toen bleek eigenlijk dat deze Lucky, zoals hij nu genoemd wordt, maar hij heeft heel veel namen, dat hij een telefoonnummer op zak had. Mm-hmm. Daar zijn ze mee aan de slag gegaan. Dat ging om iemand die met deze Lucky een tijd lang was opgetrokken in de binnenstad van Amsterdam en met hem boeddhistische tempels had bezocht. En hij kende de man als Lucky. Eigenlijk wist hij verder niet zo heel veel van hem. Maar hij zei wel van het Amsterdamse Waterloopplein, daar was deze Lucky geregeld te vinden. En toen zijn ze naar het Waterloopplein gegaan. En voor de luisteraars in Vlaanderen die dat niet weten, het Waterloopplein, dat is eigenlijk een vlooienmarkt, zoals wij dat noemen. En daar kun je allemaal oude kleren en dat soort dingen kopen. En daar zijn ze gaan rondvragen met een foto van deze man. En toen die marktkooplui, die zei, ja, die kennen we wel. Dat is Chris de Canadees, dat noemden ze hem. Een van die kooplui heeft zelfs gezegd, ja, deze man heeft al mijn vakanties betaald, want die nam nogal eens wat spullen bij mij af. Die heeft een partij wasmachines bij mij gekocht. En er werd ook gezegd van, nou, hij woonde daar, weet je wel. En toen dachten die regisseurs eigenlijk van, nou, dat gaat voortvarend, dat gaat lekker vlot. Mm-hmm. Toen zijn ze bij dat huis gaan kijken, nou, daar heeft hij helemaal nooit gewoond. Daarnaast schijnt deze Lucky ook gebruik te hebben gemaakt van een chauffeur. Dat wist een van die marktkooplui ook te vertellen. Daar is de politie mee in contact gekomen met die chauffeur. Mm-hmm. En toen dachten ze eigenlijk, nou, deze zaak die hebben we zo geklist. Dat hebben we zo opgelost en dat is zo klaar, zo klontje. Maar die chauffeur kon eigenlijk ook niet zo heel veel vertellen over deze Lucky. Die wees een huis aan weer in Amsterdam-West. En dat was aanvankelijk het verkeerde huis. Toen zijn ze met de huismeester van die flats gaan praten. Toen zeiden ze, nee, die zei, hij woonde in een andere woning. En die woning bleek hij te hebben gehuurd van een Belgische meneer. Ja, het is een zoektocht waar je helemaal... Je kan er een podcast over maken. Het is, bleek gehuurd te zijn, of eigenlijk ondergehuurd te zijn, van een Belgische meneer. En die hebben ze getraceerd, die Belgische meneer. Nee. En die vertelde, ja, nee, ik heb die, dat is mijn woning inderdaad, maar die heb ik onderverhuurd via een makelaar. En één keer in de drie maanden kwam ik dan naar Amsterdam vanuit België en dan haalde ik de huur op. En hij zegt, ja, dat heb ik allemaal geregeld via een makelaar. Dus ja, ik weet ook verder niet hoe die man heette. En toen zijn ze naar die makelaar gegaan. Die hebben ze opgespoord of probeerden ze te zoeken. Die bleek dood. Dus daar liep het spoor eigenlijk ook dood. En die Belgische meneer heeft wel verteld van, ja, nadat deze Lucky een herseninfarct heeft gehad, heb ik die woning leeggehaald. En dat huis was een enorme bende. En een van de kamers was zelfs ingericht als een soort vogelkamer.
1: Vogelkamer?
5: Ja, een vogelkamer. Dan moet je je voorstellen, daar verbleven allemaal vogels. En dat doet vermoeden, en ik ben een beetje voorzichtig, Sophie, mm-hmm, dat deze Lucky minst genomen een paradijsvogel was. En misschien ook wel een beetje in de war was.
1: Ah ja.
5: Snap je?
1: Ja, ja. Ja, ja, absoluut. Want er zitten wel wat gegevens in dit verhaal waaruit je zou kunnen afleiden. Dit was een man met middelen. Als je een chauffeur hebt. Ja. En een appartement in Amsterdam. Toch ook niet zeer goedkoop.
5: Ja, en hoe komt hij aan dat geld? Dat is ook. Ja. Kijk, en weet je wat het is? Dat is zo interessant. Daarom is dit verhaal, ja, professioneel gezien, hè, het is natuurlijk tragisch dat niemand weet wie deze man is. Mm-hmm. Maar het is wel een snoepje van een verhaal. Want het is, ja, het prikkelt heel erg je fantasie. fantasie, kan ik je vertellen. Dus bij elke keer denk je, nou ja, wat is dit toch? Hoe kan het, wat de politieagent in het geluidsfragment natuurlijk ook zei, is van, hoe kan het dat iemand 20 jaar of misschien wel langer zo onder de radar is gebleven?
1: En
5: dat
1: vandaag is ook, de dag, ja.
5: Ja, inderdaad, ja. En dan denk je toch, ja, dat is dus kennelijk toch mogelijk.
1: Ja, ja, hij had ook heel wat namen. Lucky is de bekendste, maar ze Chris de Canadees, Lee, ja. John.
5: Ja.
1: Misschien zocht hij ook bewust wat anonimiteit. Wilde hij niet gevonden worden?
5: Ja, en ik heb het wel eens vaker meegemaakt in een zaak, ook in het Amsterdamse. Ik denk een jaar of drie geleden is er een vrouw gevonden. Die was overleden of die was vermoord. En in een koffer gestopt in het centrum van Amsterdam. En dat was een Amerikaanse vrouw die schoonmaakte in het centrum van Amsterdam. En die was ergens in de jaren 90 was die naar Amsterdam gekomen. Maar van haar leven daarvoor wist niemand iets. En ze had ook geen status, geen verblijfsvergunning, dat soort dingen. Dus die verbleef ook gewoon in het Amsterdamse. En dat is dus kennelijk gewoon mogelijk. En toen heb ik er ook lang over na zitten denken. En toen dacht ik, ja, ik denk dat in de vorige eeuw, om het zo maar eens te zeggen, en dan voel ik me heel oud, dat het toch gewoon makkelijker was om onder de radar te blijven. En als je dan een woning hebt en je bent eenmaal ingebed in een maatschappij, en dat lijkt ook wel dat verhaal met deze Lucky, die natuurlijk toch in de boeddhistische gemeenschap verkeerde, die toch veel op het Waterloopplein te vinden was, dan is het, ja, dan heb je een soort leven opgebouwd en dan gaat het wel of zo, denk ik. Het is ook natuurlijk allemaal nog voor de tijd van 9-11 2001, toen alle maatregelen natuurlijk allemaal veel strenger werden en veel strenger gecontroleerd werd. Ja, als je dan al door de mazen van het net geglipt bent, misschien kan je dan prima gewoon ergens verblijven.
1: Ja, ja, de politie heeft nu die oproep uitgestuurd om meer informatie te krijgen. Daar is heel veel reactie op gekomen.
5: Ja.
1: Maar vooralsnog geen oplossing.
5: Nee, en dat is dan ook weer natuurlijk iets wat wel mooi is aan dit verhaal. Dan gaan dus allemaal amateurspeurders. Mm-hmm. Die gaan met ChatGPT en nog wat van die AI-tools gaan die aan de slag. En die denken, ja, ik heb hem gevonden. Het is een vermiste Canadees uit Vancouver. Of het is iemand uit Ierland. En dan die gaan daar allemaal mee aan de slag. En dan blijkt dat toch allemaal een stukje moeilijker te zijn dan sommige mensen denken. Die denken van, ja joh, je trekt dat even door de computer en dan heb je het gevonden. En dat is natuurlijk niet zo. Want ja, er moet natuurlijk wel echt onomstotelijk bewijs worden geleverd dat iemand het ook echt is. Want als jij gaat zeggen van, ja, het is die meneer Jansen uit Canada. Ja, dan zijn die omgeving van die meneer Jansen uit Canada, die krijgt natuurlijk ook weer hoop. Want die zeggen van, ja, dat is die is jarenlang vermist en misschien zat hij al die tijd gewoon in Amsterdam. Maar als het hem dan niet is, dan krijgen ze toch weer het deksel op hun neus. Dus de politie is daar heel terughoudend mee. En dat denk ik ook wel terecht is.
1: Ja, hebben ze zijn DNA eigenlijk onderzocht?
5: Ze hebben DNA van hem, ze hebben wangslijm van hem genomen. Dat hebben ze door databanken gegooid. Maar dat zijn allemaal trage processen. En daarbij gelden daar ook nog allemaal privacyregels. Hè? Dus het is niet dat je zomaar even bijvoorbeeld door een DNA-databank van, onopgeloste misdrijven iemand kan gooien. Dat kan dus niet. Dus
1: mag het niet zomaar.
5: Nee, dat mag niet zomaar. En dat is misschien ergens ook wel weer terecht. Want deze Lucky heeft dan wel geen identiteit. Hij heeft natuurlijk ook nog wel gewoon rechten.
1: Ja, ja, absoluut. We zullen zien binnenkort of de vele tips uiteindelijk tot een antwoord leiden. Tot een naam, een familienaam, wie weet zelfs een adres. Lucky is alvast niet de enige die schijnbaar uit het niets opduikt en ons een raadsel presenteert. Want hoe gek zijn verhaal ook klinkt, Wart kent nog meer van dat soort voorbeelden. Dat is voor zometeen. Dankjewel om ons bij te praten. Misdaadjournalist bij het Parool, Wouter Laumans.
5: Dankjewel.
0: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Snow Patrol en Kylie Minogue met These Alarms. Als je graag vandaag zou willen meepraten of reageren, zeker doen, dat kan via Radio 1 op VRT Max.
1: De wereld van Sophie.
0: Al 3 jaar lang is de Amsterdamse politie op zoek naar de identiteit van een man die ze in afwachting van meer informatie Lucky noemen. Die man kreeg in 2023, zoals je net kon horen, een beroerte op straat, kan daardoor amper nog communiceren, kan dus ook niet zeggen zelf wie hij is en niemand lijkt ook naar hem op zoek te zijn. Het is een van de mysteries van afgelopen zomer en daar hebben we het vandaag over. Het klinkt zo onwaarschijnlijk, klinkt zo uitzonderlijk,

0: Daar wordt op een ochtend in oktober 2004 tussen de vuilnisbakken van de Burger King, het hamburgerrestaurant, een naakte, bewusteloze man gevonden, naar schatting tussen de 55 en 65 jaar oud. Maar weet je wat? Ik laat het hem gewoon zelf vertellen.
1: A cleaning woman at the Burger King found me just before they opened, so it was about 6 a.m. in the morning. I was unconscious. I had ant bites all over me, beaten. I have no idea how I got there. I don't remember anything about it. I had no memory of my name, my parents, relatives. I don't even know where I work.
0: Ja, dus daar zijn we. 6 uur 's ochtends, een bewusteloze man in elkaar geslagen, naakt, rood verbrand door de zon, wat aangeeft dat hij er waarschijnlijk al een tijdje lag. Insecten beten over zijn hele lijf. En ik zei daarnet tussen de 55 en de 65. Maar ja, zelf beweert hij stellig dat hij rond de 40 is. Iets waar hij later toch moet op terugkomen, namelijk toen hij zichzelf voor het eerst in de spiegel zag. Dat was pas 9 maanden na zijn vondst. Eerder lukte niet, want hij had zware cataract op zijn ogen waar hij eerst aan geopereerd moest worden.
1: I didn't see a mirror until a week after the operation. I got up that morning and my vision had finally cleared up. I started to shave and I just couldn't believe how old I looked because I looked like an old man compared to how I felt. Jeez, the gray hair, bags under the eyes. I didn't feel that old. I didn't think I should be that old.
0: Grijs haar, wallen onder de ogen en hij kijkt naar zichzelf en hij denkt, wat? Ben ik zo oud? Ik voel me helemaal niet zo oud. Dus dat moet wel tegenvallen natuurlijk. Hè? Niet weten wie je bent en dan nog eens veel ouder blijken te zijn dan je werkelijk bent. En die onduidelijkheid, ja, die blijft maanden, jaren duren. Hij kent zichzelf niet. En, net als bij Lucky, niemand kent hem. Opsporingsberichten worden overal verspreid. Niemand meldt zich. Zelfs niet als hij te zien is in het toen legendarische televisieprogramma Dr. Phil.
2: Nog steeds legendarisch.
0: Ja, Dr. Phil, waaruit de fragmenten die ik net liet horen trouwens komen. En die komen uit het programma Dr. Phil. Je kent hem dus duidelijk nog, voor wie het zich afvraagt. De man is tegenwoordig door Donald Trump benoemd in de Religious Liberty Commission. Dat is een adviesorgaan voor het Witte Huis over religieuze zaken.
2: Dr. Phil.
0: Dr. Phil, daar houdt de man zich nu mee bezig. Maar zwart, de Burger King Man. Zo wordt die in het begin genoemd. Ja, die wordt van het ene ziekenhuis naar de andere instelling gebracht. Eerst onder de naam B.K. Doe. Doe, dat is typisch zo'n naam die aan anonieme mensen wordt gegeven. Hè? John Doe. En B.K., ja, dat staat gewoon voor Burger King, waar ze hem gevonden hebben. Gaandeweg komen er wel vage herinneringen terug. Plots beweert hij bijvoorbeeld dat hij Benjamin heet. Niet Benjamin, maar Benjamin, met een A. Heel vreemd. Een familienaam herinnert hij zich nog altijd niet. En dus kiest hij zelf maar voor de familienaam Kyle. Omdat hij nu toch gewend was geraakt aan die initialen. B.K. Benjamin Kyle. Een naam heeft hij dus wel op dat moment. Maar ja, nog altijd geen identiteit. En nog altijd geen achtergrond natuurlijk. En ook geen leven. Want hij kon nergens geregistreerd worden, was nergens bij een sociale zekerheidsverzekering aangesloten, vond geen werk en daardoor heeft hij jarenlang als dakloze geleefd. Er zijn tientallen crowdfundingsacties voor hem opgestart om hem toch een klein beetje een duwtje te geven in zijn nieuwe leven. En dat heeft uiteindelijk tot 2015, bijna 11 jaar later, geduurd voor er via een DNA-test een doorbraak is gekomen. Hij bleek namelijk grote overeenkomsten te vertonen met een familie Powell uit South Carolina. En na een heel lange, moeilijke zoektocht bleek Benjamin Kyle William Burgess Powell te heten. Geboren in 1948.
2: Niks Benjamin.
0: Niks Benjamin. Daar, waar dat vandaan kwam, weten we nog altijd niet. Geboren in 1948 in Indiana en bleek dan een man te zijn die in 1976 al alle banden met zijn familie en al zijn vrienden had verbroken, het leven van een zwerver was gaan leiden en volledig van de radar verdwenen is in 1983, tot hij dus daar werd aangetroffen achter die Burger King. Tenminste, dat is het officiële verhaal, maar er zijn ook heel wat andere verhalen. En dat is typisch bij dit soort gebeurtenissen. We hoorden het al bij Lucky ook. Er zijn complotten. Hier en daar.

0: Daar slaat iemands fantasie ongelooflijk op hol. Je moet alleen nog maar eens luisteren naar de toon van de trailer van een documentaire die over hem is gemaakt, nog maar dit jaar.
1: The Many Lives of Benjamin Kyle, an ID documentary event, May 25th on ID.
2: Oela, die was gehaast.
0: Ja, The Many Lives of Benjamin Kyle. Zo heet de documentaire. Benjamin Kyle is een crimineel op de vlucht. Hij heeft een waslijst aan criminele feiten op zijn kerfstok enzovoort enzovoort. Dat is typisch. We zien het bij Lucky ook. Mensen slaan aan het fantaseren. En dat was uiteraard ook het geval bij deze man.
3: The mystery man dubbed Piano Man, who was found wandering alone and soaking wet on a beach in Kent in April, has broken his silence.
0: De pianoman heeft de stilte doorbroken, zegt deze nieuwslezer. Het was een zaak die in 2005, ongeveer rond dezelfde periode als Benjamin Kyle, heel Europa heeft beziggehouden. Een jonge man werd aangetroffen op een strand in Kent, in het Verenigd Koninkrijk, in een kletsnat pak.
2: Amai,
0: met stropdas.
2: Dat is juist, ik was dat al vergeten.
0: Ja, hij had geen identiteitspapieren. Niemand die op hem leek was als vermist opgegeven. En het grootste probleem uiteraard, net als bij Lucky, de man sprak niet. Mm-hmm. En wat deden ze dus? Ze gaven hem in de psychiatrische kliniek waar ze hem naartoe brachten dan maar een blaadje papier. En daar begon hij op te tekenen. En hij tekende een vleugelpiano. Ach, dachten ze, kom, we brengen hem naar beneden, naar de inkomhal, daar staat een oude piano. Zo gezegd, zo gedaan, de man gaat achter die piano zitten en hij begint piano te spelen. Beethoven, Tchaikovsky, The Beatles, virtuoos, indrukwekkend, volgens de mensen die het daar toen gezien hebben. En voilà, de mythe van de pianoman was geboren. En uiteraard, een van de gevolgen was dat onder alle honderden reportages die in de volgende maanden over hem gemaakt zijn, dit muziekje kwam te staan.
4: Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight.
2: Natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk, Billy Joel heeft nooit meer royalties opgestreken, denk ik, dan in die periode. Maar wie die pianoman echt was, ja, daar deden dan de wildste geruchten over de ronde. Hè. 800 mensen melden zich, allemaal met een ander verhaal. Meer dan 200 namen werden genoemd. Het was eerst een Franse straatmuzikant, dan was het een concertpianist uit Rimini, Italië. Ja, dan was het een Nederlandse muzikant die al maanden vermist was, maar die zich dan kwam melden toen hij op het nieuws zag dat ze naar hem aan het zoeken waren. Dan was het de drummer van een Tsjechische rockband. Dan kwam er een Deense vrouw die beweerde dat het haar vermiste Algerijnse echtgenoot was. Het klopte allemaal niet. Elk spoor liep dood en de man zelf die bleef in alle talen zwijgen tot hij plots op een dag, 4 maanden na zijn vondst, aan een verpleegster opbiechtte dat hij een Duitser was en zware psychische problemen bleek te hebben en zelfmoord had willen plegen. Heel tragisch verhaal was het. Die jongen werd uiteindelijk herenigd met zijn ouders in Duitsland. Maar dan nog kwamen er de gekste verhalen. Als zou hij een verleden hebben gehad als verzorger van psychiatrische patiënten en zou hij in de tijd van zijn zogenaamde psychose het gedrag van zijn patiënten geïmiteerd hebben met dit als gevolg.
2: Maar
0: heel interessant feitje wel, Andreas Grassel, zo heette de pianoman, zo bleek hij te heten, speelde helemaal niet zo virtuoos piano als de verplegers uit de instelling beweerden.
2: Ah, nee?
0: Hij speelde weliswaar een behoorlijke Furelize en een Broeder Jacob in kanon, maar ja, dat was het zowat. Die virtuositeit was dus fel overdreven door de mensen die daarbij waren. Maar ja, dat heeft natuurlijk de publieke opinie in een bepaalde richting geduwd, want meer dan 80% van de verhalen die de onderzoekers dan binnenkregen, die gingen in de richting van vermiste pianisten, muzikanten enzovoort. Het geeft dus aan hoe snel mensen verhalen gaan verzinnen. En dat heb je zeker in het geval van zogenaamde wolfskinderen. Dat zijn kinderen die plots opduiken en beweren dat ze jaren buiten de maatschappij geleefd hebben, in de natuur, tussen de wolven. Dat gebeurt ook veel vaker dan je zou denken. En van dat soort verhalen gaan we er vandaag nog een paar horen. En die blijven, wat er ook achter zit, enorm tot de verbeelding spreken.
2: Waanzinnig fascinerend. Dat zijn ze natuurlijk
0: absoluut,
2: wel. Hè? Om te horen. Heel erg bedankt, Bart Boga.
0: Alsjeblieft.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Radio 1.

0: Toeristlem zie samen met Mesker en Mees en Niemandsland. Op het einde van de A10 van Jabbeke naar Oostende is de snelweg volledig versperd door een ongeval. Verkeer richting Oostende rijdt best om via de afrit Zandvoorde. Ook richting Jabbeke is één rijstrook afgesloten. En er is meer dan een half uur file voor het verkeer vanuit Antwerpen. Op de E19 naar Breda, tussen Kleine Bareel en Brecht, door een ongeval op de rechterrijstrook, vorm een reddingsstrook als je in die file terechtkomt. En op de E313 naar Hasselt, tussen Wommelgem en Massenhoek. De weg is wel weer vrijgemaakt. Naar Antwerpen is er dan hinder op de E34. Ter hoogte van het parkeerterrein in Postel komt door een ongeval op de rechterrijstrook.
1: De wereld van Sophie.
0: De laatste dag van de zomervakantie hebben we het over een van de opmerkelijkste verhalen van deze zomer. Zijnde de zoektocht van de Amerikaanse politie naar de identiteit van een man die er sinds 3 jaar in een verzorgingstehuis verblijft na een beroerte. Hij kan zelf niet meer zeggen wie hij is en niemand lijkt naar hem op zoek te zijn. Ze weten eigenlijk alleen dat hij door sommigen Lucky genoemd wordt en dat hij een Canadees accent lijkt te hebben. Wie weet is hij wel familie van de mysterieuze broers Tom en Will Green. Dat zijn 2 jonge mannen die op een dag uit de bossen tevoorschijn komen en het kleine dorpje Vernon in Canada inwandelen. Niemand weet wie ze zijn, nog waar ze vandaan komen. En ook de jonge mannen zelf hebben geen duidelijk antwoord. Het is een waar gebeurd verhaal dat je binnenkort in de 2-delige documentaire Wild Boys kan zien op streams. Anke van Meer vertelt.
2: Het is een late zomerdag in 2003. En in het Canadese dorpje Vernon duiken plots, uit het niets, 2 jongens op.
3: The community was a little on edge when 2 strangers showed up unexpectedly at our doorstep.
2: Wie zijn ze?
4: Who are these guys? Why are they here?
2: En waarom zijn ze hier?
5: They were both painfully shy. The younger boy was a young teenager. And he just seemed so thin and his cheekbones, you could see them. It was really shocking.
2: De 2 jongens zeggen niets. Kijken niemand aan. Ze zijn verlegen. De ene is ongeveer 15 jaar, de andere 20. Ze zijn lang en smal. Tom en Will Green heten ze. Ook wel gekend als de Wild Boys.
6: They were dubbed the Wild Boys.
7: So-called Wild Boys.
2: De jongens uit de wildernis. Want daar komen ze vandaan.
8: My name is Tom Green. I was born and raised in the wilderness of Canada, up near Revelstoke. That's up north of Vernon.
9: My name is Will Green, and I was raised in the forest.
2: Iedereen kent iedereen in Vernon. Het is een dorpje in Canada waar je alle mensen in de supermarkt bij de voornaam kent. Waar het meteen opvalt als je nieuw bent. Het dorpje is omgeven door grote bossen. En ergens in het midden van die bossen woonden de broers Tom en Will, voordat ze naar hier kwamen.
8: My mom and dad and my younger brother, we grew up off-grid in a cabin. It was a very peaceful way to grow up, completely separate from the rest of society.
2: De jongens waren nooit naar school geweest, nooit naar een dokter. Hadden nooit echt andere mensen gezien.
8: We lived pretty isolated.
2: Ze leefden compleet geïsoleerd.
8: Part of you always knows, yeah, there's this whole other world out there, and if I wanted to, I could become part of that.
9: At first, when I arrived at Vernon, I was afraid. I was fearful all the time. I was suspicious of society. The way we grew up, there's a feeling that people are dangerous.
2: Bang en afwachtend dwalen de jongens in 2003 door straten, door een nieuwe wereld. Ze hebben met niemand contact. Maar hoe onopvallend ze zich ook gedragen, Vernon is Vernon en daar kent iedereen iedereen. En dus raken de inwoners geïntrigeerd door hen. Ze willen weten wie ze zijn. Ze willen helpen. Vooral 1 vrouw, Tammy.
5: I just couldn't get them out of my head. I started thinking, like, where do they come from? Like, what's their story? So I made it my mission to find these boys and help them.
2: Zij maakt er haar missie van om voor de jongens te zorgen. Samen met andere inwoners zoekt ze naar huisvesting, eten en kleren. Het verhaal van Tom en Will is het gespreksonderwerp in het dorp. Want wie zijn ze? En komen ze echt uit de bossen?
7: For months, no one knew they were here. Two mysterious brothers living on the outskirts of Vernon.
2: De politie is sceptisch en start een onderzoek.
10: We had the names Tom and Will Green. I did run them through our various systems. And nothing came up whatsoever.
11: There's no record of these boys being born within British Columbia. There's no record of their parents. There's no driving records, criminal records. Nothing tangible, nothing concrete that we could follow up on.
2: Ze kunnen de jongens niet terugvinden in hun systeem.
10: I thought, okay, these guys are lying from start to finish. And it was my job to get to the bottom of it.
2: Maar het is niet makkelijk om informatie te krijgen. De jongens herhalen steeds dezelfde uitleg.
10: Who are you?
8: My name is Tom Green.
2: Wij zijn Tom en Will Green en we zijn opgegroeid in de wildernis in een hut, bedekt door bladeren.
8: For starters, our house was covered up, so you couldn't even see it from overhead.
2: En verder zwijgen ze.
8: If they don't know who we are, that's on them.
2: Intussen zet Tammy haar missie verder om de jongens te helpen.
5: There was a hostel in town.
2: Ze regelt Tom en Will Green een kamer in een hostel.
5: No, it was just a really nice vibe. It was good energy and they moved upstairs into a room.
2: Ze zorgt voor hen. Nodigt ze bij haar thuis uit.
8: Tammy was taking care of so much on our behalf and helping us integrate into society.
2: Ze laat hen kennis maken met de wereld buiten de wildernis.
8: She accepted us like family and just let us into her home.
2: En viert zelfs hun verjaardag. En beetje bij beetje komt ze meer te weten over hen. Onder meer waarom ze vertrokken zijn.
8: Growing up, our parents, they would go and hunt. And so we ate meat.
9: There was a stream close by for water. We would supplement our diet with things like fish. We would fish. But at some point, I remember I was telling my parents, hey, look, I don't want to be eating meat in general.
2: In hun hut in de wildernis aten ze vooral vlees en vis. En wanneer de jongste van de twee, Will, zegt dat hij daarmee wil stoppen en alleen nog maar fruit wil eten, dat hij een fruitariër wil worden, worden hun ouders heel boos. Ze worden uit huis gezet, ze lopen urenlang door de wildernis en komen niet lang daarna in Vernon terecht. En met die uitleg moet Tammy het doen. Veel meer zeggen ze niet. Maar alles verandert wanneer een lokale krant een artikel over de jongens schrijft, in de hoop te weten te komen wie ze zijn.
7: This is Tom Green, one of the so-called Bush Boys. The boys talk to the local Vernon newspaper.
2: Het verhaal wordt opgepikt door het televisienieuws. Eerst lokaal en daarna ook buiten Vernon.
12: The story took on a life of its own. It became a media event.
2: Er wordt over hen geschreven en verteld. Maar de jongens weigeren met de pers te praten. Ze blijven zwijgen. Intussen blijft Tammy voor hen zorgen. Maar zij wil ook meer weten.
5: Tom and I would get into some arguments. And me saying, you need to tell me more. Like, I can't help you unless you're more forthcoming here. And he just wouldn't.
2: Tammy begint zich steeds meer vragen te stellen bij hun verhaal. En ze begint zich ook steeds meer zorgen te maken over de toestand van Will, die intussen zo mager is dat hij amper nog op zijn benen kan staan. Will eet al maanden alleen maar fruit en is vel overbeen. Op een dag wordt hij aangehouden door de politie en naar het ziekenhuis gebracht. En terwijl Will in het ziekenhuis ligt, besluit CBC, de Canadian Broadcasting Corporation, een documentaire te maken over de jongens.
13: Despite all of the attention around them, the boys had never spoken publicly. And that was our goal, was to see if we could get an interview with them, get them to talk and learn more about them.
2: Er komt een cameraploeg naar Vernon. En daar proberen ze de oudste van de twee, Tom, te overtuigen om hun verhaal te delen.
8: I was telling them, no, I wouldn't do it. But they kept trying to talk me into it.
13: And we would take a step forward and then five steps back.
2: Maar Tom wil niet meewerken.
8: Right as they were going to give up,
9: I flipped and said, okay, I'll do it.
2: Uiteindelijk zegt hij toch ja. En zo geschiedde.
14: Tom Green has never been interviewed on television. But after months of negotiations, he agreed to talk to us.
15: Do you understand why people are so intensely curious about you and your brother?
9: I think so. People are curious about anything that's unusual.
2: Het is tijdens die opname dat de reporter ontdekt dat hun verhaal niet helemaal klopt.
13: And at one point, while talking with Tom off camera, trying to figure out more about their parents, it became clear there was two versions of their story. The one of them raised in the wild, then the one where it was a little less wild.
2: Zo weten ze blijkbaar hoe een computer werkt. En vertellen ze soms over films die ze gezien hebben. En kunnen ze helemaal geen hout hakken. Ze weten niets over de wildernis.
13: Our story airs, and then we got this email that changed everything.
2: In maart 2004 komt de reportage op televisie. En niet lang daarna krijgen ze een mail van iemand die de jongens herkent.
13: The email was from a family member who recognized the boys on TV in California. She said, I'm their mom. I don't know where they are. They're my missing children. I'm sure these are my children. I've seen what they look like. These are my boys.
2: Het is de mama van Tom en Will. CBC laat Tammy telefonisch contact opnemen met de moeder.
16: Hi, it's Tammy. How are you doing? Did you see pictures? So you know it's them for sure.
2: Aan de telefoon ontdekt ze dat ze de waarheid spreekt.
16: That's him. That's what he's telling me. I had a conversation with.
2: Zij is hun moeder.
16: This is your children. They do. They have the opposite. Oh my god.
2: Ze gaat naar Tom en confronteert hem met het nieuws. Ze geeft de telefoon aan hem. En terwijl alles gefilmd wordt, spreken moeder en zoon met elkaar.
17: Hallo. Hi.
2: Het is een kort gesprek.
17: Who is this?
2: Na een paar seconden geeft Tom de telefoon opnieuw aan Tammy.
17: Oh.
2: En voor hij inhaakt, zegt hij dit.
17: Yeah, she wants to talk to you. Bye, I love you too.
2: I love you too.
16: I heard that.
2: En dan weten ze het zeker.
13: That's when we knew. Like that's when we knew that was his mom. We knew what was true.
2: Het hele wildernisverhaal van Tom en Will blijkt één grote leugen. Het zijn helemaal niet Tom en Will.
9: My real name is not Tom Green. My name is Kyle Horn.
18: My name is not Will Green. It's Rowan Horn.
2: Hun echte namen zijn Kyle en Rowan.
18: But it's just a name.
2: Ze komen niet uit de wildernis. Ze komen uit Californië. Uit het allernormaalste dorpje, met het allernormaalste huis en een zus.
19: Well, this is where we live. This is where Kyle and Rowan grew up. This is our living room. This is our computer.
13: It was like postcard suburbia. As normal could get.
19: This was Kyle's room. Kyle and Rowan, they shared a room. It looks a lot different than when they were here.
13: It seemed everybody, this was a pretty normal family.
19: Went to school, went to church, you know. We had a really good upbringing. We had, you know, it was very normal. So I don't understand.
2: En zo raakt de identiteit van Tom en Will Green van The Wild Boys bekend. Het zijn twee jongens uit een schijnbaar gewoon gezin uit Californië die gevlucht zijn omdat de jongste van de twee ook daar opgenomen zou worden in het ziekenhuis voor een eetstoornis. Het is een vlucht die hen tot in Vernon brengt en hen daar de hoofdrol maakte van één groot mysterie.
0: Anke van Meer over The Wild Boys.
20: Radio 1.
0: De documentaire over deze Wild Boys kan je binnenkort zien op streams. Het is een tweedelige documentaire. Maar er bestaat ook een podcast over. Die heet ook Wild Boys. En die is al enige tijd beschikbaar. Misschien ken jij ook wel dit soort malle verhalen van mensen die plots opduiken en hun omgeving voor een raadsel stellen. Weet dat je altijd kan en mag reageren

0: veel hoop kan in. Bijna 11 uur. I feel some news coming. Straks praten we in de wereld van Sophie nog wat verder over van die gekke verschijningen en wolfskinderen.
1: Ik ben Fatma Taspinar en samen met Kobe Ilse en Xavier Taverne ben ik elke avond op de afspraak voor een extra laag bij het nieuws van de dag.
2: We duiken om beurt de studio in voor een fijne babbel met gasten met een mening.
3: De afspraak van maandag tot en met donderdag op VRT Canvas en VRT Max.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Elke dag uren tijd verliezen?
6: Villa. Die tunnel zit weer vol.
5: Of uren tijd winnen?
6: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
5: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
7: Ben jij een ochtendmens?
8: Die wakker wordt met zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
7: een vette schijf.
8: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
9: is iets anders goed.
8: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
10: De dag dat ik de e-mail van mijn moeken fixte...
11: Goed, schatteke. Hier zijn een centje als beloning.
10: Wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
12: Allee, merci, moeken.
10: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
13: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be.
14: Wie ontdekte de eerste steenkool in de Limburgse ondergrond? Wie haalde hem boven en wie sloot de boel? Ik ben Bruno Wijndalen en om 6:30 vertelt Lien van den Kerkhof me het hele verhaal van de Limburgse mijnen in Voorproevers.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. De Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, is bij minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost. White is gevraagd om uitleg te geven na een beledigende post op Instagram over minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Die kwam er na de discussie over strengere regels voor alcoholreclame. White omschreef van den Broeke onder meer als de grootste loser van België. De relatie tussen de VS en ons land is fundamenteel veranderd, zegt expert internationale betrekkingen Sven Biskop.
18: We hadden een zeer duidelijke afspraak. De EU en de VS, we zouden wel altijd aan dezelfde kant staan. Wij gaan geen hybride aanvallen tegen elkaar ondernemen, geen fake news verspreiden, geen illegale tarieven. En dan wordt Trump herkozen en die doet gelijk dit. Dus in feite gedraagt de VS zich nu op dezelfde manier als China of een of andere grootmacht. Ze stellen zichzelf boven de regels wanneer ze willen en ze trekken zich eigenlijk niet veel aan van de belangen van hun bondgenoten.
17: Sommige ontwikkelaars van online games gebruiken misleidende verkooptrucs om gamers, onder wie ook minderjarigen, langer te doen spelen en meer geld te doen uitgeven. Games kan je vaak gratis downloaden, maar je wordt snel aangespoord om aankopen te doen in het spel zelf, om beter of sterker te zijn dan je tegenspelers. Vlaams minister van Media Sieltje van Achter wil dat Europa games een label geeft of een rating, waardoor ouders kunnen zien of de game geschikt is voor hun kinderen.
19: Eigenlijk zou elke game die hier in Europa verkocht moeten door die rating gepasseerd zijn. Zodat we weten als ouder van wat halen we hier in huis. Zitten daar inderdaad gokelementen in? Ja, dan krijg je een volwassen rating, hè, snap je? En dan kan uw game ook nog gespeeld worden. Dus je snapt niet waarom dat ze dat niet doen.
17: Door de opflakkering van het geweld in het Midden-Oosten is de gasprijs vanmorgen weer gestegen met meer dan 4%, tot bijna €70 per megawattuur. Voor de oorlog lag de prijs nog rond de €30. Vannacht hebben de Verenigde Staten voor het eerst in meer dan een maand tijd aanvallen uitgevoerd op Iran. Ze viseerden raketinstallaties op het eiland Larak, vlakbij de straat van Hormuz. Iran heeft meteen gereageerd en Amerikaanse legerbasissen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen. Dat is niet toevallig, zegt Midden-Oostenkenner Inge Franke.
20: Dat is ook heel erg doelbewust. Dat is niet alleen om Amerika te treffen, maar ook om de golfstaten die dat wel heel erg beu zijn, want zij betalen daar letterlijk de prijs voor. De bedoeling daar is voor een stuk toch wel om de golfstaten onder druk te zetten, zodat die druk kunnen zetten op Washington om uiteindelijk toch tot een diplomatiek overleg te komen.
17: De Verenigde Arabische Emiraten laten weten dat de Iraanse aanvallen mislukt zijn en ze roepen op tot de-escalatie. In Nepal wordt er met man en macht gezocht naar honderden arbeiders die vastzitten in tunnels na de grote overstromingen in het grensgebied met Tibet vorige week. De tunnels zitten vol modder en puin. Het Nepalese leger probeert de mensen die er vastzitten te bereiken met graafmachines. Ondertussen zijn er al meer dan 900 doden geteld in Nepal en Tibet. Er zijn ook nog bijna 5000 mensen vermist. Over de 3 vermiste Belgen in het gebied is ook nog altijd geen nieuws. Het weer nog. Vandaag is het wisselend bewolkt met buien en kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met buien en tot 21 graden dan opnieuw. En woensdag bewolkt met soms lichte regen. Meer op vrtnieuws.be.
5: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
15: Radio 1.

0: The War on Drugs met Nothing to Find. Een zeer goeiemorgen en welkom.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Ja zeg, het is maandag 31 augustus en op de laatste dag van de zomervakantie pikken we graag nog even in op het mysterie van de zomer, misschien wel. Namelijk, wie is Lucky? Dat probeert de Amsterdamse politie nu al zo'n 3 jaar te weten te komen, nadat een man op straat onwel werd en in het ziekenhuis opgenomen werd. Hij bleek niet meer te kunnen communiceren en niemand lijkt hem ook te zoeken. Dus hebben ze deze zomer een opsporingsbericht uitgestuurd en kregen ze al honderden tips als antwoord. Maar voorlopig is Lucky nog niet geïdentificeerd. En dus hebben we het over dat soort verhalen waarbij mensen als uit het niets verschijnen en hun omgeving voor een raadsel zetten. Zoals het verhaal van de Canadese Wild Boys of de Piano Man die kletsnat in maatpak op een strand in Engeland gevonden werd. Daar hadden we het vorig uur al over. Kan je nog herbeluisteren via VRT Max. En eigenlijk is het verhaal van Marcos Rodriguez Pantoja ook zo eentje. Zijn overlijdensbericht stond 2 weken geleden in de kranten en overal stond naast zijn naam de term wolvenjongen. Want zo stond hij bekend als de jongen die opgevoed werd door een roedel wolven. Een zeer goeiemorgen, correspondent in Spanje, Sven Tuytes.
3: Goeiemorgen, Sophie.
0: Die Marcos Rodriguez Pantoja, die werd in 1965 blijkbaar ontdekt door de politie. Waar hebben ze hem toen aangetroffen?
3: Wel, er was bereden politie in de Sierra Morena. Dat is echt wildernis in Andalusië. En die waren dus op patrouille. En die zijn op een bepaald moment hebben die een gestalte tegengekomen. Iemand dat mengeling was tussen een wild dier en een mens. Dat was eigenlijk een 19-jarige jongen die gekleed was in dierenhuiden. Lang haar had verwilderd, amper kon praten. En ze hebben hem proberen vangen. Die was heel bang, die jongen. Kon amper praten. Liep ook niet rechtop. Hij heeft hen proberen bijten. Ze hebben hem vastgebonden. Meegetrokken uit de Sierra Morena. Op een trein naar Madrid gezet. En daar hebben ze hem in een klooster opgesloten. Waar hij dus door nonnen werd heropgevoed. En ja, die hadden de taak om van hem terug een mens te maken.
0: Maar wauw, dat is een soort levensechte Mowgli eigenlijk.
3: Inderdaad, het was een Mowgli. Iemand die eigenlijk... dus het heeft de hele tijd geduurd voordat ze wisten wie hij was. Mm-hmm. Uiteindelijk zijn erop uitgekomen dat hij als 7-jarig jongetje door zijn ouders is achtergelaten bij een geitenhoeder die dus in de Sierra Morena dus op tocht ging. Die geitenhoeder is gestorven. En dat jongetje heeft eigenlijk de weg naar de beschaving niet teruggevonden en is eigenlijk gewoon in de natuur blijven rondhangen. Die is beginnen voeden met planten. En uiteindelijk een van zijn eerste contacten was dus met een wolvenroedel. Hij vertelt dus dat hij honger had en dat hij dus een wolvin met haar welpen in het oog hield. Hij heeft een afstand gehouden tot een bepaald moment die wolvin hem een stuk vlees is komen brengen. En vanaf dan is hij eigenlijk met die wolven beginnen optrekken. Hij kan dus ook communiceren met wolven. En dus de laatste keer dat hij opgevoerd is op tv, dat was toen dat zijn verhaal verfilmd is geweest in 2010. En wat ze dan op Spaanse televisie heel graag doen, is hem in de studio uitnodigen en hem laten die wolvengeluiden nabootsen. Mm-hmm. Dus hij kon inderdaad wel niet alleen met wolven communiceren, maar hij vertelt dus dat hij ook bij andere dieren kon communiceren door hun geluid na te bootsen.
0: Maar wauw. Hoeveel jaren heeft hij zo in de wildernis geleefd?
3: Wel, uiteindelijk 12 jaar, van zijn 7e tot zijn 19e heeft dat dus geduurd. Mm-hmm. Een hele lange periode. Wordt hem dikwijls gevraagd of dat zo niet te moeilijk was, maar hij zei dat het eigenlijk de gelukkigste periode van zijn leven is geweest. Het is natuurlijk een herinnering van een kind, maar hij zegt ja, hij vertelt heel duidelijk hoe hij stap voor stap leerde overleven zonder mensen. Maar het vreemde van zijn hele verhaal is dat het voor hem veel moeilijker was om daarna weer mens te worden en om de mensen te begrijpen.
0: Ah ja, hij vond het moeilijk terug aansluiting.
3: Wel, er zijn een heleboel zaken die hij niet kon begrijpen. Moet inbeelden dat hij dus 12 jaar in de natuur heeft geleefd. En dan komt hij in Madrid terecht. Dus hij werd echt gek van het geluid van auto's en massa mensen. Hij begreep ook niet waarom mensen zich zo druk maken over voetbal of politiek. Begreep hij niet. Mm-hmm. Na verschillende jaren is hij terug naar de natuur proberen keren om terug contact te maken met de wolven. Hij kon nog altijd het geluid nabootsen. Maar de wolven kwamen niet meer terug. En hij vertelde daarover. Ja, hij begreep waarom de wolven niet terugkomen. Omdat hij dus naar mensen geur rook. Dus hij had parfum en hij had niet meer die wilde geur om zich, waardoor dat de wolven hem niet meer vertrouwden.
0: Ja, terugkeren, dat kon dan niet meer. Hij zat een beetje gevangen tussen de mensen dan.
3: Inderdaad, hij heeft het heel moeilijk gehad om zich aan te passen. En er is heel wat dat hij heeft geleerd. Hij kon nog een paar woorden praten, hè, die je geleerd had tot zijn 7e jaar. Maar hij moest bijvoorbeeld rechtop lopen. Hè, dus ze hebben hem een soort van harnas laten dragen om terug recht te kunnen. Hij moest ook normale kleren dragen. Ze moesten hem ook leren om niet meer in bomen te klimmen als volwassen man. Moest ook leren om omgaan met geld. En het moeilijkste was vooral omgaan met andere mensen. Hè, dus wow. Eten aan tafel, al die kleine zaken die voor ons normaal zijn, was voor hem enorm ingewikkeld. Waardoor dat hij eigenlijk heel veel jaren ongelukkig heeft geleefd. En het heeft heel lang geduurd voor hij dus de mensenwereld heeft leren kennen en zich kon bewegen tussen de mensen.
0: Mm-hmm. Het heeft zoveel elementen van een klassiek sprookje, bijna achtergelaten door de ouders bij een geitenhoeder dan terechtkomen om vervolgens in de wildernis verder te gaan leven. Weten we of het allemaal waar is wat hij vertelt?
3: Wel, dat is een van de zaken die dikwijls terugkomen in interviews op tv, Spaanse tv en radio. En dan hoor je hem dikwijls klagen dat hij de eerste jaren dat niemand hem geloofde. Hè, dat veel mensen dachten dat hij zijn verhaal verzon. Heel dat wolvenverhaal. Niemand geloofde hem. Er was iets dat toch niet klopte in zijn verhaal. Maar er zijn wel antropologen die zich met hem bezig hebben gehouden, die het een en ander hebben nagekeken. En de antropologen die bevestigen dat het dus wel klopt wat hij vertelt. Misschien niet alles, misschien zijn er bepaalde zaken die hij verzonnen of licht verzonnen heeft, maar het is wel bewezen dat hij die 12 jaar in de natuur geleefd heeft en dat hij echt wel geleerd heeft om te overleven. Dus hij heeft bijvoorbeeld geleerd om vuur te maken met stenen. Hij heeft geleerd om dus dode dieren te stropen en hun huid te gebruiken om zich in de winter aan te kleden. Mm-hmm. En dus die communicatie met de dieren heeft hij ook bewezen tijdens de opnames. In 2010 is zijn verhaal verfilmd en is hij dus naar de filmset gekomen in de natuur. Daar hebben ze dus wolven bij gehaald, er waren geen wilde wolven. Maar ze hebben wel gemerkt dat hij dus dat hij een bepaalde manier had om te communiceren met de wolven. Dus de eerste keer dat hij teruggeconfronteerd is met die wolven, heeft hij zich meteen op de grond gegooid en heeft hij gewacht tot de wolven aan hem kwamen ruiken. Dat was zijn manier om contact te maken. Dus er waren bepaalde manieren van doen waar men gezien heeft, dat zijn oude zaken die hij heeft aangeleerd. Mm-hmm. Dus, en hij kan inderdaad wel, hij wist wel heel veel over de natuur. En dat is ook een van de zaken waar dat hij zich mee bezighouden heeft gedurende jaren in scholen gaan vertellen over de natuur en hoe belangrijk het is om de natuur te beschermen.
0: Nou ja, dan toch, hij leefde niet volledig geïsoleerd op latere leeftijd.
3: Nee, een van de hardste momenten was het leven in Madrid. En dat vond hij ook een fout die gemaakt was door de overheid. Ik zal mijn weester naar een dorp gebracht. En dat is ook wat gebeurd is later. Hè. Dus eenmaal dat hij dus heropgevoed is, is hij naar in een klein dorp in Galicië, in het noorden van Spanje, gaan leven. Dicht bij de natuur. En dan voelde hij zich veel meer op zijn gemak in een rustige omgeving. Waar hij dus terug dat contact kon maken met de natuur die hij gekend had. Dus dat was dan wel veel beter voor hem. Maar het zijn vooral die overgangsjaren die heel moeilijk waren. En waar dat hij elke keer op terugkomt van mijn periode. In de natuur was veel gemakkelijker, want hij zegt, dieren die kan je inschatten. Hij zegt, maar mensen zijn onbetrouwbaar. Mensen, je weet nooit hoe dat die gaan reageren. En hij wist ook niet waarom mensen bedriegen. Hè? Bijvoorbeeld ongedekte seks. Hij had bijvoorbeeld op een bepaald moment last met ongebeste... En hij begreep niet waarom mensen zoiets elkaar aandoen. Maar, terwijl hij in de natuur zegt, ja, die relaties zijn... Duidelijker is de wet van de sterkste, maar eenmaal dat dier u aanvaarde, wordt opgenomen in uw leefwereld en maak je deel uit van uw familie en ze zullen je niet verraden. En dat is wat hij van mensen zegt. Ja, mensen weten nooit hoe mensen gaan reageren.
0: Amai, wauw. Zo interessant. Was hij een beroemdheid in Spanje?
3: Wel, hij was vooral beroemd in de jaren 60, hè, toen dat allemaal, toen hij ontdekt werd. Er zijn nog wel van die verhalen in de wereld, maar in Spanje is het het enige verhaal van zo'n persoon die eigenlijk weg is gegaan van de beschaving. Dus daar is heel veel aandacht voor geweest. En dan is die aandacht teruggekomen in 2010, toen zijn verhaal verfilmd werd. Mm-hmm. Maar dan is dat een beetje uitgedoofd. Iedereen kent zijn verhaal wel, maar het was vooral de jaren 60, jaren 70, toen er heel veel over hem geschreven werd. En toen ook, toen zijn leven bestudeerd werd door antropologen.
0: Ja, ja. Marcos Rodriguez Pantoja, de wolvenjongen, is 2 weken geleden overleden in Spanje. Hij werd 80 jaar. Heel erg bedankt om ons zijn verhaal nog eens te vertellen. Sven Tuytens.
3: Graag gedaan.
2: Radio 1.

0: At Last I Am Free van Chic hoorde je.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: Over die rare snuiters die op een dag gewoon ergens opduiken en de omgeving op zijn kop zetten. Daarover hebben we het vandaag. Zoals wolvenjongen Marcos, waar we het net over hadden, de Wild Boys Tom en Will, de Piano Man Lucky, de man in Amsterdam van wie de Amsterdamse politie nu al 3 jaar de identiteit probeert te achterhalen. Voorlopig zonder succes en dus regent het daar theorieën. Misschien is die Lucky wel schatrijk, misschien is hij op de vlucht, misschien is hij een spion, vermomd als Nepalese boeddhist. Dat soort verhalen doen nu de ronde. En dat is eigenlijk exact wat er gebeurde toen in 1828 in Nuremberg een wat verwaarloosde jongen de Unschlittplatz opwandelde. Kaspar Hauser houdt mensen intussen al bijna 200 jaar bezig. Een zeer goeiemorgen, filosoof Johan Braakman.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Wat trok toen de aandacht van de mensen toen die jongen daar op een dag dat plein opwandelde?
2: Wel, hij zag er vreemd uit, een beetje verwaarloosd. Sommige mensen dachten dat hij dronken was. Hij strompelde, dus zijn motoriek was niet helemaal in orde. En toen iemand hem aansprak, dan bleek dat hij eigenlijk maar één of anderhalve zin kon uitspreken. Namelijk, ik wil zijn zoals mijn vader en ik wil een ruiter zijn zoals mijn vader was. En dat herhaalde hij blijkbaar altijd. Dus dat trok natuurlijk de aandacht van allerlei mensen. En daar is eigenlijk het hele verhaal dan begonnen, omtrent Kaspar Hauser.
0: Ja, dat was meteen nieuws dat zich snel verspreidde in gans Europa blijkbaar.
2: Ja, dat is zo. Dus hij had 2 brieven bij zich die hij aan mensen daar overhandigd heeft. En een van die brieven was zo gezegd van een man die Kaspar van kind af aan, misschien baby af aan, dat weten we dus niet of dat werd niet gespecificeerd, zou min of meer hebben opgevoed. Er werd verteld opgesloten in een soort kelder van 2 meter op 1,80 meter. Dus extreme verwaarlozing, zullen we maar zeggen. En die man zei, kijk, ik kan er

0: En zeiden, ja, dat lijkt toch hetzelfde handschrift te zijn, die brieven dateren niet juist enzovoort. Dus er waren wel twijfels van meet af aan in feite. En dus ja, dat trok de aandacht. En op de duur natuurlijk waren daar talloze mensen in geïnteresseerd. De media, de pers bracht daar allerlei verhalen over. En nog in hetzelfde jaar als ja, dat jaar dat hij opdook daar in Nuremberg in 1828. 5, 6 maanden later ontstonden er al complottheorieën, waarvan de bekendste is dat hij eigenlijk ja, een prins zou zijn, de rechtmatige troonopvolger van voor het groothertogdom Baden. Dat werd dus dan verteld.
1: Ah, bon. Die
0: Ja.
1: Op een of andere manier dan de vondeling of zo was gelegd, of...
0: Wel, het verhaal is dan als volgt, om het echt samen te vatten. Dus ja, je moet weten, Duitsland in die tijd bestond niet zoals wij dat nu kennen. Dat was een confederatie, zegt men, van 39 staten, koninkrijkjes, hertogdommen, groothertogdommen en dan vorstendommen, onafhankelijke vrije steden enzovoort. En één daarvan was dus het groothertogdom Baden. En er werd verteld dat Caspar eigenlijk de zoon was van groothertog Karel van Baden en zijn vrouw Stefanie de Beauharnais. Een geadopteerde dochter van Napoleon, nota bene, wat het nog een beetje meer spectaculair maakte natuurlijk. En die hadden dus een zoontje gekregen, en dat zoontje was in principe dus de troonopvolger, was natuurlijk een prinsje, dus de troonopvolger dan. Maar dat kind is vrij kort na de geboorte gestorven. En dan werd er verteld, ja, maar dat kind is niet echt gestorven. Dat kind was dus eigenlijk Caspar Hauser. Maar men heeft Caspar Hauser, dat babytje, dus ontvoerd en verwisseld met een ander kind. Een kind waarvan men wist dat het zou sterven, een babytje. En wie heeft dat gedaan? Wie zat daarachter? Ja, je moet altijd dan op zoek gaan naar wie heeft er baat bij. Dat zou dan Leopold van Baden en zijn vrouw geweest zijn. En Leopold was de halfbroer van Karel van Baden. En aangezien dus de groothertog Karel en zijn vrouw dan geen troonopvolger meer hadden, kon dan later, na de dood van Karel, ofwel de halfbroer Leopold, ofwel diens zoon de troonopvolger van het groothertogdom Baden worden. Ik weet niet of je dit goed hebt kunnen volgen, maar daar
1: Ongeveer.
0: komt het dus, ja, in essentie op neer. Dus Caspar zou eigenlijk een prins zijn die ontvoerd was, verwisseld was met een kind dat dan gestorven is. Men wist dat dat andere kind ging sterven. En zo kon dus iemand anders, degene die dus achter het complot van die babyverwisseling zaten natuurlijk, of zat, die kon dan zelf de troonopvolging claimen. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hij was dus volgens sommigen een zeer belangrijk iemand.
0: Absoluut.
1: En dat wordt alleen maar bevestigd, als ik het goed begrijp, wanneer er een aanslag gepleegd wordt op Caspar
0: Ja,
1: Hauser.
0: wel. Ja, natuurlijk. Kijk, dat soort complottheorieën, dat geeft iets intrigerends, iets aantrekkelijks. Dus dat wordt zelfs iets internationaal bekend. Heel Europa praten daarover. Men zegt dat Caspar Hauser jarenlang de meest besproken persoon was in Europa. Ik weet niet of dat klopt, maar goed. Maar in elk geval, zelfs mensen uit Engeland hielden zich daarmee bezig. Mensen kwamen hem bekijken, letterlijk, zoals mensen ook nu naar beroemdheden gaan kijken en zo. En inderdaad, er zijn zelfs een paar aanslagen gepleegd. Enfin, zo leek het toch. Dit is allemaal in een periode van 4 à 5 jaar, want ik moet er misschien al op wijzen. Hij is gestorven in 1833. Dus hij was een jaar of 16 toen hij daar in Nuremberg opdook. Maar op zijn 21ste, 1833, eind 33, was hij dood. En die dood is er gekomen doordat hij een steekwond in zijn borst heeft opgelopen van een onbekende dader. Maar daarvoor was er inderdaad al een aanslag gebeurd. Iemand had hem met een dolk aangevallen. Dat zei tenminste toch zelf. Dat had een hoofdwond teweeggebracht. En dan later had hij, naar eigen zeggen weer, een schotwond opgelopen. En dan nog later dus die steekwonden in zijn borst, waaraan hij dan ook gestorven is. Maar op het einde, hij had een brief bij zich van degene die hem gestoken had. iemand die er blijkbaar vanuit

0: ging dat Caspar dat ging overleven. Hè? Want in die brief stond zelfs, ja, Caspar zal kunnen uitleggen wie ik ben enzovoort. Zo'n mysterieus briefje waar je eigenlijk kop nog staart aan krijgt.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat is dan onopgehelderd gebleven, want hij is dan gestorven. Dus dat voedde natuurlijk inderdaad die complottheorie van ja, men wil hem eigenlijk uit de weg ruimen. Caspar zei zelf dat degene die hem die eerste wonde had toegebracht, aan het hoofd dus, hem had toegeroepen, jij zal Nuremberg niet levend verlaten.
1: Oele.
0: En volgens Caspar zelf herkende hij de stem, dat zou de stem geweest zijn van die man die hem vele jaren lang, dus tot hij daar in Nuremberg opdook, eten en drinken had gegeven in die kerkerachtige, kelderachtige omgeving, waarin dus jarenlang zou opgesloten zijn geweest.
1: Mm-hmm.
0: En natuurlijk, dat voedde uiteraard de theorie, zie je wel, hij is de echte prins, de echte troonopvolger en men wil hem uit de weg ruimen enzovoort.
1: Ja.
0: Nu moet ik zeggen, en daar gaan we waarschijnlijk wel naartoe, denk ik, in dit gesprek ook, Sophie, toch al van meet af aan waren er allerlei, ja, toch meerdere nuchtere mensen, politiemensen en zo, die daar allemaal toch serieuze vraagtekens bij hadden.
1: Ja, blijkbaar waren er wel wat gaten te schieten in zijn verhalen en in de vele theorieën.
0: Ja. Inderdaad, ja. Ik zal misschien daar iets over vertellen. Hè. Kijk, om te beginnen, hij kon zogezegd niet praten, maar binnen de kortste keren leerde hij dat dan wel. Nu weten we toch dat een kind dat op zijn 15e, 16e nauwelijks kan praten, en er zijn spijtige voorbeelden daarvan die wel degelijk reëel zijn. Genie bijvoorbeeld is zo iemand, Genie is een schuilnaam, een meisje dat in de jaren 70... ja, bevrijd werd uit een kamer waarin ze tot haar 14 ongeveer zat opgesloten. Dat is een zogenaamd feral child, een wolfskind. Het heeft natuurlijk niks met wolven te maken, maar dat is zo'n algemene term. En Genie is echt. Hè. Er zijn veel verhalen die absoluut niet kloppen, maar Genie is echt. En dat meisje is dus ja, jarenlang mishandeld geweest in feite, of verwaarloosd moet ik misschien zeggen, door een vader die ja, nogal mentaal labiel was en die schrik had dat als zijn dochter in de buitenwereld kwam, dat ze het niet ging overleven. En dus sloot hij haar op om haar te beschermen, ironisch genoeg, hè, of spijt genoeg. Maar kijk, zo'n meisje, zij heeft nooit echt goed leren praten. Hè. Dus als de sociale, cognitieve, emotionele ontwikkeling niet gebeurt tijdens kindertijd en je zit tot je 14e, 15e, 16e opgesloten, geïsoleerd, verstoken van contact met andere mensen, zoals Caspar Hauser dus beweerde, dan kun je eigenlijk niet meer, ik zal nu maar zeggen, normaal ontwikkelen. Mm. Niet qua taal, niet sociaal enzovoort. Terwijl Caspar leerde heel snel vrij vlot praten, altijd een beetje speciaal, maar toch, hij leerde tekenen bijvoorbeeld, hij kon fantastisch mooi tekenen, hè. Dus hij had allerlei vaardigheden die hij niet kon hebben, mocht hij echt in die kelder al die jaren opgesloten zitten.
1: Ja.
0: Men heeft ook vastgesteld, dit zijn maar een paar voorbeeldjes, dat hij gevaccineerd was tegen de pokken. Hè. Dat was toen in opkomst de vaccinatie.
1: Ah.
0: En nog op een primitieve manier natuurlijk. Hè. Dus men werd besmet met iemand die met koepokken besmet was. Hè. Dus ik zal maar zeggen, de onschuldige versie van de pokken. En dat gaf dan resistentie tegen de dodelijke vorm van pokken. Hè. Dat was toen al hangbaar om dat te doen. En dus ja, hoezo? Hij was gevaccineerd, hè? Dus dan moest hij toch buiten die kerker geraakt zijn enzovoort. Dus dat alleen al maakte zijn verhaal onwaarschijnlijk. En er waren ook rechercheurs, politiemensen die aangaven en artsen, ja, die wonde bijvoorbeeld aan zijn hoofd, dat ziet er eerder iets uit van een scheermes in plaats van een dolk. Dat zou best kunnen dat hij dat zelf aan heeft toegebracht.
1: Oh, was hij dan een ordinaire bedrieger, die Caspar Hauser?
0: Ja, er zijn mensen die dat zeggen. Ook mensen die hem eerst steunden, hè, die zich over hem ontfermden, zo'n zekere Lord Stanhope bijvoorbeeld, een Engelsman die daar geld en middelen en tijd heeft ingestopt. Hij was daardoor een beetje geobsedeerd bijna. Die heeft hem dus begeleid, is met hem zelfs naar Hongarije geweest, omdat Caspar zei dat hij misschien van Hongaarse adellijke afkomst was enzovoort. Maar ook die Stanhope heeft later zelfs een boek geschreven waarin hij zegt, ja, ik heb mij in de luren laten leggen, Caspar Hauser was een leugenaar en een bedrieger. Dat is iets wat systematisch gebeurde bij mensen die hem beter leerden kennen. In het begin hadden ze natuurlijk compassie, zal ik maar zeggen. Een extreem verwaarloosde jongen enzovoort. Maar al snel stelden zij vast, het is een pathologische leugenaar. En bijna iedereen keerde zich er gaandeweg van af. Ook die schotwond, dat is niet gebeurd. Hè. Dus hij had dat uit zijn duim gezogen. En dan die steekwond helemaal op het einde in zijn borst. Ja, hij had natuurlijk wel die wond. En hij beweerde dus, iemand heeft mij in het park gestoken. Maar een politieman stelde vast, daar waar dat gebeurd is, het had gesneeuwd op die dag, zien we maar voetsporen van één persoon. En er was daar een briefje dus meegegeven, zoals ik al zei, door de dader. Maar dat leek dan toch verdacht veel op het handschrift van Caspar Hauser zelf. Dus zelfs zijn einde, zijn dood, het zou kunnen een zelf toegebrachte wonde geweest zijn, maar die dan fataal is afgelopen.
1: Ja.
0: Dus een soort zelfdoding die eigenlijk niet de bedoeling was. Daar lijkt het wel op. Dat neemt niet weg. Kijk, dus er is veel dat erop wijst dat het een fabulist was, een fantast was. Iemand met een mentale aandoening, waar we verder natuurlijk kunnen over speculeren, maar nooit iets zeker zullen over weten. Maar er blijven natuurlijk veel mysterieuze zaken ook. Hè. Dus kijk, niemand heeft gezegd van, maar ik ken die jongen uit zijn kindertijd of tienertijd of zo. Normaal gezien, iemand die zo beroemd werd, moeten er toch mensen zijn die zeggen, maar ik weet wie dat is, ik heb er mee op school gezeten, of ik ben een onkel of een tante of zo. Maar zoiets hebben we absoluut niet. Dus zijn herkomst blijft zeer mysterieus, dus daar is wel iets van aan dat daar toch iets bizar aan de hand is. Maar daar staat tegenover al die leugens, aantoonbare leugens. En we weten ondertussen ook, dat heb ik nog niet verteld, het modern DNA-onderzoek. We hebben niet meer het lichaam of de restanten van zijn lichaam, omdat het graf in de oorlog gebombardeerd is en daardoor weten we niet meer wat van hem is of wat van een ander is. Hè. Maar zijn kleren zijn bewaard gebleven en daarop zijn bloedsporen aanwezig. Hè, van die wonden die hij al dan niet zichzelf heeft toegebracht. En dus uit dat verdroogde bloed heeft men DNA kunnen halen. En er zijn nog echte nakomelingen van dat groothertogdom Baden. En zo kan men dus DNA-onderzoek doen. En men heeft vastgesteld, er is geen enkele relatie. Dus hij is geen prins. Dus die theorie klopt niet. Nu moet ik er wel bij zeggen, voor alle duidelijkheid, dit is een theorie die niet van Caspar Hauser zelf afkomstig is. Hè. Hij zelf heeft daar nooit aanspraak op gemaakt. Heeft zelf nooit gezegd, dat klopt wat men daar vertelt, ik ben eigenlijk die prins. Nee, in die brief die hij bij zich had stond, brief van zijn moeder zo gezegd, maar men vermoedt dat hij dat dus ook zelf geschreven heeft, maar goed, dat hij de zoon was van een overleden, een gestorven cavalerieofficier. En vandaar dus ook dat die zogezegde arme of eenvoudige man, die arbeider, die hem afstond, zogezegd, daar in Nuremberg, dat die zei, het zou goed zijn, moest hij zelf ook bij de cavalerie kunnen terechtkomen.
1: Ja, maar hij is er wel voor een fantast fenomenaal in geslaagd om zichzelf een plek in de geschiedenisboeken te verzekeren.
0: Dat is zo.
1: Want er zijn gedenkplaten in Nuremberg, toeristische speurtochten.
0: Standbeelden, Films, Werner Herzog heeft een schitterende film. Allerlei mensen hebben er romans en toneelstukken aan gewijd enzovoort. Dus het
1: blijft
0: is intrigerend.
1: Boeien.
0: Stefan Hertmans heeft er een toneelstuk over geschreven. En Peter Handke, Nobelprijswinnaar, een boek aan gewijd enzovoort. Wetenschappers, historici. Hij blijft natuurlijk intrigeren. En is het een fantast, een fabulist? Ja, grotendeels wel. Ik denk dat we dat toch vrij veilig mogen concluderen. Maar tegelijkertijd, hij is niet van A tot Z ontmaskerd. Hè. Daarvoor zijn er nog te veel haten die niet door historici of anderen zijn ingevuld.
1: Ja, het is een onwaarschijnlijk
0: En dus continueert het verhaal. Hè.
1: Ja, ja, ja. Het zal blijven bestaan, ook omdat we er zelf zoveel betekenis aan geven natuurlijk. Hè. Heel erg interessant om het verhaal van Caspar Hauser nog eens verteld te horen. En wel door u, filosoof Johan Braakman. Heel erg bedankt.
0: Graag gedaan. Graag gedaan.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Somewhere van Jungle.
1: De wereld van Sophie.
0: Over identiteitslozen hebben we het vandaag. Zij die door het leven gaan zonder identiteit, zonder naam. Zoals bijvoorbeeld Lucky, de man die 3 jaar geleden een hersenbloeding kreeg in Amsterdam. Van wie men nog altijd niet weet wie hij is. Wat de oproep van die Amsterdamse politie natuurlijk uitzonderlijk maakt, is dat ze op zoek zijn naar de identiteit van iemand die levend en wel is. Als de politie iemand onbekend moet zien te identificeren, zijn ze namelijk meestal al overleden. Maar dan heb je een lijk, een lichaam, kleren, persoonlijke spullen en een gezicht. Maar wat als er geen gezicht is? Goedemorgen, Vincent Bilot.
2: Dag, Sophie.
0: Dit is een boeiend verhaal, denk ik.
2: Ja, het is een uitdaging waar Noorse speurders meer dan een halve eeuw geleden voor stonden toen ze een dode vrouw moesten identificeren zonder gezicht. Ik neem je mee naar Isdalen, even buiten de Noorse stad Bergen. Isdalen, letterlijk ijsvallei, is een koude, mistige vallei tussen de rotsen, veel mos. We zijn 29 november 1970, een zondagmiddag, en een man maakt daar in die ijsvallei een trektocht met zijn 2 dochters van 10 en 12. Ze klimmen over rotsen, springen over beekjes, een heerlijke wandeling in de ongerepte natuur. Tot ze plots een uitgedoofd kampvuurtje opmerken. En naast dat kampvuur, tussen wat rotspuin, zien ze een gedaante. De meisjes gaan wat dichterbij kijken en het lijkt een menselijke gedaante. Een vrouw die op haar buik ligt. En ze beweegt niet. Ze is dood. Die 2 arme tienermeisjes die hebben daar op een mistige zondagmiddag in 1970 zowaar een lijk ontdekt. Ja, de vader verwittigt de politie. Er komt een forensisch team ter plaatse. Die forensische experten die draaien voorzichtig dat lichaam om. En nu zijn zij het die zich kapot schrikken. De dode vrouw heeft geen gezicht. Het is nieuws dat meteen het Noorse journaal haalt.
3: Kvinna wat hun zondag 29 november at meresten av et bål delvis forbrent.
2: Vlakbij een uitgedoofd kampvuurtje is een vrouw aangetroffen die grotendeels is verbrand.
3: Delvis forbrent.
2: Die vrouw ligt dus met haar gezicht naar beneden, haar achterkant ongeschonden, maar van voor dus helemaal verbrand. Ook haar gezicht. Dat is zodanig verkoold dat het onherkenbaar is en dus onidentificeerbaar. Deze Noorse speurder herinnert het zich later zo.
4: She was burned. She was burned in all the front. And it smells. Burned flesh.
2: Het lijk ruikt effectief naar verbrand vlees. Maar dat is niet de enige merkwaardige ontdekking die de speurders daar doen, want rond het lijk van de vrouw liggen een hele hoop spullen. Het is te zeggen, ze liggen daar niet gewoon. Ze liggen daar niet willekeurig rond te slingeren. Ze lijken daar bijna doelbewust uitgestald. Als een schrijntje rond dat lichaam van die verbrande vrouw. Wat staat daar allemaal in een kringetje om die vrouw heen? Een fles liqueur, 2 flessen water, rubberen laarzen, een wollen trui, nylonkousen, een bontmuts en een sjaal. Maar ook een paraplu, een handtas, een luciferdoosje. En de speurders bekruipt het gevoel dat ze daar naar een zorgvuldig voorbereid tafereel staan te kijken. En nog een opvallend detail, op alle kleren, de trui, de muts, de sjaal, zijn de labels en etiketjes verwijderd. Mm-hmm. Maar ook op sommige spullen zijn de opschriften onleesbaar gemaakt, zoals de waterflessen, daarvan is bijvoorbeeld het merk weggekrapt. Mm-hmm. Ja, het lijkt er toch een beetje op alsof alle mogelijke aanknopingspunten om deze vrouw te identificeren onbruikbaar zijn geworden of zijn gemaakt. Ja, die verbrande vrouw die neemt haar identiteit letterlijk en figuurlijk mee in haar graf. Ze heeft dan ook een anoniem graf gekregen op de begraafplaats van Mölendal in Bergen. Ze noemen haar Isdalskvinnen of de IJsdalvrouw. En haar identiteit blijft dus een raadsel, maar de doodsoorzaak die achterhalen ze wel. Uit de autopsie blijkt dat ze tussen de 50 en 70 slaappillen heeft ingenomen. Maar de pillen waren amper opgenomen in haar bloed en er zaten er zelfs nog een paar in haar mond. Wat er dus op wijst dat ze die pillen wellicht maar vlak voor haar dood heeft ingenomen. Daarnaast vindt de gerechtsarts roet in haar longen, wat erop wijst dat ze nog leefde toen ze verbrandde.
0: Brrr.
2: Een mengeling van slaappillen en rookintoxicatie dus.
4: She had, in addition to carbon monoxide, a lot of drugs in her blood. Both the concentration of carbon monoxide and the concentration of barbiturate could be the cause of death. And it is not concluded whether it was a suicide or an accident or a homicide.
2: Het kan een ongeval geweest zijn, zegt de wetsdokter, maar ook zelfmoord of zelfs moord kan niet worden uitgesloten. Nu, de Noorse politie verspreidt een persoonsbeschrijving met de weinige info die ze hebben, in de hoop dat er zich iemand meldt die haar misschien kent of heeft gezien. De IJsdaalvrouw is zo'n 30 jaar oud, schatten ze. Relatief klein, ze meet 1,63 meter en ze heeft donkerbruin haar en bruine ogen. Niet echt een Scandinavisch type dus. En daardoor des te opvallender in een stad als Bergen. En jawel, er komen tips binnen. Eén ervan leidt naar het treinstation van Bergen. Daar vindt de politie 2 achtergelaten valiezen van de vrouw. Mm-hmm. En ook de inhoud van die valiezen stelt de speurders voor een raadsel. Ze vinden heel veel cashgeld van verschillende valuta. Waaronder Britse ponden, Zwitserse franken, Duitse marken, maar ook Belgische franken. Verder kleren, schoenen, make-up, maar nog 2 opmerkelijke items. Een zalf tegen eczeem waarvan de opschriften alweer zijn doorgekrapt en een hele set pruiken. Begint mysterieus te worden.
0: Dat is mysterieus, Sophie, ja.
2: Een tweede tip brengt de speurders naar het hotel in Bergen waar de vrouw het laatst is gezien. Een hotel waar ze maar liefst 9 dagen logeerde, wat uitzonderlijk lang is, toch? Maar dat is niet de enige reden waarom de hoteluitbater zich die vrouw nog zo goed herinnert. Er is nog iets anders blijven hangen toen ze incheckte.
5: I don't know how the conversation started, but I remember I asked her where she came from. Because she had a special English accent. She said she came from Belgium?
6: Belgium,
5: yeah. And I don't think I've met a Belgian before.
2: Hij heeft die eerste ontmoeting met de vrouw vooral onthouden, deze hoteluitbater, omdat hij nog nooit iemand uit België had ontmoet.
5: Belgium, ja. Yeah.
2: En er zijn nog getuigen die haar omschrijven als een Belgische. Mensen die haar Frans en Duits hebben horen spreken, maar ook Nederlands met een Vlaams accent. Volgens een andere getuige moest ze zeker Belgisch geweest zijn omdat ze een beetje rook naar look. Zo staat het echt in een politierapport.
0: In de Franse, sorry.
2: Ja, toch. Maar het register van het hotel bevestigt al die speculaties, want daarin heeft ze zichzelf ingeschreven als Fenella Lork uit Brussel.
0: Fenella.
2: Ja, de Noorse speurders die checken die gegevens bij de politie in België, maar die vinden helemaal niks terug. Zelfs het paspoortnummer blijkt vals. Maar op het hotelformulier waarop de vrouw haar gegevens heeft achtergelaten, merken de speurders wel op dat ze een zeer uitgesproken handschrift heeft. En dus gaan ze langs alle hotels in Noorwegen checken naar registers waar ze dat handschrift terugvinden. En ze vinden in niet minder dan 7 andere hotels in Noorwegen haar handschrift terug. En telkens vermeldt ze België als haar thuisland, maar wel telkens een beetje anders. De ene keer is ze Geneviève uit Leuven, de andere keer Claudia uit Brussel, dan weer een mevrouw Leenhouwer uit Oostende. Ja, blijft de vraag dus wie die IJsdaalvrouw nu echt is, wat ze dan deed van beroep, wat ze haar naar Bergen bracht. Zelf geeft ze van alles op toeristen, zakenvrouw, handelaar in goederen. Een van de pistes die de speurders volgen is dat van een luxe prostituee of escortdame. Ja, ze verbleef in veel hotels en ze had pruiken op zak. Volgens een andere piste moet de IJsdaalvrouw een spionne zijn geweest. Dat verklaart dan weer waarom ze van hotel naar hotel reisde en bijvoorbeeld ook plekken bezocht waar er een nieuwe westerse antischeepsraket werd getest. En misschien was ze wel een spionne voor de Sovjet-Unie. Het zijn allemaal vragen die decennia onopgelost blijven, tot in 2018 de Noorse openbare omroep een podcast maakte over de zaak, samen met de BBC.
7: From the BBC World Service and NRK, this is Death in Ice Valley.
2: In Ice Valley, zo heet die podcast, wordt meer dan 10 miljoen keer beluisterd, maar vooral slaagt erin om die cold case open te breken. Het onderzoek wordt na een halve eeuw heropend, opnieuw tegen het licht gehouden, met de onderzoeksmethode van vandaag, zoals DNA-onderzoek bestond in 1970 niet.
0: Ja.
2: Zo'n analyse van haar DNA samen met een analyse van haar gebit wijst uit dat de IJsdaalvrouw afkomstig moet zijn geweest uit het grensgebied tussen Frankrijk en Duitsland. Met inbegrip dus van België en Luxemburg.
0: Mm-hmm.
2: Die bevindingen die combineren ze met een analyse van haar zeer uitgesproken handschrift. Dat verraadt waar de IJsdal-vrouw dat handschrift heeft aangeleerd gekregen. En dat vernauwt haar afkomst tot een veel specifieker gebied.
6: So, the French laboratories, they confirmed we know this type of writing.
7: Yes. I would say it's not conclusive in any way, but France is the nearest we've got so far.
8: Belgium is half Francophone, half Flemish. Could it be that she was from the French-influenced part of Belgium?
7: Of course. Yeah. I quite agree.
2: De kans is groot dat onze IJsdal-vrouw afkomstig is uit Franstalig België. Of hier op zijn minst heeft leren schrijven en dus hier is opgegroeid.
0: Wellicht.
2: Dat zou dus zomaar kunnen.
5: Belgium, ja. Yeah.
2: Dus als je nu zit te luisteren en je herkent iets van de beschrijving van die vrouw die hier mogelijk heeft rondgelopen in de jaren 60, 1,63 meter, bruin haar, bruine ogen, laat ons iets weten, hè. Dat kan bij Radio
0: Amaya.
2: 1 op VRT Max.
0: Amaya.
2: Dan volg je dat graag op in een nieuwe podcast.
0: Amaya.
2: Dat hadden we nog niet, hè? Een true crime branche van onze podcast.
0: Amai, ik ga luisteren, Vincent. Ik kijk nu al uit naar jouw eerste aflevering.
1: Radio 1.
0: Oh, shit, zeg, zoveel goede verhalen. Herbeluisteren, dat kan via VRT Max.

0: Ausgeer met Hunter. Het is bijna 12 uur. Tijd voor nieuwe feiten na het nieuws.
1: Leven we binnenkort in een narco-staat?
2: Nederland en België zijn productiehubs.
1: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
3: We moeten nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
1: Drugskartels, corruptie, extreem geweld. En het front ligt in onze eigen achtertuin.
0: Drugsdelta, morgen op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
4: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
5: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen. J'aime le drame, j'aime l'écho. Ben Vols, Bill Callahan. Remember the good things. Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van De Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
8: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet. Oh, op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: We krijgen kleine patatjes dit jaar. Te klein, waarschijnlijk voor de supermarkt. Maar we proberen daar nog iets aan te doen. Meer daarover in nieuwe feiten zo dadelijk. Maar eerst het nieuws.
0: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: 12 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. De voorbije jaren hebben een pak meer langdurig zieken hun uitkering verloren. Premier De Wever waarschuwt dat iedereen de nieuwe besparingen zal voelen. En in Nepal is nog altijd een grote reddingsactie aan de gang na de overstromingen van vorige week. Het aantal langdurig zieken dat zijn uitkering verliest na controles door het ziekenfonds is de voorbije jaren fors gestegen. Dat schrijft de krant De Morgen en dat blijkt ook uit cijfers van de drie grootste ziekenfondsen, de Christelijke Mutualiteit, de Onafhankelijke Ziekenfondsen en Solidaris. Tussen 2023 en 2025 gaat het om een stijging tussen de 40 en bijna 60%. Tess de Keerschieter, hoe komt dat die cijfers zo stijgen?
12: Dat heeft veel te maken met nieuwe wetgeving van een 2 jaar geleden. Sindsdien moeten mensen die ziek uitvallen in het eerste jaar vaker langs bij een adviserend arts. Tot 3 keer toe. Een keer na 4 maanden, na 7 maanden en na 11 maanden. Artsen van het ziekenfonds kunnen zo beter opvolgen, zegt Solidaris-topman Paul Kallewaard.
13: We zien de mensen nu, dankzij het nieuwe plan, 3 à 4 keer het eerste jaar in hun arbeidsongeschiktheid. En hoe meer we mensen zien, hoe sneller ze aan het werk gaan.
12: Maar de stijging is er ook omdat ziekenfondsen, onder andere door investeringen van de overheid, extra personeel kunnen aanwerven om die controles te doen en dus ook echt meer kunnen controleren. Solidaris-topman Paul Kallewaard.
13: Bij Solidaris Vlaanderen zijn we van 40 naar 120 inzetbare medische profielen gegaan. Adviserend artsen, kinesisten en psychologen en verpleegkundigen. Dus dat is toch wel een enorme verhoging.
12: Uit de eerste cijfers van dit jaar lijkt de stijging zich ook door te zetten. Al blijft dat natuurlijk afwachten.
11: Bedankt, Tess. Met het einde van de zomervakantie beginnen ook de politici aan hun rentrée. Op de Franstalige zenders waren er vanmorgen 2 kopstukken te horen. Premier Bart De Wever op RTL en PS-voorzitter Paul Magnet op RTBF. En Nina Verhagen, het ging onder meer over het dossier van dit najaar, de begroting.
14: Ja, de federale regering moet €10 miljard vinden om de begroting op koers te houden. En dat zal iedereen voelen wat we ook beslissen, heeft De Wever gezegd. En iedereen denkt dat de andere rijker is dan hij zelf en dus dat de andere zal moeten besparen, zei De Wever nog. Maar tegelijk zei hij ook dat hij denkt dat de bevolking rijp is voor die inspanningen, omdat het besef van de problemen waar ons land en Europa voor staan groter is dan veel politici denken.
11: Ja, en bij Paul Magnet van de PS was dan weer iets helemaal anders te horen.
14: Ja, volgens Magnet werken de recepten van De Wever niet, omdat hij het geld op de verkeerde plaats zoekt.
15: Pour trouver des milliards, il faut regarder au bon endroit. Le gouvernement de Wever ne cherche que dans les poches des travailleurs dépensionnés. À travers des nouvelles taxes, à travers des hausses de tarifs, mais il y a moyen de faire autrement.
14: Magnet zegt dus dat De Wever alleen de werknemers en gepensioneerden viseert door allerlei zaken duurder te maken. Hij zelf stelt voor te besparen op defensie en het bedrijfsleven en de economie zuurstof te geven door een loonsverhoging. Normaal weten we op 13 oktober wat de regering beslist.
11: Dankjewel, Nina. En intussen stelt oppositiepartij Anders voor om de vakantie voor de parlementsleden in te korten tot 1 maand, van midden juli tot midden augustus. Nu is dat nog tot half september, maar dat is niet meer van deze tijd, zegt partijvoorzitter Frederik de Gucht. De meeste werknemers in de privésector hebben een 25-tal vakantiedagen. De Gucht begrijpt niet waarom dat er in de politiek bijna dubbel zoveel moeten zijn.
16: De wereld staat niet meer stil. Ik denk dat dat iets is dat dateert uit een tijd dat de zomer er weinig tot niks gebeurde. Ik denk dat we dat deze zomer teruggezien hebben dat dat niet het geval is. Daarnaast hebben we dramatische begrotingscijfers. Ligt onze economie op zijn gat, om het letterlijk te zeggen. En dan vind ik het zeer raar dat je in begin juli meldt dat we in september wel eens zullen kijken wat we daar gaan aan doen.
11: Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar een mogelijk verdacht overlijden van een vrouw van 28 in Mol in de Antwerpse Kempen. Haar lichaam is gisteren gevonden in een woning. Het is nog niet duidelijk of dat ook haar eigen woning was. Er volgt nu een autopsie die moet meer duidelijkheid geven over de doodsoorzaak. Het gesprek tussen de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, en minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, is afgelopen. White was op het matje geroepen na een beledigend bericht op Instagram over minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke. De twee zaten 1,5 uur samen en White zei na afloop dat het een openhartig gesprek was en dat hij de mening van Prévost begrijpt, maar ook dat hij zijn eigen mening zal blijven uiten op zijn persoonlijke sociale media.
17: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the Deputy Prime Minister and Foreign Minister said. I, of course, will continue to post my thoughts. We have a very good relationship. I understand his position and we have come to a good agreement.
11: Minister Prévost zegt dat hij de ambassadeur opgeroepen heeft om Belgische politici niet meer persoonlijk te viseren, omdat dat zou leiden tot een escalatie in de relatie tussen de VS en ons land. De Iraanse drone die vanochtend is afgevuurd op de Verenigde Arabische Emiraten heeft geen doelen geraakt. Volgens de Emiraten kon de drone onderschept worden. Ze spreken wel over een gevaarlijke escalatie die de soevereiniteit van het land in gevaar brengt. Ze ontkennen ook dat Iran een aanval heeft uitgevoerd op een luchtmachtbasis waar Amerikaanse helikopters en troepen zijn ondergebracht. Eerder hadden de Verenigde Staten het Iraanse eiland Larak bij de straat van Hormuz gebombardeerd. Voor de oorlog ging maar liefst 20% van de wereldwijde olie- en gasleveringen via die zeestraat. Het was de eerste Amerikaanse aanval in een maand tijd. En door die Amerikaanse aanval zijn de gas- en olieprijzen opnieuw gestegen. Voor een vat ruwe olie is de prijs ruim 2% duurder en de gasprijs stijgt met ruim 4% tot bijna €70 per megawattuur. Voor de start van de Iran-oorlog eind februari lag de gasprijs nog rond de €30. In Nepal wordt er met man en macht gezocht naar honderden arbeiders die vastzitten in tunnels na de grote overstromingen in het grensgebied met Tibet vorige week. Er zijn nu al meer dan 900 doden geteld in Nepal en Tibet. Pauline Lambert keek naar de beelden.
18: Reddingswerkers banen zich voorzichtig een weg langs het puin dat de ingang van een grote tunnel blokkeert. Door de grote overstromingen zijn een tiental tunnels van waterkrachtinfrastructuur volgelopen met modder en brokstukken. Vermoedelijk zitten daar honderden arbeiders in vast. Het Nepalese leger zoekt met de hulp van gespecialiseerde teams uit China en India naar overlevenden, onder meer ook met graafmachines en drones. De tunnels zijn groot, zo groot dat er een vrachtwagen kan doorrijden. Dus volgens experten kan het dat er nog zuurstof is. Maar een aantal dagen na de ramp is het wel een race tegen de tijd om mensen nog levend terug te vinden. Er zijn in totaal bijna 5000 mensen vermist in Nepal en Tibet. Ook over de 3 vermiste Belgen in de regio is er nog altijd geen nieuws.
11: Het weer vanmiddag wisselend bewolkt met buien. Lokaal kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Er is ook vrij veel wind. Morgen begint de dag grijs. Daarna meer opklaringen. In het oosten van het land wel nog kans op enkele buien. En tot 22 graden dan. Woensdag eerst opklaringen. In de loop van de dag dan wat lichte regen. Het aantal langdurig zieken dat zijn uitkering verliest na controles door het ziekenfonds is de voorbije jaren fors gestegen. Daarmee begon dit nieuws. Langdurig zieken worden vaker gecontroleerd, maar er wordt ook meer geïnvesteerd in het personeel om hen op te volgen. Meer op vrtnieuws.be.
19: Radio 1. Nieuwe feiten.
20: Met Lieven van den Houten.
9: En vooral met heel veel dank aan Toon Janssens voor het nieuws van 12 uur. Maar het nieuws van de dag is toch die oproep van Japanse ambulanciers. Blijf van onze schoenen af. Want die ambulanciers die doen namelijk hun schoenen uit als ze bij een patiënt binnenkomen. Dat is nu eenmaal de etikette in Japan. Schoenen aan de deur achterlaten. En ambulanciers doen dat op een hele speciale manier. Ze zetten de schoenen mooi tegenover elkaar. Met 2 meter ruimte ertussen, zo kunnen allebei de dragers gewoon in hun schoenen stappen en snel vertrekken. Maar als gastheer in Japan is het ook zo beleefd om de schoenen van je gast op te ruimen. En je zet die schoenen dan met de hiel tegen de deur en de tip naar buiten gericht. Maar ja, ambulanciers dus niet. Die zeggen dat ze gemiddeld 30 seconden verliezen bij het ophalen van patiënten door dat opruimen van die schoenen. Veel Japanners appreciëren de nuttige tip. Al reageert 1 Japanner online met wat we allemaal denken. Namelijk, het is een noodgeval. Ik zou gewoon zeggen, hou die schoenen aan. Volgens mij kan over die kwestie in Japan een regering vallen.
20: Het is maandag 31 augustus. En dit zijn de nieuwe feiten.
9: Door de droogte zijn de patatjes dit jaar wellicht zo klein dat ze de rekken van de supermarkt misschien wel niet zullen halen. In Frankrijk is de campagne voor de presidentsverkiezingen al begonnen, dat heeft Alex Vizorek gemerkt. Donald Trump, zijn dreigementen die maken alsmaar minder indruk in Canada. En Gilles Wijkmans, waar is hij trouwens, onderzoekt de nieuwste foodtrend, de Kroanium. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: 9 to 9, zo lang werken de vrouwen werkelijk. Dat was een remake van de classic natuurlijk 9 to 5 van Dolly Parton. Wijlen, oh, dat je het ooit moet zeggen. Wijlen Dolly Parton.
1: Koekoe.
2: Nieuwe feiten.
1: Koekoe. Koekoe de Frans. Koekoe. Met Alex Vizorek.
0: Ah, voilà, we maken de spectaculaire rentrée mee van Alex Vizorek vanuit Parijs, onze landgenoot. Goedemiddag, Alex.
3: Ja, goedemiddag, lieven. Fijn om jou weer te horen.
0: Wederzijds.
3: Ik hoop dat je een mooie zomer hebt gehad.
0: Uitstekend. Een beetje te mooi eigenlijk, maar goed.
3: Dat ken ik ook. En vooral dat je zo goed afstand van je werk kon nemen als Emmanuel Macron. Frankrijk was aan het branden en hij was zijn spieren aan het tonen op een jetski.
0: Net als ik.
3: De Frans... Ja, misschien, maar je bent geen president. De Fransen hebben hun conclusies getrokken.
4: Le mieux quand il est en vacances, c'est qu'on ne le voit pas. Vous comprenez? Parce que d'abord, on le voit assez, il parle énormément, souvent à tort et à travers, qu'on ne le voit pas durant les vacances, et qu'à partir de mai 2027, on ne le voit plus.
0: Ja, het is eigenlijk heel goed als hij op vakantie is, want we zien hem dan niet, want we zien hem al genoeg. Hij praat al heel veel en vaak veel onzin. Wow. We willen hem dus niet nog op vakantie zien. En vanaf mei volgend jaar zien we hem al helemaal niet meer, zei deze mens.
3: Ja, dat is dus de sfeer bij de start van een bijzonder seizoen. Het seizoen van de Franse presidentsverkiezing. Nog 8 maanden wachten. Maar er zijn 2 belangrijke kandidaten die deze zomer ook op het toneel zijn gekomen. Want in juli besliste het Hof dat Marine Le Pen toch kandidaat mag zijn, maar ook dat ze gestraft wordt met een enkelband. En wat had ze daarover gezegd?
5: Vous imaginez bien que si la Cour suit le tribunal qui m'a condamné au port d'un bracelet électronique, je pourrais pas faire campagne.
0: Ja, ik kan natuurlijk geen campagne voeren met een enkelband.
3: Ja, ze heeft dus de enige logische beslissing genomen dat ze kon nemen.
6: Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
0: Dus toch kandidaat.
3: Ja,
0: enkelband of niet?
3: In de praktijk zal ze niet direct een enkelband moeten dragen. Waarschijnlijk pas na de datum van de verkiezing. Dus technisch gezien kan ze campagne voeren zonder enkelband. Probleem opgelost. Maar een kandidaat die veroordeeld is, dat belooft al veel.
0: Mm-hmm.
3: En er is ook een nieuwe linkse kandidaat.
0: Aha.
3: Raphaël Glucksmann.
7: Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Vous savez, je ne prends pas cette décision à la légère. Et si je suis candidat aujourd'hui, c'est pour relever la France.
0: Ja, hij wil Frankrijk uit de miserie trekken, deze Raphaël Glucksmann.
3: Voilà een man naast wie François Hollande charisma lijkt te hebben.
0: Mm.
3: François Hollande die ook mogelijk kandidaat zal zijn, want hij is overal te horen, we zullen zien.
0: Mm-hmm.
3: Maar de aankondiging van Glucksmann heeft vooral voor extra werkloosheid gezorgd.
0: Ah, ja?
3: Het nieuwsanker Léa Salamé, die het journaal Le 20h op France 2 presenteerde, heeft ontslag genomen, want Léa Salamé is de vrouw van Raphaël Glucksmann. Dat is wat men hier noemt la jurisprudence Anne Sinclair.
0: La jurisprudence Anne Sinclair.
3: Voilà, Anne Sinclair was ook een bekende journaliste die de vrouw van een politicus was, een certain Dominique Strauss-Kahn.
0: DSK, inderdaad.
3: Voilà, DSK. En ze zette haar carrière op pauze toen hij minister werd om belangsconflicten te vermijden. Zo deden ook de journalist Beatrice Schönberg, Audrey Pulvar, Valérie Trierweiler, Marie Drucker en de mannen die dezelfde opoffering hebben gedaan, zijn bijvoorbeeld... Ah, nee, er zijn er geen. Dus de Fransen kunnen al direct de impact van de kandidatuur van Raphaël Glucksmann voelen.
8: Cette candidature a un impact immédiat sur les Français et les mauvaises langues diront d'ailleurs que ce sera peut-être le seul.
0: Ja, het aftreden van nieuwsanker, dat heeft deze kandidatuur al bewerkstelligd. Een directe impact op de Fransen. Maar kwaadtongen zullen zeggen dat dat misschien de enige impact zal zijn.
3: Voilà, maar ik ben geen kwaadspreker.
0: Tuurlijk niet.
3: Je kent me.
0: Never.
3: Dus iedereen staat in de starting block zo paraat dat er voor 1 september al een debat werd georganiseerd. En waarover er vooral gesproken wordt, is de plaats van het debat op de cour centrale van Roland-Garros. 7 van de grootste kandidaten waren aanwezig. Er zijn nooit zoveel Fransen op de cour centrale geweest. Extreem rechts, Marine Le Pen, rechts, Gabriel Attal en Edouard Philippe, 2 ex-premiers van Macron. En ook Bruno Retailleau, ex-minister van Binnenlandse Zaken. Links, Raphaël Glucksmann dus. De groene kandidaat, Marine Tondelier. En extreem links, Jean-Luc Mélenchon. 7 belangrijke kandidaten dus. Dat gebeurde voor een publiek van Franse ondernemers, le MEDEF. Dat is de Franse VOCA.
0: Juist.
3: En dat hoor je goed aan de reacties als Jean-Luc Mélenchon voorstelt om de salarissen te verhogen.
2: Les salaires, ben, très très bien, il faut les augmenter. Il faut augmenter le SMIC. Il faut augmenter le SMIC.
0: Ja, het klonk als een lachband.
3: SMIC is dus de minimum salaris. En ja, een lachband, dat toont op een manier hoe moeilijk het is om een kandidaat te vinden die de unanimiteit wegdraagt. De peilingen voorspellen momenteel een mogelijke tweede ronde tussen Marine Le Pen en Jean-Luc Mélenchon. Le choc des extrêmes. Maar ja, het is nog heel vroeg. Dat denkt ook François Hollande, encore lui.
9: Quand vous regardez la météo, vous regardez pas la météo pendant 8 mois. Ben vous attendez. Et en matière de météo, je suis un spécialiste.
0: En hij is gespecialiseerd in weersvoorspellingen, deze Hollande. En dus je kijkt niet naar de weersverwachtingen voor binnen 8 maanden. Je kijkt naar de weersverwachtingen voor vandaag en morgen.
3: Voilà. Ja, hij is een specialist omdat het stormde elke keer dat hij ergens op bezoek was als president. Dus je bent gewaarschuwd, de campagne is gestart en ze zou meer golven kunnen veroorzaken dan de jetski van Emmanuel Macron. En ik zal met jullie daarop surfen het ganse seizoen.
0: Ik kijk daar intens naar uit. Alex Vizorek, dankjewel en tot volgende keer.
3: Tjus, bonne rentrée.
10: Barcelone. 13 degrés, pluie. Bruxelles, 7 degrés, vent fort et pluie. Budapest, 5 degrés, pluie et grêle. Cannes, 11 degrés, vent fort, Mistral Force 8. Dublin, 3 degrés,
11: Patrick, orage violent. Mon chéri, je ne sais pas pour combien d'heures nous sommes bloqués ici. Le temps est si mauvais. Une catastrophe épouvantable a été évitée de justesse. Notre avion n'a pas pu décoller dans la tempête. Et j'ai eu tellement peur que je me rends compte aujourd'hui à quel point je t'aime. Patrick, mon chéri, irrésistiblement mes pensées reviennent vers toi. Ici, l'été est bien fini et je repense à nous. À nos vacances, à notre été, c'était merveilleux.

0: De zomer is echt wel voorbij. Ook voor Sheila, Patrick, je t'aime.
1: Nieuwe feiten.
0: We krijgen kleine patatjes dit jaar. En ook bijvoorbeeld de peren zullen niet bijzonder groot zijn. Dat allemaal door de droogte natuurlijk. En misschien zijn die groenten en fruit... is dat fruit wel te klein voor de supermarkt. En Thomas wil daar iets aan doen. Goedemiddag, Thomas.
2: Goedemiddag.
0: Thomas Schiltz, jij bent van Waste Warriors. En jij start een petitie. Wat vragen jullie?
2: Ja, dus eigenlijk om aan de supermarkten te vragen om wel kleinere en ook grotere groenten en fruit er minder streng op te zijn en die dus wel toe te laten in de winkelrekken.
0: Want en vooral supermarkten, dit jaar door supermarkten die hanteren strenge schoonheidsregels?
2: Ja, absoluut. Dus er zijn heel veel schoonheidsregels, maar de strafste die zijn toch wel dat er minimum- en maximumgewichten zijn voor groenten en fruit. En zo mogen dus pompoenen, die moeten 400 gram wegen, minimaal. Een zoete aardappel, die mag maximaal 800 gram wegen. En dat veroorzaakt enorm veel voedselverspilling. Dus wij roepen op om daar minder streng op te zijn en die marges veel ruimer te gaan maken.
0: Een broccoli bijvoorbeeld, die moet 500 gram wegen.
2: Ja, dus daar hebben we een onderzoek naar gedaan in de 10 grootste supermarkten in Vlaanderen. En 7 op de 10 grootste van de grote supermarkten die hanteren een exact gewicht van 500 gram. Maar natuurlijk groeit een broccoli niet in exact 500 gram op het veld. Dus als die groter is, worden daar roosjes afgesneden. Die worden weggegooid, helaas. Totdat die broccoli exact 500 gram weegt en dan belandt hij dus zo in de winkel.
0: Maar dus die broccoli's... die worden eigenlijk gecoiffeerd voor ze in de winkel terechtkomen.
2: Ja, dat zou je kunnen zeggen, inderdaad. Ja.
0: En uiteraard een appel dan met een vlekje. Dat hebben we niet eens over de grootte, maar gewoon de vlekjes. Die gaan er natuurlijk ook allemaal uit.
2: Ja, dus dit jaar is er, zoals iedereen weet, best wel wat hagel geweest in juni. Dus wanneer dat de appels en de peren, maar ook pruimen en zo, nog redelijk klein waren. Daardoor hebben die appels en peren schilschade opgelopen. En dat is niet meer dan gewoon een vlekje op de schil. Maar dat is dus wel genoeg om die appels en peren niet in de winkelrekken te leggen. En dat veroorzaakt één heel veel voedselverspilling, maar ook een groot financieel verlies voor onze fruittelers in België.
0: Ja, het is ook body shaming, hè? Laten we wel wezen.
2: Ja, inderdaad.

0: heel gelijk groeit. Ja.
1: En dat wordt dan eigenlijk gewoon weggegooid, dat onverkoopbare ja. fruit?
0: Ja, dus dat wordt deels weggegooid, deels gaat aan de industrie of een stukje veevoeder. Maar natuurlijk, ja, we hebben het
1: sap van maken. En
0: ja, ja, dus dat soort zaken inderdaad, wat dat op zich nog oké is. Maar zeker veevoeder of zo, ja, vinden wij ook heel jammer, want we hebben het geproduceerd voor menselijke consumptie. Het heeft een groot aandeel opgenomen op onze velden van onze natuur. Dus dat is jammer dat we dat dan zouden verwerken tot veevoeder, wat dat toch een mindere waarde heeft. En dus ook voor de boer, ja, zelfs zijn onkosten worden niet vergoed op die manier. Dus dat is op meerdere vlakken heel jammer.
1: De prijs van zo'n afval, ja, dat is natuurlijk dat is verwaarloosbaar. Nu, dit jaar vallen de vruchten des velds vooral heel klein uit. Dus dat ziet er slecht uit.
0: Ja, het ziet er niet heel goed uit voor de fruittelers, zeker niet. Maar ook inderdaad, zoals hij al zei, bij aardappelen zien we het ook terugkomen. Dus er zijn heel veel groenten en fruit die te klein zijn, die dus onder die minimumwaarde zullen vallen, waardoor dat er heel veel voedselverspilling zal zijn.
1: Ja, en dat betekent ook dure import, want de rekken moeten wel gevuld worden.
0: Ja, inderdaad. Dus dan zien we inderdaad dat er vaak wordt gekozen om groenten en fruit te gaan importeren, wat zekere prijs met zich meebrengt, maar ook op ecologisch vlak best een grotere impact heeft. En ja, financieel gezien, laat ons ook even iets meer voor onze Belgische telers kiezen in de plaats van opnieuw groenten en fruit te gaan importeren, terwijl dat we grote voorraden hebben.
1: Een groot verlies voor onze boeren natuurlijk. Maar ja, de keiharde waarheid is misschien, wij willen alleen maar perfect fruit en perfecte groente kopen.
0: Ja, dat is inderdaad de discussie. Of dat we dat dan willen, ja of nee. Wij zijn ervan overtuigd dat dat niet zo is en dat heel veel mensen dus wel openstaan om eens een kleinere appel of een grote zoete aardappel of een gekke groenten en fruit die wat krom zijn, dat die dat wel zouden kopen in de winkel.
1: Ja, vandaar deze petitie natuurlijk.
0: Ja, inderdaad.
1: Want die zal moeten bewijzen dat we dat wel willen.
0: Ja, exact. Ja, dus in onze gesprekken met supermarkten horen we dat vaak terug, dat de supermarkt zegt van ja, de consument wil dat niet kopen, laat deze groenten en fruit liggen. En wij krijgen heel vaak de andere kant van het verhaal te horen, de consumenten die wel willen kopen. Dus we willen zoveel mogelijk mensen onze petitie laten ondertekenen. We hebben een open brief geschreven aan de supermarkten om lakser te zijn met die minimum- en maximumformaten. En we willen laten zien dat heel veel mensen het met ons eens zijn en dus hun handtekening zetten onder die vraag.
1: Dankjewel voor deze uitleg, Thomas Schilt. Veel succes, nog een fijne dag.
0: Dankjewel, goedemiddag.

0: En alle formaten van wortels en broccoli zijn natuurlijk welkom. Het angelieke stemgeluid van Tom Helzen. Op de E40 van Brussel naar Gent is het 20 minuten file rijden tussen Erpenmeren en Wetteren. De linker- en de middenrijstrook die zijn versperd door een ongeval. En een ander ongeval, ook op het einde van de A10 van Jabeke naar Oostende. Daar blijft de snelweg volledig versperd. Het verkeer stokt vanaf Zandvoorde. Ook richting Jabeke moet het verkeer over de pechstrook passeren. Verkeer voor Oostende rijdt beter om via de afrit Oudenburg. En vanuit Antwerpen of Gent kunt u beter via Zelzate rijden langs de E34. Op de E19 naar Antwerpen 10 minuten erbij van voor Kleine Barreel. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout naar Antwerpen is op de E34 de weg weer vrij aan het parkeerterrein in Postel.
1: Nieuwe feiten.
0: Michiel Vos, goedemorgen voor jou in New York.
2: Goedemorgen, lieve.
0: Hey Michiel,
2: hallo.
0: Ik zit hier op Google Maps te checken hoe het meer van Ontario heet. Want daar is nogal wat over te doen geweest. Ik heb...
2: Wacht even. Ja.
0: Ik heb Donald Trump daar een presidentieel besluit over horen zien tekenen, met heel veel omhaal. Wat schrijft hij toch traag, hè?
3: Hij schrijft...
0: die zijn handtekening moet zetten. Sorry dat ik het zo lelijk zeg. Maar,
3: nee, maar hij vindt dat hij de mooiste handtekening ter wereld heeft natuurlijk. Dat
0: is ook zo, waarschijnlijk. Maar,
3: is ook een mooie handtekening, ja.
0: Ik zie hier wel Lake Ontario op Google Maps.
3: Wacht even, ik ga kijken op mijn, maar dat is misschien jouw Europese valse Google Maps die natuurlijk
0: die nog niet is aangepast.
3: Ik kijk op mijn eigen maps en ik zie Lake Ontario. Ja,
0: getver.
3: Nee, dat is dus nog niet aan potverdorie bij Toronto. Ja, nee, dat is het meest oostelijk gelegen grote meer.
0: Tussen Canada en de Verenigde Staten. De president heeft beslist dat Lake America moet heten. Maar bij Google Maps trekken ze zich daar kennelijk weinig van aan.
3: Ja, inderdaad, dat klopt. Dat gaat ze een rechtszaak kosten waarschijnlijk van de federale overheid tegen Google Maps. Die zegt, luister, jullie moeten doen wat ik zeg. Dit is een mooi onderwerp. Ja. Canada dat de verdediging inzet, dat de resistance leidt, lijkt het wel, tegen Trump.
0: Juist, ja, die onverzettelijke premier, hoe heet die, Carney.
3: Carney,
0: ja, inderdaad, Mark Carney. Ja. Die echt een soort David die zich tegen Goliath teweerstelt. En dan gaat het in dit geval over het Lake Ontario. Want ja, dit weekend is er ook een gigantisch bord Lake Ontario aan de Canadese kant gezet. En
3: ja,
0: de president, Donald Trump, heeft een AI-filmpje laten maken waarin hij zelf eigenhandig bij het meer van Ontario het bordje vervangt en vervolgens een YMCA-dansje doet.
3: Uiteraard een YMCA-dansje, juist.
0: Dit is dus het niveau waarop we zijn aanbeland.
3: Ja, wel een beetje. Dit gaat over iets heel serieus. Het gaat over een handelsconflict tussen Canada en de Verenigde Staten. Hoog opgevoerd, opgestookt door de Verenigde Staten. En inderdaad, wat jij zegt, Mark Carney. Dat is een beetje een niet heel erg voor de hand liggende leader of the resistance, lijkt het wel. Iemand die zegt, luister, ik ga gewoon niet meer ingeven op alle punten richting Trump. Ik ga niet mijn land verkopen aan Trump. Wij zijn niet de 51ste staat. Ik ben niet een of andere gouverneur van een provincie, een protectoraat van de Verenigde Staten. Ik ben aan de Prime Minister of Canada. En zijn deel-prime ministers in Quebec, in verschillende delen van Canada, die zijn nog veel grover. Eén heeft er afgelopen week gezegd, een van die prime ministers, onder prime ministers, heeft gezegd, Trump can kiss my ass. Dit gaan we niet doen. En dat gaat dan over tarieven, maar het gaat inderdaad ook over Lake Ontario, Lake America. Maar het gaat ook over het idee dat Amerika, je kunt niet, of althans Donald Trump, je kunt niet met iedereen ruzie maken. De Canadezen zijn, even flauw gezegd, wat de Belgen zijn voor de Nederlanders. We maken wel eens een grap, een Belgenmop, zeggen we dan. Maar iedereen heeft de Belgen lief. He, uiteindelijk zijn jullie het land van, laten we zeggen, het Belgisch bier en het carnaval en het prachtige Brussel, of ik zeg maar wat. En dat is hetzelfde met Canada. Niemand heeft een hekel aan Canada. Canada is de vriendelijke noorderbuur. Daar kun je geen ruzie mee maken. Dat zijn vriendelijke mensen die praten net zo Engels als wij. Die hebben dezelfde achtergrond. En daar hebben we nu ruzie mee. En veel mensen vragen zich af, hij maakt ruzie met iedereen. En mensen drukken terug. En niet alleen Mark Carney, niet alleen Canada, maar ook anderen lijken terug te drukken tegen Trump contra mundum, die het nu tegen de hele wereld lijkt op te nemen. Ja, dat kan niet. Dat gaat hem niet winst opleveren.
0: Juist. En zo'n flauwe filmpjes van dat bord laten vervangen en zo'n dansje YMCA doen, maakt dat eigenlijk nog op iemand een indruk?
3: Ja, ik denk inderdaad minder. In het begin, 16, 18 maanden geleden, toen waren we allemaal onder de indruk van de macht. Het wordt ook zo beschreven in de New York Times, in van die analyses. Van de macht van Trump, hij kon door power of personality, kon die Europa naar zijn hand zetten. Hij kon de NAVO beledigen, hij kon ook Iran binnenvallen en hij kon iedereen boelien. Dat lijkt, moet je voorzichtig mee zijn, een klein beetje te draaien. En Mark Carney uit Canada is een beetje het symbool daarvoor. Die zegt, stop tot hier en niet verder. Ja. Want dit gaat me echt te ver. Dus wij zijn Canada.
0: Is de bully zijn tanden kwijt?
3: Ja, maar je moet wel opletten. Want terwijl ik dat zeg, weet je dat hij in eigen partij nog steeds, er zijn meer vragen over het gedrag van Donald Trump. Er zijn meer vragen over de balzaal, zal ik maar zeggen, die gebouwd wordt. Er zijn meer vragen over zijn gedrag in Washington. Maar hij krijgt nog steeds ruim baan. Als hij zijn eigen persoonlijke advocaat tot attorney general, tot minister van Justitie wil benoemen, dan gaat dat gewoon, dan gebeurt dat gewoon. Ja. En dat is toch wel weer tekenend, dat in eigen partij hij nog steeds heel veel macht heeft. Bij Senaat en Huis van Afgevaardigden, et cetera. Dus dat valt wel op.
0: Nu, en ook Mark Carney, de premier van Canada, die kan natuurlijk nu wel een grote mond opzetten en zeggen wij buigen niet, maar zodra, ze zijn wel de kleinere partij, ze zijn heel zwak broertje, als Trump economisch doorzet, zou dat tot faillissementen in Canada kunnen leiden, bedrijven die niet meer kunnen verkopen in Amerika. Ja, als dat gaat gebeuren, dan denk ik dat er minder applaus zal zijn in Canada voor Carney.
3: Ja, dat klopt. Dan is het gewoon de real power, de rauwe macht die wint. Maar het is het idee dat bij Amerikanen, een deel van Amerika, het is opgevallen dat Trump niet alleen, laten we zeggen, de luie Europeanen een schop onder de kont geeft. Dat vindt iedereen best wel prima. Daar vinden we ook dat hij te ver is gegaan, maar dat vinden we best prima. NAVO moet meer betalen, et cetera. Europa moet niet zo zeuren. Ze moeten meer zelf doen, bla, bla, bla. Dat vinden we allemaal prima. Maar Canada, dat is toch echt wel ons vriendelijke achterland nogmaals, waar we geen ruzie mee hebben, waar de mensen gewoon de voordeur nog open hebben, niet op slot. Ja. Het zeg maar het vriendelijke broertje van wat Amerika had kunnen zijn. Dus daar maak je geen ruzie mee.
0: Dus
3: maar,
0: er is iets aan het kantelen, eventueel misschien mogelijk in Amerika, terwijl op dit moment de olieprijs weer de hoogte inschiet nadat het conflict in de straat van Hormuz weer is opgelaaid en Amerikanen zijn beginnen bombarderen daar.
3: Ja. Amerikanen zijn weer gaan beginnen met bombarderen. Voor het eerst sinds een maand is er weer echt een gevecht ontstaan tussen die twee. En ja, ook dat lijkt een verhaal te worden wat een beetje lijkt op eerdere verhalen, waarin Amerika verstrikt raakt in een oorlog waar ze eigenlijk niet meer uitkomen. We zitten nu op 6 maanden en niemand weet precies hoe we daaruit moeten komen. Trump zeker niet. Hij, ook daar lijkt hij veel te, laten we zeggen, beloven. Als jullie dit niet doen, dan...
0: Ja.
3: En dan komt het er niet.
0: Ja, ook daar de bully die zijn tanden verliest. Hè, want hij heeft gedreigd tot economische vernietiging van Iran.
3: Wat hij dan nog kan doen is het een beetje stilzwijgen. Wat hij nu probeert te doen in de Amerikaanse media. Te doen alsof er eigenlijk geen conflict is met Iran. We hebben het over andere zaken. We hebben het over de dood van Dolly Parton. Dat is dan, wordt dan aangegrepen door het Witte Huis om meteen uit te pakken van de vloggen gaan half stok. We gaan het hebben over Dolly Parton. Dat is veel beter, een beter onderwerp, laten we zeggen, dan Iran. We schuiven dat een beetje, proberen dat een beetje van het nieuws weg te schuiven. En nou moet ik wel zeggen dat ik in de zomer in Amerika is het me opgevallen, en dit is anekdotisch, dit zijn geen data, dit is geen keiharde wetenschappelijk onderzoek wat ik heb gedaan, maar anekdotisch valt het me op dat mensen het minder over politiek hebben in Amerika dan mensen in Europa, kijkend naar Europese media over Amerika, wellicht zouden denken.
0: Dat is toch heel gek, hè?
3: Ja, dat is heel vreemd. Ik was natuurlijk veel in Europa in het voorjaar en in de lente en tot aan de zomer. En ik dacht, als je naar Europese media kijkt, talkshows in België, Nederland bijvoorbeeld, dan denk je, in Amerika is het één grote burgeroorlog. Iedereen staat tot de tanden bewapend, over alles verdeeld tegenover elkaar. Dat valt wel mee. Anekdotisch nogmaals, hè, puur persoonlijk, wat ik heb gezien en gevoeld.
0: Waar zijn de Amerikanen dan wel mee bezig?
3: Gewoon met was Taylor Swift nou wel of niet getrouwd? Dolly Parton, dat soort belangrijke, grote, wereldomvattende onderwerpen. Gewoon het dagelijks leven lijkt minder te gaan over Donald Trump en over de verdeeldheid in Amerika dan je zou denken als je kijkt naar een Nederlandse of een Belgische talkshow.
0: Ja, dat is toch wel een flinke reality check voor ons.
3: En als laatste, ik wil het nog heel even zeggen. Het kwam door Dolly Parton, omdat iemand in Nederland hoorde ik een analyse van ja, Dolly Parton werd omarmd, zowel door Obama als Donald Trump. Die kwamen allebei met een verklaring van Dolly Parton is overleden, dat is erg. En toen dacht ik, ja, dat is wel zo. Maar zo politiek is het ook weer niet in Amerika. Het is niet zo dat alles politiek is en dat alles Trump is en dat wij het overal verdeeld over zijn in Amerika. Maar goed, dat is een beeld wat wel wordt geschapen in de media in Europa, denk ik.
0: Juist. Dat maakt de komende midtermverkiezingen in november alleen nog maar interessanter. Dankjewel in New York voor ons. Michiel Vos.
3: Geen dank. Lieve nacht. Tot snel.

0: The Mars Family. En niet ironic, maar moronic. En over wie zou dat nu gaan?
1: Doen of laten?
0: Ja, doen of laten. De nieuwe rubriek van Gilles Wijkmans. Goedemiddag, Gilles.
2: Goedemiddag.
0: Eindelijk, daar ben je.
2: Heb je me gemist?
0: Zeer. Gilles, jij houdt vanaf vandaag nog meer dan anders de vinger aan de pols van de samenleving.
2: Mm-hmm.
0: Jij speurt naar nieuwe trends in de mode.
2: Ja.
0: In de keuken, de sport. Samen vragen wij ons vervolgens af. Doen of laten?
2: Ja, met sociale media en TikTok allerhande vliegt er wel eens ja, nieuwe events of nieuwe dingen onze leven.
0: Het gaat allemaal aan mij voorbij.
2: Ja, en ik denk ook dat heel veel van onze luisteraars niet helemaal mee zijn altijd met de nieuwste trend.
0: Maar daar komt verandering in.
2: Doen of laten, dus bij deze.
0: Ja, welke trend is jou opgevallen de voorbije tijd?
2: De, hoe moeten we het gaan noemen? De Quagnum, de Masson... Het is een combinatie tussen de croissant en de magnum. En
0: wacht eens even, de magnum is een ijsje?
2: Ja, dat is correct, ja.
0: De croissant is een soort ontbijtkoek.
2: Ja.
0: Juist.
2: En die twee die worden de laatste deze zomer enorm veel gecombineerd op TikTok.
0: Ja, en dat gaat dan zo.
3: Voor deze nieuwe foodtrend heb je alleen een croissant nodig, een croissantje en een magnum ijsje naar keuze. De eerste voorbereiding is de croissant klaarmaken. Maak hem open en dan met je vinger even goed in het gaatje zitten. Wat er plaats is voor het ijsje.
2: Dit is het ijsje
3: en dan moeten we die hier insteken in het gat dat we dus net gemaakt hebben. Dan moet je kraken. Dit is ook satisfying om te horen, luister. En eens dat het gekraakt is, zou je stokje moeten loskomen. En wat blijft er dan over? Een croissant met een magnum in.
0: Ik vind het obscene. Heb je iets bij?
2: Ik heb twee dingen bij. Een croissant en een magnum. Je zou het niet raden. En we zullen dus maar de instructies volgen. Dus we beginnen met het tipje van een croissant te snijden. En dan hebben we dus een croissant waarbij dat we in het binnenste kunnen. Dus ik pak nu mijn mes en ik steek dat in de croissant en ik hol dat een beetje uit. Zodanig dat er dus een opening ontstaat, een gat ontstaat waarin ik die magnum kan steken.
0: Die magnum openen.
2: Ik heb een almond genomen. Is dat oké? Okay? Het kan met magnum naar keuze. Hè? Ik kan er ook een gewone in gooien.
0: Maar kan die erin, is de vraag.
2: Ja, dat is altijd, dat is wel vaker de vraag. Ik ga die zo wel al.
0: We gaan toch niet zo beginnen, hè?
2: Ik steek nu de magnum.
0: Moet je hem niet uithollen? Hier. Oh, ja.
2: Dat heb ik al gedaan.
0: Okay.
2: Maar nu is het gaatje te klein voor de magnum.
0: Het is eigenlijk een soort croissant als condoom.
2: Ja, waar je dan een magnum insteekt. Voilà.
0: En nu moeten we pletten.
2: Ja, inderdaad. Dus zo, ik zal heel goed pikt dit op de radio. Niet op. Het soort ASMR dat ik te wachten
4: is. Het is nog te hard.
2: Ja. Maar ik ga wel al het stokje eruit trekken, want dat moet natuurlijk wel. Je wilt geen hout binnenkrijgen. En ik heb hier nu.
0: Dus hij is eigenlijk mislukt.
2: Nee. Ik vind dat dit er wel goed uit.
0: Okay.
2: Dit is nu voor wie de livestream bekijkt op Canvas of op VRT Max. Je ziet nu een verlepte croissant met een nog verleptere magnum daar.
0: Heiligschennis.
2: Is het goed als ik hem in twee snij en we hem gaan delen?
0: Ja, ik zou er gewoon mijn tanden in zetten als ik jou was.
2: Oei, maar dan ga ik van die hele koude tanden krijgen, maar oké.
0: Okay.
2: Het klinkt ook wel lekker.
0: Oh nee.
2: Ja.
0: Nee, dat kan niet.
2: Maar dat is boter. Boter met chocolade, met nootjes en ijs. Slecht.
0: Oké, geef.
2: Slecht kon het nooit
0: dus
2: zijn.
0: Dus het antwoord van Gilles is bij deze.
2: Doen.
0: Geven, doen.
2: Ja. Nee. Nee. Maar allee.
0: Nee.
2: Hoe nee?
0: Ja, nee. Ik zeg later. Goed, laat het ons weten als u zelf erin geslaagd bent om een magnum in een uitgeholde croissant te krijgen. Of het lekker is. Tot volgende maandag weer een nieuwe trend, hè?
2: Ja.
0: Ik begin nu wel die amandelen.
2: Ja.
0: Dus misschien
2: je kan het ook met pistache magnum doen, bijvoorbeeld.

0: Ik zeg laten en Gilles Wegmans die zegt doen een magnum ijsje in een croissant. Ja, wurmen. En dan gewoon opeten. Het is een van de vermaledijde trends van de zomer. En we gaan elke maandag een nieuwe trend uitzoeken. Een blijvertje natuurlijk in Nieuwe Feiten is Nico Dijkshoorn.
1: Nieuwe Feiten.
2: Middagjournaal.
3: Beste luisteraars, ik heb u gemist. Ik mist u om fijn tegenaan te praten. Ik verpes nu misschien heel veel. Maar wat ik u dus nooit heb verteld, is dat ik mij altijd voorstel dat u naar dit middagjournaal luistert. In een tot op de draad versleten badjas met een paar groene rubberen laarzen eronder. U luistert naar mij, terwijl u wijdbeens in een stoel zit. U hebt allemaal heel veel haar op uw benen. En op die manier wordt het voor mij ook een waardevolle week. En dat miste ik dus een paar maanden lang. Ik zocht daarom wanhopig naar een publiek en dan kom je al heel snel bij de dieren terecht. Ik woon midden in Leiden, dus ik moest echt mijn best doen om een luisterend dier te vinden. En uiteindelijk werd dat een geit in de kinderboerderij van Leiden. En ik zeg dat nu wel zo, maar ik weet eigenlijk helemaal niet of in uw land ook kinderboerderijen zijn. Nederlanders, die vinden dat in ieder geval heerlijk. Hun kinderen tussen 80 blatende en scheitende dieren gooien. Ik heb daar 2 maanden geleden zo eens een beetje rondgekeken. En ik was vooral heel erg teleurgesteld in de informatieve teksten bij ieder dier. Die waren heel lelijk op een A4 papiertje naast de dieren geplakt. En ik ben zo vrij geweest die wat aan te passen. Bij ieder dier heb ik een nieuwe uitleg geplakt. Bij een hok vol kippen heb ik de volgende tekst gehangen. Hele kippen. Bestaat uit 2 halve kippen en 2 kipcarbonades. Nu hier, nog levend, hebben ze het hoogste woord, maar gebakken hebben ze minder praatjes. Kippen leggen eieren, mensen niet. Kippen slapen op een stok, mensen in een bed. Nou, mogen jullie kiezen wat je liever bent, een kip of een mens. Precies, dat dacht ik ook. Veel plezier. Op kinderboerderij het levende slachtafval. Luisteraars, het voelde een beetje als wat ik nu doe. Tegen u aanpraten en niemand van u die me midden in mijn verhaal een corrigerende klap op mijn wang kan geven. Nou ja, lieve van de Houten kan dat natuurlijk doen. In de afkondiging mij een verbale klets op mijn wang geven. En daarom, luisteraars, wil ik hier zeggen dat ik niemand ooit meer heb gemist dan Lieven. Deze zomer babbelde ik maar door en niemand kondigde mij af. Ik zou zeggen, zet hem op, Lieven, schouders eronder, dan gaan we weer, maandenlang.
0: Ja, hoe moet ik hem nu afkondigen? Als de grote kindervriend, nog groter dan Sinterklaas, Nico Dijkshoorn, in het Middagjournaal deze week en om de 3 weken ook in Nieuwe Feiten in dit 17e seizoen alweer. Waarvan er bijna 17 ook door Nico Dijkshoorn zijn half gevuld. Waarvoor dank. Zometeen na het nieuws van 1 is er Ilse Liebes voor u. Blijf dus bij ons. Blijf bij Radio 1.
2: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max. De Lage Landen zijn al decennia lang de ideale voedingsbodem voor Nederlandstalige muziek. Inheemse klanken schieten er als vloeiende melodieën uit de vruchtbare grond. Van Antwerpen
4: loop ik rustig door de parklaan
2: tot Amsterdam. Van Oostende tot Zeeland. Van Brussel tot Rotterdam.
5: Vanavond moet ik dansen.
2: En 1 keer per jaar klinken ze samen in de Radio 1 Lage Landenlijst. Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max. En luister zaterdag naar de Radio 1 Lage Landenlijst live vanuit Mazeik en op Radio 1.
6: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Ik
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
6: Pas jouw Telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code
7: yellow! Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
8: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
9: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
10: Oei, paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
7: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
11: Volkswagen.
12: Wat eten we vandaag?
11: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
12: Onmisbaar in de keuken.
11: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
12: Gratis en voor niks.
13: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
14: Code Yellow!
6: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
11: Wat? 3?
6: Yep. Info op telenet.be.
2: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De voorbije jaren hebben veel meer langdurig zieken hun uitkering verloren. Premier De Wever waarschuwt dat iedereen de nieuwe besparingen zal voelen. En in Nepal zoeken reddingswerkers nog altijd naar mensen die vastzitten door de overstromingen van vorige week. Veel meer langdurig zieken zijn de voorbije jaren hun uitkering verloren na controles door het ziekenfonds. Dat staat in de kranten morgen. En het blijkt ook uit cijfers van de 3 grootste ziekenfondsen. De Christelijke Mutualiteit, de Onafhankelijke Ziekenfondsen en Solidaris. Naar gelang het ziekenfonds is er een stijging tussen 40% en 100%. Tess de Keerschieter, hoe komt het dat die cijfers zo stijgen?
16: Dat heeft veel te maken met nieuwe wetgeving van 2 jaar geleden. Sindsdien moeten mensen die ziek uitvallen in het eerste jaar vaker langs bij een adviserend arts, in totaal 3 keer. Artsen van het ziekenfonds kunnen hen dus beter opvolgen, zegt Solidaris-topman Paul Kallewaard.
17: We zien de mensen nu, dankzij het nieuwe plan, 3 à 4 keer het eerste jaar in hun arbeidsongeschiktheid. En hoe meer we mensen zien, hoe sneller ze aan het werk gaan.
16: Maar die stijging is er ook omdat ziekenfondsen onder andere door investeringen van de overheid extra personeel kunnen aanwerven. Om die controles te doen en dus ook echt meer te kunnen controleren, zegt nog eens de Solidaris-topman.
17: Bij Solidaris Vlaanderen zijn wij van 40 naar 120 inzetbare medische profielen gegaan. Adviserend artsen, kinesisten en psychologen en verpleegkundigen. Dus dat is toch wel een enorme verhoging.
16: Uit de eerste cijfers van dit jaar lijkt de stijging zich ook door te zetten. Al blijft dat natuurlijk afwachten.
15: Dankjewel, Tess. Met het einde van de zomervakantie beginnen ook de politici aan een nieuw werkjaar. Op de Franstalige zenders kwamen 2 kopstukken langs vanmorgen. Premier Bart De Wever op RTL en PS-voorzitter Paul Magnet op RTBF. Nina Verhagen, dit najaar zal in het teken staan van de begroting. En daar ging het ook over.
18: Ja, 10 miljard euro tegen 2029. Dat bedrag moet de federale regering vinden om de begroting op koers te houden voor Europa. En dat zal iedereen voelen, wat we ook beslissen, aldus De Wever op RTL. En iedereen denkt dat de andere rijker is dan hij zelf en dus dat de andere zal moeten besparen, zei De Wever nog. Maar tegelijk denkt De Wever ook dat de bevolking rijp is voor die inspanningen, omdat het besef van de problemen waar ons land voor staat groter is dan veel politici denken.
15: Wat heeft Paul Magnet van de PS daar dan over gezegd?
18: Wel, volgens Magnet werken de recepten van De Wever niet, omdat hij het geld op de verkeerde plaats zoekt.
19: Pour trouver des milliards, il faut regarder au bon endroit. Le gouvernement de Wever ne cherche que dans les poches des travailleurs dépensionnés. À travers des nouvelles taxes, à travers des hausses de tarifs, mais il y a moyen de faire autrement.
18: Magnet zegt dus dat Wever alleen de werknemers en gepensioneerden viseert door allerlei zaken duurder te maken. Hij zelf suggereert om te besparen op defensie in het bedrijfsleven en de economie zuurstof te geven door een loonsverhoging. Normaal weten we op 13 oktober wat de regering beslist.
15: Bedankt voor de uitleg, Nina. Twee jongeren die in maart een 18-jarige aanvielen aan het station in Vilvoorde zijn veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 jaar met uitstel. Het slachtoffer had de daders aangesproken toen ze zijn vriendin lastig vielen. 2 meerderjarigen en 1 minderjarige sloegen hem bewusteloos en hij liep onder meer een schedelbreuk op. Filmpjes van het geweld deden snel de ronde op sociale media. De daders werden pas een paar dagen later gevonden. Nu zijn dus de 2 meerderjarigen veroordeeld. Een van hen was al bekend bij de politie voor 89 feiten. De minderjarige zal nog voor de jeugdrechter moeten komen. De Amerikaanse ambassadeur Bill White is vanmorgen bij minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot moeten komen. Hij had een beledigend bericht op sociale media gezet over minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De ambassadeur en minister Prevot zaten 1,5 uur samen en White zei dat het een openhartig gesprek was en dat hij Prevot begrijpt, maar ook dat hij zijn mening zal blijven geven op sociale media.
14: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the Deputy Prime Minister and Foreign Minister said. I, of course, will continue to post my thoughts. We have a very good relationship. I understand his position and we have come to a good agreement.
15: Minister Prevot zegt dat hij de ambassadeur opgeroepen heeft om Belgische politici niet meer persoonlijk te viseren, omdat dat de relatie tussen België en de VS kan verslechteren. De nieuwe aanvallen in het Midden-Oosten doen de gas- en olieprijzen weer stijgen. Voor een vat ruwe olie is de prijs ruim 2% gestegen en de gasprijs gaat meer dan 4% omhoog. Dat is slecht nieuws voor ons, want Europa moet de gasvoorraden aanvullen voor de winter. De Verenigde Staten hebben vannacht raketinstallaties gebombardeerd op een eiland in de straat van Hormuz. Dat was de eerste aanval in een maand tijd. Iran reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse legerbasissen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. De Emiraten zeggen dat de Iraanse drone onderschept is. In Nepal wordt met man en macht gezocht naar honderden arbeiders die vastzitten in tunnels door de grote overstromingen in het grensgebied met Tibet vorige week. Er zijn nu al meer dan 900 doden geteld in Nepal en Tibet. Paulien Lambert.
20: Reddingswerkers banen zich voorzichtig een weg langs het puin dat de ingang van een grote tunnel blokkeert. Door de grote overstromingen zijn een tientallen tunnels van waterkrachtinfrastructuur volgelopen met modder en brokstukken. Vermoedelijk zitten daar honderden arbeiders in vast. Het Nepalese leger zoekt met de hulp van gespecialiseerde teams uit China en India naar overlevenden, onder meer ook met graafmachines en drones. De tunnels zijn groot, zo groot dat er een vrachtwagen kan doorrijden. Dus volgens experten kan het dat er nog zuurstof is. Maar een aantal dagen na de ramp is het wel een race tegen de tijd om mensen nog levend terug te vinden. Er zijn in totaal bijna 5000 mensen vermist in Nepal en Tibet. Ook over de 3 vermiste Belgen in de regio is er nog altijd geen nieuws.
15: Vanmiddag bewolkt met buien, lokaal kans op onweer en temperaturen tot 21 graden. Er staat ook vrij veel wind. Morgen begint de dag grijs, daarna meer opklaringen. In het oosten wel nog kans op enkele buien en tot 22 graden dan. Er zijn veel meer langdurig zieken die hun uitkering verliezen na controles door het ziekenfonds. Daarmee begon dit nieuws. Langdurig zieken worden vaker gecontroleerd en er wordt ook meer geïnvesteerd in personeel om hen op te volgen. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
21: Radio 1.
6: Ilse Liebens.
22: Van alle dingen die je kan doen op een maandagmiddag is dit zeker niet de slechtste optie. Een heel goedemiddag.

Overal een goed idee. Chris Montez en Let's Dance. Heel fijn dat je luistert naar Radio 1 vandaag. Frans Kalf, wie gaat zelfs al een classic album van de week kiezen? We duiken in de muziekapp van Xavier Taverne en we ontdekken samen ook de nieuwe plaat van Phoebe Bridgers. En vanaf nu kiezen we ook opnieuw bij Radio 1. Wekelijks, elke donderdag zal dat zijn vanaf nu. Dit is Celeste.

Wat een heerlijke stem blijft het toch, hè? Die krachtige stem van Celeste en Stop This Flame. Ik heb gevraagd aan Frans Kalf of dat hij een keertje in zijn platencollectie wilde kijken. Op zoek naar een classic album. Het zou je niet verbazen dat hij er meerdere had. Ik heb hem gedwongen om een knoop door te hakken. Wat het is geworden, hoor je zo meteen na deze. Dit is Now &...

0: Blij.
1: Je hoorde Frans Kalf en Nou en. Een heel goede middag. Frans, of zeg ik Mika?
2: Mag allebei.
1: Wat zeggen de meeste mensen nog tegen jou?
2: Nou, als ik een mailtje krijg of iets, dan is het Frans. En als ik in mijn kleine kringen ben, dan is het Mika. Ja. Maar soms ook wel Frans. Ja.
1: Hoe is de zomer van 2026 voor jou geweest? Druk, hè?
2: Ja, wel druk. En ja, eigenlijk elke week wel optredens gehad. Dus het is heel erg leuk geweest.
1: Ja.
2: Ik heb heel veel plekken mogen zien en heel veel mensen ontmoet.
1: Ja. En ben je ondertussen nog bezig aan die eerste plaat, dat debuutalbum?
2: Ja, ja. Die is eigenlijk wel al nu zo goed als af. Maar die is nu gepland voor het voorjaar, volgend jaar. Maar ja, we zijn er nog mee bezig. En binnenkort komt er weer een nieuw nummer uit.
1: Zeer fijn, daar kijken we sowieso al naar uit. Nu, we hebben jou gevraagd om een classic album van de week te kiezen. Wat is het geworden?
2: Mijn eerste plaat die ik ooit heb gehad, mijn eerste vinylplaat die ik ooit heb gehad, die ik thuis draaide in mijn slaapkamer met mijn eerste vriendinnetje. En dat is The Freewheeling Bob Dylan.
3: Radio 1. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
4: Classic album van de week.
1: The Freewheeling Bob Dylan, een plaat uit 1963. Hoe is die vinyl tot bij jou geraakt? Had je die zelf gekocht? Kreeg je een cadeau van iemand?
2: Oh, goede vraag. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet
1: meer.
2: Wie
1: heeft Bob Dylan in jouw leven gebracht?
2: Dat weet ik niet. Nou ja, bij ons thuis stond al wel veel Bob Dylan op. En mijn moeder was een enorm Bob Dylan fan.
1: Mm-hmm.
2: Maar die plaat, ik denk eigenlijk dat het in een collectie die ik van, want we hadden al wel wat platen in de kelder liggen en zo. Maar ik was daar nooit echt heel geïnteresseerd in. En toen op een gegeven moment kwam de buurman met een stel platen. En die zei, oh ja, dat is weer hip toch tegenwoordig. Wil je niet ook wat platen?
1: Ja.
2: En toen heb ik die eruit gepikt.
1: Stel nu, je hebt nog nooit iets van Bob Dylan gehoord. Je wil eraan beginnen, dan zijn er mensen die zich wat laten ontmoedigen, omdat er gewoon zoveel is. En ik weet niet wat een goede instapplaat is voor Bob Dylan. Zou jij deze plaat geven aan zo iemand die nog moet beginnen aan Dylan?
2: Ja, zeker. Want dat is Bob Dylan die zelf nog aan het beginnen is. Hij met zijn gitaar die de studio ingaat en in 2 dagen een plaat opneemt van liedjes die hij zelf heeft geschreven.
1: Ja.
2: Dat was natuurlijk in die tijd ook wel anders dan nu. Nu wordt er van iedereen altijd verwacht dat ze zelf hun nummer schrijven. Maar hij komt natuurlijk uit een, of tenminste destijds zat hij in een enorme folkwereld.
1: Mm-hmm.
2: En daar was het ook heel normaal om nummers van andere mensen te pakken. En dit is wel allemaal zo goed als allemaal eigen werk. En ik denk dat het inderdaad een mooie instapplaat is. Maar je moet wel er echt van houden dat het gewoon gitaarzang is.
1: Mm-hmm.
2: En ook wel een beetje rauw is. Ik denk dat als je een bandplaat wil hebben om in te stappen, dat je dan Blond on Blond of Blood on the Tracks of zoiets, dat je dan op die manier ook wel de echte classic Bob Dylan band instapplaat hebt.
1: Weet je nog hoe het moment was dan toen je die plaat voor de eerste keer hoorde? Wat was het dat je meteen bij jouw nekvel greep? Was het dan net die eenvoud of was je meteen ook gegrepen door die tekst of heb je daar in de eerste instantie niet naar geluisterd?
2: Nee, ik heb eigenlijk samen met mijn moeder daar een hele grappige band met Bob Dylan, want we hebben allebei eigenlijk, nou ja, dat is nu wel een beetje aan het veranderen, maar eigenlijk nooit die muziek geluisterd vanwege de tekst. Wat heel raar is, want Bob Dylan is natuurlijk een tekstschrijver.
1: Ja.
2: Maar de manier waarop hij teksten schrijft zorgt er ook voor dat het zo goed loopt en zo mooi klinkt, dat het eigenlijk onderbewust al binnenkomt voordat je bewust echt aan het luisteren bent naar wat hij nou precies aan het zeggen is. En soms, hij heeft ook natuurlijk teksten geschreven waar je echt helemaal in diepte moet gaan van waar het nou over gaat.
1: Mm-hmm.
2: Maar eigenlijk die plaat zijn voor mij vooral zijn gitaarspel. Dus dat begint met Blowing in the Wind natuurlijk. En dan daarna The Girl from the North Country. En hij speelt gewoon heel, heel intiem gitaar. Maar niet op een soort van melancholische, suffe manier. Maar je hoort hem gewoon echt, oké, ik ga nu gitaar spelen en tokkelen en dan mijn verhaal vertellen.
1: Mm-hmm.
2: En dan komt hij zingen. En ja, dat is gewoon hit or miss. Het is gewoon, sommige mensen vinden het verschrikkelijk en sommige mensen vinden het prachtig. Maar
1: ja,
2: dan begint hij ineens te schreeuwen. Of te kreunen. En dat vind ik heel erg mooi.
1: Ja.
2: En dat greep me eigenlijk meteen.
1: Was jij toen zelf ook al met muziek bezig toen je die plaat voor het eerst hoorde?
2: Ja. Ja, maar wel niet op de manier zoals ik dat nu ben. En ik denk dat ik die plaat van Bob Dylan kreeg toen ik 15 was.
1: Mm-hmm. Zijn er ooit dingen, elementen van Bob Dylan, al dan niet onbewust, in jouw muziek geslopen, denk je? Dat je toch dacht van, ik wil het misschien op die manier proberen?
2: Ik denk dat dat Bob Dylan voor mij een soort van eigen eiland is om echt te kunnen zien als inspiratie. Omdat ik denk ook niet dat ik me heel erg in hem vind of zo. Het is gewoon een heel mysterieus, absurd karakter. Maar ik denk wel dat het toen inderdaad, als je het dan hebt over de eerste keer van die plaat te luisteren, wat ik eigenlijk nog steeds altijd heb, dat hij vanaf het moment dat hij begint te spelen, zo je probeert aan of je echt aangrijpt. Ik denk dat ik dat ook wel probeer te doen, maar niet echt op zijn manier. Maar inderdaad, de klank en de instrumentatie en zo vind ik ook wel heel mooi. Dus misschien dat soort dingen erin komen. Maar ja, wat ik zei, ik heb nooit echt zijn teksten begrepen of naar geluisterd. Eigenlijk vooral zijn melodieën. Ja. Dus ja, misschien zijn melodieën dan.
1: Helemaal prima. Nu, er staan een heleboel bekende songs op die plaat van Bob Dylan. Met Blowing in the Wind natuurlijk het bekendste, Hard Rain's Gonna Fall. Maar jij wil zeer specifiek vandaag naar Girl from the North Country luisteren. Waarom?
2: Dat is echt dat nummer waar jij het ook over had. Van als hij begint te spelen, dat je gewoon meteen wordt gegrepen door alles. En de klank, zijn manier van tokkelen, de manier waarop hij begint te zingen. En dan de tekst is gewoon een hele mooie soort ode aan iemand waar die ooit liefde voor heeft gevoeld, hè, of een liefde mee heeft gehad.
1: Mm-hmm.
2: En hij zegt eigenlijk tegen een willekeurig persoon of tegen de luisteraar of tegen iemand die treft op straat, zegt hij eigenlijk, dat weet je eigenlijk niet tegen wie die het heeft, maar hij zegt eigenlijk, ja, als je daar naartoe gaat, kan je er dan groeten en kan je zeggen, of kan je dan kijken of ze nog lang haar heeft, want dat is dat is hoe ik me daar herinner. En het is eigenlijk heel liefdevol. En er zit helemaal geen wrok in. Maar er zit ook niks in van dat hij terug wil of zo. Maar hij wil gewoon eigenlijk liefs doen aan iemand. En dat is een heel mooi verhaal.
1: Ja.
2: En dan daarna, daar kwam ik dan pas later achter. Heeft hij dat nummer geschreven nadat hij in contact kwam in Engeland met Scarborough Fair. En daar heeft hij die zin uitgehaald van remember me to one who lives there, for she once was a true love of mine. En Scarborough Fair is ook een van mijn favoriete nummers, die versie van Paul Simon.
1: Ja.
2: Maar het is vooral gewoon een heel mooi liedje.
1: Voilà. En zo komt er heel veel samen in één song. We gaan een hele week lang genieten van de Freewheeling Bob Dylan Classic Album van de Week, gekozen door Frans Kalf. Heel veel dank daarvoor en heel graag tot binnenkort, hè.
2: Ja, dankjewel.
1: Salutjes. Dag.
2: Salut.

Een plaat die hij voor het eerst hoorde toen hij 15 was. En nu kiest hij het als classic album van de week. The Freewheeling Bob Dylan. We gaan er een hele week van genieten hier bij Radio 1. En dat dankzij Frans Kauf. Dit was al Girl from the North Country. Opletten als je onderweg bent op de E40 richting kust is voorbij Erpenmeer de weg vrijgemaakt. En ook op het einde van de A10 is in Oostende de weg weer vrij. Naar Antwerpen komt er een kwartier bij op de E19 vanaf Sint-Joop en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel.

0: Uitgesproken in de ochtend, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
1: Radio 1.
0: Ilse Liebens.

0: Wat zou ze zelf veranderen als ze de tijd kon terugdraaien? Ik denk niet al te veel. Sharon, If I Could Turn Back Time. En daarvoor nieuwe muziek van Isolde Lazoen. Die heeft afgelopen vrijdag haar nieuwe plaat uitgebracht. Die heet My Kind of Drama. En dit was daaruit de nieuwste single Echo en Toi. 15 oktober dan speelt ze trouwens in de Roma in Antwerpen. Isolde, dat is niet meer zo lang.
1: Jullie botsten in de zomer op een feestje aan de kaaien. Jullie raakten aan het dansen. Je had het best wel koud. 2 weken later pasta pesto. Het picknickdeken was te klein.

zal ondertussen zeker al langer dan 5 jaar geleden zijn dat ik het voorrecht had om met deze vrouw te spreken. En toen zei ze dat ze met een idee zat om een nieuwe plaat te maken. Maar die beweegt zich in een volledig andere tijdzone dan wij allemaal natuurlijk, want dat zou nog wel eens een aantal jaren kunnen duren. Maar mij hoor je niet klagen, want als ze dan met iets op de proppen komt, is het altijd heel goed. Grace Jones en My Jamaican Guy. De zomer is nog niet helemaal voorbij. Ik snap dat dat deze week weerkundig en ook met de school die opnieuw begint en zo een beetje anders kan voelen. Maar de zomer is nog niet voorbij, zeker niet de festivalzomer in België, want Krammerok in Stekenen staat nog op het programma, nu vrijdag, met daarop de affiche onder andere Celeste en Lenny en Bazaar. En ook deze vrouw gaat erbij zijn. Instekenen. Er is C-Mat, When a Good Man Cries.

The Zombies and Time of the Season bij Radio 1. Hier is het moment van het seizoen waarop we gaan stemmen voor de Lage Landenlijst. Want die gaan we uitzenden op zaterdag 5 september. De top 100 van de mooiste Nederlandstalige liedjes aller tijden. Vanochtend kon je hier al horen op welke songs Bart Peters gaat stemmen. En morgen komen we te weten wat Fabriejo zijn favorieten zijn, want dan gaat Evert bij hem op bezoek in Amsterdam. En ik ben natuurlijk ook heel benieuwd wat jouw favorieten zijn. Je kan gaan stemmen via VRT Max. Je kan de app downloaden en dan bovenaan je scherm op radio kiezen. En daar dan best Radio 1 als favoriete radio instellen. Kan je meteen makkelijk live luisteren en herbeluisteren. En dus ook stemmen voor de Lage Landenlijst. Ik zeg dat omdat Bram Vermeulen er zo meteen aankomt. Het is maar een tip. Na Rye en Fatal.

0: leven we binnenkort in een narco-staat.
1: Nederland en België zijn productiehubs.
0: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
2: We mogen nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
0: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
3: Drugsdelta, morgen op VRT Canvas. De strafste docu's, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max. Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
4: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
5: Amai, dat valt mee.
4: Waarom?
5: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
4: Ja, en?
5: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
4: Ah ja.
5: Kijk, wordt net weggesleept.
4: Oh nee.
6: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
3: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Doort. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee garandeert dat de voor- en naschoolse opvang toegankelijk blijft voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Vanmorgen raakte bekend dat 1 op de 3 gemeenten in Vlaanderen die opvang voor kinderen van de basisschool duurder maakt. De Vlaamse regering investeert wel €80 miljoen extra in de buitenschoolse opvang en een deel daarvan is bedoeld om de opvang voor iedereen mogelijk te maken, zegt minister Genee.
10: Het is heel duidelijk dat de middelen die we vanuit Vlaanderen investeren in die lokale buitenschoolse opvang, dat daarvoor 10% gegarandeerd moet zijn voor kwetsbare kinderen, want elk kind heeft recht op die kwaliteitsvolle betaalbare buitenschoolse opvang.
9: Veel meer langdurig zieken zijn de voorbije jaren hun uitkering verloren na controles door het ziekenfonds. Bij het socialistisch ziekenfonds Solidaris is er een stijging van 40%. Bij de christelijke mutualiteit zelfs meer dan een verdubbeling. Door nieuwe wetgeving van 2 jaar geleden moeten mensen die ziek uitvallen vaker voor een controle langsgaan bij een adviserend arts. En er is nu ook meer personeel om die mensen op te volgen, zegt Paul Kallewaard van Solidaris.
11: Het is zo dat wij vandaag kunnen werken met een mooi uitgewerkt plan dat de arbeidsongeschikte oproept om te controleren en te evalueren. En tweede, er zijn nu ook investeringen mogelijk geweest, omdat we aan de ene kant de automatisering van de doktersbriefjes, de financiering daarvan kunnen aanwenden voor deze evaluaties. En dat we dus veel meer personeel kunnen inzetten om die evaluaties te doen.
9: In Zwitserland heeft de politie een man van 43 opgepakt na de schietpartij op een raveparty gisteren in de buurt van Zürich. Bij de schietpartij is een Italiaanse vrouw van 22 overleden en er vielen ook 5 gewonden. De politie gaat er voorlopig van uit dat de man alleen handelde. Zijn motief is nog niet duidelijk. De nieuwe aanvallen in het Midden-Oosten doen de gas- en olieprijzen weer stijgen. Voor een vat ruwe olie is de prijs ruim 2% gestegen en de gasprijs gaat meer dan 4% omhoog. Dat is slecht nieuws, want Europa moet de gasvoorraden aanvullen voor de winter. De Verenigde Staten hebben vannacht raketinstallaties gebombardeerd op een eiland in de straat van Hormuz. Dat was de eerste aanval in een maand tijd. Iran reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse legerbasissen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. De Emiraten zeggen dat de Iraanse drone onderschept is. Vanmiddag is het bewolkt met buien, lokaal kans op een onweer en temperaturen tot 21 graden. Er staat ook vrij veel wind. Morgen begint de dag grijs, daarna meer opklaringen en in het oosten wel nog kans op enkele buien. We halen dan tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Maar ligt dat huis nu aan zee of aan een meer? Ik wens iedereen die deze week zijn eerste lessen Duits krijgt alvast heel veel succes. Peter Fox en House am See, een heel goede middag. Fijn dat je luistert naar Radio 1. Deze man die zat vanochtend op café. Ik weet zelfs heel specifiek waar. Hij zat in Café California in Boeghout samen met Evert Venema. En dat allemaal omdat we aan het opwarmen zijn voor de lage landenlijst van volgende week zaterdag. Nee, nu zaterdag beter, 5 september. Dit is Bart Peters.

Romantieke maandagmiddag bij de Marvelous en I Do. En daarvoor gloednieuwe muziek van Bart Peters. Het nummer heet We zijn ermee bezig. Zometeen duiken we in de muziekapp van Xavier Taverne. Na het algoritme en ogen dicht.

0: het algoritme. En ogen dicht.
1: Op repeat.
0: Win-win, het consumentenprogramma van VRT, is helemaal terug. En presentator Xavier Taverne is trouw op post. En hij heeft er nog een extra job bijgepakt dit seizoen. Want hij gaat afwisselend met Fatma Taspinar en Kobe Ilse de afspraak presenteren. Heeft die man nog tijd om naar muziek te luisteren? Jawel hoor. Ik vroeg hem om even in zijn muziekapp te kijken naar de songs die hij het vaakst opzet.
1: Op repeat. Hey, ik ben Xavier Taverne. Dit zijn mijn meest beluisterde nummers van de voorbije

Op 3 staat Bluff met Wat zou je doen? Ik heb een zwak voor Nederlandstalige muziek. En dan wil ik al eens op YouTube van het ene filmpje in het andere belanden. Ik heb zelf ook ooit een jaar in Nederland gewerkt. En tijdens mijn deep dive afgelopen zomer kwam ik dus uit bij Wat zou je doen van Bluff. En dat is nu net een nummer dat uitgekomen is in het jaar dat ik in Nederland werkte. Ik heb dat nummer herontdekt. En een keer of 7000 beluisterd afgelopen zomer.

Op 2 staat The Kid LAROI met Girls. En dat heeft alles te maken met Off Campus. Een tv-reeks die in het voorjaar gelanceerd werd op Prime. De reeks is absoluut niet bedoeld voor mannen die ouder zijn dan 40. Voor mensen ouder dan 40 is het ook niet bedoeld. Maar kijk, hier zijn we dan. En gelukkig ben ik niet alleen, want ik heb heel veel mensen die toch ouder zijn dan het doelpubliek horen en zien zeggen de afgelopen weken dat ze om de een of andere reden toch zeer in de ban waren van Off Campus. En hoe dat kwam, dat het hun hele leven beheerste. Zo erg is het bij mij niet, maar het is wel in mijn muzieklijst geslopen en dat heeft de zomer absoluut overleefd. Kid LAROI en Girls.

1 staat Only Love van Ben Howard. Ook dat is geen nieuw nummer. Maar ik was afgelopen vakantie in Engeland. En wat ik heel leuk vind aan vakantiebestemmingen is dat ik daar altijd naar de plaatselijke lokale radio luister. Nu ja, lokaal, nationaal. Maar dus een radiozender van het land waar ik ben. In dit geval was dat BBC Radio 1. En we reden langs de kustlijn, de zuidkust van Engeland. Prachtig trouwens, moet je zeker naartoe, onderschat. We reden langs die kustlijn en toen hoorde ik dit nummer Only Love van Ben Howard opnieuw. En het was de perfecte soundtrack voor het zicht dat we hadden en het gevoel dat we hadden toen we daar waren. En ik wilde dat gevoel de hele tijd weer oproepen. Dus ja, moet dit nummer wel op één staan van de afgelopen weken.

watch me fall apart. En zo blijft de vakantie van Xavier Taverne nog even verder duren. Het was de soundtrack bij de vakantie aan de zuidkust van Engeland. Toen was het daar op de radio. En sindsdien heeft hij er nog veel naar geluisterd. Ben Howard en Only Love. Dit zijn Dire Straits en Tunnel of Love.

Het is maar een tikkeltje confronterend, maar straks is dit nummer al 45 jaar oud. Jawel, 1981, dit uitstapje naar de kermis van Mark Knopfler en van Dire Straits, Tunnel of Love. En zo is het bijna 2:30 geworden. Opgelet als je onderweg bent. Op de E40 naar Brussel is er 20 minuten file vanaf Ternat. In Groot-Bijgaarden zijn twee rijstroken richting Koekelberg versperd. Dat komt door een ongeval. Op de E19 10 minuten aanschuiven tussen Peutie en Vilvoorde door een ongeval op de middenrijstrook. Die is daar versperd. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file rijden tussen Groenendaal en de Leonardtunnel. Door een ongeval zijn de twee rijstroken daar versperd. Het verkeer rijdt om via de E411 namen Brussel. En ook 10 minuten aanschuiven tussen Groot-Bijgaarden en Anderlecht na een ongeval. Naar Antwerpen komt er een kwartier bij op de E19 vanaf Sint-Joppe en drie kwartier op de E313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring 20 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. En de politiezone van Heist op den Berg is telefonisch niet bereikbaar op het vertrouwde telefoonnummer. Voor dringende politiehulp bel je het nummer 112. Radio.

0: day.
1: In de zomer is het altijd wat kalmer wat betreft albumreleases, maar dat wordt dan in het najaar ruimschoots goed gemaakt. Ook Jordan Rakai komt met een nieuwe plaat. Eind oktober is Safe Place to be Wild. Je hoorde Promise. Dit is Wolken en Vaart.

0: ging zeggen een kleine roadtrip. Maar van hieruit gezien is het behoorlijk ver natuurlijk. Mendocino, Sir Douglas Quintet. Zaterdag 5 september, dat wordt een heel erg mooie dag. Dat weet ik nu al. Waarom? Omdat wij dan de Lage Landenlijst gaan uitzenden. De top 100 van de mooiste Nederlandstalige liedjes. Vanochtend kon je hier al horen op welke songs Bart Peters gaat stemmen. En morgen dan zit Evert Venema in Amsterdam. Gaat hij op bezoek bij Faber Yeo om daar eens wat stemadvies te gaan ronselen. En jij kan nu ook al stemmen op die Lage Landenlijst. Dat kan via VRT Max of de VRT Max app. Dan kan je best bovenaan jouw scherm klikken op radio en meteen Radio 1 als favoriete radio instellen, want dan kom je makkelijk bij alles wat wij doen, bij live luisteren, bij herbeluisteren en ook bij die stemming voor de Lage Landenlijst. Vanessa Vermeijeren, die heeft haar taak al vervuld. Dag Vanessa, goedemiddag.
1: Goedemiddag Ilse.
0: Jij was er snel bij, proficiat daarvoor.
1: Dank je, maar ik had dan ook een heel uitgesproken mening.
0: Ah, oké, voilà. We gaan er meteen induiken. Jij zet op 3...
1: Atlas van Pommelien Thijs.
0: Ja, en waarom dat nummer? Behoorlijk recent, mooi nummer.
1: Ja, ik weet dat veel mensen haar een beetje te gehyped vinden. En ik kan dat ergens wel begrijpen, maar dat is zo'n geweldig nummer. Ik kan dat echt zo een ganse tijd... Dat werkt voor mij bijvoorbeeld heel ontspannend, om dan een ganse dag te kunnen neurien.
0: Ja. Heb je ze ook al een keertje live gezien? Want dat is ook niet normaal, hè?
1: Nee, dus nog niet. Hè. Dat vind ik eigenlijk wel een beetje jammer. Maar ja, ik ben misschien een beetje te oud om tussen de leeftijdscategorie van haar gemiddelde fans te gaan staan.
0: Vanessa, ja. Ik heb gezien in de app hoe oud jij bent. Ik ben ouder en ik heb er al tussen gestaan en dat kan. Je wordt daar omarmd. Dat is geen enkel probleem.
1: Je bent mij aan het overtuigen.
0: Nee, echt waar. Moet je echt eens doen. Is fantastisch. Op nummer 2, de man die vanochtend nog in de uitzending zat bij Evert, Bart Peters. Dan heb je veel keuze in zijn oeuvre.
1: Maar ik ben gegaan voor Allemaal door jou. Okay. Ik word daar gewoon goed gezind van.
0: Oké, dat is prima. En helemaal bovenaan, wie mag er daar blinken?
1: De enige echte, helaas ondertussen overleden, Rob de Nijs. Mm-hmm. Met een liedje dat er jammer genoeg nog niet in stond in de lijst. Dus ik wil bij deze iedereen oproepen. Ik heb het toegevoegd aan de lijst. Stem erop alstublieft. Want het is echt een van zijn mooiste nummers voor mij. Dat is Bo.
0: Mm-hmm. Is dat echt iemand die heel zijn carrière bent blijven volgen, Rob de Nijs?
1: Voor zover ik al bewust was van zijn carrière natuurlijk. Want ik ben ook niet zo oud natuurlijk om hem van in het begin te kunnen gevolgd hebben. Maar,
0: dus dit is muziek die hij vroeger thuis veel hebt gehoord dan?
1: Ja, mijn moeder was zelf DJ bij een lokale radio. Dus ja, ik kreeg echt de volle lading. Hè, dat snap je wel.
0: En hoe heette de lokale radio? Dat is altijd leuk, hè?
1: Het is TRO, dat bestaat nog altijd digitaal trouwens, dat is de Ternatse radioomroep.
0: Oké, waar je dus op regelmatige tijdstippen Rob de Nijs kon horen. Ik hoop van harte, Vanessa, dat we hem ook hoog gaan zien eindigen in onze Lage Landenlijst. 5 september, dan ben je sowieso op post dan ook, hè?
1: Uiteraard.
0: Fantastisch, dan wens ik jou nog een heel fijne dag en dankjewel om al te gaan stemmen, hè?
1: Dank je.
0: Salukes, dag.
1: Doei.

Doe zoals Vanessa Vermeijeren. Ga je stem uitbrengen op de Lage Landenlijst. Doe dat via de site VRT Max of via de VRT Max app. En het resultaat hoor je dan zaterdag 5 september op jouw radio. Tijdens onze Lage Landenlijst natuurlijk. De lijst met de 100 mooiste Nederlandstalige liedjes. En Bo van Rob de Nijs mag daarin niet ontbreken. Volgens Vanessa, volgens mij eigenlijk ook. Dit is Bianca Steck en Common Grounds.

Met een heel erg jonge Mike Mills die je hoort zingen. En in het achtergrondkoor een al even jonge Michael Stipe. En ook Kate Pearson deed mee van de B-52's backing vocals. En die zou later nog een keertje opduiken bij R.E.M. Onder andere op Shiny Happy People. R.E.M. en Near Wild Heaven bij Radio 1. En dit is Robbie Williams and The Road to Mandalay. See.

0: Hij heeft het nummer achterwege gelaten, denk ik, toen hij begin van de zomer in ons land speelde op het Live is Live Festival. Dat is een luxe probleem, hè, als je zoveel hits hebt om uit te kiezen. Robbie Williams en The Road to Mandalay. Het nieuws van 3 uur komt eraan en daarna meer van dit. Dan duiken we onder andere in het album van de week. En dat is de nieuwe van Phoebe Bridgers.
1: Hallo, mijn lady love.
2: Hallo.
1: Hallo, met Cherish.
3: Proficiat allemaal. Jullie zijn geselecteerd voor het theaterfestival.
2: Oh, wow.
1: That's really kind of you.
3: Het theaterfestival.
1: Wow, dat is supergoed nieuws.
3: De hoogtepunten van het afgelopen podiumkunstenseizoen.
1: Wanneer is dat?
3: Van 2 tot 12 september in Brussel.
2: Het is Brussel, hè, dit jaar.
3: Ontdek het programma op theaterfestival.be. Samen met De Standaard, Brus en Radio 1.
4: Vanavond op VRT 1.
5: Goedemorgen. Gewakker geworden met het water van de Atlantische Oceaan dat gutste tegen de klif. Klaar voor een nieuw avontuur.
4: Op VRT 1 start Arnoud zijn nieuwe wandeltocht. Dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas bespreekt Fatma Taspinar het nieuws met haar gasten in De Afspraak. En op VRT Max staat de volledige thrillerserie The Veil voor je klaar. Alvast veel kijkplezier.
6: Schat, ik zie je graag.
7: Ja, maar...
6: Maar nee, geen maar.
7: Oh.
8: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
9: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
10: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
9: Oh,
10: op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels en op nog zoveel meer.
9: Oh, Lidl, op wie ga ik rekenen?
10: Lidl, dat kan tellen.
11: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
12: Van medische kosten tot heel vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
13: Kies je voor.
14: Even een fun fact.
13: Of met de collega's voor.
14: De meest foute 80's hit.
13: Gelijk heb je. Want voor elke mood
15: is iets anders goed.
13: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
16: Wie ontdekte de eerste steenkool in de Limburgse ondergrond? Wie haalde hem boven en wie sloot de boel? Ik ben Bruno Wijndalen en om 6:30 vertelt Lien van den Kerkhof me het hele verhaal van de Limburgse mijnen in Voorproevers.
17: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 3 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vanaf morgen is een helm verplicht op elektrische steps die sneller dan 20 km per uur kunnen rijden. Pas vorige week raakte bekend dat de maatregel op 1 september al ingevoerd wordt. En veel stepgebruikers zijn dus wellicht nog niet op de hoogte. De politie van Antwerpen zal overtreders daarom eerst nog eens vriendelijk wijzen op de helmplicht en pas later boetes uitschrijven, zegt woordvoerder Wouter Bruins.
19: We kunnen nog niet meteen verbaliseren, er moet nog wat administratief afgehandeld worden, maar we starten wel al met het sensibiliseren. Het is heel belangrijk dat als je een vervoermiddel kiest, en zeker zo'n step, dat je je gepast kan beveiligen. Dus zo'n helm is heel nuttig. Dus het is zeker van belang dat wij die nieuwe regelgeving ook naleven en dat we ook zullen optreden.
0: Vorig jaar waren er zo'n 2500 zware ongevallen met steps en er vielen ook 13 doden. De helmplicht zal niet gelden voor de deelsteps, omdat die begrensd zijn tot 20 km per uur. Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené garandeert dat de voor- en naschoolse opvang toegankelijk blijft voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Vanmorgen raakte bekend dat 1 op de 3 gemeenten in Vlaanderen die opvang voor kinderen van de basisschool duurder maakt. Maar de Vlaamse regering investeert €80 miljoen extra in de buitenschoolse opvang en een deel daarvan is bedoeld om de opvang voor iedereen mogelijk te maken, zegt minister Gené.
20: Het is heel duidelijk dat de middelen die we vanuit Vlaanderen investeren in die lokale buitenschoolse opvang, dat daarvoor 10% gegarandeerd moet zijn voor kwetsbare kinderen. Want elk kind heeft recht op die kwaliteitsvolle, betaalbare buitenschoolse opvang.
0: In Zwitserland heeft de politie een man van 43 opgepakt na de schietpartij op een raveparty gisteren in de buurt van Zürich. Bij de schietpartij is een Italiaanse vrouw van 22 overleden en er vielen ook 5 gewonden. De politie gaat er voorlopig van uit dat de man alleen handelde. Zijn motief is nog niet duidelijk. Vanmiddag bewolkt met buien en lokaal kans op onweer. In het westen is het droger. We halen temperaturen tot 21 graden. Morgen wolken en opklaringen, meestal droog. Alleen in het oosten nog kans op een kleine bui in de namiddag. En tot 22 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Ga van
7: wegenwerken
2: naar
7: rustig van werken
2: met de trein.

The Killers en Mr. Brightside. Een heel goeiemiddag, fijn dat je luistert naar Radio 1. Angèle die brengt binnenkort haar nieuwe plaat uit, haar derde ondertussen al. Instinct zal die heten, of Instinct. En ze heeft vandaag bekendgemaakt dat ze twee concerten gaat spelen volgend jaar in de ING Arena in Brussel. Te noteren in onze agenda's, zaterdag 20 en zondag 21 maart 2027. Angèle in de ING Arena in Brussel. Tickets zijn te koop vanaf nu zaterdag 5 september om 11 uur 's ochtends. Dit is haar nieuwe single Une seule vie.

0: Ze staat terug regelmatig op het podium en ze geniet daar duidelijk ook van. La Roux en International Woman of Leisure.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: Last Weekend, zo heet de nieuwe plaat van Phoebe Bridgers. En sinds haar vorige plaat, Punisher, uit 2020, is er heel veel gebeurd in het leven van Phoebe Bridgers. Veel om te verwerken. Ze moest afscheid nemen van haar vader. Ze heeft ook die plaat gemaakt met Lucy Dacus en Julian Baker als boy genius natuurlijk. Ze was een tijd verloofd met Paul Mescal, maar dat bleef niet duren. En dan werd ze verliefd op comedian Bo Burnham, met wie ze nu nog steeds samen is. Al die dingen die er de afgelopen jaren zijn gebeurd, die kan je op een of andere manier wel terugvinden op haar nieuwe plaat Last Weekend. En ze heeft voor dat album veel fijne mensen rond zich verzameld. Ook Christian Lee Hudson bijvoorbeeld en Maya Hawke. Maar ook Alex G heeft meegeschreven aan een aantal nummers. Jack Antonoff heeft geproduced. Maar collega's van Boy Genius en ook van de partij Cameron Winter van Geese. Maar bon, dat zijn allemaal extraatjes. Want Phoebe Bridgers aan zich, dat is al gewoon goed genoeg. We gaan luisteren naar Lost Boys.
1: Radio 1.

Dat is een plaat waar we moeiteloos de herfst mee tegemoet kunnen gaan. Al wil ik daar nog niet helemaal aan denken, maar het is wel echt zo'n plaat waar je aan kan verwarmen. Last Weekend, de nieuwe plaat van Phoebe Bridgers, ons album van de week. Je kan die plaat winnen in de app van VRT Max. Als je daar Radio 1 instelt als je favoriete zender, dan kom je snel terecht bij alles wat we doen en wat we weggeven ook. Phoebe Bridgers en Lost Boys. En dit is Arbeid Adelt samen met Danny Klein. Oh.

En zonnepanelen die waren waarschijnlijk nog niet aan de orde toen. Hè? Arbeid adelt samen met Danny Klein en Stroom. Een nummer over een eerste zomerliefde die je dan uiteindelijk moet loslaten. En hoe die zomer daarna in flitsen en flarden in je hoofd blijft rondspoken. Daar gaat dit nummer over. Violet van Iskander.

0: Recht naar het hart, zoals altijd bij Kay Tempest. People's Faces in the Stratham version. Het is ruim 3:30 geworden en er staat 164 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 20 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost, op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E313 van Voormassenhoven. Het is ook 1 kwartier aanschuiven op de E19 vanaf Sint-Job. Op de buitenring rond Brussel 1:30 file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Richting Lummen 1:30 erbij op de E314 bij Genk. Dat komt door een ongeval. Andere vertragingen die blijven beperkt.
1: Dit hoorde je eerder vandaag in de ochtend.
2: Het is een zeer bewuste agenda van de VS die Bill White hier uitvoert om eigenlijk het extreemrechtse discours te promoten, om onze democratische partijen te ondermijnen. En dus ja, Bill White, hoe meer hij het kot op stilte zet, hoe liever hij het heeft.
1: Uitgesproken in de ochtend, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.

Als het dan toch gaat over filmen, kan je er maar beter een heel mooie videoclip bij maken. En dat heeft ze gedaan, Charlie XCX, een clip met Vincent Cassel in de hoofdrol. Bij het nummer Camera dat je net hoorde. Zometeen The Doors op je radio met Love Street naar St. Petersburg van Supergrass.

0: In Laurel Canyon in Californië, waar Jim Morrison woonde. Die straat heet eigenlijk Rothdale Trail, maar Morrison noemde ze Love Street omdat hij vanuit het balkon kon kijken naar alle hippies die voorbij kwamen en die gingen winkelen in de Canyon Country Store. En tegenwoordig staat er trouwens op dat adres een extra straatnaambord met daarop Love Street. The Doors.
1: Radio 1.
0: Straks na het nieuws van 4 uur is er opnieuw De Wereld Vandaag op jouw radio met Ruud Roets. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Laatste dag van de zomervakantie voor velen, dus we gaan het over het nieuwe schooljaar
2: hebben. Ja, ja, tuurlijk. De minister van Onderwijs komt langs. Iets na 5:30 zal dat zijn, Zuhal Demir. Heel veel om het met haar over te hebben. Maar als jij nog een vraag hebt, iets waar je mee zit over het komende schooljaar, laat maar weten. Dat kan voortaan handig via VRT Max. Gewoon de app even downloaden. Dan klik je op radio. Favoriete radio is natuurlijk Radio 1. En vanaf dan kan je ons gewoon een bericht sturen. En dan lees ik dat even mee, zodanig dat we die vragen ook kunnen voorleggen aan de minister. We gaan het ook hebben over de vakantie van politici. Daar is ook van alles over te doen vandaag. En over gamen, want in veel gezinnen was dat de voorbije weken was daar tijd voor. Het was vakantie. Vanaf morgen moeten die regels misschien weer wat strenger. Maar vanaf wanneer is gamen problematisch? Wanneer ben je echt verslaafd? En moet je als ouder misschien ook gaan kijken om in te grijpen? Daar gaan we het bijvoorbeeld over hebben. En dan was er nog die Amerikaanse ambassadeur, Bill White, die vandaag op de koffie mocht of moest bij onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, had te maken met zijn post over Frank van den Broeke. Bart Verhulst, die heeft hem kunnen interviewen voor hij is binnengegaan en ook toen hij weer is buitengegaan. Dus ik ben heel nieuwsgierig of hij ons kan vertellen hoe het verschil was tussen diezelfde man die op twee verschillende momenten dat die hij eventjes kon spreken. Dus hij komt ook nog langs.
0: De voor en na, allemaal in De Wereld Vandaag na het nieuws van 4.

Dat is ideaal materiaal voor onze lage landenlijst, hè? Eentje uit elk land. Oscar and the Wolves samen met S10 en Safe and Sound. De nieuwe plaat van Trigger Finger heet Tarmac. Die komt uit binnen een paar weken.

0: poëzie en ook wel een beetje vunzigheid samen. Love it, Mylène Farmer en Pourvu qu'elle soit douce. En daarvoor de nieuwste van Triggerfinger. Blijf bij ons, want de wereld vandaag komt eraan.
1: Drie iconische indie bands op één avond. Metric, Broken Social Scene en Stars. Een emotionele reunie op 16 september in de Roma in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. Metric, Broken Social Scene en Stars. Samen met Radio 1.
2: Ik ben Fatma Taspinar en samen met Kobe Ilse en Xavier Taverne ben ik elke avond op de afspraak voor een extra laag bij het nieuws van de dag.
3: We duiken om beurt de studio in voor een fijne babbel met gasten met een mening.
4: De afspraak, van maandag tot en met donderdag op VRT Canvas en VRT Max.
5: VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
7: Volkswagen. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Je opwinden in de file.
9: Maar allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
8: Of een nieuw lief swipen op de trein.
9: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
8: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
11: Het is uw linkeroor hier, hè.
12: En uw rechteroor.
11: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
12: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
11: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
12: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
11: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
12: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
11: Ja, ja. Het kan anders.
13: De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
15: Ah ja?
14: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick en mix.
15: Hé, maar die lust die ook, hè?
14: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Vragen over de eerste schooldag of bij uitbreiding dat hele schooljaar zijn heel welkom via VRT Max. Minister van Onderwijs Zuhal Demir is zo meteen te gast in De Wereld Vandaag.
16: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 4:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Tongt. 3 magistraten zullen zelf voor de rechter moeten komen voor fraude bij het examen om rechter of procureur te worden. 1 van de 3 was advocaat-generaal in Gent. Hij had vragen voor het magistratenexamen vooraf doorgespeeld aan de 2 anderen, de vroegere afdelingsprocureurs van Brugge en Ieper. Zij gaven de examenvragen dan weer door aan hun kinderen die meededen aan het examen. De 3 zijn intussen ontslagen door justitie, maar ze moeten nu dus ook nog voor het Hof van Beroep komen voor belangenvermenging en schending van het beroepsgeheim. Een man van 42 is gisteren doodgeschoten door een politieagent in een park in Eupen in de provincie Luik. Dat gebeurde nadat er ruzie ontstaan was tussen kinderen van 2 families. De ouders waren tussen beiden gekomen en er ontstond een vechtpartij. Een vader van 4 kinderen liep met een mes op de andere groep af. Een agent heeft toen 2 keer geschoten en de man is overleden. Er is nu een onderzoek geopend naar de mesaanval en het comité P opende ook een onderzoek naar de schoten die de agent loste. In Antwerpen heeft de brandweer een reddingsboot in gebruik genomen die permanent op de Schelde zal liggen. Tot nu toe moesten de reddingsboten bij een interventie eerst met een kraan in het water gelaten worden. De boot kan tot 20 mensen tegelijkertijd evacueren en is met een topsnelheid van 90 km per uur ook de snelste boot van de Antwerpse brandweer. Dat kan het verschil maken bij incidenten op de Schelde en in het havengebied, zegt Lucas Holters van de brandweer.
17: Voor reddingen van mensen die te water raken tot zaken van punt A naar punt B brengen, Als er een aanvaring is tussen vaartuigen waarbij dat gekwesten zijn, kunnen wij die verzorgen aan boord en nadien eventueel evacueren. We kunnen kleine zeiljachtjes slepen of een ledigingspomp plaatsen, zodat ze niet zinken. En uiteindelijk ook voor grote langdurige interventies kunnen wij eigenlijk als werkplatform dienen voor de coördinatie op het water.
0: In Noord-Cyprus zijn 9 mensen aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag nadat er gisteren een veerboot gezonken was. Zeker 8 mensen zijn verdronken en nog 20 mensen zijn vermist. De mensen die nu aangeklaagd zijn, zijn de kapitein, 7 bemanningsleden en de directeur van de ferrymaatschappij. De veerboot kapseisde kort nadat hij vertrokken was uit Noord-Cyprus richting Turkije. De bemanning zou verklaard hebben dat de boeg gescheurd is door de golven. Naast de 8 doden en 20 vermisten konden 240 passagiers gered worden. In Congo zijn er nu al meer dan 6000 bevestigde ebola-gevallen. Bijna 3000 mensen zijn ook gestorven aan de variant die nu circuleert. Het is de grootste uitbraak van ebola in Congo ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de uitbraak ook nog altijd niet onder controle. De Congolese overheid zegt wel dat het bemoedigend is dat er toch ook 1300 ebola-patiënten genezen zijn. Bewolkt met buien en lokaal kans op onweer. In het westen is het droger. We halen tot 21 graden. Morgen wolken en opklaringen. Meestal droog. Alleen in het oosten nog kans op een kleine bui in de namiddag. En tot 22 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
18: Er staat 200 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Is dat 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 1/2 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen vertragingen vanmiddag tot 1 kwartier op de E34 vanaf Waasland-Haven-Oost. Op de E17 vanaf Kruibeke, de E313 vanaf Massenhoven en de E19 vanaf Sint-Job. Ook op de A12 vanaf Antwerpen-Haven is het aanschuiven. Op de buitenring rond Brussel 1/2 uur file golven tussen Sint-Stevens Zwolenwe en Bemmel. Op de binnenring 1 kwartier tussen Ruisbroek en Jette en tussen Strombeek en Tervuren. En richting Nederland op de E314 20 minuten tussen Houthalen en Park Midden-Limburg. Daar is de weg vrijgemaakt. Richting Lumme op die E314 10 minuten tussen Maasmechelen en Park Midden-Limburg.
19: Radio 1.
20: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
18: Heel goedemiddag en zeer blij dat ik jou vanmiddag gezelschap mag houden.

0: Fischer est l'histoire de tellement de gens. On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Le petit pêcheur van Manon Lisa. Ik hoop dat jij de voorbije weken wat tijd had met de mensen die je dierbaar zijn. Het is de laatste dag van augustus en morgen begint het nieuwe schooljaar. En na 5:30, ik zei het al, komt onze minister van Onderwijs langs, Zuhal Demir. We hebben heel veel om het met haar over te hebben. Maar als jij nog een vraag hebt, iets waar je mee zit over dat nieuwe schooljaar, laat maar komen. En dat kan voortaan heel handig via VRT Max. Je downloadt de app VRT Max en dan bovenaan je scherm klik je op radio. Dan kan je je favoriete radio instellen, Radio 1 natuurlijk. En dan kan je niet alleen live luisteren, iets herbeluisteren, maar dus ook een reactie sturen of een vraag voor minister Demir. We gaan het ook nog hebben over vakantie voor politici en over gamen. Maar we beginnen vanmiddag in Eupen, in het oosten van ons land. Want daar is een ruzie dit weekend tussen kinderen volledig uit de hand gelopen. Hun ouders kwamen tussen beiden. Daarop ontstond een vechtpartij tussen die twee groepen volwassenen. Mensen van verschillende etnische afkomst. En toen een man van 42 jaar een mes trok, schoot de lokale politie hem neer. Goedemiddag, Robin Emons.
2: Goedemiddag.
1: U bent journalist bij de BRF, de Duitsstalige publieke omroep. Dit is nieuws dat wij zelden horen komen vanuit de oostkantons.
2: Ja, toch wel. Eupen en de Duitsstalige gemeenschap die zijn de afgelopen weken ja, natuurlijk wel regelmatig in de nieuws geweest. Vooral door de grote brand in de Hoge Venen. En 5 jaar geleden stond de regio internationaal in de belangstelling door de zware overstromingen. Maar meestal gaat het dan om natuurrampen. Mm-hmm. En ernstig en dodelijk politieoptreden zoals dit is voor Eupen ja, zeer uitzonderlijk. De stad is normaal gezien vrij rustig en komt niet vaak in het nationale nieuws vanwege geweld of criminaliteit.
1: Had ik het goed samengevat? Een ruzie tussen kinderen die dan een ruzie wordt tussen volwassenen en escaleert?
2: Ja, dat klopt. Als ik door de informatie van het parket ga, dan zijn we in het Scheiblerpark in Eupen. Daar zijn er 2 groepen aanwezig. 1 Russisch-Oekraïns groep en 1 Koerdisch-Turks groep. 1 van de 2 groepen vierde daar een verjaardag. De kinderen van beide groepen die kenden elkaar van school en waren samen aan het spelen. Op een bepaald moment ontstond er een ruzie tussen de kinderen. Vervolgens raakten ook de ouders bij het conflict betrokken en liep de situatie ja, verder uit de hand. Toen de politie ter plaats kwam, ja, probeerden de agenten de situatie te kalmeren. Volgens het parket zou een man uit de Koerdisch-Turkse groep vervolgens met een mes in de hand op de andere groep zijn afgestapt. Daarop heeft een politieagent 2 schotten gelost, als je gezegd hebt. De 42-jarige man werd geraakt en overleed later aan zijn verwondingen. Een andere persoon raakt gewond toen hij ja, probeerde tussen beiden te komen en de man met de mes ervan wilde weerhouden de andere groep aan te vallen. De omstandigheden van het schietincident worden nu onderzocht door het comité P om te kijken ja, of het terecht nodig was om te schieten.
1: Ja, want het is een politieman die geschoten heeft. Hoe reageren de inwoners van de stad?
2: Ja, de reactie die ja, ik tot nu hoor, zijn vooral die van ja, verbazing en bezorgdheid. Veel mensen vinden het ja, moeilijk te bevatten dat zoiets in Eupen is gebeurd. Maar het is belangrijk om daar niet meteen ja, de conclusie aan te verbinden dat Eupen jetzt een gewelddadige stad is. Dit incident is dan toch ja, uitzonderlijk en we moeten ja, onderzoek afwachten voordat we daar ja, bredere conclusie dan ook trekken.
1: Ja, want je krijgt daar een ruzie tussen kinderen, dat wordt een ruzie tussen volwassenen. Ik hoor u zeggen, je had een Koerdisch-Turkse groep, een Russisch-Oekraïnse groep. Is Eupen een groep waar, of een stad waar normaal verschillende gemeenschappen gewoon goed samenleven?
2: Ja, hoor. Eupen is een ja, relatief kleine stad met ongeveer 20.000 inwoners. En het ja, is de hoofdstad van de Duitsstalige gemeenschap. Mm-hmm. Van de stad ligt ja, vlakbij de Duitse grens en heeft daardoor ook een heel sterke grensoverschrijdende identiteit. Het is over het algemeen een rustig stad. Mensen kennen elkaar vaak en net daarom heeft het incident ja, ook zo'n grote impact. Tegelijkertijd is Eupen natuurlijk geen volledig afgesloten gemeenschap. Er wonen mensen met verschillende achtergrond en nationaliteiten, zoals in veel Belgische steden. En Eupen is ook een stad die meer en meer groeit. Maar het blijft maar een klein stadje.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Dus is de verwachting niet dat dit nog verder escaleert of dat hier nog represailles komen? Of zijn mensen daar toch bezorgd over?
2: Ja, daar kunnen we op dit moment eigenlijk niets over zeggen. De politie onderzoekt nog altijd wat er precies is gebeurd en welke achtergrond het conflict had. Ja. Er is op dit moment geen informatie die erop wijst dat er noodzakelijkerwijs meer geweld zal volgen. Wat we wel weten is dat de politie na het incident extra waakzaam is geweest. Maar voorlopig is het vooral belangrijk om rustig te blijven en het verder onderzoek af te wachten.
1: Ja, en dankzij u zijn we mee met die eerste feiten. Robin Emons van de Duitsstalige Publieke Omroep, dankjewel daarvoor.
2: Graag gedaan.

0: Tom Helzen en Sun in Her Eyes.
1: Radio 1.
2: De wereld vandaag.
0: Ik beloof dat ik het niet te veel zal herhalen vanmiddag, maar de schoolvakantie ligt eigenlijk achter ons. En dat kan misschien zorgen dat er wat aanpassingen nodig zijn voor jongeren bijvoorbeeld, die deze zomer wel tijd hadden om te gamen en vanaf morgen misschien net een beetje minder. Het consumentenprogramma Win-Win bij Radio 2 en VRT 1 duikt deze week in de wereld van die online games en kijkt in het bijzonder naar hoe misleidende technieken games verslavend maken. Maar ja, Geudes, goedemiddag. Klinisch psycholoog en onderzoeker aan de KU Leuven, gespecialiseerd in problematisch gamen en ook digitaal welzijn. Als ik spreek over misleidende technieken, waarover gaat dat dan?
3: Ze worden in industrie, in reclame, overal eigenlijk toegepast. We spreken daarover verleidende technieken als het gewoon bijvoorbeeld reclame is. Iedereen wil zoveel mogelijk verkopen. Maar het kan ook misleidend worden als we mensen echt beginnen te manipuleren. En dat noemen we dan dark patterns.
0: Dark patterns. En wat betekent dat? Wat gebeurt er dan? Wat zie ik op mijn scherm? Of wat zie ik misschien niet?
3: Er zijn heel veel verschillende soorten. We zullen er misschien een paar over lopen. Eén die heel vaak voorkomt is bijvoorbeeld dat we een tijdsdruk creëren waar dat er helemaal geen tijdsdruk is. Dat ze zeggen, ja, dit kan je nu nog maar 24 uur kopen, terwijl dat dan helemaal niet zo is, dat het dan een week later opnieuw te koop staat. Eentje dat ook heel vaak voorkomt tegenwoordig in gamen is dat er een vermenging ontstaat tussen gamen en gokken. En dat we zien dat de technieken die gebruikt worden in gokken ook in gamen voorkomen. En dat maakt het extra aanlokkelijk op veel te kopen.
0: Ja, mag dat zomaar als ik u hoor zeggen die technieken die ook bij gokken gebruikt worden? Op gokken zijn er strenge regels.
3: Dat klopt ook. Het moeilijke hieraan is dat er echt een vermenging plaatsvindt en dat het dus heel moeilijk is om in te gaan schatten hoe risicovol dat die technieken ook zijn. Dat kan gaan van kleine dingen, bijvoorbeeld aan een rat draaien. Ja, dat doen we bijvoorbeeld ook in gewoon onschuldige speltjes. Maar dat kan heel ver gaan naar bijvoorbeeld lootboxes. Dat zijn schatkisten die je kan kopen en je weet eigenlijk niet wat dat daarin gaat zitten. Waardoor dat het ook heel spannend wordt. Ja. Maar je kan die schatkist ook aankopen met echt geld. En dan komt het echt dicht in de buurt.
0: Want het zijn meestal gratis games, of vaak gratis games, waar je dan op de een of andere manier gelokt wordt richting toch geld uitgeven.
3: Ja, het zijn inderdaad vaak de spelletjes die gratis zijn, waar dat ze extra veel proberen mensen te laten kopen. Microtransacties noemen we dat, kleine transacties. En dat is voor de gamingindustrie vaak veel meer opbrengend dan de dure spelletjes.
0: Ja. Ik snap, de gamingindustrie wil hieraan verdienen. In welke mate zorgen deze technieken er ook voor dat gamen voor iemand problematisch kan worden?
3: Vaak is het een mix van dingen waar dat we rekening mee moeten houden. Dus we hebben ten eerste wat we al hebben over gepraat. Dat zijn technieken in game design. Mm-hmm. Maar daarnaast hebben we ook andere dingen waar dat we rekening mee moeten houden. Bijvoorbeeld binnen het individu zelf zijn er bepaalde eigenschappen zoals autisme en ADHD dat ervoor zorgen dat mensen gevoeliger zijn om problematisch te gamen. Maar ook naar de context moeten we kijken. Als er slechte communicatie binnen het gezin is bijvoorbeeld. Als iemand heel weinig offline contacten heeft. Dus je moet dat volledig plaatsen.
0: Ja, onze collega's van Win-Win die hebben ook met een aantal jongeren gesproken en één van hen zegt toch wel opvallende zaken.
4: Meestal speel ik gewoon in de nacht.
5: Je speelt 's nachts?
4: Ja, ik slaap 4-3 uur per nacht of zoiets. Ja.
5: Oh, amai. Wat vind je er zo leuk aan?
4: Er is altijd iets nieuws en dus dat vind ik gewoon leuk. Het stopt nooit. Zo mijn spelletjes als Bronzers, je kan spelen tot je wilt. Dus het eindigt nooit en dat vind ik wel leuk.
5: Ben je verslaafd?
4: Ja.
0: Hij zegt wel ja, want als je slaap opoffert, dan ben je misschien wel verslaafd.
3: Problemen kunnen echt heel ver gaan en dat kan zich op verschillende domeinen voordoen. Niet meer naar school gaan, heel weinig slapen, heel weinig echte vrienden hebben. Ongeveer 1 op de 10 jongeren geeft aan dat ze wel signalen vertonen van problematisch gamen en 3% geeft echt aan een gamestoornis te hebben. Wat daar wel belangrijk bij is, is dat er dus 90% geen problemen vertoont. Want gamen kan ook wel heel wat voordelen hebben.
0: Ja. Somt u die eens op, want er wordt heel vaak gefocust op de negatieve kanten, hè?
3: Ja, klopt. Gamen is een hobby gelijk een ander. Met ook heel veel voordelen. Jongeren leren daar vaak heel hard probleemoplossend na te denken. Uh-huh. Hun Engels verbeteren, ze leren in teamverband samen te spelen. Het is een hele leuke manier om met je vrienden in contact te komen. En dat mogen we ook niet vergeten.
0: Nee, maar bij 1 op de 10 jongeren loopt het moeilijk. Hoe kan je jongeren behandelen, misschien als ze zelf nog niet weten van ik heb hier echt een probleem?
3: Dat is vaak het moeilijke en dat zie ik in de praktijk ook. Jongeren worden bijna altijd gestuurd door hun ouders. Ja. En zien daar zelf weinig problemen mee. Daarom vind ik het ook altijd heel belangrijk om met heel het gezin aan de slag te gaan. Maar eigenlijk zouden we vanuit alle lagen van de maatschappij daaraan moeten werken. Dat kan de jongeren zelf zijn, het gezin, maar we mogen ook het beleid daarin niet vergeten. En nu ontbreekt het echt aan een actieplan dat we nodig hebben om aan hulpverlening te doen, maar ook aan preventie, zodat we kunnen voorkomen dat die problemen komen.
0: Ja. Al willen jongeren dat natuurlijk wel niet horen, denk ik. Hè. Ga wat minder gamen.
3: Jongeren weten zelf ook dat een balans belangrijk is. Het doel is nooit om een jongere te laten stoppen met gamen. Nee, want gamen kan ook een hele leuke hobby zijn. En jongeren weten zelf ook wel dat enkel gamen dat niet goed is, hoor. Het moet gewoon in balans blijven. En ja, dat is het belangrijkste.
0: Ja. De start van het schooljaar is een moment waar er, denk ik, aan veel keukentafels daarover misschien wel eens een discussie zal ontstaan. Heeft u daar goede raad voor?
3: De beste tip dat ik kan geven is ga met je jongeren rond tafel zitten. Praat eens, hoor eens hoe dat de jongeren daar zelf naar kijkt. Wat dat hij net leuk vindt aan gamen. En probeer samen tot afspraken te komen. Dat werkt altijd veel beter. En nog een pro-tip, game ook eens mee. Dan zie je meteen waar dat een jongere mee bezig is. Ja, ja. En de jongere gaat dat heel tof vinden.
0: En dat niet altijd negatief percipiëren, want er zijn ook voordelen aan.
3: Ja, probeer het vooral vanuit een soort van nieuwsgierigheid te benaderen. En dan ga je zien dat jongeren ook heel open daarover kunnen praten.
0: Maya Geudes, klinisch psycholoog, onderzoeker ook aan de KU Leuven. Dankjewel voor dit gesprek.
3: Dank je.
0: En wil je meer weten over dit onderwerp, dan raad ik je aan om vanavond naar Win-Win te kijken op VRT1. Dat is na het journaal van 7 uur rond 7:15.

Wat doen politici de hele zomer lang? Ga ik straks vragen aan een Vlaams en een federaal parlementslid na de oproep van anders voorzitter Frederik de Gucht dat die vakantie best wel een beetje korter kan. Adèle was dit.

0: Reach out, I'll be there van de Four Tops. 224 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Ruim een half uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen vertragingen tot 20 minuten op de E34 vanaf Vaaslandhaven-Oost, op de E313 vanaf Massenhoven en ook op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de buitenring rond Brussel drie kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring een half uur tussen Stroombeek en Oudergem. Richting Nederland op de E314, 20 minuten tussen Zolder en Park Midden-Limburg. Richting Lummen op die E314, ook 20 tussen Genk en Houthalen. En naar Aken op de E40 bij Luik, 40 minuten. En dat komt door werken.
1: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
2: Fontaine's DC is terug op volle kracht. De Ierse postpunkers komen met nieuwe muziek op 12 november naar de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets vanaf donderdag.

0: Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
1: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
0: Ik hoef deze echt niet te weten.
1: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè? Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
0: Ik kan echt niet volgen.
1: Of maar jessekes voor de barbecue.
2: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
0: Doe eens naar rechts.
2: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
0: Oh, we hebben een match.
2: De dagelijkse kost-app.
3: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Dus ook voor klanten?
4: Yep. Go for info naar telenet.be.
6: Radio 1.
7: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Maloko en Sing It Back. Er zullen misschien hier en daar al een beetje kriebels beginnen te komen. Hopelijk nog niet te veel traantjes. 1 september staat voor de deur. Einde van de zomervakantie. Voor parlementsleden is dat nog niet het geval. Het zomerreces duurt nog even. En oppositiepartij Anders wil de vakantie voor parlementsleden inkorten. Dat zei de partijvoorzitter Frederik de Gucht vanmorgen in de ochtend. 1 maand, dat zou moeten volstaan van midden juli tot midden augustus. Want zo'n lange periode, vindt hij, dat is niet meer van deze tijd.
1: De wereld staat niet meer stil. Ik denk dat dat iets is dat dateert uit een tijd dat de zomer er weinig tot niks gebeurde. Ik denk dat we dat deze zomer teruggezien hebben dat dat niet het geval is. Daarnaast hebben we dramatische begrotingscijfers. Ligt onze economie

0: op zijn gat, om het letterlijk te zeggen. En dan vind ik het zeer raar dat je in begin juli meldt dat we in september wel eens zullen kijken wat we daar gaan aan doen.
1: Makkelijk gezegd. Maar wat doen politici de hele zomer lang? Kan ik vragen aan twee dames die we bereid hebben gevonden om daar met ons over te spreken. Barbara Pas, federaal fractievoorzitter voor Vlaams Belang. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: En Vlaams parlementslid voor N-VA, Freya Perdaens, ook aan u. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Mevrouw Perdaens, ik ga met u beginnen. Bent u op vakantie geweest?
3: Ik ben heel kort eventjes op vakantie geweest, absoluut.
1: Ja, en lukt dat dan om echt vakantie te nemen? Gaat de telefoon dan echt uit? Sluit u zich helemaal af of is dat moeilijk?
3: Nee, dat is natuurlijk met een job als de onze onmogelijk. Begrijp me niet verkeerd, ik weet waarvoor ik gekozen heb. Maar het is dus niet omdat je weg bent, zelfs op vakantie, dat het werk blijft liggen. Los daarvan, ook wanneer je nog thuis bent. Ik zou mij toch eventjes willen afvragen. De mensen die denken dat je 2 maanden niks doet. Ja, het is een gekke gedachte. Het is misschien een attitudeverschil. Ik ben dochter van 2 leerkrachten. Daarover wordt ook gezegd. 2 maanden vakantie, die doen niks. Ik heb dat thuis nooit anders geweten dan dat er tijdens de zomer ook gewerkt werd aan klassen, aan lespakketten, aan van allerhande dingen meer. Dat is een attitude die ik als politica zeer bruikbaar kan inzetten ook.
1: Ja, het is natuurlijk een politicus, Frederik de Gucht, die zegt, ja, die lange periode, dat is niet meer van deze tijd. Ik kom bij u, mevrouw Pas. Heeft u een beetje vakantie kunnen nemen?
2: Ja, absoluut. Ik ben een weekje met de kinderen naar zee geweest en nog enkele kleinere uitstapjes gedaan. Maar ik denk net zoals de collega, de laptop en de gsm, die zijn wel altijd meegegaan. Ja. Dat hoort er nu helemaal bij.
1: Dat hoort erbij. Waar ligt de focus dan op, mevrouw Pas, in de zomer? Welke politieke taken kan u verrichten in de zomer?
2: Er is heel veel voorbereidend werk. Ik heb vandaag ook al vergadering gehad waar we al een 15-tal wetsvoorstellen hebben klaar liggen en geëvalueerd die we binnenkort gaan indienen. Dus die tijd wordt uiteraard nuttig gebruikt. Je hebt dus meer tijd om afspraken te maken en andere vergaderingen in te plannen waar het in het jaar te druk voor is. Mm-hmm. Maar ik ben zeer verheugd om met het voortschrijdend inzicht van De Gucht en van Anders, want het voorstel om het parlementair reces, zoals dat heet, om dat in te korten, te beperken tot 4-1 gesloten weken, dat is een voorstel dat ik 12 jaar geleden al heb ingediend in het parlement. Mm-hmm. En de partijen die daar vandaag allemaal voorstander van blijken te zijn, hebben dat zowel toen als vorige legislatuur weggestemd. Dus de voorstellen liggen er opnieuw, hoor. Ja. Ik reken op de steun van al diegenen die vandaag beweren dat ze daar voorstander voor zijn.
1: Maar mevrouw Pas, langs de ene kant zegt u, jawel, ik werk wel degelijk hard. Ik heb 1 weekje genomen, wat kleine dingen, maar die laptop staat altijd aan. Langs de andere kant zegt u, ja, maar schaf dat toch maar af, dat parlementaire reces. Of maak
2: absoluut.
1: Het korter.
2: Absoluut. De regering moet zich verantwoorden aan een parlement. Zo hoort dat in een democratie. En daarbij hoort ook dat parlementsleden de regering effectief kan bevragen, kan interpelleren. En het kan niet zijn dat 2 maanden niet het geval kan zijn. Als er, zoals deze zomer, 70.000 migranten een eiland in Spanje bestormen, willen wij daar een parlementair debat over. Mm-hmm. En tijdens zo'n vakantie is dat een hele logge procedure, specifiek over dit geval.
1: Om dat te kunnen organiseren.
2: Werd ons een bijeenroeping van de commissie geweigerd door de Kamervoorzitter Peter Terover. Dus dat zijn geen normale zaken.
1: Nee, dat zou moeten kunnen, zegt u tegelijkertijd. Maar ja, wanneer gaat u dan tijd vinden om verder te werken aan bijvoorbeeld wetsvoorstellen, aan gesprekken met mensen waar u in een druk jaar geen tijd voor heeft?
2: Zoals ik zeg, politiek loopt altijd door. En ons voorstel dat al jaren ter tafel ligt, is om het reces te beperken tot 4-1 gesloten weken, maximum, in de zomer. Ik denk dat men op 4 weken heel veel verlof kan nemen en tussendoor nog steeds
1: kan
2: voorbereidend werk.
1: Mevrouw Perdaens, voor N-VA, kan u zich daar ook in vinden of bent u het daar niet mee eens?
3: Nee, ik ben ervan overtuigd dat we de periode die we nu hebben heel kostbaar kunnen inzetten om werk te doen dat anders op een drafje zou misschien moeten gebeuren. Persoonlijk heb ik de afgelopen week 3 werkbezoeken op de planning staan. Dat is telkens een hele dag dat je met mensen op locatie kan gaan, dat je dossiers tot in de diepte kan uitspitten en met experten in het veld kan overleggen. Dat is een pak moeilijker tijdens de drukke agenda door de weken heen van het parlementaire jaar. Ja. Daarnaast moet ik toch wel vaststellen, ik heb daarnet nog nog onze fractievoorzitter geadviseerd in een oproep van een oppositiepartij, Vlaams dan wel, voor een vervroegd bijeenkomen van de commissie. Ook aangegeven waarom wel of waarom niet. Dus ook die vragen die zijn mogelijk. Die procedure die is bestaande, dat wordt dan inhoudelijk afgetoetst en afgewogen. Dus die mogelijkheden zijn er voor zaken die dat vereisen.
1: Ja.
3: Het is ook niet zo... Allee, pas op, want onze commissie komt... Wij hadden onze laatste commissiezitting 22 juli. De eerstvolgende is 15 juli dat we bijeenkomen. Ja, opnieuw, de mensen die daartussen 2 maanden laptop en de gsm opzij leggen, misschien kan je afvragen of dat aanwezigheid maakt dat je hard werkt en dat dan uw job doen is.
1: Want dat is het natuurlijk ook, mevrouw Pardaans. Eigenlijk weten u, jullie vertellen mij nu allebei, wij hebben eigenlijk wel hard gewerkt, maar eigenlijk weet niemand of er gewerkt wordt in dat parlementaire reces. Je moet daar niks van kunnen voorleggen, mevrouw Pardaans.
3: Ik denk dat er een klein beetje de bluts met de buil is wat onze job betreft. Doorheen het parlementaire jaar zijn de agendas zeer druk volgepland. En dan kom ik opnieuw tot het verschil tussen aanwezig zijn en hard werken. Mm-hmm. Je kan doorheen dat jaar continu aanwezig zijn en toch als politica, politicus, misschien weinig werk verzetten. Of je kan ook, wanneer mensen het niet zien, ongelooflijk hard doorwerken. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste van mijn collega's over partijgrenzen heen van die laatste groep deel uitmaken. En dat het inderdaad het grootste deel van onze job niet hetgeen is wat gezien is, niet hetgeen is wat op de bühne gebracht wordt tijdens die zittingen, tijdens dat parlementair jaar, maar dat het net het belangrijkste werk is wat wij doen achter de schermen en dat net echt dossiers in gang stampt.
1: Kan u zich daarin vinden, mevrouw Pas?
2: Ik ben het er niet mee eens dat de periode van 2 maanden moet behouden blijven. De collega zegt dat er voldoende mogelijkheden zijn om commissies bijeen te roepen. Dat is niet het geval. De controletaak van het parlement moet vergroot worden.
1: Zou dat een goede zaak zijn voor u? Mocht dat makkelijker gaan, commissies bij elkaar roepen, misschien sneller ad hoc kunnen een en ander in gang zetten?
2: Als men het zomerreces beperkt tot 4 weken, is dat perfect mogelijk. En dan kan men de controletaak van het parlement vergroten, het wetgevend werk bespoedigen. Ik ben ervan overtuigd dat men op die manier de democratie beter kan dienen en het parlement zou kunnen herwaarderen. Want nu is dat niet meer van deze tijd. Weet u dat stamt uit de tijd dat men tijdens de zomermaanden de landerijen en de oogst ging controleren? Ik denk dat dat echt niet meer van deze tijd is. Ik ken bijzonder weinig beroepen die 2 maanden de riem eraf leggen, want dat is in de praktijk perfect mogelijk. Niet iedereen heeft dezelfde werklust als ik de collega hoor en als van mezelf. Ja. Dus ik vind dat echt niet meer van deze tijd. Beperk dat alsjeblieft. Ik ben blij dat men dit voorstel eindelijk van ons overneemt en ik hoop dat er werk van gemaakt wordt.
1: Het ligt op tafel en jullie hebben ons allebei inkijk gegeven in hoe de zomer eruit zag. Barbara Pas, Freya Pardaans, hartelijk dank allebei.
3: Hartelijk dank. Wij werken nog even voort. Tot later.

0: Liam Bridges and Light the Way. Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
0: De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, in elk geval de onderhandelingen daarover, zitten muurvast. Maar de Verenigde Staten bereikten vrijdag wel een ander, naar eigen zeggen, historisch olieakkoord. De grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis. Zou de VS de controle geven over 65 miljard vaten olie, een olieakkoord met Venezuela. Een beloning voor de Amerikaanse militaire interventie en het afzetten van de Venezolaanse president Nicolas Maduro begin dit jaar. Mathieu Blondeel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: U bent universitair docent klimaat- en energiepolitiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Als we de Amerikaanse president mogen geloven, dan is dit de deal van de eeuw en een win-win voor alle twee die landen. Is dat zo?
2: Ik heb hem al veel deals van de eeuw horen aankondigen de afgelopen jaren. Dus net zoals bij die andere vredesdeals en strategische partnerschappen die hij de afgelopen jaren al heeft aangekondigd, denk ik dat er hier best wel wat vraagtekens bij geplaatst kunnen worden. Dus ik ben misschien iets sceptischer.
0: Ja, want wat is er eigenlijk op papier afgesproken?
2: Ja, dus dat is belangrijk. Even de details daarvan klaarzetten. Dus de VS zou zogezegd toegang krijgen tot 65 miljard vaten olie die deel uitmaken van de Venezolaanse oliereserves. Belangrijk, de Venezolaanse oliereserves zijn de grootste ter wereld. Mm-hmm. Dus daar gaat in totaal om een geschatte 300 miljard vaten of iets minder dan 20% van de totale oliereserves wereldwijd. Dus het gaat wel echt om een gigantisch aantal. En daar zou de VS dus een deel van goed toegang toe krijgen via een soort van minderheidsaandeel in een Venezolaans bedrijf dat al actief is in de oliesector. In Venezuela. En dus 35% in een soort van joint venture. Mm-hmm. Zouden ze dus een aandeel verwerven in zo'n bedrijf. En die joint venture of dat aandeel zou gefinancierd worden door het ministerie van Defensie, dus het Pentagon in de Verenigde Staten. En zo zouden de Amerikanen eigenlijk aan productiekosten, dus eigenlijk aan preferentiële kosten of aan een preferentieel bedrag, die Venezolaanse olie kunnen kopen. Dus dat is eigenlijk een beetje in het kort de opzet. En het gaat dus om concessierechten en het zou gaan over een contract voor die concessierechten dat tot 100 jaar zou kunnen duren.
0: Dat klinkt niet als een slechte deal, toch?
2: Nee, dat klinkt niet als een slechte deal, inderdaad, als je dat eigenlijk at face value zou nemen. Maar er zijn natuurlijk heel wat vraagtekens, heel wat details die nog uitgetekend zouden moeten worden, omdat het allemaal niet duidelijk is en omdat Trump natuurlijk zijn communicatie op zijn zachtst gezegd best wel voortvarend zou kunnen zijn. Er zijn technische, praktische, juridische en zelfs economische bedenkingen die je daarbij zou kunnen stellen. Ik zal u eentje geven, een juridische bedenking. Houdt het wel allemaal stand? De inhoud van deze overeenkomst lijkt eigenlijk rechtstreeks in strijd te zijn met artikel 12 van de Venezolaanse grondwet uit 1999. Mm-hmm. Herinner u Hugo Chavez die toen aan de macht kwam, waarin eigenlijk staat dat de oliereserves van het land onvervreemdbaar zijn, eigendom van de staat en niet zomaar verkocht kunnen worden. Ja. Dus stel niet zomaar verkocht kunnen worden, gewoon niet verkocht kunnen worden. Dus dit is bijvoorbeeld een strijd eigenlijk, op het eerste zicht toch alleszins, met die Venezolaanse grondwet. En een ander technische bedenking of vraagteken dat je hierbij kan plaatsen, is het is natuurlijk mooi om op papier te zetten van kijk, 65 miljard vaten, de Amerikanen krijgen daar rechtstreeks toegang toe, maar tussen droom en daad staan wetten en vooral technische beperkingen. En dan gaat het over, die olie die moeilijk te ontginnen, Venezolaanse olie in een sector die echt wel, waar onderinvesteringen jarenlang hebben geleid tot infrastructuur die verloederd is, die eigenlijk niet echt super bruikbaar meer is. In welke mate kunnen al die vaten op relatief korte termijn opgepompt worden?
0: Ja, op papier klopt het, maar in de praktijk is er nog wel wat anders. Ja. Waarom zet een Venezolaanse regering daar dan een handtekening onder?
2: Goed, er staat daar ook wel een klein beetje tegenover. Opnieuw, dit gaat over loutere theorie. Volgens de huidige president Rodriguez gaat er met de deal die nu gesloten is zo'n $100 miljard aan investeringen gepaard, dus vanuit Amerika in de industrie. En zou het land meer dan $200 miljard dan aan belastinginkomsten kunnen genereren via de verkoop van die vaten olie. Ja. Maar goed, als we dat nu eens even zouden bekijken, $200 miljard, 65 miljard vaten, dan zou dat gaan over $3 per vat dat je aan belastinginkomsten genereert. En we kijken nu aan een prijs van $100 per vat. Dus eigenlijk vallen die belastinginkomsten misschien ook wel een beetje tegen. Ja. En de vraag blijft natuurlijk, in welke mate is dit echt wel doenbaar?
0: Is dit echt doenbaar? En ook, op welke manier kan dit eventueel ook een invloed hebben op wat er in de wereld gebeurt? Want het mag dan wel gewoon op papier staan en nog niet in het echt gebeuren. Maar heeft het ook een invloed op hoe olieprijzen evolueren met al die bezorgdheid die daar rond is?
2: Mijn antwoord daar voor de korte termijn of korte termijn effect kan heel kort zijn. En het antwoord is, er is geen effect. Dit heeft geen impact op de realiteit van de oliemarkt vandaag.
0: Okay.
2: Venezuela produceert vandaag iets meer dan 1 miljoen vaten per dag. Maar wereldwijd ligt de productie om en bij de 100 miljoen vaten. Dus stel nu dat dat inderdaad leidt tot verandering en dat er op korte, middellange termijn wel wat honderdduizenden vaten per dag bij zouden komen uit die Venezolaanse productie, dan zal dat heel beperkte impact hebben op de totale productie en ook op de prijszetting wereldwijd. Wat belangrijker is voor de huidige crisis, voor de huidige prijszetting, zijn volgende zaken. Mm-hmm. Komt er een oplossing voor de crisis in de Straat van Hormuz? Hoe herstelt de export uit het Midden-Oosten zich? Escalerende Oekraïnse aanvallen op raffinaderijen en exportterminals in Rusland. Slaagt China erin om de olieimport te blijven beperken en zo die voor andere importeurs te laten maximaliseren? En hoe zit het met die vrijgave van strategische reserves die wij eigenlijk als westerse landen nog steeds aan het doen zijn? Dus dat zijn heel concrete zaken die veel meer impact hebben.
0: En u toont daarmee dat we misschien wel horen, dit is de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis, maar de realiteit is veel complexer dan dat.
2: Absoluut.
0: Mathieu Blondeel, universitair docent klimaat- en energiepolitiek in Amsterdam. Dank je wel voor de uitleg.
2: Graag gedaan.

0: Morgen 1 september en de minister van Onderwijs, Zuhal Demir, komt dadelijk nog langs in de wereld vandaag. Er zijn heel veel zaken die we met haar kunnen bespreken, want het is een belangrijk schooljaar ook voor haar. En uit een peiling blijkt ze niet zo heel populair te zijn bij leerkrachten. Maar ik voeg er graag jouw vragen aan toe, dus laat maar weten. Dat kan vanaf vandaag heel eenvoudig via de VRT Max app. Dan ga je bovenaan je scherm gewoon op radio klikken en je favoriete Radio 1 instellen. En vanaf dan kan je gewoon berichten sturen. En kunnen wij die ook gebruiken als vragen in ons gesprek dadelijk met de minister. Je kan daar trouwens nog veel meer in die app op dat moment. Je kan live luisteren via VRT Max of iets herbeluisteren, want je weet dat wij na elke uitzending ook al onze gesprekken online zetten. Ze komt langs na 5:30. Eerst zetten wij in het nieuws van 5 alle hoofdpunten op een rij.
1: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou... Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen. Een extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
2: Weet ik veel met Kobe Ilse. Van maandag tot donderdag, 's ochtends van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
1: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Perisungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 5:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het was deze zomer nog een halve graad warmer dan bij het vorige record. Wie nog een klein bedrag heeft staan op een ongebruikte bankrekening, moet het er snel afhalen. En de meeste mensen zullen vanaf morgen minder vaak naar de keuring moeten. Het weer van de voorbije zomermaanden heeft op verschillende vlakken records gebroken. Het KMI is nog de laatste gegevens voor augustus aan het verzamelen. Maar het is nu al duidelijk dat de temperatuur uitzonderlijk was, zegt weerman Bram Verbruggen.
7: Het was de warmste ooit met een gemiddelde temperatuur die uitkomt rond de 20,3 graden. En dat is maar liefst een halve graad warmer dan het vorige record uit 2018. We hadden ook 3 nationale hittegolven, 7 dagrecords, 7 nachtrecords. En we telden maar liefst 8 tropische nachten. Dat zijn nachten met een minimumtemperatuur boven de 20 graden. En ook dat is een absoluut record.
6: En bovenop die hoge temperaturen was er ook meer zon en minder regen dan normaal.
7: Met de zon vandaag erbij gaan we wellicht een nieuw record hebben. En ondanks de regen van de laatste 2 weken was de zomer vooral erg droog. Er vielen tot en met gisteren 181 liter in Ukkel en normaal is dat 234 liter.
6: 3 magistraten zullen zelf voor de rechter moeten komen voor fraude bij het examen om rechter of procureur te worden. 1 van de 3 was advocaat-generaal in Gent. Hij had vragen voor het magistratenexamen vooraf doorgespeeld aan de 2 anderen, de vroegere afdelingsprocureurs van Brugge en Ieper. Zij gaven de examenvragen dan weer door aan hun kinderen die meededen aan het examen. De 3 zijn intussen ontslagen door justitie. Nu moeten ze ook nog voor het Hof van Beroep komen voor belangenvermenging en schending van het beroepsgeheim. Een man van 42 is gisteren doodgeschoten door een politieagent in een park in Eupen. Er was eerst ruzie ontstaan tussen de kinderen van 2 families. De ouders kwamen tussen beiden en dat leidde tot een grote vechtpartij. Een vader van 4 kinderen liep met een mes op de andere groep af. En een agent die intussen ter plaatse was, heeft toen 2 keer geschoten. De man met het mes is overleden in het ziekenhuis. Er lopen nu 2 onderzoeken. 1 naar de vechtpartij tussen de 2 families en het comité dat toezicht houdt op de politie, voert ook een onderzoek naar de schoten die de agent loste. Wie nog een bedrag tot 250 euro heeft staan op een bankrekening die niet meer gebruikt wordt, moet dat geld er ten laatste vanavond afhalen. Anders komt het vanaf morgen in de staatskas terecht. Steven Rombout, wie moet zich nu haasten?
8: Mensen die nog ergens een slapende rekening hebben, hè, dat is een rekening waarop banken 5 jaar lang geen enkele activiteit zien. Er is bijvoorbeeld 5 jaar lang geen overschrijving gebeurd of er is niet op de website of de app ingelogd. Als de bank de eigenaar niet kan opsporen of bereiken, moet ze dat geld overmaken aan een kas van de overheid. Tot voor kort bleef het geld daar 30 jaar wachten op de eigenaar, maar de regering De Wever heeft beslist om die termijn in te korten tot 5 jaar. En voor bedragen onder de 250 euro geldt er geen verjaringstermijn meer. Wie dus op een ongebruikte rekening minder dan 250 euro heeft staan, is dat geld morgen kwijt. Op my-finfin.be kan je onder slapende tegoeden nagaan of je slapend geld hebt of niet.
6: Dankjewel voor de uitleg, Steven. Morgen veranderen de regels voor de autokeuring in Vlaanderen. En dat zal voor de meeste mensen betekenen dat ze minder vaak naar de keuring moeten. Trui de Maré zet de belangrijkste wijzigingen op een rij.
9: Chauffeurs van personenwagens, landbouw- en kermisvoertuigen zullen het niet erg vinden. Ze moeten voortaan niet meer jaarlijks, maar om de 2 jaar in de rij gaan staan aan hun keuringscentrum. En autobussen zullen jaarlijks in plaats van halfjaarlijks gekeurd worden. Voor bestelwagens en lichte vrachtvoertuigen worden de termijnen geleidelijk versoepeld tussen nu en 2028 van een jaarlijkse naar een 2-jaarlijkse keuring. Een aparte keuring voor wie een trekhaak monteert is ook niet meer nodig. En wie een rode kaart krijgt omdat er een groot gebrek is vastgesteld, zal 2 maanden krijgen in plaats van nu 15 dagen om de herstelling te laten doen en opnieuw naar de keuring te gaan.
6: Vanaf morgen is een helm verplicht op elektrische steps die sneller dan 20 km per uur kunnen rijden. Pas vorige week raakte bekend dat de maatregel op 1 september al ingevoerd wordt. En veel stepgebruikers zijn dus wellicht nog niet op de hoogte. De politie van Antwerpen zal overtreders daarom eerst nog eens vriendelijk wijzen op de helmplicht en pas later boetes uitschrijven, zegt woordvoerder Wouter Bruins.
10: We kunnen nog niet meteen verbaliseren, er moet nog wat administratief afgehandeld worden, maar we starten wel al met het sensibiliseren. Het is heel belangrijk dat als je een vervoermiddel kiest, en zeker zo'n step, dat je je gepast kan beveiligen. Dus zo'n helm is heel nuttig. Dus het is zeker van belang dat wij die nieuwe regelgeving ook naleven en dat we ook zullen optreden.
6: Vorig jaar waren er zo'n 2500 zware ongevallen met steps en er vielen ook 13 doden. De helmplicht geldt niet voor deelsteps, omdat die begrensd zijn tot 20 km per uur. In Gazastad zijn 5 Palestijnen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. Een van de aanvallen vond plaats vlakbij het stadspark. Daar leven tientallen families die op de vlucht zijn voor het geweld. Sinds oktober vorig jaar is op papier een staakt het vuren van kracht in Gaza. Maar in de praktijk zijn de Israëlische luchtaanvallen niet opgehouden. Volgens cijfers van het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sindsdien al meer dan 1300 Palestijnen gedood in het gebied. In Noord-Cyprus zijn 9 mensen aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag nadat er gisteren een veerboot gezonken was. Zeker 8 mensen zijn verdronken en nog 20 mensen zijn vermist. De kapitein, 7 bemanningsleden en de directeur van de ferrymaatschappij zijn al een eerste keer voor de rechter gekomen. De veerboot kapseisde kort nadat hij vertrokken was uit Noord-Cyprus richting Turkije. De bemanning verklaarde dat de boeg gescheurd is door de golven. Naast de 8 doden en 20 vermisten konden 240 passagiers gered worden. In Congo zijn er nu al meer dan 6000 bevestigde ebola-gevallen. Bijna 3000 mensen zijn ook gestorven aan de variant die nu circuleert. Het is de grootste uitbraak van ebola in Congo ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de uitbraak ook nog altijd niet onder controle. De Congolese overheid vindt het wel bemoedigend dat er toch ook 1300 ebola-patiënten genezen zijn. Vanavond meestal droog, vannacht kans op enkele buien bij minima rond 15 graden. Morgen wolken en opklaringen. Na de middag wordt het zonniger en dan halen we tot 22 graden. De rest van de week zon en wolken met af en toe een druppel regen. Dit nieuws begon met het weer van de voorbije zomermaanden. Met gemiddeld 20,2 graden was het nog een halve graad warmer dan het vorige record van 2018. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Er staat 215 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen vertragingen tot een kwartier op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost.
0: Op de E313 vanaf Massenhoven en ook op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier file golven tussen Wezenbeek en Bemmel. Op de binnenring 1/2 uur tussen Groot-Bijgaarden en Oudergem. Naar Brussel op de E40 tussen Afligem en Ternat. Een ongeval op de linkerrijstrook. Richting Nederland op de E314 20 minuten tussen Heverlee en Herend en 1 kwartier tussen Zolder en Houthalen. Richting Lummen op die E314 1 kwartier tussen Genk en Houthalen. En naar Aken op de E40 bij Luik 3 kwartier en dat komt daar door werken.
12: Radio 1. De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
0: Heel goedemiddag. Onderwijsminister Zuhal Demir komt langs in de wereld vandaag. En de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, die mocht vanmorgen dan weer passeren bij onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost. Dat ging over zijn post op sociale media over minister Frank van den Broeke, onder andere. En collega Bart Verhulst kon hem spreken voor en na dat gesprek.

0: Stars in Their Eyes van Just Jack. Ik zei het, hè. Bill White, Amerikaanse ambassadeur, had vandaag naar eigen zeggen een openhartig gesprek met onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost. Nochtans zou je kunnen zeggen op voorhand, dit gaat niet gezellig worden, want Prévost riep White al voor de tweede keer op het matje. De Amerikaanse ambassadeur moest zich dus verantwoorden voor zijn uithaal naar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke op sociale media. En onze politiek journalist kon dus een reactie halen bij Bill White vlak na dat gesprek.
1: We had a very frank discussion.
2: Frank.
1: And
2: about losers.
1: About you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
0: Ik ga mijn gedachten blijven posten op sociale media. Bart Verhulst, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Van onze politieke redactie. Je hebt hem dus vandaag gezien, gesproken, zowel voor als na het gesprek. Welke indruk gaf hij jou?
3: Ja, het was allemaal great, hè, zoals we dat kennen bij Amerikanen. Hij was happy om ons te zien, happy om met zijn friend Maxime te kunnen spreken. Hoewel, over één ding was hij niet happy, en dat zei hij ook letterlijk bij het binnengaan. En dat was net de reden waarom hij voor de tweede keer op een half jaar tijd op dat matje moest komen.
0: Ja, en dat was dus die nagemaakte foto van minister Van den Broeke op zijn sociale media met daarbij de vraag, who is the biggest loser in Belgium? Wie is de grootste sukkel in ons land?
3: Ja, een foto op een sigaar. Ik veronderstel, verwijzend naar het Vlaamse gezegde, hij is de sigaar, hij is de pineut. Hoewel de aanleiding eigenlijk strengere regels over alcoholreclame was. Nu, volgens White was het eigenlijk helemaal daarover niet dat ze zouden gaan spreken, die twee. Hij wou spreken over investeringen in wapens, in energie, de lange wachtrijen, zowel hier als in de Verenigde Staten, op luchthavens, voor wie daar wil binnengeraken, over de bouw van een nieuwe ambassade in Brussel. Nu, over dat alles in de communicatie achteraf niets van minister Prévost. Dus voor de minister ging het wel degelijk over dat ene ding. Namelijk die uithaal naar Van den Broeke, waarover White zei van, kijk, ja, ik heb dat gepost op mijn persoonlijke sociale media. Dan denk ik, ja, alsof dat er toe doet, want je blijft natuurlijk te allen tijden ambassadeur.
0: Zo kennen
3: staat
0: we hem.
3: Ook bovenaan gewoon op, ambassador Bill White. En hij heeft er intussen wel in koeien van letters bijgezet, This is my personal, not official page. Got it.
0: Ja.
3: Versta je het nu? Dus ja, maar bon, hij blijft wel ambassadeur natuurlijk.
0: Ja, ja, en hij gaat ook blijven posten. En hij zegt, ja, ik ga dat gewoon blijven doen, zeggen wat ik denk.
3: Dat was toch wat hij aan de deur zei. Maar ondertussen heeft hij wel een nieuwe post gemaakt op X, waarin hij zegt, ja, kijk, ik heb aan Maxime Prévost beloofd om, als het gaat over Belgische ministers bijvoorbeeld, om daar geen denigrerende opmerkingen meer over te posten. En als er iets op mijn lever ligt, om dat onmiddellijk aan de regering te zeggen. Dus ja, daar heeft hij dan toch een beetje teruggekrabbeld, zou je kunnen denken. Misschien heeft de waarschuwing van Prévost wel geholpen. Want Prévost heeft hem nog eens duidelijk gemaakt, dit kan echt niet, zo denigrerend je uitlaten over ministers die persoonlijk viseren. En ja, we zitten wel stilletjes aan op het randje dat de relatie België-Verenigde Staten hier kan onderlijden.
0: Ja, hè. Die man zegt dan zoiets als, we had a frank conversation, goed wetende. Waar hij dan, voilà, speelt die man met ons land, met de publieke opinie, met ons allemaal een beetje?
3: Ja, dat denk ik wel. Of probeert dat toch te doen. En dat is denk ik ook gewoon zijn job als ambassadeur, uitgestuurd door Donald Trump. Zegt hij trouwens ook in zijn laatste post dat dat zijn job is, to promote the foreign policy of Trump. Hij komt daar ook gewoon openlijk vooruit. Dat beleid, die policy, dat is, Amerikaanse media omschrijven dat als to disrupt, de publieke opinie proberen te beïnvloeden om de eigen agenda hier gezet te krijgen. En dat gaat dan zowel bijvoorbeeld over Joodse besnijdenissen, waar het de vorige keer over ging, waarbij de Amerikanen blijkbaar vinden dat moet ook kunnen door religieuze figuren. Hier mag dat eigenlijk niet. Gaat ook over alcoholreclame, waarbij een rechtse regering als Trump vindt, ja, de overheid moet zich toch niet te veel gaan moeien. Dus dat is het beleid dat hij hier dan wil inplanten.
0: Ja, hoe vervelend is dat, Bart, voor Prévost, voor de Belgische regering?
3: Oh, ik denk dat ze zich daar allemaal liever niet te veel zouden willen mee bezighouden. En je hoort wel af en toe wel eens een zucht van, ja. Ach, is het weer zover?
0: Gaat het krijgt telkens veel aandacht ook, hè?
3: Ja, maar goed, nieuws is nieuws natuurlijk.
0: Ja.
3: Je voelt ook wel dat ze toch wel telkens een beetje hun hart vasthouden. Laatst nog heeft Bill White een persontmoeting georganiseerd naar aanleiding van een gesprek dat hij heeft gehad met koning Philip, naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Nu, een gesprek met de koning, daar spreek je niet over. Er is het colloque singulier, dus je had daar zeker geen persconferentie over. Uiteindelijk heeft zij zich daar wel aan gehouden. Hij heeft de kroon niet ontbloot, maar de vrees was er wel. Ja, hij gaat er wel weer de kantjes aflopen. Vraag is alleen, wanneer komt het incident te veel en wat dan? Want ja, twee keer op het matje roepen, drie of vier keer kan misschien ook. En buiten zetten zou in theorie ook kunnen. Maar ja, dan heb je pas echt een diplomatiek probleem.
0: Dan ben je al een stap verder. Is hij een uitzondering, Bill White? Of zien we dat ook in andere Europese landen, dat daar ook Amerikaanse ambassadeurs zijn die zich graag wel wat voortvarend uitlaten?
3: Het gebeurt overal in Europa. En ja, bij ons komt Bill White nog opdagen als hij op het matje moet komen. In Frankrijk bijvoorbeeld heeft de ambassadeur zelfs daarvoor zijn kat gestuurd.
0: Okay.
3: En de strategie is dan duidelijk. Wordt in Amerikaanse media omschreven als ruffling the feathers. Letterlijk tegen de haren instrijken. Zich mengen met de interne keuken van het land waar je ambassadeur bent. Om de eigen agenda te zetten. Maar diezelfde Amerikaanse media stellen ook vast dat overal in Europa het antwoord wel ook overal hetzelfde is, namelijk bar out. Bemoei u met eigen zaken.
0: Ja, luisteraars zullen misschien denken, Bart, negeer die man gewoon. Wat denk je als politiek journalist?
3: Als journalist negeer ik liever niemand, want dan kan je ook geen vragen stellen. Dat is nu eenmaal onze job. Je moet je wel bewust zijn, dit is een spel.
0: Ja.
3: En de media-aandacht die dit genereert is deel van het spel. Dat moet je goed beseffen.
0: Dat zoekt hij ook.
3: Ja, omdat dat is een soort van megafoon dat hij krijgt. Hè. Anders had misschien maar een handvol mensen die Instagram-post gezien.
0: Mm-hmm.
3: Ja, oké, wij hebben er nu over bericht voor een breed publiek. Betekent dat dan dat we elke Instagram-post van Bill White tot een hoofdpunt om 7 uur moeten maken? Nee, dat doen we ook niet. Maar je moet het wel opvolgen en brengen als het nieuws is. En ja, een ambassadeur van het belangrijkste land ter wereld die voor de tweede keer op het matje wordt geroepen, want dat is een officieel ding, op het matje roepen, dat is wel nieuws en dan moet je daar wel gaan staan.
0: Het is een spel. Hij rekent erop dat jullie daar gaan staan. Hoe benadert hij Belgische journalisten?
3: Het is een charmante man, hoor. Altijd heel vriendelijk, altijd happy to see you. Hij neemt soms eens bijvoorbeeld je arm vast als je aan het interviewen bent. Nu, persoonlijk ben ik daar niet zo'n voorstander van. Ik vind dat een beetje te familiair, maar goed. Je kent, Amerikanen zijn ook anders dan Europeanen daarin. Dus altijd heel vriendelijk, heeft zich altijd ook voorbereid, weet wat hij gaat zeggen, beantwoordt dan enkele van de vragen, negeert er ook straal verschillende andere. Maar goed, Belgische politici doen dat ook. Hè.
0: Ja.
3: Maar voor de rest, over zijn gedrag naar de pers, wat mij betreft geen klagen.
0: Charmante man dus, maar we moeten goed weten waar hij ook voor staat. Wat hij probeert te bereiken misschien.
3: Het is geen diplomaat puur sang. Het is eigenlijk een zakenman / politicus met een missie. En dat moet je als journalist wel weten.
0: Dankjewel, Bart Verhulst.

0: on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan en Snoop Dogg en Boogies in My Soul. Nieuwe AI-modellen vormen zo'n danige bedreiging voor de cyberveiligheid dat ze een financiële systeemcrisis kunnen veroorzaken. Daarvoor waarschuwt het Financial Stability Board, de grootste bankenwaakhond ter wereld. Tom Simons, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Senior Financial Economist bij KBC. Dat klinkt allemaal onheilspellend. En ook wel verontrustend in de zin dat zijn banken hier zich nu pas bewust van?
3: Nee, natuurlijk niet. Hè. We zijn zeker wat betreft AI, maar ver daarvoor al alles wat cybersecurity betreft. Dat is een belangrijk thema. En het feit dat we nu de waarschuwing krijgen van de FSB, dat is wel wat laat, maar het is natuurlijk een bankenwaakhond die onder meer voor de banken moet zorgen dat alles veilig blijft. Dus het feit dat zij die waarschuwing doen, is minder belangrijk dan het feit dat ze herhalen, ja, wat eigenlijk iedereen al weet, ja, de nieuwe modellen van Anthropic, dan vooral Mythos of Fable 5, OpenAI heeft zijn GPT 5.4 ook gelanceerd. Ja, dat zijn heel krachtige modellen die al hebben aangetoond dat ze wel heel veel risico kunnen inhouden, maar die ook hebben aangetoond dat ze ook risico kunnen vermijden. Dus het is wel een tweesnijdend zwaard en dat is in de waarschuwing van de FSB iets minder duidelijk. De problemen kunnen ook een oplossing zijn.
2: Wel, laten we eens beginnen met de problemen. Hè. Waarin schuilt concreet een mogelijk gevaar?
3: Ja, dat wat we bijvoorbeeld al gezien hebben de voorbije maanden, dat een paar van die modellen uitbreken dan bijvoorbeeld, weliswaar in gecontroleerde omgevingen. Maar dat zo'n model erin zou kunnen slagen om bijvoorbeeld de verdedigingsmuur van een bank te omzeilen, om dan op die manier misschien klanten te goede te versluizen of wat dan ook. Je komt onmiddellijk daar in een soort hypothetisch doemscenario terecht. Maar zo'n scenario waarbij een AI-model een defensiemuur van een bank overschrijdt, zou erin kunnen bestaan dat de dag erna dat het vertrouwen in die bank volledig verdwijnt. Dat met andere woorden klanten in die bank natuurlijk gaan zeggen, kijk, mijn tegoeden zijn niet meer veilig, ik haal die af. En dat, zeker in een wereld waarin alles digitaal is, zou onmiddellijk die systeemcrisis kunnen uitlokken waar u in het begin over had, dat iedereen zijn geld gaat terugtrekken.
2: Zijn banken daar voldoende tegen gewapend? Ik bedoel, zou zo'n aanval snel gedetecteerd worden? U gaat wellicht ja zeggen, maar bij OpenAI heeft het ook een tijd geduurd voor ze door hadden dat daar van alles aan de hand was.
3: Ja, de sector die investeert jaren al heel veel geld en middelen in dat opsporen, detecteren, patroonherkenning, onder meer door gebruik natuurlijk van geavanceerde informatica-systemen. Zijn we voldoende beschermd? Elk nieuw geval of elk probleem vereist een nieuwe oplossing en zo komen we altijd tot voortschrijdend inzicht. Ja. Maar ja, je moet dat nemen. Anderzijds moet je ook zien van, waar staan de data? Wie heeft de data? De banken die investeren ook redelijk veel geld in eigen datacentra met eigen data waarbij geen externe partijen toegelaten zijn. Dus dat is ook een vorm van bescherming. En de FSB haalt bijvoorbeeld ook aan of raadt de banken aan om toch te zien dat je een stuk van je data kunt wegschrijven op systemen die volledig losgekoppeld zijn van het internet. Wat dan natuurlijk makkelijker gezegd is dan gedaan. Maar ja, ik zou zeggen natuurlijk, de banken is een van de sectoren die echt wel heel veel investeert al jarenlang. Terwijl eigenlijk het probleem waar de FSB een beetje naar wijst, AI als aanvaller, als agressieve aanvaller, dat een maatschappelijk probleem wordt. En ik hoor bijvoorbeeld het BIPT dan, om het zo te zeggen, de Belgische waakhond van de communicatiebedrijven, die zou daar ook voor moeten waarschuwen. Ja, en zo zou elke waakhond in zijn eigen sector dezelfde waarschuwing moeten geven.
2: Dat
3: horen we niet.
2: U zegt, de banken zijn daarmee bezig en daar worden zeker maatregelen genomen. Maar ik denk ook dat er wel wat mensen die aan het luisteren zijn nu zullen denken, maar als het gaat over phishing, dan kan er plots niets meer. Ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn die misschien denken, ik heb daar helemaal niet zoveel vertrouwen in dat de banken goed beschermd zijn of zich goed aan het beveiligen zijn.
3: Het is een heel andere orde. Hè. Het probleem van phishing is terug te voeren op opnieuw een maatschappelijke trend, waarbij natuurlijk de banken ook wel acties en maatregelen moeten nemen en zullen nemen. Maar het probleem van AI, van Anthropic, waar echt voor gewaarschuwd vandaag wordt, is dat er gewoon computers zijn die heel veel schade kunnen aanbrengen aan het vertrouwen in het systeem.
2: En
3: in het hele systeem.
2: En dat is cruciaal.
3: Is mijn spaargeld veilig?
2: Dat is cruciaal. U zei, wat het gevaar kan zijn, dat kan ook een deel van de oplossing zijn. Hoe dan?
3: Ja, omdat de tweesnijdende zwaard van die ongelooflijk geavanceerde AI-modellen bestaat er ook in dat ze kunnen worden gebruikt om van binnenuit zelf te gaan kijken waar zijn onze systemen, waar is de sector bijvoorbeeld niet voldoende beschermd, waar moeten we nieuwe software hebben, waar zijn lekken, waar zijn onduidelijkheden. Dus daarvoor kunnen die modellen ook gebruikt worden. En dan zien we toch dat bijvoorbeeld Anthropic eerst die nieuwe modellen heeft gelanceerd enkel naar Amerikaanse klanten. Terwijl we waarschijnlijk ook wel kunnen veronderstellen dat die ook naar het buitenland zullen gelekt zijn. Dus dan kun je eigenlijk vragen waarom de FSB vandaag niet aandringt op een veralgemening, verspreiding van die moderne systemen, mm-hmm. zodanig dat elke bank zichzelf ook kan wapenen dankzij die systemen. En dat mis ik dan toch wel een klein beetje in de communicatie. Wij doen dat vanuit de sector natuurlijk helemaal zelf en terecht. Maar ja, je kan nooit uitsluiten dat er toch links en rechts een paar achterpoortjes blijven openstaan. En dan is het een zaak aan de sector om die zo snel mogelijk te dichten.
2: Er was nuance nodig, of uitleg in elk geval, bij die waarschuwing. En dat heeft u gedaan. Tom Simons, dank je wel daarvoor.
3: Met plezier.
2: Er staat bijna 200 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 de ring richting Stabroek 20 minuten tussen Waaslandhaven-Noord en de Thijsmans-tunnel. Door een defecte vrachtwagen is dat op de rechte rijstrook. Naar Antwerpen vertraag je vanavond tussen de 10 en 15 minuten op de E34. Vanaf Waaslandhaven-Oost op de E313 vanaf Massenhoven. En ook op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier, file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 3 kwartier tussen Groot-Bijgaarden en Oudergem. Naar Brussel op de E411

0: Dat tegen morgenochtend, ja, opnieuw wat lage wolkenvelden. Hier en daar kan het ook wat nevelig worden. De minima liggen tussen 10 en 17 graden. Morgen dus wat ochtendgrijs om de dag te starten, de eerste schooldag. Heel lokaal kan er ook nog een buitje uitvallen uit die bewolking. Maar dan gaat het wolkendek openbreken. Dus zeker in de namiddag krijgen we mooie opklaringen. Ook nog wel een paar stapelwolken, waaruit vooral dan in het oosten van het land nog een enkel buitje kan vallen. Maar dus op heel veel plaatsen morgen droog weer, temperaturen rond 20 of 21 graden en ook minder wind dan vandaag. En dan de dagen nadien, ja, woensdag, donderdag en vrijdag, wat meer wind, veel wolken. Er zijn regenzones die over het land gaan passeren, dus af en toe wat lichte regen. Het is dan uitkijken naar het weekend, dat verloopt droger. En op zondag zou het zelfs zomers warm kunnen worden.
1: Goed zo, dankjewel.
2: Ga van
3: kijkvillen
2: naar
4: Zerikje kijk eens, hè.
2: Met de trein.
5: Oh ja, man.
6: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
5: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
6: Ik hoef deze echt niet te weten.
5: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
6: Ik kan echt niet volgen.
5: Of maar gezekjes voor de barbecue.
7: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
6: Doe eens naar rechts.
7: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
6: Oh, we hebben een match.
7: De dagelijkse kost-app.
8: De dag dat ik de e-mail van mijn moeke fixte.
9: Goed, schatteke. Hier, een centje als beloning.
8: Wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
6: Allee, merci, moeke.
8: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
10: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
11: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
12: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
11: Amai.
12: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
11: Oh, Lidl, op die kan ik rekenen.
12: Lidl, dat kan tellen.
13: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen.
14: J'aime le drame, j'aime l'écho.
13: Ben Vols, Bill Callahan.
15: Remember the good things.
13: Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van De Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1. Radio 1.
16: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Het wordt deze week een beetje surfen op de buien, maar zondag wordt weer mooi, zei Bram. De Beach Boys en surfen. De Vlaams minister voor Onderwijs, Soehal Demir, is hier aangekomen, is al voor onze studio aan het wachten. Maar eerst wil ik het nog even hebben over een pijnlijke zaak voor justitie. Want drie magistraten moeten zelf voor de rechter verschijnen. Ze moeten zich verantwoorden omdat ze vragen zouden hebben doorgespeeld over het magistratenexamen. De Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling heeft dat zo pas allemaal beslist. Het is een verhaal dat al langer meegaat. Dus hebben we Filip Heijmans nodig van onze justitieredactie. Goedemiddag.
1: Dag Ruud.
0: Want die zaak kwam 2 jaar geleden aan het licht. Wat was er toen allemaal gebeurd?
1: Wel, er was dus fraude bij dat examen en dat wordt georganiseerd door de Hoge Raad voor Justitie. Dat is een van de gevolgen van de zaak Dutroux trouwens. Daarvoor had je de juiste partijkaart nodig om bij justitie binnen te raken. Toen hebben ze gezegd, nee, we gaan het allemaal objectief, eerlijk, transparant aanpakken. We organiseren een examen voor iedereen die bij het parket wil gaan werken of bij de rechtbank. Het zijn dan advocaten of juristen die een stap willen zetten in hun carrière. Een vrij zwaar examen ook. Maar 2 jaar geleden bleek dus dat daarbij gesjoemeld werd. En de spilfiguur daarbij was een hoge magistraat, een advocaat-generaal uit Gent. Dus dat is een van de hoogste magistraten van Oost- en West-Vlaanderen. En die werkte mee aan de organisatie van het examen, omdat hij ook in de Hoge Raad voor Justitie zat. Maar die had dus vragen doorgespeeld aan verschillende kandidaten, onder andere een juriste die bij het parket werkte, maar ook aan andere hoge magistraten, bijvoorbeeld een koppel, de afdelingsprocureur van Brugge en zijn vrouw, die rechter was in Ieper, en de afdelingsprocureur van Ieper. En hun kinderen deden mee aan dat examen. Dus zij kregen dan zo die vragen doorgespeeld. Zelfs last minute wijzigingen aan het examen gaf hij nog altijd door. En achteraf bleek ook wel dat het niet de eerste keer was dat dat gebeurde. Dus de geloofwaardigheid van het examen stond plots op losse schroeven.
0: Serieus, op losse schroeven? Hoe is die fraude ontdekt?
1: Wel, de zoon van dat koppel die liep stage bij een advocatenkantoor en daar hebben ze dan gemerkt dat hij plots allerlei opzoekingen aan het doen was rond een bepaald thema waarvan ze zeiden, tiens, dat staat hier niet op onze agenda, waarom zijn daarmee bezig? En dat bleek dus die casus te zijn die hij later zou moeten behandelen op het magistratenexamen. Dus dat was hij daar aan het opzoeken. Die advocaten van het kantoor zijn dan naar de Hoge Raad voor Justitie gestapt en zo is dan het onderzoek gestart.
0: Nu is er een beslissing van de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling, maar deze zaak had al grote gevolgen voor de betrokken magistraten.
1: Ja, die drie over wie ik het had, die zijn intussen al ontslagen. Dat is definitief in beroep gebeurd. Ook enkele andere magistraten die betrokken waren, zijn trouwens ontslagen. Dus toch een heel zware straf, want sommigen stonden al bijna aan het einde van hun carrière om dan nog ontslagen te worden. Is toch stevig, maar los van het tuchtdossier, dus dat is een tuchtstraf die ze hebben gekregen, is er dus ook een strafonderzoek geopend om na te gaan welke strafbare feiten er zijn gebeurd. En daarin zullen ze zich dus voor de rechter moeten verantwoorden voor belangenneming, dus belangenvermenging eigenlijk, en schending van het beroepsgeheim.
0: Is dat uitzonderlijk dat magistraten zich nu ook zelf voor de rechter zullen moeten verantwoorden?
1: Ja, dat is toch wel uitzonderlijk. Zeker als het over dat soort dossiers gaat. Vorig jaar was er nog een substituut van het parket van Limburg en zijn vrouw, die jeugdrechter was, die zijn ook veroordeeld voor fraude en witwassen. Maar dat is een van de weinige zaken voor de rest van de voorbije jaren dat ze... Er zijn natuurlijk wel tuchtstraffen voor magistraten die kleinere dingen fout doen, maar dat ze echt voor een strafrechter moeten komen met fraude binnen het gerechtelijk systeem, dat is toch uitzonderlijk. En het straalt natuurlijk wel af op de hele beroepsgroep, want ja, dat zijn net de mensen die bij uitstek eerlijk moeten zijn.
0: Onkreukbaar.
1: Onkreukbaar moeten zijn. En dan heb je het examen dat die eerlijkheid moet garanderen en dat wordt dan onderuit gehaald.
0: Ja, welke straf staat hen mogelijk te wachten?
1: Als je kijkt naar het oude strafwetboek, dan riskeer je 5 jaar voor die belangenneming en 6 maanden voor schending van het beroepsgeheim. Maar morgen wordt het nieuwe strafwetboek van kracht en daar blijft er 5 jaar voor belangenneming, maar wordt schending van het beroepsgeheim bestraft met 3 jaar. Maar in principe, voor feiten die al zijn gepleegd, zou de lichtste straf moeten worden toegepast. Dus 5 jaar of 6 maanden zal dan het maximum zijn als ze uiteraard veroordeeld worden.
0: Maar zeer uitzonderlijk dat dit gebeurt. Filip Heijmans, dank je wel om dit nog eens te komen uitleggen. Dit is Lenny.

0: Danilani en She Only Loves You in the Summertime. Die summertime die een beetje op zijn einde loopt. De zomervakantie toch in elk geval. Morgen 1 september. En ze ging voluit voor de verandering. Kreeg ook de nodige tegenwind. Voor onderwijsminister Zuhal Demir wordt het een belangrijk schooljaar. Mevrouw de minister, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Mag ik het zo zeggen, voortvarendheid wordt niet door iedereen altijd gesmaakt. We zagen die peiling passeren deze week waarin u een onvoldoende kreeg. Er was die brief van schooldirecteurs vorig jaar die zeiden het gaat allemaal een beetje te snel. Ik zag u ook in de krant dit weekend zeggen ja, misschien heb ik wat te hard op die gaspedaal geduwd. Maar had u iets anders kunnen doen met uw temperament dan wat u tot nu toe heeft gedaan?
1: Het heeft niet alleen met mijn temperament te maken, maar ook natuurlijk de resultaten die we zien. De afgelopen 20 jaar zijn we helaas heel veel achteruit gegaan op allerhande testen, internationaal, maar ook Vlaams. En dan heb je natuurlijk als minister van Onderwijs niet veel keuze. En dan moet je wel een aantal hervormingen doen. Want uiteindelijk gaat het wel over kinderen, het gaat over hun toekomst. En ik vind dat je dan niet snel genoeg kunt gaan. Dus in die zin was het echt wel nodig om een aantal hervormingen die nu morgen van start gaan, waar we ook nog wel tijd voor hebben, om dat te laten doorgaan.
0: Maar ze werken natuurlijk alleen maar als u de leerkrachten mee heeft. We hebben gevraagd aan mensen reageren in onze app met vragen voor de minister. Het zijn wel wat leerkrachten die laten weten, ja, maar ik heb het bijvoorbeeld moeilijk, zegt Chantal, met het schrappen van die pedagogische studiedagen. Anne is een leerkracht Frans die zegt, ik vind het niet fijn dat leerlingen niet meer vroeger naar huis mogen wanneer lessen wegvallen. We hebben een heleboel reacties gekregen van mensen die het met iets niet eens zijn van wat u heeft willen veranderen. Je hebt die leerkrachten natuurlijk wel nodig, hè, om al die veranderingen te kunnen doorvoeren.
1: Ja, absoluut. Die heb je nodig. En we gaan het natuurlijk ook wel samen moeten doen met heel het veld. Zowel met directeurs als ook met leerkrachten. Maar ik ben natuurlijk ook wel verantwoordelijk. Ik ben eindverantwoordelijk voor ons onderwijssysteem. En dan heb je natuurlijk ook wel niet veel opties. En ja, ik begrijp dat ook.
0: Ja, want hoort u hen?
1: Tuurlijk, ik hoor ze, ik zie ze ook. Ik ben veel op het terrein. En ik denk dat we veel bezorgdheden ook wel kunnen wegnemen natuurlijk. En ja, zoals dat we weten, elke hervorming, zelfs een kleine aanpassing in een organisatie, dat geeft wrijving. Dat is nu eenmaal zo met een verandering. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld als het gaat over de terugkeer naar het kennisrijk curriculum, we hebben daar wel tijd voor. We hebben daar 5 jaar de tijd voor om ons dat eigen te maken binnen dat veld. En ik ben er ook wel van overtuigd dat onze leerkrachten en onze schooldirecteurs dat ook wel gaan kunnen. Zij zijn professionals. Mm-hmm. En als minister is het nu ook de bedoeling om de komende maanden, jaren, om te kijken, oké, wat lukt niet. En als we moeten bijsturen, ja, dan sturen we ook natuurlijk wel bij. Maar op een bepaald ogenblik kan je natuurlijk als minister ook niet wegkijken van de dalende onderwijskwaliteit. Want ja, voor mij is dat essentieel. Die kwaliteit is cruciaal. Het gaat over kinderen, het gaat over de welvaart, het gaat over hun toekomst. Mm-hmm. En dan moet je natuurlijk aan het systeem beginnen sleutelen.
0: Ja, en u zegt, ik denk dat we de komende tijd wel wat bezorgdheden kunnen wegnemen. Er gaan er misschien ook nog bij komen, hè, want het is een belangrijk jaar. Tegen eind dit jaar wil u een akkoord over het onderwijspact met de vakbonden, de koepels. Dat gaat over de hervorming van dat lerarenberoep, herwaardering die we al zo vaak gehoord hebben. Dat is alweer een krappe deadline, hè?
1: Ja, we zijn er natuurlijk ook wel al even mee bezig. Ik ben ondertussen 2 jaar minister van Onderwijs. Een voorrecht ook om dat te mogen doen. En wij zijn daar ook al even mee bezig met dat onderwijspact.
0: Maar heel wat ministers voor u ook, hè?
1: Ja, klopt. Dit is iets dat al 20 jaar dat men trekt en duwt en waar dat men niet in slaagt. Ik vind wel dat we een hele goede verstandhouding zowel met de onderwijsvakbonden als ook met de koepels het gesprek aangaan. En ook gedetailleerd, want het pact zal niet alleen gaan over de aantrekkelijkheid van het beroep, focussen op lesgeven, wat onze leerkrachten voor geschoold zijn en het beste doen. Maar dat gaat ook over hoe gaan we een school organiseren. Hè? Wat meer autonomie voor die schooldirecteurs. En een derde pijler, dat gaat natuurlijk ook over die onderwijskwaliteit. Dat gaat ook over het leerrecht. Dat gaat over het lerarentekort onder andere. En dat is bijzonder veel. Dus ik begrijp dat het heel moeilijk is om daar een akkoord over te bereiken met zowel vakbondenkoepels als de minister. Maar we moeten dat ook doen. En ja, dat zal ook ergens een toekomstvisie zijn voor de komende 10 jaar. Hoe dat we Vlaams onderwijs eigenlijk terug op een heel mooie piedestal zetten.
0: Mensen vragen naar die visie, hè, want Tom bijvoorbeeld stuurt ons, of u, hoe gaat u het onderwijs aantrekkelijk houden voor mensen die er al een hele tijd in zitten? Ik zou het nooit meer doen met wat ik vandaag weet.
1: Ja, en dat is natuurlijk wel jammer, want we hebben al die leerkrachten nodig en dat gaat over heel veel, want ik heb ook een raad van leerkrachten die ook heel veel voorstellen hebben gedaan, bijvoorbeeld als het gaat over planlast, hè, want dat is immens wat dat daar de afgelopen jaren is bijgekomen, ook heel wat zaken. En ja, het zijn die dingen die we natuurlijk gaan moeten aanpakken en dat is niet fijn. En ja, je hebt natuurlijk ook heel veel instanties die mee aan tafel zitten. En ja, we zijn dat toch wel het veld verschuldigd.
0: In het Franstalig onderwijs hebben we de voorbije maanden gezien hoe moeilijk dat soms ook liep. Daar lagen de vaste benoemingen op tafel. Is dat iets waar u ook aan denkt om daar eventueel aan te raken?
1: Ja, het is eigenlijk heel erg wat er in het Franstalig onderwijs is gebeurd. Ook het feit dat men daar al maanden geen les geeft aan kinderen. Wij rijden onze eigen parcours. Mm-hmm. Vaste benoeming, dat komt heel vaak terug op de agenda. Ik denk dat we niet geen symboolmaatregelen moeten nemen. Maar wat is het probleem bij vaste benoemingen onder andere, is dat als je over wilt gaan tot ontslag bijvoorbeeld, als je een personeelslid hebt dat echt niet functioneert, dat heel moeilijk is om die persoon te beëindigen, ja, dan vind ik eerder dat we, dat we daarnaar moeten kijken, ja, daarna dan dus naar de symboliek op
0: zich. Er moet wel over kunnen gesproken worden.
1: Ja, ik denk dat logisch is dat daar wel naar gekeken wordt, maar dat zijn dan maatregelen voor een klein deel misschien van onze personeelsleden. De meeste leerkrachten doen hun werk met hart en ziel. En het gaat over de aantrekkelijkheid van dat beroep vooral, dat we echt wel een ere moeten houden. Het is een ambacht om les te geven. Niet iedereen kan les geven.
0: Zeker wel. Meer lesuren voor hetzelfde loon. Daar ging het in Wallonië ook over. Is dat ook iets wat mogelijk hier besproken kan worden?
1: Ik denk dat we vooral moeten kijken dat de noemers die we vandaag de dag hebben, de prestatienoemers om het zo te noemen, dat die ten volle worden uitgevoerd. Ik denk dat de hoofdfocus moet zijn zonder allerhande zaken te gaan sleutelen en te doen. Want nogmaals, mij is het te doen om onderwijskwaliteit als minister. En alle maatregelen die we nemen moeten de kwaliteit van ons onderwijs gaan verhogen. Want ik denk dat voor heel wat leerkrachten directies die dag in dag uit met leerlingen bezig is, toch bezig zijn, bijzonder frustrerend is om te wachten en te blijven wachten op dat pact en ondertussen die resultaten naar beneden zien te gaan.
0: Ja, die kwaliteit is cruciaal. Taal, dat is een van de thema's die heel belangrijk zijn, waar u op focust. Nieuw dit jaar in de lagere school zijn die taalheldklassen. Het is de bedoeling om anderstalige kinderen een taalbad Nederlands te geven. Dat kan dus vanaf morgen. Hoe gaat dat in de praktijk georganiseerd worden?
1: Ja, dat is ook een opstart voor alle duidelijkheid. Mm-hmm. We zien dat verschillende scholen bijvoorbeeld in een gemeente of in een streek de middelen bundelen. Dat ze zeggen van kijk, want je kan dat ook onmogelijk in elke school gaan doen. Dat is ook niet de bedoeling. Maar dat één school zegt van kijk, wij gaan dat organiseren. En de kinderen die dan in een school een aantal kilometer verder zijn ingeschreven, die komen dan naar de taalheldklas. Waar dat er dan zeer intensief Nederlandse lessen worden gegeven. En dat is goed, maar ook. Want eigenlijk is het ondenkbaar wat we eigenlijk in het verleden hebben gedaan, dat een kind dat totaal geen Nederlands kan, geen woord, dat we die gewoon in de les steken en dat we zeggen doe maar, terwijl dat je op die manier het kind ook isoleert. Dat is niet in het belang van dat kind, maar ook niet in het belang van de rest van de kinderen in de klas en de leerkracht, die dan natuurlijk met moeilijkheden natuurlijk zit.
0: Ik hoor u zeggen, dat is in opstart dit schooljaar. Heeft u er al een zicht op hoeveel scholen daarmee aan de slag kunnen gaan?
1: Ja, we zien want wij monitoren dat goed. Morgen ga ik er ook één zelf bezoeken in Lommel. Maar we zien vooral in steden dat heel veel scholen de middelen samen hebben gezet om die taalheldklasjes te organiseren. Roeselare, in Menen zijn er klasjes, in Sint-Niklaas zijn er heel wat klassen. in Antwerpen, in Genk. Dus we zien vooral in centrumsteden tot centrumsteden dat de opstart al begint. Maar de bedoeling is natuurlijk wel dat we in de toekomst dat verder ook... Dat georganiseerd wordt. Maar natuurlijk, bijvoorbeeld een kind dat al Nederlands kan, hè, maar nog niet perfect, ja, die moet daar niet naartoe. Die kan op school taalremediering krijgen, x aantal uren taallessen krijgen, bovenop het normaal curriculum.
0: Stel dat dat niet heel vlot loopt, kan u dat verplichten? Of is dat uw bedoeling om dat misschien ook te gaan verplichten?
1: Ja, het is de klasseraad natuurlijk die daarover beslist. En goed maar ook, daar zitten de leerkrachten in, die zo'n leerling volgt. En zij beslissen daar natuurlijk
0: wie
1: al
0: daar,
1: over. Ja, wie dat moet doen en wie niet.
0: Ik wil u nog iets voorleggen van vorig jaar. Iets wat u toen heeft gezegd bij de collega's van Radio 2.
1: Toen ik pas minister was, ja, dan zag ik dat ook op die matrix. Ik dacht, ja, maar wat is dat? Een dubbele finaliteit, een arbeidsmarktfinaliteit, een doorstroomfinaliteit, de B-stroom. En ik weet dat voor ouders ook heel ingewikkeld is. Dus als je je kind gaat inschrijven, dat ouders meestal ook niet goed weten hoe of wat. En vandaar dat ik wel vind dat we dat moeten gaan bekijken. En dat we moeten gaan kijken of dat we daar geen tastbare naam op kunnen zetten.
0: Ja, want dan maken we een sprong van die lagere school naar dat middelbaar. Die A-stroom en B-stroom, dat is u een doorn in het oog, hè?
1: Ja, toch wel, omdat er voor mij natuurlijk geen A- en B-kinderen zijn. Het zijn allemaal A-kinderen.
0: Ja.
1: Ik vind dat in elk kind ook talent zit en we moeten die zo goed mogelijk oriënteren. We hebben gouden hoofden nodig, maar we hebben ook wel die gouden handen nodig. En we mogen onderwijs niet te veel zien als een ladder, dat je moet A zo doen, hè, en als dat niet lukt, dan moeten we een andere richting gaan doen. Nee, zo zit dat niet. Dus die oefening loopt. Dus we zijn aan het kijken. Vanaf oktober gaan we ook samen met heel het veld, directeurs, leerkrachten, vooral ook naar die B-stroom onder andere kijken. Los van de benaming, ook inhoudelijk. Want er zitten ook heel veel kinderen. Allee, 1 op de 4 leerling die daar zit, heeft bijvoorbeeld de basisgeletterdheid lezen niet.
0: Ja.
1: Dat kunnen we ons niet voor...
0: En is de bedoeling om echt met een nieuwe naam te komen? Of om het hele systeem opnieuw te veranderen?
1: We gaan los van de naam, zoals ik zei, ik vind echt wel dat er geen A- en B-kinderen zijn. Die naam alleen al is verschrikkelijk. Maar door de naam te veranderen ga je het probleem niet oplossen. Dus ik denk dat we ook samen met het veld grondig inhoudelijk gaan moeten kijken. Net zoals bijvoorbeeld ook die studiematrix, daar zijn we ook naar aan het kijken om die ook te vereenvoudigen.
0: En hoe snel wil u dat doen, dit schooljaar nog?
1: Die oefening loopt, dus dat zal nog even duren. Dus vooraleer dat wordt ingevoerd. Dus ik ga daar nog geen timing op plakken. Maar het staat ook in het regeerakkoord. Dus het zal sowieso iets zijn voor deze legislatuur.
0: Ja, buitengewoon onderwijs. U weet dat ik dat ook ga vragen. Het leerlingenvervoer voor kinderen daar. Sommige leerlingen zitten lang op de bus. Aanvankelijk zou er op het budget bespaard worden. Dan is dat niet. Het zit bij minister De Ridder. Het zou naar u komen. Daar is veel gedoe over geweest. Hoe zit het daarmee? Die bevoegdheid gaat u overnemen, maar nog niet meteen.
1: Ja, dat klopt. Die bevoegdheid komt per 1 september 2028 naar onderwijs. En dat betekent dat we hebben al een aantal basisprincipes goedgekeurd. Hoe moet die hervorming daaruit zien? Dus ik heb in juni met een nota naar de regering gegaan. En daar moeten we inderdaad wel ook een grondige hervorming doen in zaken dat leerlingenvervoer. En die moet klaar zijn tegen 1 september 28. Maar u kent mij, ik ben iemand die doorwerkt. Als we al maatregelen kunnen nemen vanaf 1 september 27, dan zal ik dat ook wel doen.
0: Ja.
1: Dus we hebben al de afgelopen maanden met verschillende mensen die dat organiseren ook gesproken. Dus de bedoeling is om daar ook wel met de nodige zorg en liefde voor die kinderen te kijken. Wat is de beste oplossing? Want nogmaals, dat is ook zo. Allee, het leerlingenvervoer is niet mee geëvolueerd met het buitengewoon onderwijs.
0: Nee.
1: Dat systeem is al 50 jaar oud en daar is nooit grondig hervormd. Dus, en dat is wat we nu ook gaan
0: doen. In september 28, vroeger als het kan. Dit moet een heel lastig departement zijn voor u. Alles gaat traag, mevrouw Demir.
1: Ja, inderdaad. Iedereen die mij een beetje kent weet dat ik iemand ben waarbij dat echt vooruit moet gaan. Maar ik vind toch wel dat we redelijk wat stappen zetten. Als ik zie bijvoorbeeld vanaf morgen zorgen, het kennisrijk curriculum dat ingevoerd wordt in basisonderwijs, terug lezen, terug schrijven, terug meer rekenen. Ik ben heel hoopvol, het komt goed. Ik zie ook op in heel Vlaanderen op terrein heel goede voorbeelden.
0: Morgen die eerste schooldag. Dankjewel om vanavond bij ons te zijn, Zuhal Demir.
1: Heel graag
0: van onderwijs. Goeie
1: avond. Heel veel succes iedereen.
2: Dit hoorde je eerder vandaag in Nieuwe Feiten.
3: Er zijn heel veel schoonheidsregels, maar de strafste die zijn toch wel dat er minimum- en maximumgewichten zijn voor groenten en fruit. Pompoenen die moeten 400 gram wegen, minimaal. Een zoete aardappel die mag maximaal 800 gram wegen. En dat veroorzaakt enorm veel voedselverspilling.
2: Uitgesproken in Nieuwe Feiten, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max. Op een zekere dag blijkt je geluk opeens op te zijn. Niet erg. Stadstheater NT Gent presenteert een theaterseizoen waarin de melancholie welig mag tieren. Met voorstellingen van onder andere Luanda Casella, Wunderbaum, Yves de Grieze, Ontroerend Goed, Milo Rauw, FC Bergman, De Hoe en Julian Hetzel. Tickets via ntgent.be. Samen met Radio 1.
4: Zij hebben geen idee. Dat de dader in hun midden staat.
5: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
4: Zie jij wat zij niet zien?
6: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
7: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
4: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
7: Is er nog iets dat hij kan doen?
4: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
8: Je opwinden in de file.
9: Maar allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
8: Of een nieuw lief swipen op de trein.
9: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
8: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
10: A la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
11: Waarom loopt de hulpverlening in Nepal zo moeilijk? Wat betekent de nei van de IJslanders tegen toetredingsgesprekken voor de EU? En hebben politici te lang vakantie? De antwoorden op die vragen krijg je zo meteen in het kwartier van VRT Nieuws.
2: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 6:00, goedavond, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het was deze zomer nog een halve graad warmer dan bij het vorige record. Drie hoge magistraten moeten voor de rechter komen voor examenfraude. En wie nog een klein bedrag heeft staan op een ongebruikte bankrekening, moet het er vandaag nog afhalen. Het weer van de voorbije zomermaanden heeft op verschillende vlakken records gebroken. Het KMI is nog de laatste gegevens voor augustus aan het verzamelen, maar het is nu al duidelijk dat de temperatuur uitzonderlijk was, zegt weerman Bram Verbruggen.
13: Het was de warmste ooit, met een gemiddelde temperatuur die uitkomt rond de 20,3 graden. En dat is maar liefst een halve graad warmer dan het vorige record uit 2018. We hadden ook drie nationale hittegolven, 7 dagrecords, 7 nachtrecords en we telden maar liefst 8 tropische nachten. Dat zijn nachten met een minimumtemperatuur boven de 20 graden. En ook dat is een absoluut record.
0: En bovenop die hoge temperaturen was er de voorbije maanden ook meer zon en minder regen dan normaal.
13: Met de zon vandaag erbij gaan we wellicht een nieuw record hebben. En ondanks de regen van de laatste 2 weken was de zomer vooral erg droog. Er vielen tot en met gisteren 181 liter in Ukkel en normaal is dat 234 liter.
0: Drie magistraten zullen zelf voor de rechter moeten komen voor de fraude bij het examen om rechter of procureur te worden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingsstelling beslist. Het zijn drie hoge magistraten, zegt collega Filip Heijmans.
14: Ja, een van de drie was advocaat-generaal in Gent. Dat is een van de hoogste magistraten van Oost- en West-Vlaanderen. En hij zat ook in de organisatie van dat examen. En hij had de vragen vooraf doorgespeeld aan de twee anderen. De ene was de baas van de afdeling van het parket in Brugge, de andere van de afdeling in Ieper. En zij hebben de vragen dan weer doorgespeeld aan hun kinderen die aan het examen zouden deelnemen. Ook andere kandidaten zouden trouwens vragen hebben gekregen. Die drie magistraten zijn intussen ontslagen door justitie, net als enkele anderen. Maar er is ook een gerechtelijk onderzoek gestart en daaruit blijken nu voldoende aanwijzingen dat ze zich schuldig zouden hebben gemaakt aan belangenvermenging en aan schending van het beroepsgeheim. En daarvoor zullen ze nu voor het Hof van Beroep moeten komen, wat toch heel uitzonderlijk is. Ze kunnen daarvoor maximaal 5 jaar gevangenis krijgen.
0: In Eupen, de hoofdstad van de Duitsstalige gemeenschap, heeft een agent gisteren een man van 42 doodgeschoten. De politie was opgeroepen naar een park waar een zware vechtpartij ontstaan was. Tussen een Russisch-Oekraïnse familie en een Turks-Koerdische familie. Robin Emons van de Duitsstalige publieke omroep BRF vertelt wat er gebeurd is.
15: Een van de twee groepen vierde daar een verjaardag. De kinderen van beide groepen die kenden elkaar van school en waren samen aan het spelen. Op een bepaald moment ontstond er een ruzie tussen de kinderen. Vervolgens raakten ook de ouders bij het conflict betrokken en liep de situatie verder uit de hand. Volgens het parket zou een man uit de Koerdisch-Turkse groep met een mes in de hand op de andere groep zijn afgestapt. Daarop heeft een politieagent 2 schotten gelost. De 42-jarige man overleed later aan zijn verwondingen.
0: Het comité P zal onderzoeken of de agent juist gehandeld heeft. En er loopt ook een onderzoek naar de vechtpartij en de mesaanval. Wie nog een bedrag tot €250 heeft staan op een bankrekening die niet meer gebruikt wordt, moet dat geld er ten laatste vanavond afhalen. Anders komt het vanaf morgen in de staatskas terecht. Steven Rombout, wie moet er zich aangesproken voelen?
16: Mensen die nog ergens een slapende rekening hebben, dat is een rekening waarop banken 5 jaar lang geen enkele activiteit zien. Er is bijvoorbeeld 5 jaar lang geen overschrijving gebeurd of er is niet op de website of de app ingelogd. Als de bank de eigenaar niet kan opsporen of bereiken, moet ze dat geld overmaken aan een kas van de overheid. Tot voor kort bleef het geld daar 30 jaar lang wachten op de eigenaar, maar de regering De Wever heeft beslist om die termijn in te korten tot 5 jaar. En voor bedragen onder de €250 geldt er geen verjaringstermijn meer. Wie dus een ongebruikte rekening heeft met minder dan €250 erop, is dat geld morgen kwijt. Op myminfin.be kan je onder het slapende tegoeden nagaan of je slapend geld hebt of niet.
0: Dankjewel, Steven. Morgen veranderen de regels voor de autokeuring in Vlaanderen. Het komt erop neer dat de meeste mensen minder vaak naar de keuring zullen moeten. Trui de Marais zet de belangrijkste wijzigingen op een rij.
17: Chauffeurs van personenwagens, landbouw- en kermisvoertuigen zullen het niet erg vinden dat hun keuringsbewijs vanaf nu voor 2 jaar zal gelden en dat ze niet jaarlijks naar de keuring moeten gaan. Autobussen, taxis en ziekenwagens zullen jaarlijks in plaats van halfjaarlijks gekeurd worden. Een aparte keuring voor wie een trekhaak monteert is ook niet langer nodig. En wie een rode kaart krijgt omdat er een groot gebrek is vastgesteld, zal 2 maanden krijgen in plaats van nu 15 dagen om de herstelling te laten doen en opnieuw naar de keuring te gaan. Volgend jaar komt er nog een belangrijke vernieuwing. Dan verdwijnt de verplichte tweedehandskeuring als het tweedehandsvoertuig in België wordt aangekocht.
0: Er zijn nu al meer dan 950 doden geteld na de grote overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet. Het aantal vermisten is bijgesteld naar zo'n 4.500. Vanmorgen waren dat er nog bijna 5.000. De zoekacties zijn nog altijd aan de gang. In Nepal zijn die gericht op honderden arbeiders. Zij zouden vastzitten in tunnels waar ze aan het werk waren op het moment van de overstromingen. Reddingsteams proberen met graafmachines in de tunnels te raken en er wordt ook lucht ingepompt, zodat de arbeiders als ze nog leven genoeg zuurstof zouden hebben. Sport Lionel Messi stopt bij de Argentijnse nationale voetbalploeg. Van de zomer greep hij met Argentinië nog net naast een tweede wereldtitel. Jonathan met de penning, het is geen grote verrassing dat hij stopt als international?
18: Niet echt, want je kijkt eerst naar zijn leeftijd. Messi is het dus bijna 40. Heeft ook echt alles bereikt. Had na veel mislukte pogingen ook al een wereldtitel gewonnen in 2022. Maar wilde dat deze zomer op het WK in Noord-Amerika nog eens herhalen. De 8-voudige gouden balwinnaar kwam ook nog eens heel dichtbij. Begeleidde zijn Argentinië bijna op zijn eentje naar de finale. Met 8 goals en 4 assists. Maar in die finale was Spanje, zijn andere thuisland, te sterk. Messi maakte zijn debuut in 2005, 21 jaar geleden. En klokt nu af. op 207 caps en 125 goals.
19: Bedankt, Jonathan. Vanavond meestal droog, vannacht kans op enkele buien bij minima rond 15 graden. Morgen wolken en opklaringen. Na de middag wordt het dan zonniger en halen we tot 22 graden. De rest van de week zon en wolken met af en toe een druppel regen. Dit nieuws begon met de KMI-cijfers van de voorbije zomermaanden. Met gemiddeld 20,2 graden was het nog een halve graad warmer dan het vorige record in 2018. Meer in de app van VRT Nieuws.
20: 166 kilometer file op de weg. Op de Antwerpse ring richting Nederland 35 minuten extra tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent is het een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de R2 de ring richting Stabroek 40 minuten tussen de Beveren en de Thijsmanstunnel. Door werken staat er een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Naar Antwerpen vertragingen tot 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel dan een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring is het een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Groenendaal. Naar Aken op de E40 bij Luik nog een half uur doorwerken en andere vertragingen zijn beperkt.
21: Nepal.
22: Na de overstromingen werden hele dorpen van de kaart geveegd.
21: Er zijn nu al meer dan 900 doden geteld. Er wordt nog gezocht naar ruim 4200 vermisten.
23: Dat blijft daar qua reddingsoperaties echt verschrikkelijk moeilijk verlopen.
24: Maar hoe komt dat?
25: IJsland heeft nee gezegd voor een toetreding tot de EU.
26: Nee, klinkt dat in het IJslands?
27: Het is een nee, maar het is geen overtuigende nee.
28: Duidelijk niet.
29: Dit is voor de Europese Unie toch wel een beetje een opdoffer.
24: Mogen we het idee van IJsland als lidstaat van de Europese Unie nu definitief begraven?
30: Oppositiepartij Anders wil de vakantie voor parlementsleden inkorten.
31: Ik vind dat mensen er eens tussenuit moeten, maar ik vind 2,5 maanden, dat vind ik erover. Ja.
32: Het is niet dat die 2 maanden op hun gat zitten. Die doen nog wel veel. Wat dat wel zo is, is dat de werking van het parlement grotendeels
33: plat ligt.
24: En moet de vakantie van politici ingekort worden? Heel wat om over te praten alweer op deze laatste dag van de officiële zomervakantie. Mijn naam is Lonne van Erp. Heel fijn dat je luistert en welkom. Ik begin vandaag in Nepal, want de gevolgen van de vloedgolf en de modderstroom van vorige week beginnen de laatste dagen pas echt duidelijk te worden.
34: Ik liep gisteren in een straat en ik liep gewoon op de modderlaag. En toen keek ik nog eens een keer goed. En toen zag ik dat het niveau waarop ik liep eigenlijk de eerste verdieping was van die straat. Dus zeg maar de gevels van de winkel, waar dan meestal zo'n bord hangt van de naam van de winkel en het adres en zo. Dat zat bij mijn voeten.
24: Ja, zo maakt correspondent Davy Boerema, die dus ter plaatse is, het meteen heel tastbaar.
34: Je kan niet op elke plek zomaar er even oplopen alsof het de grond is. Er zijn ook echt plekken waarop het drijfzand is. Maar daar zitten dus ook nog lichamen in. Dus je hebt de geur, je hebt de... Die modderlaag is zo diep, er is geen doorkomen aan. Dus mensen zitten aan de kant van de weg gewoon te wachten totdat de graafmachines komen om een beetje de weg vrij te maken, zodat ze wat overgebleven is van hun leven en bezittingen zoveel mogelijk nog kunnen redden.
24: Maar dat is allesbehalve evident. En dan gaat het niet alleen over het redden van bezittingen, maar vooral ook over het redden van mensen, want ook daar zijn ze nog volop mee bezig.
34: Waar de aandacht nu op gericht is, zijn vermisten die waarschijnlijk in de waterkrachtcentrales zitten, in de tunnels daarvan. Want die liggen een beetje, zo is het maar uitgelegd, in een hoek, waardoor de kans groter is dat daar het water niet volledig is binnengekomen, dat ze daar wat veiliger zaten. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist in die tunnels. Ik sprak gisteren met een dronebestuurder die zei met warmtecamera's, camera's die normaal gebruikt worden om tijgers te vinden in de grote natuurparken in Nepal, die zet hij nu in om te kijken of daar nog warme lichamen, dus levende mensen, te vinden zijn in die tunnels. En daar is alle hoop een beetje op gericht, dat dat nog een goede kans geeft dat daar mensen uitkomen.
24: En daarnaast is het nu vooral een kwestie van hulp tot in de hoge bergdorpen te krijgen.
34: Het dorp, of het kleine stadje Berawati waar ik was, had 5 dagen lang niks aan hulpgoederen gekregen. Toen we in de ochtend er waren, werd er 1 dropping gedaan door een helikopter die gewoon in 1 keer van alles eruit gooide. Op die grijze modderlaag kwam dat allemaal neer. Dan moesten de dorpsbewoners erheen rennen. En we hebben even gekeken. Dit was door de Indiase overheid gedoneerd. Dus er stond een grote sticker op met de Indiase vlag. En this is a gift of the people of India to Nepal. En ze gingen er allemaal doorheen en ze waren er blij mee, hoor. Maar ze zeiden ook van, Ja, we hebben eigenlijk gewoon... We hebben bruggen nodig. We hebben graafmachine hier nodig die de wegen weer uitgraven. Want we kunnen gewoon nergens heen. En het heeft de afgelopen dagen hier ook weer veel geregend in de nacht. Dus de bergpaden worden daardoor weer onbegaanbaar. Het zit de Nepalese overheid gewoon niet mee. Het is een hele, hele moeilijke klus.
1: Ja, met ruim 900 doden en nog meer dan 3000 vermisten zou je denken dat alle hulp welkom is. Maar gek genoeg laat de Nepalese overheid maar heel weinig internationale hulp toe.
34: De Nepalese overheid heeft heel duidelijk gezegd: wij willen geen hulp op het gebied van search and rescues. Dus echt van die reddingsteams die komen graven.
2: As relief operations continue, further assessments are being made. And we will reach out to our neighbors and international partners for additional assistance and support as needed.
34: Ik vermoed dat ze uit het verleden willen leren. En dat is dat tijdens de aardbeving in 2015 er zoveel internationale hulptroepen kwamen dat het heel onoverzichtelijk werd. Er waren zelfs verhalen van Indiase reddingsploegen die alleen Indiërs gingen redden. En dat viel natuurlijk helemaal niet goed. Maar het is heel ongemakkelijk, omdat juist bij deze ramp ook heel veel buitenlanders vermist zijn geraakt. Inmiddels, een paar dagen verder, heeft de Nepalese overheid gezegd: ja, er zijn bepaalde dingen waar we wel degelijk hulp bij nodig hebben. Bijvoorbeeld die DNA-identificatie, dat kunnen we zelf niet snel genoeg. Maar ook bijvoorbeeld de communicatielijnen die op veel plekken zijn uitgeschakeld. Nepal heeft gezegd, we hebben daar hulp bij nodig. En daar kunnen dus internationale teams bij helpen. En die willen ze heel specifiek vragen van: kunnen jullie ons helpen met dit element of dat element? Daardoor probeert de Nepalese overheid de controle echt in eigen handen te houden.
1: In IJsland was er afgelopen weekend een belangrijke stemming.
3: Mijn vrouw heeft ja gestemd.
1: Maar het is een nee geworden. Een meerderheid van de bevolking sprak zich uit tegen opnieuw gaan praten met de Europese Unie over een mogelijke toetreding. Ik kan erover spreken met Simon Halink, die je daarnet al even hoorde.
3: Ik ben cultuurhistoricus, gespecialiseerd in de IJslandse geschiedenis. En ik woon in Reykjavik.
1: Ongeveer een maand geleden kon je Simon ook al horen in deze podcast. Aan Katrien legde hij toen uit waarom toetreding tot de Europese Unie volgens sommigen toch een goed idee zou zijn.
4: Onderdeel zijn van een sterkere monetaire eenheid van de Europese Unie, al dan niet door invoering van de euro, zou meer stabiliteit en financiële zekerheid brengen voor de IJslanders.
5: En ook de geopolitieke situatie speelt een rol.
4: Het feit dat de oude bondgenoot Amerika zich nu enigszins zich aan het mengen is in die strijd om de Noordpool, dat zorgt wel voor enige spanning, ook hier op IJsland.
1: Maar het is dus een nee geworden. En Simon had dat eigenlijk ook voorspeld.
3: Toen ik hoorde over het voornemen om een referendum te houden, toen was ik ervan overtuigd dat het overweldigend nee zou worden. IJslanders zijn ontzettend trots op hun onafhankelijkheid. Zijn eigenlijk allergisch voor alles wat ook maar lijkt op het overdragen van soevereiniteit. De landbouw op IJsland wordt erg beschermd en gesubsidieerd. En men is heel erg bang voor wat er op dat gebied veranderen zou als IJsland bij de EU zou gaan. En vooral de visserij. IJsland beslist zelf hoeveel ze vissen en wie op IJsland die vis ook mag vangen. En dat recht op vissen in hun eigen territoriale wateren, dat wilden ze ook niet overdragen. Dus visserij, dat is altijd het grote struikelblok geweest in onderhandelingen met de Europese Unie.
1: Maar een heel overtuigende nee was het toch niet. Het is echt wel spannend geweest.
3: En je ziet echt dat er nog een heel groot gedeelte van de bevolking niet besloten had wat ze wilden gaan stemmen. Dus vooral in die laatste dagen voorafgaand aan het referendum is er heel hard campagne gevoerd. De verkiezingsnacht zelf, afgelopen zaterdag, de nacht van zaterdag op zondag, was echt ontzettend spannend. Rond 3 uur 's nachts stond het echt 50-50, was het echt helft voor, helft tegen.
1: 52,8% van de IJslanders stemde uiteindelijk tegen de opstart van toetredingsgesprekken. En dan vraag ik mij nu vooral af, is de hele discussie over het toetreden tot de Europese Unie nu dan helemaal voorbij?
3: Nou, definitief van de baan, dat denk ik niet. Want dat heeft er ook mee te maken dat bijna de helft van de bevolking ja heeft gestemd. 47,5%. Dus het heeft het volk echt verdeeld. En Europa zal dus een thema blijven in de politiek. In principe is de uitkomst van dit referendum is bindend. Dus er gaat nu geen delegatie naar Brussel. En ik verwacht ook niet dat er op de korte termijn opnieuw een referendum gehouden gaat worden, tenzij er hele dramatische veranderingen op het wereldtoneel plaatsvinden.
0: You can't have a referendum like this every one or two years. It's a huge matter to do. I'm not going to say things might not change in the future, but our promise was to ask, get a result, respect it. This government will continue with the EEA agreement, but we will not go further with accession talks.
3: In de dagen voor het referendum was dit echt het onderwerp. Iedereen had het erover. En op de social media werden argumenten voor en tegen op je afgeschoten. En nu het referendum voorbij is, lijkt het ook meteen een afgesloten hoofdstuk. Mensen hebben het er nog maar heel weinig over. Tenminste in mijn directe omgeving. Alsof dit een soort van iets, een soort van zure appel waar doorheen gebeten moest worden. En nu is het afgelopen. En nu weten we het ook. En nu hoeven we het er even voorlopig in ieder geval niet meer over te hebben.
24: Die van mij was al lang voorbij, maar voor heel wat mensen zit de zomervakantie er vanaf morgen echt op. Voor politici daarentegen loopt die nog even door. Of ja, het is te zeggen, het parlementaire reces dat midden juli begonnen is, dat loopt nog een paar weken door. Zo'n reces, dat is een periode waarin het parlement niet samenkomt in principe. En dan is er voor parlementsleden dus ook tijd voor andere dingen.
6: Vakantie heeft vooral veel momenten met familie opgeleverd, wat er in het jaar eigenlijk telkens tussenuit valt. Ik ben niet naar het buitenland geweest, omdat ik ook echt gewoon even thuis wou zijn.
24: Dat is de stem van Eva de Mesmaker, federaal parlementslid voor N-VA en burgemeester van Halle. En ik heb haar natuurlijk niet zomaar opgebeld om het over haar vakantie te hebben. Frederik de Gucht, de voorzitter van oppositiepartij Anders, die vindt dat de parlementaire rustperiode flink ingekort moet worden.
7: Ik ben het daar wel mee eens, ja.
24: Ja, dat is op zich niet zo verrassend, want hier hoor je partijgenoot Arthur Orlians.
7: Ik was schepen in Mechelen, maar ik ben dan als opvolger van Paul van Tichelt in het federaal parlement gekomen. En ik ben niet echt naar het buitenland geweest, maar ik heb wel een paar festivals gedaan. Dat was mijn manier van vakantie nemen.
24: En ik heb ook nog twee andere federale parlementsleden naar hun vakantie gevraagd.
8: Hallo, maar Francesca.
24: Dat is Francesca van Bellegem van Vlaams Belang.
8: Vandaag ben we aan het voorbereiden voor de eerste schooldag. Zoals de vele ouders, maar morgen begint het helemaal terug opnieuw.
24: En ook nog Oscar Seuntjes van Vooruit.
9: Hey, dag Lonne.
24: Die de Italiaanse heuvels heeft opgezocht, als ik zijn Instagram-pagina mag geloven.
9: Ik ben op vakantie geweest naar Italië, inderdaad, dat klopt.
10: Mamma mia.
24: Nu, ze zijn het er alle vier over eens. Zo'n parlementair reces, dat is eigenlijk geen vakantie.
7: Ja, ik zit nog maar heel recent in het parlement natuurlijk. Ik denk een dikke 2 maanden. Dus ik heb het toch wel gebruikt om mij in te lezen in de dossier. Ik zit ook in de commissie Binnenlandse Zaken. Die is ook al 2 keer nu extra samengekomen. Omdat enerzijds er de brand was in de Hoge Venen. En nu met de schietpartijen in Brussel.
6: Deze periode is inderdaad de uitgelezen kans om een keer dossiers voor te bereiden. De inhoud door te lezen. Met bedrijven te spreken waar dat onder het jaar, wanneer dat er commissies, plenaires zijn, soms minder tijd voor is. Is dit dan de uitgelezen periode om net de inhoud een keer bij te werken?
9: Volksvertegenwoordiger, dat bent je volgens mij altijd. Het gaat hier over heel complexe dossiers. Ik vind dat parlementsleden ook de tijd moeten nemen om te studeren. Dus in de periodes van het reces werk ik natuurlijk nog altijd wel. En ik hoop en denk dat de meeste parlementsleden dat ook doen.
6: De media lezen, vragen opstellen, bezig zijn met wetsvoorstellen. Ook met sociale media onderhouden, zijn op een iets lager tempo. Dus we blijven het gewoon onderhouden. Zijn er dus meer achter de schermen en minder voor de schermen. Wat dat op zich ook wel eens deugd doet.
24: Maar als het van oppositiepartijen Anders en Vlaams Belang afhangt, dan moet die periode wel flink wat korter worden.
7: Het is zo dat je kan werken buiten het parlement, maar je kan niet democratisch controleren als het parlement niet samenkomt. Als je schriftelijke vragen hebt ingediend, duurt dat tijdens een reces veel langer om daar antwoorden op te krijgen. Als je normaal gezien geen antwoorden krijgt op een schriftelijke vraag, dan stel je die vragen mondeling in een commissie, maar de commissie komt 2 maanden lang niet samen. Dus ja, die democratische controle, wat een oppositiepartij zeker moet doen, die is tijdens het parlementaire reces wel echt niet meer aanwezig.
6: Ik
8: vind dat hij zeker een punt heeft. Ik vind dat het absurd is dat we nu de ministers niet kunnen ondervragen, tenzij in geval van nood. En uiteindelijk is het bijna altijd de regering die beslist wanneer dat er een geval is van nood. Dus over de situatie in Brussel. Het drugsgeweld dat escaleert, daarover willen ze nu vervroegd een zitting houden. Maar dan over de migratiecrisis dat er in heel de EU is, niet.
1: Daar is Eva van N-VA dus het niet echt mee eens.
10: Ik denk dat we wel nog voldoende tools in handen hebben als parlementslid om toch die controle te houden. En ik denk dat het reces ook echt wel nodig is om de boel soms iets of wat te doen afkoelen, om iedereen daarna met volle moed en veel hoesting terug te doen keren. Want ongeacht van welke partij je bent, de druk is onder het jaar gewoon heel hoog. En ik denk dat iedereen er wel baat bij heeft dat de stoom en de pers en alles heel even gaat liegen. Ik vind het op dit moment nog haasten om klaar te geraken tegen de start, om al het inhoudelijke mee te hebben voor het jaar dat komt.
1: Maar bij Vooruit staan ze wel open voor een inkorting.
9: Dat is voor ons zeker bespreekbaar, dat voorstel, absoluut. Op het moment dat iedereen toch echt wel vol een bak terug aan het werk is, school teruggestart bijvoorbeeld, vind ik dit een heel raar signaal dat het parlement dan nog niet samenkomt. Ik vind dat als jonge gast ook een beetje wel deel van die oude politieke cultuur. Ik denk dat we inderdaad eens kunnen kijken naar de werkuren en het werkkalender wat meer af te stemmen op een normale kalender.
1: Oké. Okay. Dus?
9: Ik lees in de pers dat de liberalen met een voorstel komen, dus ik kijk daar naar uit en dan zullen we op basis daarvan zeker verder werken.
1: En wij werken natuurlijk ook gewoon door. De vakantie van Katrien, die zit er ook op, dus morgen is zij weer op post. Ciao!
11: Radio 1. Voorproevers. Met Bruno Wijnalen.
12: In 1992 ging de laatste Limburgse mijn dicht. En zo kwam een einde aan 80 jaar geschiedenis. Een bewogen geschiedenis van voorspoed en kameraadschap, maar ook van rampen, stakingen en de kiemen van een migratieprobleem. Lien van den Kerkhof maakte voor het Belang van Limburg een podcastreeks over de Limburgse mijnen. Welkom

0: Dat was In de Koolmijn met Wil Ture. Je kan altijd zelf stemmen op de Lage Landenlijst via Radio 1 op VRT Max. Nina de Kerkhof, de Limburgse mijnen, zo heet je podcastreeks. Heeft elke Limburger een band met de mijnen?
1: Het mijnverleden zit overal. Hè. Het mijnverleden heeft bepaald hoe dat het landschap eruit ziet, hoe dat onze economie eruit ziet. En ook de mensen die er wonen. Hè. De mensen die naar Limburg zijn gekomen, die wonen niet enkel in die mijngemeente. Die zijn overal naartoe gegaan. Dus ik ben ervan overtuigd dat elke Limburger, en ik denk ook ver daarbuiten, een link heeft met het mijnverleden.
0: En bij jou is het een hele dichte familielink, hè?
1: Ja, inderdaad. Bij mij komt het wel heel dichtbij. Hè. Dus mijn opa was mijnwerker. Mijn oma is de dochter van een mijnwerker. Haar twee zussen zijn ook alle twee getrouwd met mijnwerkers. En met die vier, daar is het verhaal een beetje gestart. Hè. Dus met die vier zat ik aan tafel.
0: Voordat je deze reeks begon te maken, was dat natuurlijk al zo. Hè. Was je overgrootvader al mijnwerker geweest, je grootvader ook. Was dat ook een thema in de familie? Was dat iets waar heel vaak over gesproken werd? Van wij zijn mijnwerkers, ex-mijnwerkers, kinderen van mijnwerkers? Of was dat zoiets, ja?
1: Misschien wel te weinig. Ik kende al verhalen. Hè. Zo wist ik bijvoorbeeld dat mijn opa ooit een zware ongeval heeft gehad. In de put, hè. In de put noemden ze dat, de mijn. Waarbij dat er dus een elektrische kabel los is geschoten in zijn oog, waardoor dat hij blind is geworden aan één oog. Dus dat was een verhaal dat ik al kende. Maar goed, door aan deze podcast te werken, ben ik nog zoveel dieper gaan graven en ben ik ook heel veel andere verhalen te weten gekomen. Over mijn overgrootvader wist ik bijzonder weinig. Dus die man, die moet chef porion geweest zijn. Opzichter is dat in het Nederlands. Er zijn heel veel Franse woorden in dat mijnwerkersjargon geslopen, omdat in het begin er natuurlijk heel veel Franstalige ingenieurs en directeurs naar Limburg zijn gekomen. En hij was blijkbaar absoluut geen strenge opzichter. Hè. Dus hij had het heel moeilijk om zijn mannen te straffen. Als opzichter moest je ervoor zorgen dat je mijnwerkers hun werk correct uitvoerden. En als het over veiligheid ging, dan waren er heel strenge regels. Als je een fout maakte, dan kreeg je een soort van boete. Een vijfde noemden ze dat. Dan moest je een vijfde van je loon inleveren. En mijn overgrootvader die durfde zijn mannen dus niet te straffen en hij nam dat vijfde dan op zich.
0: Hij betaalde zelf de boetes.
1: Hij betaalde zelf de boetes, tot grote frustratie van mijn overgrootmoeder natuurlijk, die thuis de financiën opmaakte. En een vraag die ik mij ook heb gesteld tijdens het maken van de podcast. Mijn overgrootvader, geboren in 1903, hij zou een mijnwerker van het eerste uur geweest kunnen zijn. Hij werkte.
0: Want wanneer begonnen de eerste?
1: In IJsden is de mijn begonnen in 1922. Ja. Hè? De mijn van Winterslag was al iets eerder open. Dan was hij 19 jaar. Nu, mijn oma en haar zussen die wisten dat eigenlijk niet. Dus wij zijn gaan graven en gaan zoeken. En we hebben het antwoord wel gevonden. In aflevering 2 hoor je dat.
0: En dat wil je nu nog even niet zeggen, maar dus geen problemen. Mijn bouw in België, dat bestond wel al even. Hè. Ja, heel onze 19e eeuwse expansie was mede mogelijk dankzij de mijnen, maar die waren in Wallonië. Wie kwam er eigenlijk op het idee om ook in Vlaanderen te gaan zoeken naar kolen?
1: Ja, dat was dus de grote André Dumont, hè. Echt een beroemdheid in Limburg. En André Dumont die was er dus van overtuigd dat er in Limburg ook steenkool verstopt zat. Hè. Dus inderdaad, in Duitsland, in Nederland, in Wallonië zat er al steenkool. En hij was ervan overtuigd dat die.
0: Door
1: dat
0: de logica der dingen, omdat als er rondom steenkool zit, waarom zou er dan geen zitten in het centrum?
1: Exact. Hè. Dus hij was ervan overtuigd dat er daar ook zat. Maar niemand geloofde hem. Dus dat was blijkbaar toch niet zo overtuigend. En nu, zijn professor, Guillaume Lambert heette die man, had de theorie al gelegd. En in onze podcast, hè, dus mijn mede-podcastmaker Ivo zegt dat dan zo mooi, het is André Dumont geweest die zijn botten effectief aantrekt en ook gaat boren. Die boringen, dat was geen simpele klus. Hè. Boren kostte eerst en vooral gigantisch veel geld. Hij heeft daar een stuk van zijn eigen geld in gestoken, was lang

0: per telegram nog in die tijd. En volgens de familieoverlevering moet hij daarop heel droog gereageerd hebben. Ik wist het. Hè. Niet zelf ingenomen. Hij was er gewoon al jarenlang van overtuigd.
1: En toch is er nooit een mijn gekomen, hè, in As?
0: Nee, er is nooit een mijn gekomen in As. Daar zijn meerdere verklaringen voor. Er werd eigenlijk altijd gezegd dat de boertjes van As, hè, hun grond veel te duur wilden verkopen. Er was ook angst voor het socialisme en het verderf dat dat allemaal met zich zou meebrengen. Er werd ook naar Wallonië gekeken. Hè. De toestand van de mijn en de manier waarop dat mensen daar leefden, dat was verschrikkelijk armoedig. Nu, we zijn ook een geoloog gaan interviewen. En volgens die geoloog ging dat om een klein verschil. Dus in As zou het eerder om vlamkool gaan. Iets dichter naar Genk toe zou het om vetkool gaan. Dus dat gaat maar om een aantal kilometer. Dus uiteindelijk is het gewoon de overheid die de puzzel heeft gemaakt en die beslist heeft op welke plek er een mijn kwam, wie de concessies kreeg.
1: Is ontdekker André Dumont daar eigenlijk rijk van geworden?
0: Nee, hij heeft daar niet veel geld mee verdiend. We zijn voor de podcast heel dicht bij hem geraakt. Hè. We zijn een nazaat van hem gaan interviewen. Zijn achterkleinzoon, Hubert André Dumont, heet de man. Hij heeft de dubbele naam als achternaam. En die man, zelf wel heel fortuinlijk trouwens, want we zijn hem gaan bezoeken op een of ander gigantisch landgoed. Hij kreeg daar adellijke allures bij. Hij had ook hij sprak heel goed Nederlands, maar een heel mooi Frans accent. Dat is ook topmateriaal voor een podcastmaker. En hij sprak dus met heel veel trots over zijn overgrootvader, die dat dus wel vooral vanuit zijn passie voor geologie, voor wetenschap heeft gedaan. Hè. En die eigenlijk ook heel sociaal gezind was, want André Dumont wilde het na de ontdekking ook anders doen. Hè. Dus hij wilde dat die mijnwerkers goed terecht zouden komen, niet zoals in Wallonië. Dus dat er,
1: de misero-borinage, dat moest in Wallonië blijven.
0: Exact.
1: In Limburg moest het beter. Is dat gelukt eigenlijk? Was het beter in Limburg?
0: Als het gaat over die woonvoorzieningen, dan denk ik dat er wel grote stappen gemaakt zijn. Hè. Ik weet niet of je al ooit door een Limburgse cité bent gewandeld, of hebt gewandeld, maar dat ziet er nog altijd prachtig uit. Hè. Die wijken die zijn dus gebouwd naar het voorbeeld van het Garden City-principe in Engeland. Hè. Dus daar had je dus ook grote industrie, waar dat er mooie wijken gebouwd zijn met brede lanen, veel groen, hoge bomen, gebogen straten. Dus niet van die grauwe, dichtbevolkte arbeiderswijken. Zo wilde men het ook in Limburg doen. Dat is gelukt, hè. Dat was ook nodig, want in Limburg woonde niemand. Hè. Voor de mijnen was ons landschap uitgestrekt, heide, dun bevolkt, armoedig.
1: Dus ze moesten aantrekken eigenlijk. Je kon niet alleen maar het doen met de mensen dat er woonden, want dat waren er te weinig.
0: Nee, dus men moest ook hooggeschoolde mensen uit steden als Charleroi, Luik, dat waren steden waar dan in die tijd wel iets te doen was. Hè. Dus ja, je moest voorzieningen hebben, mooie huizen. Anders gingen die mensen echt niet afkomen.
1: Was het eigenlijk een eer om in de mijn te werken? Want jouw overgrootvader die moest naar beneden. Hè? Dat was geen ingenieur. Hè?
0: Nee. In het begin was het absoluut geen eer. Hè? Dus er werd al een beetje neergekeken op de mijnwerkers. Hè? We hebben een mooi interview met Jan Koolbacher. Echt een autoriteit. De man is 90 jaar. Vertelt heel mooi over hoe dat mijnwerkers, dat was het laagste van het laagste, zegt hij. Dus dat was in het begin, toen er ook nog heel veel angst was. De kerk bepaalde ook heel veel. Dus die angst voor verderf. Nu, die status is wel een beetje veranderd met de tijd. Zeker nu achteraf. Dat zijn onze grote helden, de mijnwerkers. Ik denk ook na de Tweede Wereldoorlog waren er veel mijnwerkers nodig. En toen heeft de politiek mijnwerkers ook aangesteld als de eerste burgers van het land, de ereburgers. Dus er zijn verschillende fasen geweest doorheen de tijd.
1: Nu, wat duidelijk was, is dat was echt een gemeenschap, hè? De mijnwerkers. En dat blijkt ook uit een van de afleveringen van jullie podcast, de Limburgse mijnen. Hè? Er is een soort geheimtaal ontstaan. Of een eigen, misschien geen geheimtaal, maar een eigen taalgebruik. En die ben je ook gaan uittesten bij je grootmoeder en haar zussen. En misschien moeten we daar één fragment al eens laten horen uit jouw podcast.
0: Oké. En Kezem?
2: Ja.
0: Zeg ik dat goed?
3: De kezem.
0: De kezem.
3: Ja. Dat is heel goed, Lien.
0: Ja.
4: De kezem.
5: Ja. Hij was van Goeintel.
2: En dat kon, denk ik, omdat de De reactie vroeger, dat was uitsluitend Franstalig. Dus die woorden werden gewoon overgenomen, zou ik zeggen.
0: Zoals chef Porion, dat is ook Frans.
2: Chef Porion, conducteur,
4: dat komt
2: en zo.

0: Ja, voor jou.
1: Leg iemand eens uit, wat betekent dat, Kazem?
2: Ja, het geld, hè. Het loon. Ja, ja. Het weekloon. Of
0: ja, maandloon. Ja, goed.
2: Weekloon, ja. Denk ik, hè.
0: Ja.
2: Kazem.
3: Ja, nog altijd niet uitgelegd, eigenlijk.
1: Nee.
3: Doe jij het maar.
1: Kazem, dus om de 2 weken werd het loon van de mijnwerkers uitbetaald, hè. En in het begin ging je dan dus met een zakje cash naar huis.
3: En om de 14 dagen, in het Frans is dat een quinzième. Dus om de, dat is dan de quinzième geworden in het Limburgse colloquial gesprek.
1: Ja.
3: Nu, nog beter wordt het gesprek met de oudjes, zal ik maar zeggen, bij het volgende woord. Hè.
1: En er is ook zo een bekende uitspraak, Glück auf.
2: Ja, dat is...
4: Dat komt van de Duitsers dan wel waarschijnlijk.
2: Geluk, Frans. Glück auf is een groet. Glück auf, kamerad, ga je goed.
1: Dat is een heel bekend liedje, hè? Waar gaat dat over?
2: Ze dalen in donkere schachten, maar nooit in zijn zonnetje lang.
0: Dat werd meestal gebruikt in de tijd van St. Barbe. Als dan die verenigingen bij elkaar kwamen, dan werden van de liedjes gezongen zo in die tijd.
4: Ja. Ja, dat waren feestliedjes eigenlijk. Ja.
2: Zwoegen er
1: daar. Kun je dat nog eens zingen samen, een stukje? Van Glück auf.
2: Ik ga even het boekje erbij halen.
1: Oma gaat het boekje met de liedjes
2: tekst. Terwijl een gezin angstig wacht.
1: Dat is een mooi liedje, hè?
0: Ja.
3: Het is fantastisch. Jij krijgt een woord en ze beginnen gewoon te zingen. Spontaan.
1: Ja, ja, inderdaad. Dat maakt zoveel los bij hen. Ik krijg er kippenvel van. Dus die, oma en haar zussen waren ook gek van het mijnwerkerskoor. Dus er bestaat een mijnwerkerskoor. Dat die oude mijnliederen nog altijd zingen. Ze bestaan nog altijd. Ze zijn met veel minder dan een aantal jaar geleden natuurlijk. En dat liedje, Zij dalen in donkere schachten, dat is een liedje dat eigenlijk alles vertelt. Hè. Dus een gezin is angstig aan het wachten. Dat is een heel bekend nummer in het Limburgse.
3: Ja, maar dat zegt inderdaad veel, zoals je zegt, over hoe de mijn bijna alles bepaalde in hun leven.
1: Ja.
3: Ook niet alleen van de arbeider die naar beneden ging, maar ook van de hele familie die achterblijft.
1: Ja, de mijn op zich, hè, dus de mijn voorzag alles. Hè, dus ziekenhuizen, scholen, huizen, ze bouwden alles. Ze bepaalden ook waar dat iedereen woonde. Hè, dus er was een grote hiërarchie die je ook terugziet in die woonwijken. Hè. De directeur Gérard woonde in een groot kasteel. De mijnwerkers woonden dan in kleinere woningen. En als je je misdroeg, dan kon je je huis ook kwijtspelen. Dus veel mijnwerkersfamilies gingen erop vooruit. Maar als er dan iets misliep, dan hingen daar natuurlijk ook risico's aan vast. En ja, de tol was groot. Hè. We hebben het nu vaak over mijnwerkers. Maar in de podcast besteden we ook heel veel aandacht aan de vrouwen, aan de families die achterbleven. Want natuurlijk, de risico's die loerden overal. Hè. Dus je had enerzijds mijngas, stoflong. Stoflong was de allergrootste vijand van de mijnwerkers.
3: Wist een mijnwerker eigenlijk dat stoflong zo gevaarlijk was?
1: Ja, stoflong, de erkenning van stoflong is pas gebeurd in de jaren 60. Hè. Nu natuurlijk,
3: en dan zaten ze al 50 jaar in de mijnen.
1: Dan was het natuurlijk al te laat voor veel mensen. En het is sowieso bij veel mensen al veel vroeger beginnen dagen. Maar dat was een conflict, hè, tussen de mijn, tussen de arbeiders. En dat heeft heel veel schade veroorzaakt. Hè. Wij zijn met een arts gaan praten, die dus een longarts, die dus veel patiënten met stoflong behandeld heeft. En die man, ja, dat is iets heel gek, hè. Dus die zegt, hij heeft veel mensen aan het eind van hun leven nog gezien. En ondanks hun lijdensweg, want stoflong, dat is iets verschrikkelijks. Op een bepaald moment kan je niet meer ademen, je kan niks meer. Maar die mensen, die hebben nooit misnoegd teruggekeken naar hun mijnverleden. Die zeggen blijkbaar nog allemaal aan het eind van hun leven dat ze het opnieuw zouden doen. Dus ja, dat is echt, dat komt in heel veel verhalen terug. Dat gevoel van verbondenheid, van kameraadschap, hoe zwaar, hoe gevaarlijk en ongezond dat werk ook geweest moet zijn, dat moet iets, ja, ongelooflijk geweest zijn.
3: Nu, er waren nog gevaren, hè? Je zei het al, hè? Mijngas, is dat ook, gingen ze ook echt met een kanarie in de koolmijn?
1: Nee, we hebben geleerd dat een fabeltje is, hè? Of toch wat Limburg betreft. Dus die kanaries die werden effectief gebruikt, veel vroeger in Wallonië, in Nederland. Maar in Limburg hadden wij in die tijd al een 100-tal jaar de Davy-lamp. Hè? Dus een lamp die je kon meenemen naar beneden. En als de vlam dan blauw was en hoog begon te flakkeren, dan betekende dat gevaar. Maar die kanaries die daarvoor dus werden gebruikt, die werden inderdaad meegenomen de put in. En als die vogeltjes dan stikten, begonnen met zingen, dan wist je dat er iets aan de hand was. Maar blijkbaar, veel mensen denken dat dat in de Limburgse mijnen ook gebruikt werd, maar niet waar.
3: En was er gevaar voor instortingen? Zijn er eigenlijk grote rampen gebeurd?
1: Er gebeurde bijna elke week rampen. Hè. Dat zat ook in kleine dingen. Soms waren er grotere rampen waarbij dat meerdere mensen omkwamen. De allergrootste ramp die onze Belgische mijngeschiedenis gekend heeft, die was deze zomer zeer actueel. Hè. Dus de ramp van Marcinel, hè. Nu 70 jaar geleden. Had ook een heel grote impact op Limburg, hè, want het was natuurlijk in Wallonië. Maar dat is een keerpunt geweest, hè, in onze Limburgse mijngeschiedenis ook. Want bij die ramp kwamen, als ik me niet vergis, 262 mensen om. En meer dan de helft van die mijnwerkers, dat waren Italianen. En ja, goed, 10 jaar daarvoor was er dus het kolenpact, hè, België-Italië, kolen voor mensen. En in Italië waren ze natuurlijk, ja, daar voelden ze de bui al lang hangen. Hè, dus daar waren natuurlijk valse beloftes gedaan, mijnwerkers waren niet tevreden. En dan gebeurt dat, dus een ramp die, ja, die niet alleen verschrikkelijk, een verschrikkelijke tragedie is voor ons land, maar ook voor Italië.
3: Daar raak je nu eigenlijk ook het migratievraagstuk aan, of het migratie-effect dat de mijnen gehad hebben. Hoe speelde dat in Limburg? Was de Italiaanse mijnwerkers waren een hele grote gemeenschap, hè?
1: Ja, dat was een heel grote gemeenschap. Nu natuurlijk, er waren al buitenlandse mijnwerkers van in het prille begin. Dus we waren met te weinig, we hadden te weinig arbeidskrachten. Dus in het begin werden er vooral geschoolde arbeiders en geschoolde vakmensen naar Limburg gehaald, vanuit Polen, vanuit Italië. Dus er waren al Italianen. Maar na de Tweede Wereldoorlog moest ons land dus terug worden opgebouwd. Heel veel Belgen wilden niet meer in de mijn gaan werken. Dan is dat kolenpact met Italië gesloten. En dan is de aard van arbeidsmigratie toch nog wel veranderd. Hè. Dat was plots nog veel groter, veel georganiseerder. Er kwamen duizenden Italiaanse mannen naar ons land die eigenlijk in tegenstelling tot veel van hun buitenlandse voorgangers geen idee hadden van wat dat werk in de mijnen precies inhield. Dus die kwamen hieraan. De mijn, wat is dat? Hè? Honderden meters onder de grond, op een buik, door een nauwe gleuf kolen gaan kappen. Dus ja, dat was.
3: Die kwamen uit de zon en plots zaten ze diep onder de grond in Limburg.
1: Ja, ja, we zijn gaan praten met een dame, Sara Opuscoli heet ze, dus een dame van 86 toen ik haar sprak. En zij is dus op 11-jarige leeftijd in 1951 naar België gekomen. En dan kwam zij terecht in het regenachtige Heus de Zolder. Ja, dat is heel pakkend doordat zij dat vertelt, want zij is terechtgekomen in een barak. Hè. Dus heel veel Italianen kwamen niet terecht in de mooie huizen die hen beloofd waren, maar in barakken. Dat waren oorlogsbarakken, hè, waarin dat eerst nog Russische en Duitse krijgsgevangenen in gehuisvest waren. En plots moesten daar Italiaanse gezinnen, families gaan wonen. En ja, ze vertelt dan over hoe ongelukkig haar moeder was, over hoe vochtig, over. Ja, dat moet verschrikkelijk geweest zijn. Dat is heel emotioneel om naar te luisteren.
3: Na de Italiaanse migratie zijn er dan Marokkaanse en Turkse immigranten komen in de mijnwerken. Is dat één mijngemeenschap geworden of zijn dat verschillende groepen gebleven?
1: Ik denk als je aan mensen vraagt die in de Cité zijn opgegroeid, hè, zeker in de tijd dat de eerste Marokkaanse en Turkse mensen naar ons land kwamen, dat moet iets heel uniek geweest zijn. In de Cité wonen, dat betekende dat je deur dag en nacht open stond, dat je altijd bij je buren kon aankloppen. Dus ik denk, als ik de mensen hoor die het zelf hebben meegemaakt, dat je was daar echt op elkaar aangewezen. Nationaliteiten, het deed er eigenlijk niet toe van waar dat je kwam.
3: Dus binnen de mijn, binnen de Cité, was er één gemeenschap. Het is maar daarbuiten dat het concept vreemdeling bestaat.
1: Ja, dat is toch wat dat veel mensen ons ook verteld hebben. Hè. Dus veel mensen met buitenlandse roots, in Genk, in Maasmechelen, botsten zij veel minder op dat woord vreemdeling dan wanneer dan zij naar buiten treden. Dus ik denk, in die mijngemeente is die multiculturele mix heel mooi gelukt. En er is pas als ze, als ze die mijngemeentes verlaten en zeker nog wat verder buiten Limburg gaan, dat er daar toch anders naar wordt gekeken. Ik denk, ik ben zelf in Genk opgegroeid en ja, dat is heerlijk. Hè? De Vennestraat, de Stalenstraat, we hebben daar Italiaanse zaakjes. We hebben daar Turkse bakkers, Marokkaanse bakkers. Dat is fantastisch, hè, die sfeer.
3: Nu, uiteindelijk zijn de mijnen gesloten. Dat is ook in Limburg niet zonder slag of stoot gegaan. De grote architect van de mijnsluiting is Stijl Gijsselink. Hoe wordt er naar hem teruggekeken?
1: Ja, dat is een dubbele, hè, hebben we ontdekt tijdens het maken. Enerzijds heeft die man de wereld van veel mijnwerkers afgepakt. Hè. Dus de mijnen, dat was niet zomaar een job. Hè. Dat was de hele wereld van veel mijnwerkers. Zijn identiteit, alles viel daarmee samen. Dus ja, goed, economisch gezien was het een dode opgeschreven. Hè. Dus dat is ook wat dat Gijsselink zei. Economisch gezien is dat geen vraagstuk, maar politiek, sociaal, ja, hoe sluit je die mijnen zonder dat Limburg ontploft? Hij heeft ervoor gezorgd dat mijnwerkers een mooie uitredingsvergoeding hebben gekregen. Hij heeft ervoor gezorgd dat mensen zich hebben laten omscholen. Er is na die sluiting ook heel veel geld overgebleven. Dus hij had 100 miljard Belgische frank om die mijnen te sluiten. Daar bleef nog veel geld van over. Die zou hij dan gaan gebruiken om de economie terug op te bouwen. Daar hebben luchtkastelen tussen gezeten. Sommige dingen zijn dan ook wel. Hebben wel een mooi resultaat opgeleverd. Het is een figuur waar dat veel mensen een dubbel gevoel bij hebben. Maar ja, dat de mijnen toen moesten, economisch gezien was dat gewoon een onherroepelijk feit.
3: Er was een grote angst, hè, voor de woede van mijnwerkers. En dat ging al een hele tijd terug, want er waren nog uiteraard herinneringen aan de problemen in Zwartberg. Wat was daar eigenlijk gebeurd in Zwartberg?
1: Ja, in Zwartberg, dus de mijn in Zwartberg is als allereerste Limburgse mijn gesloten, dus in 1966. En dat was eigenlijk heel vreemd, want de mijn van Zwartberg was de modernste en misschien op dat moment zelfs de meest productieve mijn van Limburg. Maar goed, als we de wereld op dat moment eventjes schetsen, steenkool ontginnen in België was heel duur, buitenlandse steenkool werd veel goedkoper, er was aardgas, er was olie. Dus de politiek moest sowieso een aantal mijnen sluiten. Waalse mijnen, maar er moest ook een Vlaamse mijn worden opgeofferd. En gek genoeg, niemand had dat verwacht, werd dat Zwartberg. We hebben een hele aflevering besteed aan Zwartberg, omdat dat zo'n belangrijk kantelpunt is geweest in die mijngeschiedenis. Dat was ook heel moeilijk en technisch om te maken, omdat dat is niet zomaar gebeurtenis A, die op B en dan volgt C. He, dus je hebt dan enerzijds de ontslagbrieven die worden uitgedeeld. 4.500 jobs die moeten verdwijnen. Dan heb je 1.000 mijnwerkers die de ondergrond gaan bezetten, die dagenlang ondergronds kamperen. Je hebt dan de vakbonden die met politici gaan vergaderen. De vakbonden leiden al snel gezichtsverlies. Er breken grote protesten uit. Er zijn veel agressievere actievoerders die zich er plots mee komen bemoeien. He, zo heb je de VMO-militanten, dat is de Vlaams militante orde. Dus die mannen werden op dat moment, eind januari, op die dag, 31 januari, eigenlijk in Moeskroen en in Voeren verwacht. De Rijkswacht stond daar al opgesteld om die mannen op te wachten. Dat was in zaken de taalstrijd. Mm-hmm. Dat was een list, dus plots duiken die allemaal massaal op in Genk. En dat loopt daar compleet uit de hand. Daar zijn veel te weinig Rijkswachters. Dus het dijde uit van Zwartberg naar Winterslag, naar Waterschei, en er vallen 2 doden. Dus op een bepaald moment kan de Rijkswacht niet anders dan schieten. Ja, die zijn met veel minder.
3: Ze
1: zijn
3: uit angst?
1: Uit angst, helemaal in het nauw gedreven. Dus er vallen 2 doden, Valers Klep, Jan Latos, 2 twintigers, jonge mannen. En uiteindelijk is er nog een derde man die jaren later zal sterven door zijn verwondingen. Nu, een heel tragisch verhaal. Wat levert dat bloedvergieten in Zwartberg uiteindelijk op? Ja, de akkoorden van Zwartberg, hè, dat wel. Dus dan dat de mijn pas mag sluiten wanneer dat elke mijnwerker uitzicht heeft op een alternatief. Dat is een heel belangrijk akkoord dat later in de jaren 80 en 90 ook gebruikt zal worden bij de andere mijnsluitingen. Nu, wat dat heel bijzonder is aan die aflevering, is dat we ook iemand aan de andere kant hebben mogen horen. Dus Ivo...
3: De Rijkswachtcommandant.
1: Ja, Ivo van de Kerkhoven, mijn mede-podcastmaker, heeft dat dus voor ons geregeld. Leon Monsieur heette die man, de oud-Rijkswachtcommandant, die dus op dat moment als 26-jarige knaap bevel aanvoerde. En dat was heel emotioneel. Je hoorde ook de trilling in zijn stem. Op een bepaald moment heeft hij gewoon geen keus. Hè. Dus hij voert daar een opdracht uit. Hij heeft de verantwoordelijkheid over ook allemaal jonge mannen met gezinnen. En die woedende menigte, die stevend zo op en af, die gooien met alles dat los zit, met stenen, met boomstronken. Dus op een bepaald moment, vertelt hij dan heel erg emotioneel, geeft hij het bevel om te schieten. Dus,
3: vond hij dat hij gelijk had achteraf gezien?
1: Ja, hij zegt dat hij het niet anders zou doen vandaag. In die situatie, het waren zijn mannen, ja, of de slachtoffers aan de andere kant.
3: Dankjewel, Lien van der Kerkhof. Wie je podcast De Limburgse Mijnen wil beluisteren, die kan terecht op de website of de app van Het Belang van Limburg. Bedankt om dat bij ons toe te lichten.
1: Graag gedaan.

0: Dit was Voorproevers. Als je nog meer verhalen wil beluisteren, dat kan op VRT Max. Staan de Voorproevers bij elkaar. Gratis en voor niets. Tot snel.
1: Dit hoorde je eerder vandaag in Nieuwe Feiten.
2: Er zijn heel veel schoonheidsregels, maar de strafste die zijn toch wel dat er minimum- en maximumgewichten zijn voor groenten en fruit. Pompoenen die moeten 400 gram wegen, minimaal. Een zoete aardappel die mag maximaal 800 gram wegen. En dat veroorzaakt enorm veel voedselverspilling.
1: Uitgesproken in Nieuwe Feiten, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max. De Lage Landen zijn al decennia lang de ideale voedingsbodem voor Nederlandstalige muziek. Inheemse klanken schieten er als vloeiende melodieën uit de vruchtbare grond. Van Antwerpen
3: loop ik rustig door de parklaan
1: tot Amsterdam. Flikke, flikke, flikke, flikke. Van Oostende tot Zeeland. Van Brussel tot Rotterdam.
4: Vanavond moet ik dansen.
1: En één keer per jaar klinken ze samen in de Radio 1 Lage Landenlijst. Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max. En luister zaterdag naar de Radio 1 Lage Landenlijst live vanuit Mazeik en op Radio 1.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
6: Ben jij een ochtendmens
7: die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads? Maar pas echt op dreef komt met
6: een vette schijf.
7: Zelfs in die
8: monsterfile van 340 kilometer.
7: Kies je voor.
9: Even een fun fact.
7: Of met de collega's voor.
10: De meest foute 80's hit.
7: Gelijk heb je. Want voor elke mood
11: is iets anders goed.
7: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
12: Het is uw linkeroor hier, hè.
13: En uw rechteroor.
12: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent, eigenlijk.
13: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
12: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
13: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
12: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
13: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
12: Ja, ja. Het kan anders.
14: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
15: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
16: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
17: Oei, paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
18: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
19: Volkswagen.
20: De dag dat ik de e-mail van mijn moeken fixte.
21: Goed, schatteke. Hier zijn een centje als beloning.
20: Wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
22: Allee, merci, moeken.
20: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
23: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
24: Hallo, Wonderland hier. Straks na het nieuws hernemen we onze vaste afspraak met nieuwe muziek. We blikken terug op de toprelease's van afgelopen zomer met tips van onze muziekredactie. Tot zo.
1: VRT Radio 1.
25: Alles begint bij luisteren.
24: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Drie magistraten zullen zelf voor de rechter moeten komen voor de fraude bij het examen om rechter of procureur te worden. Dat heeft de Kamer van in beschuldigingstelling beslist. Het zijn drie hoge magistraten, zegt collega Filip Heijmans.
26: Een van de drie was advocaat-generaal in Gent. Dat is een van de hoogste magistraten van Oost- en West-Vlaanderen. En hij zat ook in de organisatie van dat examen. En hij had de vragen vooraf doorgespeeld aan de twee anderen. De ene was de baas van de afdeling van het parket in Brugge, de andere van de afdeling in Ieper. En zij hebben de vragen dan weer doorgespeeld aan hun kinderen die aan het examen zouden deelnemen. Ook andere kandidaten zouden trouwens vragen hebben gekregen. Die drie magistraten zijn intussen ontslagen door justitie, net als enkele anderen. Maar er is ook een gerechtelijk onderzoek gestart en daaruit blijken nu voldoende aanwijzingen dat ze zich schuldig zouden hebben gemaakt aan belangenvermenging en aan schending van het beroepsgeheim. En daarvoor zullen ze nu voor het Hof van Beroep moeten komen, wat toch heel uitzonderlijk is. Ze kunnen daarvoor maximaal 5 jaar gevangenis krijgen.
24: Wie nog een bedrag tot €250 heeft staan op een bankrekening die niet meer gebruikt wordt, moet dat geld er ten laatste vanavond afhalen. Anders wordt het geld morgen automatisch naar de overheid doorgestort. Het gaat over slapende rekeningen en Steven Rombout vertelt wat we daaronder moeten verstaan.
0: Slapend geld is geld op rekeningen waarop banken 5 jaar lang geen enkele activiteit zien, bijvoorbeeld geen enkele overschrijving. Als de bank de eigenaar niet kan opsporen, dan gaat het geld naar de overheid. Tot voor kort bleef het geld daar 30 jaar wachten op de eigenaar, maar de regering De Wever heeft beslist om die termijn in te korten tot 5 jaar. En voor bedragen onder de €250 geldt er geen verjaringstermijn meer. Wie dus op een ongebruikte rekening minder dan €250 heeft staan, is dat geld morgen kwijt.
24: Op de website myminfin.be kan je onder slapende tegoeden controleren of je nog zo'n rekening hebt. In Noorwegen mag Marius Borg Høybu de begrafenis bijwonen van koning Harald, zijn stiefgrootvader. Høybu is de veroordeelde zoon van de nieuwe Noorse koningin Mette Marit. Hij kreeg toestemming van de politie om naar de begrafenis te gaan met zijn enkelband aan. Marius Høybu kreeg in juni 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen. En die straf zit hij voorlopig thuis uit. Morgen kan het publiek afscheid nemen van koning Harald. Hij was 89 en stierf vorige vrijdag. Zijn begrafenis is volgende week woensdag. Het dodental na de overstromingen op de grens van Nepal en Tibet is opgelopen tot meer dan 950. Het aantal vermisten is dan weer bijgesteld naar zo'n 4500. Vanmorgen waren dat er nog bijna 5000. De zoekacties zijn nog altijd aan de gang. In Nepal zijn die gericht op honderden arbeiders. Zij zouden vastzitten in tunnels waar ze aan het werk waren op het moment van de overstromingen. Reddingsteams proberen met graafmachines in de tunnels te raken en er wordt ook lucht ingepompt, zodat de arbeiders, als ze nog leven, genoeg zuurstof hebben. Sport Lionel Messi stopt bij de Argentijnse nationale ploeg. Het was een beslissing die pijn deed en nog altijd doet, maar ik voel dat het tijd is, schreef hij op Instagram. Messi is nu 39 en hij begon bij de nationale ploeg in 2005. 4 jaar geleden won hij het WK met Argentinië en deze zomer verloor hij de WK-finale tegen Spanje. Messi scoorde 125 keer in 207 wedstrijden met Argentinië. Hij speelt nu alleen nog voor zijn Amerikaanse club Inter Miami. Vanavond meestal droog, vannacht kans op enkele buien bij minima rond 15 graden. Morgen wolken en opklaringen en na de middag wordt het dan zonniger en halen we tot 22 graden. De rest van de week zon en wolken met af en toe wat regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Op de Antwerpse ring richting Gent is bij Antwerpen-Zuid door een ongeval 1 rijstrook versperd. Op de R2, de ring richting Stabroek, is aan de Thijsmanstunnel de weg wel vrijgemaakt. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file over tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En andere vertragingen zijn beperkt.
3: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
4: Radio 1. Wonderland.
9: Met Hannelore van Bezouw.
2: We zijn terug. Heel blij om terug hier te zijn. Samen met jou en met de beste nieuwe muziek. Dat natuurlijk ook. We gaan weer op ontdekking. En vandaag kijken we vooral terug op de releases van afgelopen zomer. Voor ik Fontaine's DC het woord geef, graag nog even officieel deze woorden. Welkom in Wonderland.

Het wordt een mooie herfst, jawel, want Fontaines D.C. brengt op 16 oktober een nieuw album uit. Dopamine Chamber, een heel speciaal album voor hen, want hun goede vriend, vijfde bandlid en manager, overleed aan het begin van de zomer. Dit is de eerste release zonder hem dus. En het is ook door hem dat dit nummer het album heeft gehaald. Daarom is het ook de eerste single, Marianne. Een heel goede avond. Het is de eerste Wonderland na de zomervakantie. We hebben dus wat in te halen. De muziekscene heeft niet stilgestaan. En vandaag hoor je dus muziek die de laatste paar maanden is uitgekomen. Met ook een aantal tips van onze muziekredactie. Dit is This is Lorelei. Project van Nate Amos. Kan je ook kennen als de man achter Water From Your Eyes. Brengt volgende vrijdag een nieuwe plaat uit. En de titeltrack daarvan kwam in juni al uit. Billy, come back. Welkom.

0: Noah Melis is de helft van Borokov Borokov en hij is ook Shy Dog. Classic rock bottom move. Now it's all over. Het doet een beetje pijn om uit te spreken, maar de zomer is stilaan voorbij aan het lopen. Maar ze laat ons wel achter met een hele hoop nieuwe releases. Misschien is er wel zo'n album dat jij de hele zomer lang op repeat hebt geluisterd. Misschien is er een nummer dat je vanaf nu voor altijd gaat koppelen aan die zomer van 2026. Misschien zijn er ook dingen die je compleet gemist hebt. Dat kan ook natuurlijk. Geen probleem, we leren van elkaar. Ik stelde de vraag aan mijn collega's op de muziekredactie van Radio 1 hier. Wat was voor jou de release van deze zomer? En die tips hoor je dus vanavond.
1: Ik ben Michael Robrecht en ik heb deze zomer weer bijzonder hard genoten van de nieuwe EP. Zij noemt het een EP, maar eigenlijk is het een album. 9 nieuwe tracks van de Londense Nectar Wood. Ja, en dat is een artiest die we al een hele tijd in de gaten hebben. Ik was erbij toen ze de eerste keer in dit land optrad in een secret session was dat in het fotografiemuseum in de Marolle in Brussel. Later kwam ze optreden in het depot in Leuven en een paar maanden geleden stond ze op La Nuit Botanique in Brussel. En het is zo fijn om zo'n artieste dan te blijven volgen vanaf die eerste stapjes en haar muziek te leren kennen. Ja, en dan te weten dat ze in de omgang tijdens zo'n interview hier voor Radio 1 een heel, heel fijne, naturelle jonge dame is. Haar nieuwe album heet ook Naturally. Ja, en dat is ze. Ze heeft geen capsones, ze is een jonge twintiger die in een heel muzikaal gezin is opgegroeid. Afro roots via haar pa, die kwam uit Ghana. En een Engelse, een echte Britse ma. Dus ze heeft die twee culturen mee. Het was een thuis waar altijd muziek was. Waar altijd mensen binnen en buiten kwamen. Waar vrienden waren, waar lekker gegeten werd. En waar muziek werd gemaakt. En dat lijkt zij gewoon verder te zetten. Deze Nectar Wood, haar leven gaat een beetje verder verlopen. Zoals het geleerd heeft van haar ouders, denk ik. En ja, het zijn nooit vergezochte lyrics of ze gaat niet met de grote problemen in de wereld om. Het gaat om een stick fight, een ruzietje met een jongere zus. Dat soort dingen. En ook in die titelsong Naturally hoor je het. Zij zit in het leven, zij geniet van de dingen en zij is heel blij dat ze muzikante is. Zo vertelde ze tijdens interviews. En dat hoor je aan haar muziek.

Weet je nog, zo eind juni toen het niet te doen heet was, wat tijdens Die Hitte Golf kwam, ook het nieuwste album van Nectar, Wood Out Naturally. Ook een zomerfavoriet van collega Michael Robrecht. Wonderland. Verder met Queens of the Stone Age. Die brengen eind oktober nog eens een plaat uit. Nu hoor je hun nieuwe single. Insignificant Other heet die. Een nummer over afstand. Over hoe iemand je volledige wereld kan zijn en dan plots weer kan verdwijnen. Nog een cool feitje. Ze hadden maar 2 takes nodig om dit nummer erop te krijgen. Dit is dus take 2.

0: Jesse Ware, I could get used to this.
1: Wonderland.
2: Radio 1.
0: Deze week is het terug naar school, misschien ook terug naar het werk, maar gelukkig ook terug naar de lage landenlijst. Deze zaterdag hoor je tussen 9 en 6, een hele dag dus, de 100 mooiste Nederlandstalige liedjes hier op Radio 1. Gestemd door jou ook, gepresenteerd door Evert Venema. En dat doet hij live van op het Marktplein in Mazeik. Dat is zowat tussen de grens België-Nederland. En Evert is zich deze week ook al aan het opwarmen voor deze zaterdag, want hij trekt al doorheen de lage landen met Leven de Lage Landen. Dat hoor je nog tot en met vrijdag tussen 9 en 10 in de ochtend. Telkens van op een bijzondere locatie met ook telkens één centrale gast die diens 10 favoriete Nederlandstalige liedjes kiest. Vanochtend zat Evert in Café California in Boeghout samen met Bart Peters. En morgen trekt Evert naar Amsterdam met Faber Yeo. Dat doet hij dus allemaal om je op te warmen voor die lijst van deze zaterdag. Die lijst kies jij dus zelf. Dat doe je via VRT Max bij Radio 1. Als je ons daar volgt, kan je alles makkelijk terugvinden. En daar moet je dus stemmen op jouw 3 favoriete Nederlandstalige liedjes. Ik wil ze graag horen. En dat deed ook Robbe al. Goedenavond, Robbe.
3: Hey, goedenavond.
0: Ben jij in het algemeen een liefhebber van Nederlandstalige muziek? Is dat algemeen waar je veel naar luistert?
3: Ja, eigenlijk wel. Zeker het laatste jaar heb ik mij zo beginnen verdiepen in de geschiedenis ook van de kleinkunst en zo alles beginnen doorluisteren daarvoor. Eigenlijk vooral Engelstalig, maar afgelopen jaren steeds meer toch liefde voor je moedertaal of zo.
0: Ja, ik heb ook het gevoel dat het iets is dat terug bij veel jonge artiesten hip wordt of zo. Want in jouw top 3 staan er ook 2 jonge artiesten, Frans Kalf en Kaat van Stralen bijvoorbeeld.
3: Ja. Er is echt een nieuwe wind, heb ik het gevoel, in Nederlandstalige muziek.
0: Ja. Ja, je hebt ook 1 nummer uit 1982, dat is een iets ouder. Niets is voor altijd van Madou. Vertel eens, waarom moet die echt in de lage landenlijst terechtkomen?
3: Ik denk dat Madou eigenlijk al heel lang een stempel heeft gedrukt op de Nederlandstalige muziek, maar daar misschien tot voor kort te weinig aandacht voor heeft gekregen en nu de laatste jaren ook bij jongeren heel veel aansluiting vindt en liefde. En dat zijn prachtige nummers die over superactuele dingen gaan. Dus dat is zeker de moeite om te luisteren.
0: Oké, verdient zeker een plekje in de lage landenlijst. Maar jouw absolute nummer 1 is Stop met Wenen van Kaat van Stralen. Vertel eens, waarom moet die er zeker in zitten?
3: Kaat van Stralen is echt de belichaming van die nieuwe wind in de Nederlandstalige muziek. Ik vind dat super nu, heel veel kracht hebben. Dat heeft heel veel lef, gewoon sterke teksten. Heel sterk gespeeld ook door de band. Als je dat live ziet, dat blaast u echt omver. Dat heeft zoveel energie en daarom vind ik dat in de lijst moet komen.
0: Ja, en die Stop met Wenen dan, om specifiek te zijn, waarom is dat een beter nummer dan de andere misschien?
3: Ja, omdat dat voor mij dat belichaamt. Dat is één zin waar dat telkens een andere conclusie aan gebonden wordt of een ander aspect wordt belicht. En dat mantra, dat werkt zo. Dat geeft u kracht als je daarnaar luistert. Dat je als publiek, heel het publiek had, dat kan er gewoon in opgaan. En dat is heel veel kracht van die muziek.
0: Inderdaad. Het sleurt je helemaal mee in de kwaadheid en het activisme van Kaat, hè?
3: Totaal.
0: Als je fan bent van Kaat van Stralen trouwens, Robbe, ook een tip. Want Evert Venema die is dus al met de Leven de Lage Landen elke dag onderweg. En deze donderdagochtend tussen 9 en 10 dus, zit hij in het depot in Leuven met Kaat van Stralen. En dus ook haar 10 favoriete Nederlandstalige nummers. Dus maar een tip.
3: Perfect.
0: Voilà, jij gaat luisteren. En ik hoop dat vooral andere mensen ook een voorbeeld aan jou nemen. Want het stemmen voor de lage landenlijst, dat kan dus gewoon nu deze week nog via VRT Max bij Radio 1. Doe je dat? Dankjewel daarvoor, Robbe. En als beloning krijg je nu jouw nummer 1 op de radio. Tot, fijne avond.

door kan.

0: vrouw zijn.
1: Voor luisteraar Robbe hoort Kaat van Stralen zeker in de Lage Landenlijst. Het is zijn favoriet. Stop met wenen en stemmen voor jouw drie favorieten voor die Lage Landenlijst. Dat kan nu en dat zal ik ook gewoon nu doen voor je het vergeet. Dat doe je via VRT Max bij Radio 1.

0: Over zomerreleases gesproken. Jungle bracht een nieuw album uit, Sunshine, in augustus met dit op The Wave. En daarvoor een heftige maandag à la Richard Thompson. Cocaine walking, booze talking. Ik hoop dat je een heel mooie zomervakantie hebt gehad. En aan de muziek zal het al zeker niet gelegen hebben. Heel veel mooie muziek uitgekomen. Vandaag in Wonderland hoor je de favorieten van onze muziekredactie.
1: Hey, ik ben Ilse Liebens en ik heb deze zomer veel geluisterd naar de plaat Maraviglia van Gabriel Posso. Ik kende hem niet, maar kijk, af en toe dan reikt het internet mij iets aan waar ik wel iets mee ben in mijn leven. Gabriel Posso is een percussionist uit Italië en dit album, dat hij wonder of verwondering betekent, Maraviglia, is zijn zesde album al. En hij heeft zich laten inspireren door de Italiaanse disco uit de late jaren 70. Dat is sowieso iets dat mij ligt. Het is een plaat ook die hij live heeft opgenomen, live op tape, in een analoge studio in Zuid-Italië, dus op de ouderwetse manier. Met veel Rhodes, met Hammond, met koperblazers ook. Warm voer voor de dansvloer, noem ik het graag. En dit is de titeltrack van die plaat, Maraviglia.

Het is een ontdekking van collega Ilse Liebes van afgelopen zomer. De Italiaanse Gabriel Bosso met Maraviglia. Daarmee ben je het herfstfeer van vandaag hopelijk een beetje vergeten. En we steken meteen door naar Ierland met Kneecap en Finian.

0: Dit zijn twee Nederlandse maatjes, Go To Gym en Jacob Duppel met een zomers beetje LCD Sound System-esque project. Grote Komeet heette ze en dit was Twee Mensen. Ik ga mee op de lijst van de leuke ontdekkingen van afgelopen zomer. Samen met een jonge band uit Manchester die deze zomer vele harten heeft veroverd. Ook dat van collega Arnoud van Hoven.
1: Voor mij was de release van de zomer een album van een band uit Manchester, Westside Cowboy. Die hebben hun debuutalbum uitgebracht, It Goes On, zo'n goede 2 weken geleden. En dit is echt een heel straf debuut. Het is duidelijk een band van supergoeie vrienden. Als ze samen op het podium staan, hebben die heel, heel veel plezier. En dat hoor je ook in hun muziek. Ze zingen ook allemaal in het album. De drie jongens en de vrouwelijke bassiste. En die 4 stemmen die vloeien fantastisch over in elkaar in vaak heel repetitieve, hypnotiserende rocknummers. De album staat echt vol met pareltjes en die live optredens die moet je zeker eens gezien hebben. Op het einde van die set kruipen ze ook allemaal samen achter de microfoon. De drummer neemt een basdrum vast in 1 hand, staat daarop te kloppen, de rest pakt hun gitaar mee en ze zingen het laatste nummer samen als een bende vrienden. Heel aanstekelijk, heel toffe band, heel goed album. Dus als je ze live eens aan het werk wil zien, ze komen in november spelen in Brussel. Een heel harde aanrader. En anders gewoon naar dat album It Goes On luisteren van Westside Cowboy.

0: It Goes On, zo heet de debuutplaat van de band uit Manchester. West Side Cowboy, een favoriet van collega Arnoud van Hoven. Je hoorde Kick Stones, The Boys. En op 12 november komen ze naar Botaniek.
1: De Lage Landen zijn al decennia lang de ideale voedingsbodem voor Nederlandstalige muziek. Inheemse klanken schieten er als vloeiende melodieën uit de vruchtbare grond. Van Antwerpen tot Amsterdam. Van Utrecht tot Gent. Van de Westhoek tot de Achterhoek. En één keer per jaar klinken ze samen in de Radio 1 Lage Landenlijst. Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max. En luister zaterdag naar de Radio 1 Lage Landenlijst live vanuit Mazeik en op Radio 1. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Nog voor je kan denken...
3: Pas op voor die borduur!
2: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
4: Kom dat nu niet doen...
2: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En krijg ik roze blokjes?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
1: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Brussel hebben de lokale en federale politiediensten afgelopen vrijdag samen een grootschalige controleactie uitgevoerd om de zogenaamde hotspots van drugs en wapens. Voor het eerst namen ook militairen deel aan de actie, in totaal zowat 600 mensen. Alles samen zijn zowat 1000 mensen op het terrein gecontroleerd, en ook 300 voertuigen en 20 handelszaken. 60 mensen zijn opgepakt, zegt Anne Berger van de federale politie.
8: Er zijn voornamelijk gebruikershoeveelheden drugs gevonden, onder andere cannabis, cocaïne, ja, alle soorten drugs, maar in gebruikershoeveelheden. Er zijn onder andere ook meer dan 62.000 sigaretten gevonden. Iemand die bij had, dat zijn sigaretten die dan op de zwarte markt verkocht worden, of misschien ook namaak-sigaretten, moet nog verder onderzocht worden. En voor de rest zijn er een heel aantal voertuigen in beslag genomen, 6 voertuigen toch in totaal, meer dan 9.000 euro cash in beslag genomen, en ook 11 wapens, voornamelijk messen dan.
7: In de Hoge Venen is er vanmiddag een grote opflakkering van het vuur geweest door de stevige wind. De brandweer is opnieuw moeten uitrukken en kon het vuur indammen. Dankzij het regenweer bleven de effecten van de wind al bij al beperkt, maar de regen en wind bemoeilijken wel het werk van de blushelikopter. Vandaag waren er zowat 70 hulpverleners op het terrein actief en die zullen ook de komende dagen nog blijven daar. Transportbedrijf Esrus uit Genk moet het achterstallig loon betalen van een Roemeense vrachtwagenchauffeur. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. De man werkte vanuit België, maar kreeg een Roemeens contract en verdiende per maand amper 200 euro. De uitspraak na een procedureslag van 11 jaar is ook belangrijk voor andere chauffeurs, zegt advocaat Jan Budes.
9: Een belangrijke stap om eindelijk die schadevergoeding te krijgen, maar ook als een precedent, als een uitspraak die ook geldt voor alle andere chauffeurs die in dergelijke situaties zitten, dat ze hier hoop uit kunnen putten en dat ze ook hun rechten kunnen opeisen als hun onrecht wordt uitgedaan, als zij niet correct betaald worden.
7: In Gaza-stad zijn 5 Palestijnen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. Een van de aanvallen vond plaats vlakbij het stadspark. Daar leven tientallen families die door het aanhoudende geweld ontheemd zijn. Sinds oktober vorig jaar is er op papier een staakt het vuren van kracht in Gaza, maar in de praktijk zijn de Israëlische luchtaanvallen nooit opgehouden. Volgens cijfers van het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sindsdien al ruim 1300 Palestijnen gedood in het gebied. Het weer vanavond droger met opklaringen aan zee, rukwinden. Vannacht enkele buien vanaf het westen en tot 16 graden. Na het ochtendgrijs krijgen we wolken en opklaringen. Na de middag morgen meer zon en tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 1. Wonderland.
1: Met Hannelore van Bezouw.

10 dagen geleden kwam het nieuwe album van de Afghan Whigs uit, Soft Control. En daarover heeft Aiko gesproken met frontman Greg Dulley. Dat gesprek hoor je deze woensdag hier in Wonderland. Dit was alvast de bijhorende muziek My Lover. Straks ook de ontdekking van de zomer volgens Aiko. Eerst Sorry, Tom will smack your ass. Welkom.

0: Manche toe. Een heel goede avond. De laatste dag van augustus vandaag. Het was er eentje die toch eerder wat herfstig dan zomers aanvoelde. Misschien is het tijd om het stilaan los te laten, de zomer. Maar niet voor we nog eens terugkijken naar die ontdekkingen van de vorige zomer. Van deze zomer eigenlijk. Wat heeft de zomer allemaal geboden op muzikaal vlak? Aiko heeft een ontdekking gedaan. En die deed ze eigenlijk helemaal aan het einde van augustus. Op Pukkelpop.
1: Hallo, ik ben Aiko Duister en de groep die ik uit deze zomer van 2026 meeneem, dat is Get Down Services. Ik heb ze dit jaar op Pukkelpop ontdekt en ik had ze eigenlijk al veel eerder moeten kennen. Het is een Britse groep die ik helemaal aan het eind van het festival zag op zondagavond en dat was ook de perfecte timing, want na een paar dagen festival had ik op dat moment wel wat nood aan ontlading en dan zit je bij deze mannen echt heel goed. Ze maken muziek die ergens tussen post-punk, funk, new wave en disco inhangt. Het is heel dansbaar, het is hoekig, het is eigenzinnig en er zit vooral heel veel energie in. En wat hen live zo leuk maakte is dat ze het podium bijna als een soort van komische speeltuin gebruiken. Het gaat soms richting kolder met heel wat bizarre dansbewegingen en een soort van georganiseerde chaos. Maar het is wel niet zomaar een gimmick, omdat onder die gekte toch ook wel duidelijk een groep zit die muzikaal bijzonder goed weet waar ze mee bezig zijn. En dat was ook te merken op Pukkelpop, want je staat in het begin eerst een beetje te kijken van, hè, wat gebeurt hier precies? Wat zijn die mannen aan het doen? Vervolgens begin je te lachen en voor je het weet sta je gewoon mee te dansen. Ze hebben ook een nieuwe plaat gemaakt. Die nieuwe plaat heet Massive Champion, kwam midden augustus uit. Het is hun tweede album na de cultplaat Crisps. Er staan 13 nummers op. Het is een plaat vol met een soort van anarchistische energie, maar ook wel met genoeg aandacht voor songwriting. Het gaat onder andere over jeugdherinneringen, over typisch Britse cultuur, over de absurditeit van het dagelijks leven. Het is grappig, het is soms ook echt zelfs een beetje dwaas. Maar er zit ook, ja, een soort van kwetsbare onderlaag onder en dat maakt het wel heel interessant. In Groot-Brittannië hebben ze ondertussen al een behoorlijk grote en ook fanatieke aanhang kunnen opbouwen. Ze noemen zichzelf daar ook met een knipoog Britain's Best Band. En ik moet zeggen, ze zijn niet alleen muzikaal interessant en een tikje absurd, maar ze zorgen ook vooral voor heel veel plezier. En eerlijk gezegd, plezier kunnen we gebruiken aan de start van een nieuw seizoen.

zwangergie, Papucho, en daarvoor de ontdekking van de zomer van Aiko Duister. Get Down Services met I Can't Die Like That. Zometeen een stuk uit de sessie die José González in februari kwam spelen bij Radio 1. Eerst Joby Riccio met The Rich.

José González speelde in februari een sessie live bij Aiko en bracht daar toen dit nummer El Invento. En ook dit najaar ontvangt Aiko weer artiesten voor een gesprek en een sessie. Die kan je nadien natuurlijk telkens ook bekijken via VRT Max. Deze vrijdag komt Isolde Lazoen langs. Zij heeft afgelopen vrijdag nog maar haar nieuwe album uitgebracht. My Kind of Drama. Daarover alles dus deze vrijdag namiddag live bij Aiko. En natuurlijk zal er ook live muziek zijn. Dit is Echo et toi, Isolde Lazoen.

0: Dit is het album van de week.
1: Radio 1.
2: We hebben het vandaag over de releases van afgelopen zomer. Welke er bovenuit staken, welke je zeker niet mag missen. Dan mogen we de nieuwe plaat van Phoebe Bridgers ook niet vergeten. Last Weekend, zo heet hij. Een typische Phoebe Bridgers plaat met een overwegend donker, melancholisch gevoel. En ook de sound is een beetje zo. Hoewel deze plaat ook wel wat meer tempo in zich heeft dan de voorgangers. Last Weekend komt er 6 jaar na haar vorige album Punisher. Dat is een hele tijd, genoeg tijd en ervaringen om 16 nummers over te maken. Ze heeft het onder andere over haar relatie met de acteur Paul Mescal. Die twee waren zelfs verloofd tot Phoebe de verloving verbrak. Ze heeft het ook over haar vader, van wie ze in 2023 afscheid heeft moeten nemen. Heb ook heel wat bekende vrienden, muzikanten van Phoebe aan meegewerkt. Lucy Dacus en Julian Baker van Boy Genius zijn erop te horen. Christian Lee Hudson en zijn lief Maya Hawk staan mee in de credits. Zelfs Geese frontman Cameron Winter is te horen. De grootste aanwezigheid op de plaat is misschien wel haar nieuwe lief, internetcomedian Bo Burnham. Hij schreef ook mee aan verschillende nummers en gaat ook onder de noemer Bobby. Tel maar eens hoe vaak ze die naam zegt op de plaat. Ook op dit nummer, Kill Me.

En hier aan het einde kon je dus ook Cameron Winter horen op Kill Me. Een van de prachtige nummers van Last Weekend. De nieuwe plaat van Phoebe Bridgers. Dat is ons album van de week. Op VRT Max bij Radio 1 kan je ook een exemplaar winnen van de plaat. We gaan verder met Rex Orange County en Daniel Caesar. Indecision. Een heel goede avond.

0: it. Baby, don't play with it. Baby, don't play with it. Baby, don't play with it. Oh, baby, don't play.
1: Jill Scott met Don't Play bij A Color Show. Deze zomer is er heel wat muziek uitgekomen. En ik heb eens aan mijn collega's hier op de muziekredactie bij Radio 1 gevraagd wat hun ultieme ontdekking van deze zomer was. Of wat was de beste release die je gehoord hebt. Er hoort ook een Beastie Boy bij.
2: Hey, Floris Dalemans hier. Mijn zomerplaat is echt nog maar net uit. Thank You van Mike D. Mike D, dat is 1/3 van de Beastie Boys. Alleen al daarom, de Beasties bestaan niet meer. Dat kan ook niet zonder MCA, die overleed in 2012. En dit is eigenlijk de eerste keer dat een voormalig Beastie Boy nieuwe muziek uitbrengt sinds die vreselijke dag. Mike D deed in april van dit jaar een verrassingsoptreden tijdens een show van Very Nice Person, dat is de band van zijn zonen Skyler en Davis. En die twee zonen plus nog wat maten spelen nu in Mike D, zijn nieuwe band Mike D 5D. Dat optreden toen ging viraal natuurlijk, want hij is 1/3 van de Beastie Boys en bovendien is het muzikaal van een avontuurlijke zottigheid die hem in één klap 30 jaar jonger maakt. En in één moeite geldt het ook voor zijn oudere fans. Een pure win-win dus eigenlijk. In november komt hij naar de AB, maar net voor de zomer speelde hij al 2 keer in ons land, ook in mijn eigen stad Sint-Niklaas. Dat feestje kan ik nog eens herbeleven door die zotte plaat Thank You op te zetten. Merci.

Ook uitkijken naar het nieuwe album van The Avalanches dat er binnenkort aankomt. Bij deze ken je al één track daarvan samen met Karen O en Blue Shadows. Verder met Troye Sivan. She's the best.

voor we de eerste Wonderland van het seizoen afsluiten, neem ik je nog mee naar wat ik de beste release van de zomer vond. Terug naar 10 juli, toen kwam het nieuwe album van R&B queen Kelela uit. Het heet New Avatar. Kelela is echt een rule changer, een rule maker. Ze draait al lang mee in de muziek, maar ik heb het gevoel dat ze pas recent uit die wat diepere underground aan het doorbreken is. Ze experimenteert met die R&B vocals, past ze toe op heel coole manieren en ze is dan ook een idool voor andere muzikanten. Pink Panthers bijvoorbeeld kijkt heel erg naar haar op. Kelela noemt het zelf een grote zus-kleine zusverhouding tussen die twee. En ze hebben ook een track op de plaat, The Bridge. En ook Fouché, een andere Amerikaanse artiest, staat op de plaat. En dat nummer flowt zo heerlijk dat het de zomer iets te snel voorbij heeft doen flowen voor mij. En dat is mijn persoonlijke favoriet. New Lifeforms van Kelela en Fouché.

0: 2 november komt Kelela ook naar Brussel. Ze speelt in La Madeleine. En straks om 10 uur sluit je de maandag weer af met Aiko in Duister. Zij is er tot middernacht om je te vergezellen. En dan wens ik je ook nog een heel fijne avond. Zometeen Belpop.
1: Leven we binnenkort in een narco-staat?
2: Nederland en België zijn productiehubs.
1: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
3: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
1: Drugskartels, corruptie, extreem geweld. En het front ligt in onze eigen achtertuin.
4: Drugsdelta, morgen op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. De hervormingen in het onderwijs kunnen niet snel genoeg gaan. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Suad Demir gezegd in De Wereld Vandaag op Radio 1. Vanaf morgen 1 september zijn al heel wat hervormingen van kracht. Maar veel leerkrachten en directeurs hebben kritiek op de snelheid waarmee Demir die veranderingen doorvoert. De minister verdedigt haar aanpak, want de onderwijskwaliteit moet opnieuw omhoog.
8: De afgelopen 20 jaar zijn we helaas heel veel achteruit gegaan op allerhande testen, internationaal, maar ook Vlaams. En dan heb je natuurlijk als minister van Onderwijs niet veel keuze. En dan moet je wel een aantal hervormingen doen. Want uiteindelijk gaat het wel over kinderen, het gaat over hun toekomst. En ik vind dat je dan niet snel genoeg kunt gaan. Dus in die zin was het echt wel nodig om een aantal hervormingen die nu morgen van start gaan, om dat te laten doorgaan.
7: Zo zijn er vanaf het nieuwe schooljaar minder vrije dagen en minder examendagen. Een van de meest zichtbare hervormingen zijn de taalheldklassen. Kinderen die onvoldoende Nederlands kunnen, krijgen intensieve taallessen. In Brussel hebben de lokale en federale politiediensten afgelopen vrijdag samen een grootschalige controleactie uitgevoerd bij de zogenaamde hotspots van drugs en wapens. Voor het eerst namen ook militairen deel aan de actie. Allesamen zijn zowat 60 mensen opgepakt en 11 wapens, 9000 euro cash, 6 voertuigen en ruim 60.000 sigaretten zijn in beslag genomen, zegt Amber Zee van de federale politie.
9: Het was echt de grootste actie die we gedaan hebben sinds vorig jaar in Brussel. De actie concentreerde zich vooral op die plekken die bekend staan om drugscriminaliteit en om geweld ook. Dat zijn de zogenaamde hotspots. Deze keer was dat ook heel veel aan metrostations en aan Station Noord en Brussel-Zuid ook, maar ook in de straten. En dus echt om ontradend te werken, om te laten zien dat de politie aanwezig is in die buurten, om ook echt te gaan kijken van ja, wat vinden we daar nu allemaal als we controleren.
7: Voor het Koning Boudewijnstadion in Brussel is een bronzen standbeeld van Ivo van Damme onthuld. Het werk van kunstenaar Jan de Marijn zal bij elke editie van de Memorial van Damme voor het stadion staan en krijgt een vaste standplaats in het Brussel Sportpark aan de IJssel. Ivo van Damme was een van de beste Belgische atleten ooit. Zo won hij zilver op de 800 en 1500 meter op de Spelen van Montreal in 1976. Later dat jaar kwam hij om bij een auto-ongeval. Hij was toen amper 22. Komende vrijdag en zaterdag is het al de 50ste editie van de Memorial. Meetingdirectrice Kim Gevaert is trots.
10: De oorsprong van de meeting was eigenlijk om eenmalig een hommage te doen aan Ivo van Damme. En uiteindelijk bestaat deze meeting 50 jaar en is hij uitgegroeid tot een van de allergrootste atletiek meetings in de wereld.
7: En de Memorial is zo goed als uitverkocht. Vanavond droger met opklaringen aan zee, rukwinden. Vannacht enkele buien vanaf het westen en tot 16 graden. Na het ochtendgrijs krijgen we wolken en opklaringen. Na de middag meer zon en tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De overheid heeft te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte van de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat, Melissa de Prater, van vooruit gezegd in de afspraak. Deze zomer stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal, en dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer, zegt de Prater, moet een nieuw hitteplan klaar zijn.
2: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, gaat over onze jobs, over onze economie, over de prijs in uw winkelkaart, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Dan verwacht je inderdaad dat er acties komen. Deze zomer zijn we nu natuurlijk gepasseerd, maar we moeten ons echt veel weerbaarder maken, want die opwarming komt gewoon ook sneller dan wat iedereen soms verwacht.
1: De hervormingen in het onderwijs kunnen niet snel genoeg gaan, dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Suhail Demir van N-VA aan de vooravond van het nieuwe schooljaar. Vanaf morgen 1 september zijn al heel wat van haar hervormingen van kracht, maar veel leerkrachten en directeurs hebben kritiek op de snelheid waarmee ze die doorvoert. De minister verdedigt haar aanpak, want de onderwijskwaliteit moet opnieuw omhoog, zegt Demir.
3: De afgelopen 20 jaar zijn we helaas heel veel achteruit gegaan op allerhande testen, internationaal, maar ook Vlaams. En dan heb je natuurlijk als minister van Onderwijs niet veel keuze. En dan moet je wel een aantal hervormingen doen. Want uiteindelijk gaat het wel over kinderen, het gaat over hun toekomst. En ik vind dat je dan niet snel genoeg kunt gaan. Dus in die zin was het echt wel nodig om een aantal hervormingen die nu morgen van start gaan, om dat te laten doorgaan.
1: Zo zullen er vanaf het nieuwe schooljaar minder vrije dagen en minder examendagen zijn. En een van de meest zichtbare hervormingen zijn de taalheldklassen. Kinderen die onvoldoende Nederlands kunnen, krijgen intensieve taallessen. Transportbedrijf Essers uit Genk moet het achterstallig loon betalen van een Roemeense vrachtwagenchauffeur. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. De man werkte vanuit België, maar kreeg een Roemeens contract en verdiende per maand amper €200. De uitspraak na een procedureslag van 11 jaar is ook belangrijk voor andere chauffeurs, zegt advocaat Jan Budes.
4: Een belangrijke stap om eindelijk die schadevergoeding te krijgen, maar ook als een precedent, als een uitspraak die ook geldt voor alle andere chauffeurs die in dergelijke situaties zitten, dat ze hier hoop uit kunnen putten en dat ze ook hun rechten kunnen opeisen als hun onrecht wordt uitgedaan, als zij niet correct betaald worden.
1: In Frankrijk is voormalig premier Edouard Balladur overleden. Hij was 97. Balladur werd geboren in Turkije en verhuisde toen hij 6 was naar Marseille. Hij behoorde tot de centrumrechtse partij UMP. Hij begon zijn politieke carrière als stafchef van president Pompidou. In de jaren 90 was hij de laatste premier onder president Mitterrand. Daarna wilde hij zelf president worden, maar hij verloor de verkiezingen van zijn vriend, later rivaal Jacques Chirac. Sportwereldkampioen wielrenner Tadej Pogacar is met succes geopereerd aan zijn rechtersleutelbeen na zijn val in de Ronde van Spanje zaterdag. De Sloveen brak ook een nekwervel en had een hersenschudding. Pogacar zal nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven ter observatie. Het is nog niet duidelijk of hij dit seizoen nog in actie komt. En op de US Open tennis in New York is Rafael Collignon uitgeschakeld in de eerste ronde. Hij verloor in 5 sets van de Amerikaan Sebastian Gornzi, nummer 731 van de wereld. Collignon, nummer 38 van de wereld, kreeg 5 matchballen, maar kon het dus niet afmaken. Het weer vannacht bewolkt en droger, vooral aan de kust nog buien en tot 16 graden. Na het ochtendgrijs zon en wolken met kans op een bui in het noorden en het oosten. In de late namiddag overal zonnig en droog en tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Now that you found me, you won't have to search any longer.
6: Duister. een hele goede avond. De komende 10 maanden zijn we opnieuw voor je op maandag. Na het nieuws van 10 uur met Duister. 2 uur lang gaan we op zoek naar die nummers en artiesten die niet meteen al hun geheimen prijsgeven. De zomermaanden leverden heel wat nieuwe releases op. Van Andy Schauf tot Will Sheff. We stellen ook een aantal nieuwe namen aan je voor en blikken terug op platen die een mooi jubileum vieren. De playlist is samengesteld door Eppo Jansen, die zich in de nasleep van Pukkelpop een paar uur opsloot om met deze stapel platen weer naar buiten te komen. Welkom!

0: The Kindness of Strangers staat op de plaat No By Heart van de American Analog Set. En die wordt eind deze week 25. In de nieuwe releases duiken we zo meteen, maar eerst willen we graag nog even stilstaan bij het onverwachte overlijden van Glenn Hansard. De eerste singer-songwriter kwam eind juli om het leven bij een motorongeval. En een paar uur voor zijn overleden was hij nog aan het musiceren in de pub bij hem in de buurt met de locals. En dat typeerde hem, want ondanks zijn status onder muzikanten, zijn Oscar die hij won voor de muziek bij de film Once en zijn overgave op het podium, bleef hij ook een heel toegankelijke man. Een man van de mensen. Iemand die oog had voor de daklozen in zijn gemeenschap. Die op café ging en daar graag zijn gitaar boven haalde. En ook nog elk jaar op straat zong. Dat was de plek waar hij als jonge kerel zijn stijl leerde. In het voorjaar was hij nog te gast in ons land, in de Roma. Maar eind juli kwam hij 's nachts te val met zijn motor met fatale gevolgen. Dit nummer van zijn groep The Frames is onsterfelijk wat ons betreft. En het kreeg, net zoals zijn andere werk, nog een extra lading. What happens when the heart just stops?
1: So what happens when the heart just stops?

What happens when the heart just stops? Je hoorde de stem van Glenn Hansard. De man die verdriet en verlangen zo voelbaar kon maken. Het was geen wonder dat zijn begrafenis zorgde voor een volkstoeloop en ook wereldwijd werd gevolgd via de livestream. Hier hoorde je hem bij zijn groep The Frames met What happens when the heart just stops. Het volgende nummer heet Growing at the Edges. Het was het titelnummer van de plaat van Mutual Benefit uit 23. Het project van de New Yorkse muzikant Jordan Lee. En die titel die verwees naar het idee dat nieuw leven juist aan de rand van een verwoeste plek kan ontstaan. Een nummer dus over opnieuw beginnen, zonder te doen alsof alles ooit weer helemaal wordt zoals het oude. Growing at the Edges van Mutual Benefit.

De nieuwe single van Blue Eye. Pukkelpop kreeg de primeur van hun nieuwe songs. Maar speciaal voor ons komen ze over 2 weken op zaterdag 12 september een intieme set spelen in de kerk van Leffingen tijdens Duister Live op Leffingen-Leuren. Een dag waar we enorm naar uitkijken. Andere artiesten die er dan bij zullen zijn zijn Ora Kogan, Nicolaas en Daniel Paul en veteraan Scott McCloud, begeleid door Simon Lenski op cello. En dan een nieuwe naam, Eleanor Moss, een Britse die 10 dagen geleden haar debuutplaat The Knife, The Needle uitbracht. Een sobere plaat met heel secuur uitgewerkte arrangementen, opgenomen in een cabin in de Schotse Highlands. Dit is Sarah Waiting in the Car van Eleanor Moss.

0: Waiting in the Car, over een destructieve relatie. Een van de sterkste liedjes uit die debuutplaat van Eleanor Moss. Kurt Wagner nam de nieuwe Lamb Chop plaat Punching the Clown grotendeels op in de studio van Justin Vernon van Bon Iver. En Justin Vernon is ook de man die banjo speelt op het openingsnummer Just West of Nicolet. De banjo, gitaar en vooral ook stemmen zijn de belangrijkste ingrediënten op het album. Zo is er aan de ene kant die droge, breekbare stem van Kurt Wagner. En daartegenover staat er een koor. Just West of Nicolet van Lamb Chop featuring Eau Claire Vocal Sextet.
1: I'm a human calculator and I never make mistakes. I've been smoking like a Russian cosmonaut. Seen two old people talking, one was holding a plastic bag. They were pointing to the window, the trees were covering my eyes. I know it's true. This is what I see.

future. Let it all get bad. Pardon my expression.

0: Just West of Nicolette van Lamb Chop samen met het Eau Claire Vocal Sextet. Het heeft iets sacraals tot je dan daarnet plots uit het niets een stem hoorde roepen Lamb Chop, new shit. Op 2 december speelt de band in de Arenberg in Antwerpen en een dag later in de Spil in Roeselare.
1: Duister, duister, duister.
0: En dan nog een jarige plaat. It's a Wonderful Life van Sparkle Horse blies begin deze week 25 kaarsjes uit. Helaas kan Mark Linkens dat zelf niet meer meevieren. Hij stapte in 2010, na jaren van worstelen met depressie en een recente liefdesbreuk, uit het leven. Dit is Sparkle Horse met Sea of Teeth.

Een nieuwe live versie is dit van London May. Komt binnenkort op het live album Ghosts of American Psychonauts van Bonnie Prince Billy. Vorig jaar opgenomen in LA. En London May, naar wie het nummer genoemd is, die doet hier zelf ook mee op drums. De nieuwe plaat van Phoebe Bridgers is het album van de week op Radio 1. De hele week lang hoor je daar nummers uit bij ons.

Dankzij Phoebe Bridgers was er sprake van een zogenaamde Sad Girl Summer. Ook al staan er op die nieuwe plaat nummers waar ook meervaart in zit. Op 5 december staat ze in een uitverkocht Fort Nationaal. Dit was Still Standing. Losing is een nummer van Andy Schauf dat dateert uit de sessies van zijn plaat The Party uit 2016. Die is nu 10 jaar oud en voor de verjaardag wordt ze opnieuw uitgebracht met extra's. Dit liedje bijvoorbeeld speelt zich af na het feestje, wanneer de man in kwestie opnieuw dronken thuiskomt.

Ook al beseft hij dat de alcohol zijn relatie kapot maakt, blijft hij toch telkens weer naar dat glas grijpen. Losing staat op de heruitgave van The Party van Andy Schauf uit 2016. Wild Pink is de band van John Ross, een Amerikaan die kleine, soms absurde observaties uit het dagelijks leven gebruikt om grote thema's aan te snijden. Dat is ook zo op Simple. Een liedje uit de nieuwe plaat Still Coming Down. Hij schrijft over iemand die na een leven vol problemen vooral probeert liever om dat leven een beetje eenvoudiger te maken. Bank robbers, love capers, and yet a

Good Woman stond op de plaat You Are Free van Cat Power. 3 jaar later kwam het album The Greatest. En die gaat ze dit jaar verder vieren met een nieuwe tour in het najaar. Op 28 oktober komt ze met die songs uit Memphis naar de Roma in Antwerpen. Skaos, dat is dan weer een jonge Indiase muzikant uit Mumbai. Hij is pianist, producer, werkt onder verschillende namen, maar als Skaos maakt hij vooral dromerige, warme muziek. En dit maakte hij samen met Somni. Een mooie samenwerking waarin elektronische muziek en organische klanken in elkaar overvloeien. Dit is Souvenirs.

De nieuwe backplaat Ride Lonesome die komt in het rijtje Mutations, Sea Change en Morning Face. De warmste, meest weemoedige albums uit zijn carrière. En daar komt dus een vervolg op. Je hoorde Disappearing Act. Jim James van My Morning Jacket heeft een nieuwe soloplaat gebaseerd op opnames die hij lang geleden maakte met componist Brian Reitzel. Dat was voor twee filmprojecten die uiteindelijk niet doorgingen. Duister. En die opnames vormen nu het vertrekpunt voor Wow the Out. Daaruit is dit Baby Dear.

0: Baby Dear van Jim James. Straks kan je lekker verder luisteren onder de dekens. Blijf zeker bij ons, ook na het nieuws. Dan is er deel 2 van Duister.
1: Baby Dear.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De overheid heeft te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat, Melissa de Prater, van vooruitgezegd in de afspraak. Deze zomer stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal, en dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet een nieuw hitteplan klaar zijn. We moeten ons aanpassen en weerbaarder worden, zegt de Prater.
5: Bijvoorbeeld rond renovaties, rond meer bos, ook daar zijn we bezig. Meer natuur, zorgen dat we natuur kunnen herstellen. Ook de airco's in de zorg, dat zal versneld moeten gebeuren. En blijkt ook uit studies van deze zomer, ja, de hittedoden zijn in Europa ook veel forser dan op andere plaatsen waar het soms wel warmer is. De Verenigde Staten, Australië. Heel vaak omdat ze daar wel gewoon zijn om airco's in te bouwen bij een nieuwe woning, in een zorgvoorziening. Ja, bij ons is dat veel te traag.
4: Wie in Frankrijk kleren bestelt bij een grote webwinkel zal vanaf morgen een ecologische tax moeten betalen. De bedoeling is om de zogenaamde fast fashion minder aantrekkelijk te maken. Die kleren zijn vaak goedkoop, maar even vaak van lage kwaliteit en ze belanden snel in de vuilbak of in een tweedehandswinkel. Frankrijk verbiedt voortaan ook reclame voor fast fashion. De maatregel geldt voor kleren van bedrijven die enorme volumes op de markt brengen. Die liggen voornamelijk in China. De tax komt bovenop de pakjestax voor bestellingen van buiten de Europese Unie. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam gevonden na de plotse hevige overstromingen van afgelopen zaterdag. Tijdens hevige regenbui in het noorden van het natuurpark veranderde een beek in een modderstroom. Tientallen mensen zijn met een helikopter gered, zowat 15 mensen zijn nog vermist. Er is schade aan bruggen, wandelroutes en kampeerplaatsen. Wereldkampioen wielrennen Tadej Pogacar is met succes geopereerd aan zijn rechter sleutelbeen na zijn val in de Ronde van Spanje zaterdag. De Sloveen brak ook een nekwervel en had een hersenschudding. Pogacar zal nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven ter observatie. Het is nog niet duidelijk of hij dit seizoen nog in actie kan komen. En op de US Open tennis is Rafael Collignon uitgeschakeld in de eerste ronde. Hij verloor in 5 sets van de Amerikaanse Sebastian Gornsey, nummer 731 van de wereld. Collignon, nummer 38 van de wereld, kreeg 5 matchballen, maar kon het dus niet afmaken. Het weer vannacht is het bewolkt en droger, vooral aan de kust nog buien en tot 16 graden. Na het ochtendgrijs krijgen we zon en wolken met kans op een bui in het noorden en het oosten. In de late namiddag wordt het overal zonnig en droog bij temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.

De herfst laat zich al een beetje voelen, zeker met de start van een nieuw schooljaar morgen. En dus is Duister ook terug. Elk jaar opnieuw zijn we dankbaar dat we dit programma kunnen blijven maken. We zijn gestart met nog een eerbetoon aan Glenn Hansard, die eind juli onverwacht overleed in een motorongeval samen met Marketa Irglova. Beroerde hij miljoenen mensen in de film Once. En als The Swell Season maakten ze samen 3 platen. Dit was I Have Loved You Wrong van The Swell Season. En dan kwam er nog een fijne verrassing in de vakantie. Dive is binnenkort terug met een nieuwe plaat. En ze zijn toegevoegd aan de affiche van Sonic City in Kortrijk. Ze komen daar spelen op 6 november.

Jasper Llewellyn is medeoprichter, zanger en muzikant bij het Londense collectief Caroline en heeft nu een eerste solo-single gemaakt. Dit epische For the Teacher. En die teacher, dat is zijn boeddhistische leraar. De man die hem begeleidt in zijn spirituele leven. Het nummer gaat over vriendschap, liefde en het verlangen om een goed persoon te zijn. Ondertussen werkt hij hard verder aan een heel album, maar dat zal er waarschijnlijk pas in het voorjaar komen. En daarvoor hoorde je een nieuwe versie van Told van Chiasmos door Kjartan Holm en Sin Feng. En dit is een nieuw project, Asara, het soloproject van de Frans-Marokkaanse Sarah Pité. Zij bracht aan het begin van de zomer de plaat 28 Crise uit, geschreven tijdens haar 28ste levensjaar, als een soort van muzikaal dagboek. En dit liedje, With Love, gaat over liefde, die helaas niet altijd alle wonden kan helen.

0: With Love, de minimale piano en beats, gecombineerd door Assara, het alter ego van de Française Sarah Pite.
1: Duister.
0: En dit is Hood, een duister classic uit begin jaren 2000. Uit de plaat Cold House is dit You're Worth the Whole World.

ongeveer 25 jaar oud, uit de begin jaren 2000, You're Worth the Whole World van Hood. Julia Holter die had op haar vorige album al een nummer staan dat Materia heette en op haar nieuwe plaat geeft ze die song twee nieuwe levens. Materia 2 is de meest radicale versie met drumcomputer, fretless bass en klarinet en ook met de stem van Jessica Kenny naast die van Julia Holter zelf. Dit is Materia 2.

You and Your Dog, zo heet het slotnummer van The New World. Het nieuwe album van Shearwater dat eind juli verscheen. En Jonathan Mayberg schreef de muziek. Maar de stem is die van Laurie Anderson. Zij mocht het verhaal vertellen in haar typische Parlando-stijl. Het verhaal over een merkwaardige dag aan zee. Shearwater komt naar Sonic City op zondag 8 november. Net als Loma, dat andere project van Jonathan Mayberg. En daarvoor hoorde je Materia 2 van Julia Holter. Dit is het vroegere maatje van Jonathan Mayberg, Will Sheff, met Double Exposure.

0: Double Exposure van Will Sheff. Nieuwe muziek van de frontman van Ockerville River.
1: Duister.
0: En zo komen we stilaan bij de klok van 12. De playlist van de uitzending die vind je bij Radio 1 op VRT Max. Daar kan je vanaf middernacht de uitzending ook herbeluisteren. Reacties zijn altijd welkom. Dat kan ook via onze Instagram-account @duisterradio of bij Radio 1 in de app van VRT Max. Fijn dat je erbij was vanavond. Maak er een hele mooie nacht van. Groeten krijg je nog van Eppo en Aiko. Dit is Mono uit Japan met Farewell to Spring. En volgende week zijn we er opnieuw na het nieuws van 10 uur op maandagavond hier op Radio 1.

0: We were amazed and overwhelmed by the strange beauty of these sounds.
1: Duister.
0: The rest, to us, is until this day, unexplainable. The transmission ended.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De overheden hebben te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de afgelopen zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat, Melissa de Prater, gezegd in de afspraak. Deze zomer van hittegolven stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet een nieuw hitteplan klaar zijn, zegt de minister.
5: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, gaat over onze jobs, over onze economie, over de prijs in uw winkelkaart, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Dan verwacht je inderdaad dat er acties komen. Deze zomer zijn we natuurlijk gepasseerd, maar we moeten ons echt veel weerbaarder maken, want die opwarming komt gewoon ook sneller dan wat iedereen soms verwacht.
4: De hervormingen in het onderwijs kunnen niet snel genoeg gaan, dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Suhail Demir aan de vooravond van het nieuwe schooljaar. Vanaf morgen zijn al heel wat van haar hervormingen van kracht, maar veel leerkrachten en directeurs hebben kritiek op de snelheid waarmee ze die doorvoert. De minister verdedigt haar aanpak, want de onderwijskwaliteit moet omhoog, zegt ze.
6: De afgelopen 20 jaar zijn we helaas heel veel achteruit gegaan op allerhande testen, internationaal, maar ook Vlaams. En dan heb je natuurlijk als minister van Onderwijs niet veel keuze. En dan moet je wel een aantal hervormingen doen. Want uiteindelijk gaat het wel over kinderen, het gaat over hun toekomst. En ik vind dat je dan niet snel genoeg kunt gaan. Dus in die zin was het echt wel nodig om een aantal hervormingen die nu morgen van start gaan, om dat te laten doorgaan.
4: Een van de meest zichtbare hervormingen zijn de taalheldklassen. Kinderen die onvoldoende Nederlands kunnen, krijgen intensieve taallessen. Wie in Frankrijk kleren koopt bij een grote webwinkel zal vanaf morgen een ecologische tax moeten betalen. De bedoeling is om de zogenaamde fast fashion minder aantrekkelijk te maken. Die kleren zijn vaak goedkoop, maar even vaak van lage kwaliteit. En ze belanden snel in de vuilbak of in een tweedehandswinkel. Frankrijk verbiedt voortaan ook reclame voor fast fashion. De tax geldt voor kleren van bedrijven die enorme volumes op de markt brengen. Die liggen voornamelijk in China. Ze komt bovenop de pakjestax voor bestellingen van buiten de Europese Unie. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam gevonden na de hevige overstromingen van afgelopen zaterdag. Tijdens hevige regenbuien in het noorden van dat natuurpark veranderde een beek plots in een modderstroom. Tientallen mensen zijn met een helikopter gered. Zowat 15 mensen zijn nog vermist. Er is schade aan bruggen, wandelroutes en kampeerplaatsen. En voor het Koning Boudewijnstadion in Brussel is een bronzen standbeeld van Ivo van Damme onthuld. Het werk van kunstenaar Jan de Marin zal bij elke memorial van Damme voor het stadion staan en krijgt een vaste plaats in het Brusselse sportpark aan de IJssel. Ivo van Damme was een van de beste Belgische atleten ooit. In 1976 won hij 2 zilveren Olympische medailles. Later dat jaar kwam hij om bij een auto-ongeval. Hij was toen 22. Komend weekend is het al de 50ste editie van de Memorial. Meetingdirectrice Kim Gevaert is trots.
7: De oorsprong van de meeting was eigenlijk om eenmalig een hommage te doen aan Ivo van Damme. En uiteindelijk bestaat deze meeting 50 jaar en is hij uitgegroeid tot een van de allergrootste atletiek meetings in de wereld.
4: Het weer vannacht is het bewolkt en droger, vooral aan de kust nog buien en tot 16 graden. Na het ochtendgrijs zon en wolken met kans op een bui in het noorden en het oosten. In de late namiddag wordt het overal zonnig en droog en tot 22 graden. Zo maandag 31 augustus zit erop. Een goede nacht.
3: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1. Radio 1.
3: De wereld van Sophie.
2: Met Sophie Lemaire.
8: Een zeer goedemorgen en welkom bij de radio. Het zijn wij nog eens van de wereld van Sophie. Opnieuw uw gezelschap. Elke voormiddag tussen 10 uur en 12 uur. Deze voormiddag met een paar goeie mysteries. Blij dat je luistert. We gaan beginnen met The Last.

0: Sophie.
1: Ja, goedemorgen, zegt het is maandag 31 augustus. Voor heel wat jonge mensen in dit land is het de laatste dag van de zomervakantie. En als u ook ergens wat zomer heeft beleefd, dan hoop ik dat het goed was en dat het deugd heeft gedaan. Zomer 2026, dat was de zomer van de zotte temperaturen, van de vele bosbranden, van de vallende gletsjers, van de totale zonsverduistering. En het was de zomer van de zoektocht naar Lucky. En daar wil ik het vandaag nog eens over hebben. Exact. Twee weken geleden deed de politie van Amsterdam een zeer opvallende oproep. Het was geen klassiek opsporingsverzoek voor de verdachte van een overval of zo. Het was geen oproep om uit te kijken naar een vermiste persoon. De Amsterdamse politie bleek op zoek te zijn naar de identiteit van iemand die levend en wel in een verzorgingstehuis zit.
2: Ze noemen hem Lucky. 10 mei 2023 zakt hij plotseling in elkaar. Als hij wakker wordt in het ziekenhuis, kan hij niet meer goed communiceren.
3: Hij had helemaal niks bij zich waarmee hij geïdentificeerd kon worden. Dus geen pasjes, geen niks.
2: De politie staat voor een raadsel. Hoe achterhaal je de identiteit van iemand die niet kan vertellen wie hij is? Daarom vraagt de politie jouw hulp. Weet jij meer over deze man? Herken jij Lucky? Laat het ons weten.
3: Ja, we willen toch heel graag dat hij geïdentificeerd wordt. Het is toch heel gek dat in Nederland het kennelijk mogelijk is om zoveel jaren, en hebben we toch misschien wel over 20 jaar, onder de radar te leven.
4: Ieder persoon heeft recht op een identiteit.
1: Ja, het zijn gekke beelden. Je ziet een man liggend op een bed met lange grijze haren. En hij kijkt zo'n beetje hulpeloos, niet begrijpend in de camera. Hij is Lucky. Dat is de naam die ze hem gegeven hebben, want zijn echte identiteit kennen ze dus niet. Hij kan ook zelf niet zeggen wie hij is. En hij wordt kennelijk ook door niemand gezocht, want hij staat nergens opgegeven als vermist. Wouter Louwmans, misdaadjournalist bij de Nederlandse krant Het Parool, die volgt de zaak op de voet. Een zeer goedemorgen, meneer Louwmans.
5: Goedemorgen.
1: Even recapituleren, hè. Wat is er precies die man overkomen?
5: Ja, ze denken dat hij ofwel een hersenbloeding of een herseninfarct heeft gehad. En hij is op straat in elkaar gezakt en bij het ziekenhuis afgeleverd. Door wie? Dat is niet bekend. Daar lag hij. Toen is de politie erbij gekomen. Hij schijnt te lijden aan afasie. Dus hij kan niks niet vertellen. Hij kan niet communiceren. Hij kan niet vertellen wie hij is. En de politie is eigenlijk sindsdien staat ze voor een raadsel van wie is deze man? Hij kan niet praten en hij kan het niemand vertellen.
1: Zijn taalvermogen is aangetast. Is
5: correct.
1: Iets wat hij kan, kan hij knikken of nee schudden? Wat kan hij iets doen van communicatie?
5: Ja, hij geeft wel een soort van non-verbale communicatie. Dus hij soms dan spert hij zijn ogen open of hij gaat opeens heel druk geluid maken. En dan is hij kennelijk geëmotioneerd. Maar het is niet helemaal duidelijk waarom, wanneer en hoe. Ja, denk zelf maar na als je met iemand aan het praten bent die niet kan praten, maar alleen door hele grote ogen op te zetten. Of een kreun te slaken kan communiceren. Ja, dan wordt het verdomd lastig om daar een gesprek mee te voeren natuurlijk.
1: Ja, ja, maar hij klinkt wel, want hij kan iets voortbrengen, want hij klinkt Noord-Amerikaans, zegt men.
5: Ja. Af en toe slaakt hij een soort woord uit. En dan, daaruit blijkt dus dat hij Engels is. Er zijn twee oud-rechercheurs van de Amsterdamse politie. Die zijn eigenlijk met deze zaak zijn ze gaan bezighouden. Nu al 2 jaar. Want eerst was het gewoon een zaak voor de politie. Maar ja, die zeiden van ja, er is geen misdrijf gepleegd. Dus ja, dan houdt het ook een beetje op. Hè. De politie zijn natuurlijk voor het oplossen. Van misdrijven. Uh-huh. Dus die hebben gezegd van je hebt in Amsterdam, ik weet niet of ze dat in België ook hebben, ik denk het wel, maar heb je een zogenaamd cold case team. En die houden zich bezig met oude moordzaken, maar ook als er ergens een lichaam van iemand gevonden is van wie de identiteit niet bekend is, dat soort dingen. En deze twee gepensioneerde Amsterdamse dienders, die hebben de taak op zich genomen om de identiteit van Lucky te achterhalen.
1: Wauw, maar die doen dat dan vrijwillig.
5: Ja.
1: Terwijl ze met pensioen zijn. Wauw, het is als een film.
5: Ja, het lijkt wel een soort... Ik zat er ook over na te denken, Sophie. Je zou er gewoon een soort Deense krimi bijna van kunnen schrijven. Want ik heb die twee agenten ook gesproken. En die zeiden, ja, we kunnen niet eindeloos doorpraten. Want we moeten allebei op onze kleinkinderen oppassen. Nou, toen dacht ik, nou ja, dat is een scène uit de serie, toch?
1: Ja, absoluut. Hoe zijn ze die zoektocht aangevat? Wat hebben ze al allemaal geprobeerd?
5: Nou ja, zo'n zoektocht die begint eigenlijk met het dossier van de politie wordt bekeken. En toen bleek eigenlijk dat deze Lucky, zoals hij nu genoemd wordt, maar hij heeft heel veel namen, dat hij een telefoonnummer op zak had. Mm-hmm. Daar zijn ze mee aan de slag gegaan. Dat ging om iemand die met deze Lucky een tijd lang was opgetrokken in de binnenstad van Amsterdam en met hem boeddhistische tempels had bezocht. En hij kende de man als Lucky. Eigenlijk wist hij verder niet zo heel veel van hem. Maar hij zei wel van het Amsterdamse Waterloopplein, daar was deze Lucky geregeld te vinden. Mm. En toen zijn ze naar het Waterloopplein gegaan. En voor de luisteraars in Vlaanderen die dat niet weten, het Waterloopplein, dat is eigenlijk een vlooienmarkt, zoals wij dat noemen. En daar kun je allemaal oude kleren en dat soort dingen kopen. En daar zijn ze gaan rondvragen met een foto van deze man. En toen die marktkooplui zei, ja, die kennen we wel. Dat is Chris de Canadees, noemden ze hem. Een van die kooplui heeft zelfs gezegd, ja, deze man heeft al mijn vakanties betaald, want die nam nogal eens wat spullen bij mij af. Die heeft een partij wasmachines bij mij gekocht. En er werd ook gezegd van, nou, hij woonde daar. Weet je wel? En toen dachten die regisseurs dachten eigenlijk van, nou, dat gaat voortvaren, dat gaat lekker vlot. Mm-hmm. Toen zijn ze bij dat huis gaan kijken. Nou, daar heeft hij helemaal nooit gewoond. Daarnaast schijnt deze Lucky ook gebruik te hebben gemaakt van een chauffeur. Dat wist een van die marktkooplui ook te vertellen. Daar is de politie mee in contact gekomen met die chauffeur. Mm-hmm. En toen dachten ze eigenlijk, nou, deze zaak die hebben we zo geklist. Dat hebben we zo opgelost en dat is zo klaar, zo klontje. Maar die chauffeur kon eigenlijk ook niet zo heel veel vertellen over deze Lucky. Die wees een huis aan weer in Amsterdam-West. En dat was aanvankelijk het verkeerde huis. Toen zijn ze met de huismeester van die flats gaan praten. Toen zeiden ze, nee, die zei, hij woonde in een andere woning. En die woning bleek hij te hebben gehuurd van een Belgische meneer. Ja, het is een zoektocht waar je helemaal... Je kan er een podcast over maken. Het is, bleek gehuurd te zijn, of eigenlijk ondergehuurd te zijn, van een Belgische meneer. En die hebben ze getraceerd, die Belgische meneer. Ja. En die vertelde, ja, nee, ik heb die, dat is mijn woning inderdaad, maar die heb ik onderverhuurd via een makelaar. En één keer in de drie maanden kwam ik dan naar Amsterdam vanuit België en dan haalde ik de huur op. En hij zegt, ja, dat heb ik allemaal geregeld via makelaar. Dus ja, ik weet ook verder niet hoe die man heette. En toen zijn ze naar die makelaar gegaan. Die hebben ze opgespoord of probeerden ze te zoeken. Die bleek dood. Dus daar liep het spoor eigenlijk ook dood. En die Belgische meneer heeft wel verteld, maar ja, nadat deze Lucky een herseninfarct heeft gehad, heb ik die woning leeggehaald. En dat huis was een enorme bende. En een van de kamers was zelfs ingericht als een soort vogelkamer.
1: Vogelkamer?
5: Ja, een vogelkamer. Dan moet je je voorstellen, daar verbleven allemaal vogels. En dat doet vermoeden, en ik ben een beetje voorzichtig, Sophie, mm-hmm, dat deze Lucky minst genomen een paradijsvogel was en misschien ook wel een beetje in de war was.
1: Ah ja.
5: Snap je?
1: Ja, ja, ja, ja, absoluut. Want er zitten wel wat gegevens in dit verhaal waaruit je zou kunnen afleiden. Dit was een man met middelen, als je een chauffeur hebt.
5: Ja.
1: En een appartement in Amsterdam, toch ook niet
5: nee.
1: zeer goedkoop.
5: Ja, en hoe komt hij aan dat geld? Dat is ook.
1: Ja. Kijk,
5: en weet je wat het is? Dat is zo interessant. Daarom is dit verhaal, professioneel gezien, hè, het is natuurlijk tragisch dat niemand weet wie deze man is. Mm-hmm. Maar het is wel een snoepje van een verhaal. Want het is, ja, het prikkelt prikkelt heel erg je fantasie, kan ik je vertellen. Dus bij elke keer denk je, nou ja, wat is dit toch? Hoe kan het? Wat de politieagent in het geluidsfragment natuurlijk ook zei, is van, hoe kan het dat iemand 20 jaar of misschien wel langer zo onder de radar is gebleven?
1: En
5: dat
1: vandaag is ook, de dag, ja.
5: Ja, inderdaad, ja. En dan denk je toch, ja, dat is dus kennelijk toch mogelijk.
1: Ja, ja, hij had ook heel wat namen. Lucky is de bekendste, maar ze Chris de Canadees, Lee, ja. John. Ja. Misschien zocht hij ook bewust wat anonimiteit. Wilde hij niet gevonden worden?
5: Ja, en ik heb het wel eens vaker meegemaakt in een zaak. Ook in het Amsterdamse. Ik denk een jaar of drie geleden is er een vrouw gevonden. Die was overleden of die was vermoord. En in een koffer gestopt in het centrum van Amsterdam. En dat was een Amerikaanse vrouw die schoonmaakte in het centrum van Amsterdam. En die was ergens in de jaren 90 was die naar Amsterdam gekomen. Maar van haar leven daarvoor wist niemand iets. En ze had ook geen status, geen verblijfsvergunning, dat soort dingen. Dus die verbleef ook gewoon in het Amsterdamse. En dat is dus kennelijk gewoon mogelijk. En toen heb ik er ook lang over na zitten denken. En toen dacht ik, ja, ik denk dat in de vorige eeuw, om het zomaar eens te zeggen, en dan voel ik me heel oud, dat het toch gewoon makkelijker was om onder de radar te blijven. En als je dan een woning hebt en je bent eenmaal ingebed in een maatschappij, en dat lijkt ook wel dat verhaal met deze Lucky, die natuurlijk toch in de boeddhistische gemeenschap verkeerde, die toch veel op het Waterloopplein te vinden was, dan is het, ja, dan heb je een soort leven opgebouwd en dan gaat het wel of zo, denk ik. Het is ook natuurlijk allemaal nog voor de tijd van 9-11 2001, toen alle maatregelen natuurlijk allemaal veel strenger werden en veel strenger gecontroleerd werd. Ja, als je dan al door de mazen van het net geglipt bent, misschien kan je dan prima gewoon ergens verblijven.
1: Ja, ja, de politie heeft nu die oproep uitgestuurd om meer informatie te krijgen. Daar is heel veel reactie op gekomen. Ja. Maar vooralsnog geen oplossing.
5: Nee, en dat is dan ook weer natuurlijk iets wat wel mooi is aan dit verhaal. Dan gaan dus allemaal amateurspeurders. Mm-hmm. Die gaan met ChatGPT en nog wat van die AI-tools gaan die aan de slag. En die denken, ja, ik heb hem gevonden. Het is een vermiste Canadees uit Vancouver. Of het is iemand uit Ierland. En dan die gaan daar allemaal mee aan de slag. En dan blijkt dat toch allemaal een stukje moeilijker te zijn dan sommige mensen denken. Die denken van, ja joh, je trekt dat even door de computer en dan heb je het gevonden. En dat is natuurlijk niet zo. Want ja, er moet natuurlijk wel echt onomstotelijk bewijs worden geleverd dat iemand het ook echt is. Want als jij gaat zeggen van, ja, het is die meneer Jansen uit Canada. Ja, dan zijn die omgeving van die meneer Jansen uit Canada, die krijgt natuurlijk ook weer hoop. Die zeggen van, ja, dat is die is jarenlang vermist en misschien zat hij al die tijd gewoon in Amsterdam. Maar als het hem dan niet is, dan krijgen ze toch weer een deksel op hun neus. Dus de politie is daar heel terughoudend mee. En dat denk ik ook wel terecht is.
1: Ja, hebben ze zijn DNA eigenlijk onderzocht?
5: Ze hebben DNA van hem, ze hebben wangslijm van hem genomen. Dat hebben ze door databanken gegooid. Maar dat zijn allemaal trage processen. En daarbij gelden daar ook nog allemaal privacyregels. Hè? Dus het is niet dat je zomaar even bijvoorbeeld door een DNA-databank van, onopgeloste misdrijven iemand kan gooien. Dat kan dus niet. Dus
1: mag het is, niet zomaar.
5: Nee, dat mag niet zomaar. En dat is misschien ergens ook wel weer terecht. Want deze Lucky heeft dan wel geen identiteit. Hij heeft natuurlijk ook nog wel gewoon rechten.
1: Ja, ja, absoluut. We zullen zien binnenkort of de vele tips uiteindelijk tot een antwoord leiden. Tot een naam, een familienaam, wie weet zelfs een adres. Lucky is alvast niet de enige die schijnbaar uit het niets opduikt en ons een raadsel presenteert. Want hoe gek zijn verhaal ook klinkt, Wart kent nog meer van dat soort voorbeelden. Dat is voor zometeen. Dankjewel om ons bij te praten. Misdaadjournalist bij het Parool, Wouter Laumans.
5: Dankjewel.
0: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Snow Patrol en Kylie Minogue met These Alarms. Als je graag vandaag zou willen meepraten of reageren, zeker doen, dat kan via Radio 1 op VRT Max.
1: De wereld van Sophie.
0: Al 3 jaar lang is de Amsterdamse politie op zoek naar de identiteit van een man die ze in afwachting van meer informatie Lucky noemen. Die man kreeg in 2023, zoals je net kon horen, een beroerte op straat, kan daardoor amper nog communiceren, kan dus ook niet zeggen zelf wie hij is en niemand lijkt ook naar hem op zoek te zijn. Het is een van de mysteries van afgelopen zomer en daar hebben we het vandaag over. Het klinkt zo onwaarschijnlijk, klinkt zo uitzonderlijk. Maar, goedemorgen Wart Bogaert.
2: Goedemorgen.
0: Lucky is niet de eerste wondervogel die als uit het niets lijkt op te duiken ergens.
2: Absoluut niet. En dat klinkt verrassend, hè, gezien de uitzonderlijkheid van het verhaal. Maar ik heb inderdaad niet al te lang moeten zoeken en niet al te veel stof van naslagwerken moeten inademen en van mijn kleren moeten kloppen om gelijkaardige verhalen te vinden. Want dat is dan wat ik doe, hè, met stof, handschoentjes en zo.
0: Zeker.
2: Ja, hè. maar inderdaad, het verhaal van Lucky, dat doet wel een beetje denken aan een verhaal uit Richmond Hill in de staat Georgia, is dat, in het zuiden van de Verenigde Staten. Daar wordt op een ochtend in oktober 2004 tussen de vuilnisbakken van de Burger King, het hamburgerrestaurant, een naakte, bewusteloze man gevonden, naar schatting tussen de 55 en 65 jaar oud. Maar weet je wat? Ik laat het hem gewoon zelf vertellen.
3: A cleaning woman at the Burger King found me just before they opened, so it was about 6 a.m. in the morning. I was unconscious. I had ant bites all over me, beaten. I have no idea how I got there. I don't remember anything about it. I had no memory of my name, my parents, relatives. I don't even know where I work.
2: Ja. Dus daar zijn we, 6 uur 's ochtends, een bewusteloze man in elkaar geslagen, naakt, rood verbrand door de zon, wat aangeeft dat hij er waarschijnlijk al een tijdje lag. Insecten beten over zijn hele lijf. En ik zei daarnet tussen de 55 en de 65. Maar ja, zelf beweert hij stellig dat hij rond de 40 is. Iets waar hij later toch moet op terugkomen, namelijk toen hij zichzelf voor het eerst in de spiegel zag. Dat was pas 9 maanden na zijn vondst. Eerder lukte niet, want hij had zware cataract op zijn ogen waar hij eerst aan geopereerd moest worden.
3: I didn't see a mirror until a week after the operation. Got up that morning and my vision had finally cleared up. I started to shave and I just couldn't believe how old I looked because I looked like an old man compared to how I felt. Jeez, the gray hair, bags under the eyes. I didn't feel that old. I didn't think I should be that old.
2: Grijs haar, wallen onder de ogen en hij kijkt naar zichzelf en hij denkt, wat? Ben ik zo oud? Ik voel me helemaal niet zo oud. Dus dat moet wel tegenvallen natuurlijk. Hè? Niet weten wie je bent en dan nog eens veel ouder blijken te zijn dan je werkelijk bent. En die onduidelijkheid, ja, die blijft maanden, jaren duren. Hij kent zichzelf niet. En, net als bij Lucky, niemand kent hem. Opsporingsberichten worden overal verspreid. Niemand meldt zich. Zelfs niet als hij te zien is in het toen legendarische televisieprogramma Dr. Phil.
0: Ja, nog steeds legendaar.
2: Ja, ja, Dr. Phil, waaruit de fragmenten die ik net liet horen trouwens komen. En die komen uit het programma Dr. Phil. Je kent hem dus duidelijk nog, voor wie het zich afvraagt. De man is tegenwoordig door Donald Trump benoemd in de Religious Liberty Commission. Dat is een adviesorgaan voor het Witte Huis over religieuze zaken.
0: Dr. Phil.
2: Dr. Phil, daar houdt de man zich nu mee bezig. Maar zwart, de Burger King Man. Zo wordt die in het begin genoemd. Ja, die wordt van het ene ziekenhuis naar de andere instelling gebracht. Eerst onder de naam B.K. Doe. Doe, dat is typisch zo'n naam die aan anonieme mensen wordt gegeven. Hè? John Doe. En B.K., ja, dat staat gewoon voor Burger King, waar ze hem gevonden hebben. Gaandeweg komen er wel vage herinneringen terug. Plots beweert hij bijvoorbeeld dat hij Benjamin heet. Niet Benjamin, maar Benjamin, met een A. Heel vreemd. Een familienaam herinnert hij zich nog altijd niet. En dus kiest hij zelf maar voor de familienaam Kyle. Omdat hij nu toch gewend was geraakt aan die initialen. B.K. Benjamin Kyle. Een naam heeft hij dus wel op dat moment, maar ja, nog altijd geen identiteit en nog altijd geen achtergrond natuurlijk en ook geen leven, want hij kon nergens geregistreerd worden, was nergens bij een sociale zekerheidsverzekering aangesloten, vond geen werk en daardoor heeft hij jarenlang als dakloze geleefd. Er zijn tientallen crowdfundingsacties voor hem opgestart om hem toch een klein beetje een duwtje te geven in zijn nieuwe leven. En dat heeft uiteindelijk tot 2015, bijna 11 jaar later, geduurd voor er via een DNA-test een doorbraak is gekomen. Hij bleek namelijk grote overeenkomsten te vertonen met een familie Powell uit South Carolina. En na een heel lange, moeilijke zoektocht bleek Benjamin Kyle William Burgess Powell te heten. Geboren in 1948.
0: Niks Benjamin.
2: Niks Benjamin. Daar waar dat vandaan kwam, weten we nog altijd niet. Geboren in 1948 in Indiana en bleek dan een man te zijn die in 1976 al alle banden met zijn familie en al zijn vrienden had verbroken, het leven van een zwerver was gaan leiden en volledig van de radar verdwenen is in 1983, tot hij dus daar werd aangetroffen achter die Burger King. Tenminste, dat is het officiële verhaal, maar er zijn ook heel wat andere verhalen. En dat is typisch bij dit soort gebeurtenissen. We hoorden het al bij Lucky ook. Er zijn complotten. Hier en daar slaat iemands fantasie ongelooflijk op hol. Je moet alleen nog maar eens luisteren naar de toon van de trailer van een documentaire die over hem is gemaakt, nog maar dit jaar.
4: The Many Lives of Benjamin Kyle, an ID documentary event, May 25 on ID.
0: Oula, die was gehaast.
2: Ja, The Many Lives of Benjamin Kyle. Zo heet de documentaire. Benjamin Kyle is een crimineel op de vlucht. Hij heeft een waslijst aan criminele feiten op zijn kerfstok enzovoort enzovoort. Dat is typisch. We zien het bij Lucky ook. Mensen slaan aan het fantaseren. En dat was uiteraard ook het geval bij deze man.
5: The mystery man dubbed Piano Man, who was found wandering alone and soaking wet on a beach in Kent in April, has broken his silence.
2: De pianoman heeft de stilte doorbroken, zegt deze nieuwslezer. Het was een zaak die in 2005, ongeveer rond dezelfde periode als Benjamin Kyle, heel Europa heeft beziggehouden. Een jonge man werd aangetroffen op een strand in Kent, in het Verenigd Koninkrijk, in een kletsnat pak.
0: Amai,
2: met stropdas.
0: Dat is juist, ik was dat al vergeten.
2: Ja, hij had geen identiteitspapieren. Niemand die op hem leek was als vermist opgegeven. En het grootste probleem uiteraard, net als bij Lucky, de man sprak niet. En wat deden ze? Dus ze gaven hem in de psychiatrische kliniek waar ze hem naartoe brachten dan maar een blaadje papier. En daar begon hij op te tekenen. En hij tekende een vleugelpiano. Ach, dachten ze, kom, we brengen hem naar beneden, naar de inkomhal, daar staat een oude piano. Zo gezegd, zo gedaan, de man gaat achter die piano zitten en hij begint piano te spelen. Beethoven, Tchaikovsky, The Beatles, virtuoos, indrukwekkend, volgens de mensen die het daar toen gezien hebben. En voilà, de mythe van de pianoman was geboren. En uiteraard, een van de gevolgen was dat onder alle honderden reportages die in de volgende maanden over hem gemaakt zijn, dit muziekje kwam te staan.
6: Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight.
0: Natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk. Billy Joel heeft nooit meer royalties opgestreken, denk ik, dan in die periode. Maar wie die pianoman echt was, ja, daar deden dan de wildste geruchten over de ronde. Hè. 800 mensen melden zich, allemaal met een ander verhaal. Meer dan 200 namen werden genoemd. Het was eerst een Franse straatmuzikant, dan was het een concertpianist uit Rimini, Italië. Ja, dan was het een Nederlandse muzikant die al maanden vermist was, maar die zich dan kwam melden toen hij op het nieuws zag dat ze naar hem aan het zoeken waren. Dan was het de drummer van een Tsjechische rockband. Dan kwam er een Deense vrouw die beweerde dat het haar vermiste Algerijnse echtgenoot was. Het klopte allemaal niet. Elk spoor liep dood en de man zelf die bleef in alle talen zwijgen tot hij plots op een dag, 4 maanden na zijn vondst, aan een verpleegster opbiechtte dat hij een Duitser was en zware psychische problemen bleek te hebben. en zelfmoord had willen plegen. Heel tragisch verhaal was het. Die jongen werd uiteindelijk herenigd met zijn ouders in Duitsland. Maar dan nog kwamen er de gekste verhalen. Al zou hij een verleden hebben gehad als verzorger van psychiatrische patiënten. En zou hij in de tijd van zijn zogenaamde psychose het gedrag van zijn patiënten geïmiteerd hebben. Met dit als gevolg.
0: Maar
2: heel interessant.

0: ze dan binnenkregen, die gingen in de richting van vermiste pianisten, muzikanten enzovoort. Het geeft dus aan hoe snel mensen verhalen gaan verzinnen. En dat heb je zeker in het geval van zogenaamde wolfskinderen. Dat zijn kinderen die plots opduiken en beweren dat ze jaren buiten de maatschappij geleefd hebben, in de natuur, tussen de wolven. Dat gebeurt ook veel vaker dan je zou denken. En van dat soort verhalen gaan we er vandaag nog een paar horen. En die blijven, wat er ook achter zit, enorm tot de verbeelding spreken.
1: Waanzinnig fascinerend. Dat zijn ze natuurlijk wel.
0: Absoluut.
1: Om te horen. Heel erg bedankt, Ward Boga.
0: Alsjeblieft.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: Toerislemzie samen met Mesker en Mees en Niemandsland. Op het einde van de A10 van Jabbeke naar Oostende is de snelweg volledig versperd door een ongeval. Verkeer richting Oostende rijdt best om via de afrit Zandvoorde. Ook richting Jabbeke is één rijstrook afgesloten. En er is meer dan een half uur file voor het verkeer vanuit Antwerpen op de E19 naar Breda. Tussen Kleine Bareel en Brecht, door een ongeval op de rechterrijstrook, vorm een reddingsstrook als je in die file terechtkomt. En op de E313 naar Hasselt, tussen Wommelgem en Massenhoek. De weg is wel weer vrijgemaakt. Naar Antwerpen is er dan hinder op de E34. Ter hoogte van het parkeerterrein in Postel komt door een ongeval op de rechterrijstrook.
1: De wereld van Sophie.
0: De laatste dag van de zomervakantie hebben we het over een van de opmerkelijkste verhalen van deze zomer. Zijnde de zoektocht van de Amerikaanse politie naar de identiteit van een man die er sinds 3 jaar in een verzorgingstehuis verblijft na een beroerte. Hij kan zelf niet meer zeggen wie hij is en niemand lijkt naar hem op zoek te zijn. Ze weten eigenlijk alleen dat hij door sommigen Lucky genoemd wordt en dat hij een Canadees accent lijkt te hebben. Wie weet is hij wel familie van de mysterieuze

0: broers Tom en Will Green. Dat zijn twee jonge mannen die op een dag uit de bossen tevoorschijn komen en het kleine dorpje Vernon in Canada inwandelen. Niemand weet wie ze zijn, nog waar ze vandaan komen. En ook de jonge mannen zelf hebben geen duidelijk antwoord. Het is een waar gebeurd verhaal dat je binnenkort in de tweedelige documentaire Wild Boys kan zien op streams. Anke van Meer vertelt.
1: Het is een late zomerdag in 2003. En in het Canadese dorpje Vernon duiken plots, uit het niets, twee jongens op.
2: The community was a little on edge when two strangers showed up unexpectedly at our doorstep.
1: Wie zijn ze?
3: Who are these guys? Why are they here?
1: En waarom zijn ze hier?
4: They were both painfully shy. The younger boy was a young teenager. He just seemed so thin and his cheekbones, you could see them. It was really shocking.
1: De twee jongens zeggen niets. Kijken niemand aan. Ze zijn verlegen. De ene is ongeveer 15 jaar, de andere 20. Ze zijn lang en smal. Tom en Will Green heten ze. Ook wel gekend als de Wild Boys.
5: They were dubbed the Wild Boys.
6: So-called Wild Boys.
1: De jongens uit de wildernis. Want daar komen ze vandaan.
7: My name is Tom Green. I was born and raised in the wilderness of Canada, up near Revelstoke. That's up north of Vernon.
8: My name is Will Green, and I was raised in the forest.
1: Iedereen kent iedereen in Vernon. Het is een dorpje in Canada waar je alle mensen in de supermarkt bij de voornaam kent. Waar het meteen opvalt als je nieuw bent. Het dorpje is omgeven door grote bossen. En ergens in het midden van die bossen woonden de broers Tom en Will, voordat ze naar hier kwamen.
7: My mom and dad and my younger brother, we grew up off-grid in a cabin. It was a very peaceful way to grow up, completely separate from the rest of society.
1: De jongens waren nooit naar school geweest, nooit naar een dokter. Hadden nooit echt andere mensen gezien.
7: We lived pretty isolated.
1: Ze leefden compleet geïsoleerd.
7: Part of you always knows, yeah, there's this whole other world out there, and if I wanted to, I could become part of that.
8: At first, when I arrived at Vernon, I was afraid. I was fearful all the time. I was suspicious of society. The way we grew up, there's a feeling that people are dangerous.
1: Bang en afwachtend dwalen de jongens in 2003 door straten. Door een nieuwe wereld. Ze hebben met niemand contact. Maar hoe onopvallend ze zich ook gedragen, Vernon is Vernon. En daar kent iedereen iedereen. En dus raken de inwoners geïntrigeerd door hen. Ze willen weten wie ze zijn. Ze willen helpen. Vooral één vrouw. Tammy.
4: I just couldn't get them out of my head. I started thinking, like, where do they come from? Like, what's their story? So I made it my mission to find these boys and help them.
1: Zij maakte er haar missie van om voor de jongens te zorgen. Samen met andere inwoners zoekt ze naar huisvesting, eten en kleren. Het verhaal van Tom en Will is het gespreksonderwerp in het dorp. Want wie zijn ze? En komen ze echt uit de bossen?
9: For months, no one knew they were here. Two mysterious brothers living on the outskirts of Vernon.
1: De politie is sceptisch en start een onderzoek.
10: We had the names Tom and Will Green. I did run them through our various systems and nothing came up whatsoever.
11: There's no record of these boys being born within British Columbia. There's no record of their parents. There's no driving records, criminal records. Nothing tangible, nothing concrete that we could follow up on.
1: Ze kunnen de jongens niet terugvinden in hun systeem.
10: I thought, okay, these guys are lying from start to finish. And it was my job to get to the bottom of it.
1: Maar het is niet makkelijk om informatie te krijgen. De jongens herhalen steeds dezelfde uitleg.
10: Who are you?
7: My name is Tom Green.
1: Wij zijn Tom en Will Green en we zijn opgegroeid in de wildernis in een hut. bedekt door bladeren.
7: For starters, our house was covered up, so you couldn't even see it from overhead.
1: En verder zwijgen ze.
7: If they don't know who we are, that's on them.
1: Intussen zet Tammy haar missie verder om de jongens te helpen.
4: There was a hostel in town.
1: Ze regelt Tom en Will Green een kamer in een hostel.
4: You know, it was just a really nice vibe. It was good energy and they moved upstairs into a room.
1: Ze zorgt voor hen. Nodigt ze bij haar thuis uit.
7: Tammy was taking care of so much on our behalf and helping us integrate into society.
1: Ze laat hen kennis maken met de wereld buiten de wildernis.
7: She accepted us like we're family and just let us into her home.
1: En viert zelfs hun verjaardag. En beetje bij beetje komt ze meer te weten over hen. Onder meer waarom ze vertrokken zijn.
7: Growing up, our parents, they would go and hunt. And so we ate meat.
8: There was a stream close by for water. We would supplement our diet with things like fish, wood fish. But at some point I remember I was telling my parents, like, look, I don't want to be eating meat in general.
1: In hun hut in de wildernis aten ze vooral vlees en vis. En wanneer de jongste van de twee, Will, zegt dat hij daarmee wil stoppen en alleen nog maar fruit wil eten, dat hij een fruitariër wil worden, worden hun ouders heel boos. Ze worden uit huis gezet, ze lopen urenlang door de wildernis en komen niet lang daarna in Vernon terecht. En met die uitleg moet Tammy het doen. Veel meer zeggen ze niet. Maar alles verandert wanneer een lokale krant een artikel over de jongen schrijft, in de hoop te weten te komen wie ze zijn.
6: This is Tom Green, one of the so-called Bush Boys. The boys talk to the local Vernon.
1: Het verhaal wordt opgepikt door het televisienieuws. Eerst lokaal en daarna ook buiten Vernon.
12: The story took on a life of its own. It became a media event.
1: Er wordt over hen geschreven en verteld. Maar de jongens weigeren met de pers te praten. Ze blijven zwijgen. Intussen blijft Tammy voor hen zorgen. Maar zij wil ook meer weten.
4: Tom and I would get into some arguments. And me saying, you need to tell me more. Like, I can't help you unless you're more forthcoming here. And he just wouldn't.
1: Tammy begint zich steeds meer vragen te stellen bij hun verhaal. En ze begint zich ook steeds meer zorgen te maken over de toestand van Will. Die intussen zo mager is dat hij amper nog op zijn benen kan staan. Will eet al maanden alleen maar fruit en is vel overbeen. Op een dag wordt hij aangehouden door de politie en naar het ziekenhuis gebracht. En terwijl Will in het ziekenhuis ligt, besluit CBC, de Canadian Broadcasting Corporation, een documentaire te maken over de jongens.
13: Despite all of the attention around them, the boys had never spoken publicly. And that was our goal, was to see if we could get an interview with them, get them to talk and learn more about them.
1: Er komt een cameraploeg naar Vernon. En daar proberen ze de oudste van de twee, Tom, te overtuigen om hun verhaal te delen.
7: I was telling them, no, I wouldn't do it. But they kept trying to talk me into it.
13: And we would take a step forward and then five steps back.
1: Maar Tom wil niet meewerken.
7: Right as they were going to give up, I flipped and said, okay, I'll do it.
1: Uiteindelijk zegt hij toch ja. En zo geschiedde.
14: Tom Green has never been interviewed on television. But after months of negotiations, he agreed to talk to us.
15: Do you understand why people are so intensely curious about you and your brother?
8: I think so. People are curious about anything that's unusual.
1: Het is tijdens die opname dat de reporter ontdekt dat hun verhaal niet helemaal klopt.
13: And at one point, while talking with Tom off camera, trying to figure out more about their parents, it became clear there was two versions of their story. The one of them raised in the wild, and the one where it was a little less wild.
1: Zo weten ze blijkbaar hoe een computer werkt. En vertellen ze soms over films die ze gezien hebben. En kunnen ze helemaal geen hout hakken. Ze weten niets over de wildernis.
13: Our story airs, and then we got this email. That changed everything.
1: In maart 2004 komt de reportage op televisie. En niet lang daarna krijgen ze een mail van iemand die de jongens herkent.
13: The email was from a family member who recognized the boys on TV in California. She said, I'm their mom. I don't know where they are. They're my missing children. I'm sure these are my children. I've seen what they look like. These are my boys.
1: Het is de mama van Tom en Will. CBC laat Tammy telefonisch contact opnemen met de moeder.
16: Hi, it's Tammy. How are you doing? Did you see pictures? So you know it's them for sure.
1: Aan de telefoon ontdekt ze dat ze de waarheid spreekt.
16: That's him. That's what he's telling me. I had a conversation with.
1: Zij is hun moeder.
16: This is your children. They do. They have the opposite. Oh my god.
1: Ze gaat naar Tom en confronteert hem met het nieuws. Ze geeft de telefoon aan hem. En terwijl alles gefilmd wordt, spreken moeder en zoon met elkaar.
17: Hallo? Hi.
1: Het is een kort gesprek.
17: Who is this?
1: Na een paar seconden geeft Tom de telefoon opnieuw aan Tammy.
17: Oh.
1: En voor hij inhaakt, zegt hij dit.
17: Yeah, she wants to talk to you. Bye, I love you too.
1: I love you too.
16: I heard that.
1: En dan weten ze het zeker.
13: That's when we knew. That's when we knew that was his mom. We knew what was true.
1: Het hele wildernisverhaal van Tom en Will blijkt één grote leugen. Het zijn helemaal niet Tom en Will.
7: My real name is not Tom Green. My name is Kyle Horn.
8: My name is not Will Green. It's Rowan Horn.
1: Hun echte namen zijn Kyle en Rowan.
8: But it's just a name.
1: Ze komen niet uit de wildernis. Ze komen uit Californië. Uit het allernormaalste dorpje, met het allernormaalste huis en een zus.
18: Well, this is where we live. This is where Kyle and Rowan grew up. This is our living room. This is our computer.
13: It was like postcard suburbia. As normal could get.
18: This was Kyle's room. Kyle and Rowan, they shared a room. It looks a lot different than when they were here.
13: It seemed everybody, this was a pretty normal family.
18: Went to school, went to church, you know. We had a really good upbringing. We had, you know, it was very normal. So I don't understand.
1: En zo raakt de identiteit van Tom en Will Green van The Wild Boys bekend. Het zijn twee jongens uit een schijnbaar gewoon gezin uit Californië die gevlucht zijn omdat de jongste van de twee ook daar opgenomen zou worden in het ziekenhuis voor een eetstoornis. Het is een vlucht die hen tot in Vernon brengt en hen daar de hoofdrol maakte van één groot mysterie.
0: Anke van Meer over The Wild Boys.
19: Radio 1.
0: Documentaire over deze Wild Boys kan je binnenkort zien op streams. Het is een tweedelige documentaire. Maar er bestaat ook een podcast over. Die heet ook Wild Boys. En die is al enige tijd beschikbaar. Misschien ken jij ook wel dit soort malle verhalen van mensen die plots opduiken en hun omgeving voor een raadsel stellen. Weet dat je altijd kan en mag reageren

0: veel hoop kan ik. Bijna 11 uur. I feel some news coming. Straks praten we in de wereld van Sophie nog wat verder over van die gekke verschijningen.
1: Dit was een herhaling van de wereld van Sophie.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 1:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Lokale en federale politiediensten hebben vrijdag samen een grootschalige controleactie uitgevoerd in Brussel. Op verschillende hotspots van drugs en wapens. En voor het eerst namen ook militairen deel aan de actie. In totaal zo'n 600 mensen. Alles samen zijn zo'n 60 mensen opgepakt. Er zijn ook 11 wapens in beslag genomen. Net als 9000 euro cash, 6 voertuigen en meer dan 60.000 sigaretten, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: Het was echt de grootste actie die we gedaan hebben. Hebben sinds vorig jaar in Brussel. De actie concentreerde zich vooral op die plekken die bekend staan om drugscriminaliteit en om geweld ook. Dat zijn de zogenaamde hotspots. Deze keer was dat ook heel veel aan metrostations en aan Station Noord en Brussel-Zuid ook, maar ook in de straten. En dus echt om ontradend te werken, om te laten zien dat de politie aanwezig is in die buurten, om ook echt te gaan kijken van ja, wat vinden we daar nu allemaal als we controleren.
1: 3 mensen zijn omgekomen bij een zware verkeersongeval in Lodelaan-Saar bij Charleroi. De slachtoffers zijn 3 zussen, tussen 30 en 40 jaar oud. Hun wagen botste op een andere auto en kwam tegen een paal terecht. De bestuurder van die andere wagen verklaarde dat hij aan een stopbord was gestopt. Verder onderzoek moet uitwijzen of dat klopt. Het ongeval gebeurde aan een berucht kruispunt waar nog ongevallen zijn gebeurd. De bouw van een grote balzaal aan het Witte Huis in Washington kan voorlopig doorgaan zoals gepland. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof beslist. Een organisatie die erfgoed wil beschermen had bezwaar aangetekend tegen het project van Donald Trump. Maar dat bezwaar is niet ontvankelijk, oordeelde het Hof. Volgens Trump is het nieuwe gebouw klaar in de zomer van 2028. Tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg in zijn openingswedstrijd de Chileen Tomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4, 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En later vandaag treedt Zizou Bergs aan. Hij neemt het op tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Het blijft minstens 15 graden vannacht en vooral aan de kust is er nog kans op een bui. In de dag afwisselend wolken en opklaringen en geleidelijk overal droog. Temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.
3: Radio 1.

0: The War on Drugs met Nothing to Find. Een zeer goeiemorgen en welkom.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Ja zeg, het is maandag 31 augustus en op de laatste dag van de zomervakantie pikken we graag nog even in op het mysterie van de zomer, misschien wel. Namelijk, wie is Lucky? Dat probeert de Amsterdamse politie nu al zo'n 3 jaar te weten te komen, nadat een man op straat onwel werd en in het ziekenhuis opgenomen werd. Hij bleek niet meer te kunnen communiceren en niemand lijkt hem ook te zoeken. Dus hebben ze deze zomer een opsporingsbericht uitgestuurd en kregen ze al honderden tips als antwoord. Maar voorlopig is Lucky nog niet geïdentificeerd. En dus hebben we het over dat soort verhalen waarbij mensen als uit het niets verschijnen en hun omgeving voor een raadsel zetten. Zoals het verhaal van de Canadese Wild Boys of de Piano Man die kletsnat in maatpak op een strand in Engeland gevonden werd. Daar hadden we het vorig uur al over. Kan je nog herbeluisteren via VRT Max. En eigenlijk is het verhaal van Marcos Rodriguez Pantoja ook zo eentje. Zijn overlijdensbericht stond 2 weken geleden in de kranten en overal stond naast zijn naam de term wolvenjongen. Want zo stond hij bekend als de jongen die opgevoed werd door een roedel wolven. Een zeer goeiemorgen, correspondent in Spanje, Sven Tuytes.
3: Goeiemorgen, Sophie.
0: Die Marcos Rodriguez Pantoja, die werd in 1965 blijkbaar ontdekt door de politie. Waar hebben ze hem toen aangetroffen?
3: Wel, er was bereden politie in de Sierra Morena. Dat is echt wildernis in Andalusië. En die waren dus op patrouille. En die zijn op een bepaald moment hebben die een gestalte tegengekomen. Iemand dat mengeling was tussen een wild dier en een mens. Dat was eigenlijk een 19-jarige jongen die gekleed was in dierenhuiden. Lang haar had verwilderd, amper kon praten. En ze hebben hem proberen vangen. Die was heel bang, die jongen. Kon amper praten. Liep ook niet rechtop. Hij heeft hen proberen bijten. Ze hebben hem vastgebonden. Meegetrokken uit de Sierra Morena. Op een trein naar Madrid gezet. En daar hebben ze hem in een klooster opgesloten. Waar hij dus door nonnen werd heropgevoed. En ja, die hadden de taak om van hem terug een mens te maken.
0: Maar wauw, dat is een soort levensechte Mowgli eigenlijk.
3: Inderdaad, het was een Mowgli. Iemand die eigenlijk... dus het heeft de hele tijd geduurd voordat ze wisten wie hij was. Mm-hmm. Uiteindelijk zijn erop uitgekomen dat hij als 7-jarig jongetje door zijn ouders is achtergelaten bij een geitenhoeder die dus in de Sierra Morena dus op tocht ging. Die geitenhoeder is gestorven. En dat jongetje heeft eigenlijk de weg naar de beschaving niet teruggevonden en is eigenlijk gewoon in de natuur blijven rondhangen. Die is beginnen voeden met planten. En uiteindelijk zijn eerste contacten was dus met een wolvenroedel. Hij vertelt dus dat hij honger had en dat hij dus een wolvin met haar welpen in het oog hield. Hij heeft een afstand gehouden tot een bepaald moment die wolvin hem een stuk vlees is komen brengen. En vanaf dan is hij eigenlijk met die wolven beginnen optrekken. Hij kan dus ook communiceren met wolven. Dus de laatste keer dat hij opgevoerd is op tv, dat was toen dat zijn verhaal verfilmd is geweest in 2010. En wat ze dan op Spaanse televisie heel graag doen, is hem in de studio uitnodigen en hem laten die wolvengeluiden nabootsen. Dus hij kon inderdaad wel niet alleen met wolven communiceren, maar hij vertelt dus dat hij ook bij andere dieren kon communiceren door hun geluid na te bootsen.
0: Maar wauw. Hoeveel jaren heeft hij zo in de wildernis geleefd?
3: Wel, uiteindelijk 12 jaar, van zijn 7e tot zijn 19e heeft dat dus geduurd. Mm-hmm. Een hele lange periode. Wordt hem dikwijls gevraagd of dat zo niet te moeilijk was, maar hij zei dat het eigenlijk de gelukkigste periode van zijn leven is geweest. Het is natuurlijk een herinnering, een herinnering van een kind, maar hij zegt, ja, hij vertelt heel duidelijk hoe hij stap voor stap leerde overleven zonder mensen. Maar het vreemde van zijn hele verhaal is dat het voor hem veel moeilijker was om daarna weer mens te worden en om de mensen te begrijpen.
0: Ah ja, hij vond moeilijk terug aansluiting.
3: Wel, er zijn een heleboel zaken die hij niet kon begrijpen. Moet inbeelden dat hij dus 12 jaar in de natuur heeft geleefd. En dan komt hij in Madrid terecht. Dus hij werd echt gek van het geluid van auto's en massa mensen. Hij begreep ook niet waarom mensen zich zo druk maken over voetbal of politiek. Begreep hij niet. Mm-hmm. Hij heeft na verschillende jaren is hij terug naar de natuur proberen keren om terug contact te maken met de wolven. Hij kon nog altijd het geluid nabootsen, maar de wolven kwamen niet meer terug. En hij vertelde daarover, hij begreep waarom de wolven niet terugkomen, omdat hij dus naar mensen geur rook. Dus hij had parfum en hij had niet meer die wilde geur om zich, waardoor dat de wolven hem niet meer vertrouwden.
0: Ja, terugkeren, dat kon dan niet meer. Hij zat een beetje gevangen tussen de mensen dan.
3: Inderdaad, hij heeft het heel moeilijk gehad om zich aan te passen. En er is heel wat dat hij heeft geleerd. Hij kon nog een paar woorden praten, die je geleerd had tot zijn 7e jaar. Maar hij moest bijvoorbeeld rechtop lopen. Dus ze hebben hem een soort van harnas laten dragen om terug recht te kunnen. Hij moest ook normale kleren dragen. Ze moesten hem ook leren om niet meer in bomen te klimmen als volwassen man. Hij moest ook leren om omgaan met geld. En het moeilijkste was vooral omgaan met andere mensen. Dus wow. Eten aan tafel, al die kleine zaken die voor ons normaal zijn, was voor hem enorm ingewikkeld. Waardoor dat hij eigenlijk heel veel jaren ongelukkig heeft geleefd. En het heeft heel lang geduurd voor hij dus de mensenwereld heeft leren kennen en zich kon bewegen tussen de mensen.
0: Mm-hmm. Het heeft zoveel elementen van een klassiek sprookje, bijna achtergelaten door de ouders bij een geitenhoeder dan terechtkomen om vervolgens in de wildernis verder te gaan leven. Weten we of het allemaal waar is wat hij vertelt?
3: Wel, dat is een van de zaken die dikwijls terugkomen in interviews op tv, Spaanse tv en radio. En dan hoor je hem dikwijls klagen dat hij de eerste jaren dat niemand hem geloofde. Hè, dat veel mensen dachten dat hij zijn verhaal verzon. Heel dat wolvenverhaal, niemand geloofde hem. Er was iets dat toch niet klopt in zijn verhaal, maar er zijn wel antropologen die zich met hem bezig hebben gehouden, die het een en het ander hebben nagekeken. De antropologen die bevestigen dat het dus wel klopt wat hij vertelt. Misschien niet alles, misschien zijn er bepaalde zaken die hij verzonnen heeft of licht verzonnen heeft, maar het is wel bewezen dat hij die 12 jaar in de natuur geleefd heeft en dat hij echt wel geleerd heeft om te overleven. Dus hij heeft bijvoorbeeld geleerd om vuur te maken met stenen. Hij heeft geleerd om dus dode dieren te stropen en hun huid te gebruiken om zich in de winter aan te kleden. Mm-hmm. En dus die communicatie met de dieren heeft hij ook bewezen tijdens de opnames. In 2010 is zijn verhaal verfilmd en is hij dus naar de filmset gekomen in de natuur. Daar hebben ze dus wolven bij gehaald, er waren geen wilde wolven. Maar ze hebben wel gemerkt dat hij dus dat hij een bepaalde manier had om te communiceren met de wolven. Dus de eerste keer dat hij teruggeconfronteerd is met die wolven, heeft hij zich meteen op de grond gegooid en heeft hij gewacht tot de wolven aan hem kwamen ruiken. Dat was zijn manier om contact te maken. Dus er waren bepaalde manieren van doen waar men gezien heeft, dat zijn oude zaken die hij heeft aangeleerd. Mm-hmm. Dus, en hij kan inderdaad wel, hij wist wel heel veel over de natuur. En dat is ook een van de zaken waar dat hij zich mee bezighouden heeft gedurende jaren in scholen gaan vertellen over de natuur en hoe belangrijk het is om de natuur te beschermen.
0: Nou ja, dan toch, hij leefde niet volledig geïsoleerd op latere leeftijd.
3: Nee, een van de hardste momenten was het leven in Madrid. En dat vond hij ook een fout die gemaakt was door de overheid. Hij heeft mijn weester naar een dorp gebracht. En dat is ook wat gebeurd is later. Hè. Dus eenmaal dat hij dus heropgevoed is, is hij naar in een klein dorp in Galicië, in het noorden van Spanje, gaan leven. Dicht bij de natuur. En dan voelde hij zich veel meer op zijn gemak in een rustige omgeving, waar hij dus terug dat contact kon maken met de natuur die hij gekend had. Dus dat was dan wel veel beter voor hem. Maar het zijn vooral die overgangsjaren die heel moeilijk waren. En waar dat hij elke keer op terugkomt van mijn periode. In de natuur was veel gemakkelijker, want hij zegt, dieren die kan je inschatten. Hij zegt, maar mensen zijn onbetrouwbaar. Mensen, je weet nooit hoe dat die gaan reageren. En hij wist ook niet waarom mensen bedriegen, hè? Bijvoorbeeld ongedekte seks. Hij had bijvoorbeeld op een bepaald moment last met ongebest. En hij begreep niet waarom mensen zoiets elkaar aandoen. Maar, terwijl hij in de natuur zegt, ja, die relaties zijn duidelijker, is de wet van de sterkste. Maar eenmaal dat dier u aanvaarde, wordt je opgenomen in uw leefwereld. En maak je deel uit van hun familie en ze zullen je niet verraden. En dat is wat hij van mensen zegt. Ja, mensen weten nooit hoe mensen gaan reageren.
0: Amai, wauw. Zo interessant. Was hij een beroemdheid in Spanje?
3: Wel, hij was vooral beroemd in de jaren 60, hè, toen dat allemaal, toen hij ontdekt werd. Er zijn nog wel van die verhalen in de wereld, maar in Spanje is het enige verhaal van zo'n persoon die eigenlijk weg is gegaan van de beschaving. Dus daar is heel veel aandacht voor geweest. En dan is die aandacht teruggekomen in 2010, toen zijn verhaal verfilmd werd. Mm-hmm. Maar dan is dat een beetje uitgedoofd. Iedereen kent zijn verhaal wel, maar het was vooral de jaren 60, jaren 70, toen er heel veel over hem geschreven werd. En toen ook, toen zijn leven bestudeerd werd door antropologen.
0: Ja, ja. Marcos Rodriguez Pantoja, de wolvenjongen, is 2 weken geleden overleden in Spanje. Hij werd 80 jaar. Heel erg bedankt om ons zijn verhaal nog eens te vertellen. Sven Tuytes.
3: Graag gedaan.
2: Radio 1.

0: At Last I Am Free van Chic hoorde je.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: Over die rare snuiters die op een dag gewoon ergens opduiken en de omgeving op zijn kop zetten. Daarover hebben we het vandaag. Zoals wolvenjongen Marcos, waar we het net over hadden. The Wild Boys, Tom en Will. The Piano Man, Lucky, de man in Amsterdam van wie de Amsterdamse politie nu al 3 jaar de identiteit probeert te achterhalen. Voorlopig zonder succes. En dus regent het daar theorieën. Misschien is die Lucky wel schatrijk. Misschien is hij op de vlucht. Misschien is hij een spion, vermomd als Nepalese boeddhist. Dat soort verhalen doen nu de ronde. En dat is eigenlijk exact wat er gebeurde toen in 1828 in Nuremberg een wat verwaarloosde jongen de Unschlittplatz opwandelde. Kaspar Hauser houdt mensen intussen al bijna 200 jaar bezig. Een zeer goeiemorgen, filosoof Johan Braakman.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Wat trok toen de aandacht van de mensen toen die jongen daar op een dag dat plein opwandelde?
2: Wel, hij zag er vreemd uit, een beetje verwaarloosd. Sommige mensen dachten dat hij dronken was. Hij strompelde, dus zijn motoriek was niet helemaal in orde. En toen iemand hem aansprak, dan bleek dat hij eigenlijk maar één of anderhalve zin kon uitspreken. Namelijk, ik wil zijn zoals mijn vader en ik wil een ruiter zijn zoals mijn vader was. En dat herhaalde hij blijkbaar altijd. Dus dat trok natuurlijk de aandacht van allerlei mensen. En daar is eigenlijk het hele verhaal dan begonnen, omtrent Kaspar Hauser.
0: Ja, dat was meteen nieuws dat zich snel verspreidde in gans Europa blijkbaar.
2: Ja, dat is zo. Dus hij had 2 brieven bij zich die hij aan mensen daar overhandigd heeft. En een van die brieven was zo gezegd van een man die Kaspar van kind af aan, misschien baby af aan, dat weten we dus niet of dat werd niet gespecificeerd, zou min of meer hebben opgevoed. Er werd verteld opgesloten in een soort kelder van 2 meter op 1,80 meter. Dus extreme verwaarlozing, zullen we maar zeggen. En die man zei, kijk, ik kan er zelf niet meer voor zorgen. Ik draag hem over aan een kapitein, een militair van de cavalerie, en die moet er een soldaat van maken. En een ander briefje was zo gezegd van Kaspar Hauser, zijn moeder. Die zei, ik ben een arme vrouw, ik kon er niet voor zorgen. En zijn naam is Kaspar Hauser en hij is geboren op 30 april 1812. Nu, die brieven waren dus verder anoniem. Dat trok natuurlijk de aandacht. Wat is daar aan de hand? Daar staat ook tegenover dat anderen sceptisch waren en zeiden, ja, dat lijkt toch hetzelfde handschrift te zijn. Die brieven dateren niet juist enzovoort. Dus er waren wel twijfels van meet af aan in feite. Mm-hmm. En dat trok de aandacht. En op de duur natuurlijk waren daar talloze mensen in geïnteresseerd. De media, de pers bracht daar allerlei verhalen over. En nog in hetzelfde jaar als het jaar dat hij opdook daar in Nuremberg in 1828, 5-6 maanden later, ontstonden er al complottheorieën, waarvan de bekendste is dat hij eigenlijk een prins zou zijn, de rechtmatige troonopvolger voor het groothertogdom Baden. Dat werd dus dan verteld.
0: En bon, die op een of andere manier dan de vondeling of zo was gelegd? Of?
2: Wel, het verhaal is dan als volgt, om het echt samen te vatten. Je moet weten, Duitsland in die tijd bestond niet zoals we dat nu kennen. Dat was een confederatie, zegt men, van 39 staten, koninkrijkjes, hertogdommen, groothertogdommen en dan vorstendommen, onafhankelijke vrije steden enzovoort. En één daarvan was dus het groothertogdom Baden. En er werd verteld dat Kaspar eigenlijk de zoon was van groothertog Karel van Baden en zijn vrouw Stefanie de Beauharnais. Een geadopteerde dochter van Napoleon, nota bene, wat het nog een beetje meer spectaculair maakte natuurlijk. En die hadden dus een zoontje gekregen, dat zoontje was in principe dus de troonopvolger, was natuurlijk een prinsje, dus de troonopvolger dan. Maar dat kind is vrij kort na de geboorte gestorven. En dan werd er verteld, ja, maar dat kind is niet echt gestorven. Dat kind was dus eigenlijk Caspar Hauser.
0: Mm-hmm.
2: Maar men heeft Caspar Hauser, dat babytje dus, ontvoerd en verwisseld met een ander kind. Een kind waarvan men wist dat het zou sterven, een babytje. En wie heeft dat gedaan? Wie zat daarachter? Ja, je moet altijd dan op zoek gaan naar wie heeft er baat bij.
0: Mm-hmm.
2: Dat zou dan Leopold van Baden en zijn vrouw geweest zijn. En Leopold was de halfbroer van Karel van Baden. En aangezien dus de groothertog Karel en zijn vrouw dan geen troonopvolger meer hadden, kon dan later, na de dood van Karel, ofwel de halfbroer Leopold, ofwel diens zoon de troonopvolger van het groothertogdom Baden worden. Ik weet niet of je dit goed hebt kunnen volgen.
0: Ongeveer.
2: Maar daar komt het ja, in essentie op neer. Dus Caspar zou eigenlijk een prins zijn die ontvoerd was, verwisseld was met een kind dat dan gestorven is. Men wist dat dat andere kind ging sterven. En zo kon dus iemand anders, degene die dus achter het complot van die babyverwisseling zaten natuurlijk, of zat, die kon dan zelf de troonopvolging claimen. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hij was dus volgens sommigen een zeer belangrijk iemand. En dat wordt alleen maar bevestigd, als ik het goed begrijp, wanneer er een aanslag gepleegd wordt op Caspar Hauser.
2: Ja, wel. Ja, natuurlijk. Kijk, dat soort complottheorieën, dat geeft iets intrigerend, iets aantrekkelijks. Dus dat wordt zelfs iets internationaal bekend. Heel Europa praten daarover. Men zegt dat Caspar Hauser jarenlang de meest besproken persoon was in Europa. Ik weet niet of dat klopt, maar goed. Maar in elk geval, zelfs mensen uit Engeland hielden zich daarmee bezig. Mensen kwamen hem bekijken, letterlijk, zoals mensen ook nu naar beroemdheden gaan kijken en zo. En inderdaad, er zijn zelfs een paar aanslagen gepleegd. Enfin, zo leek het toch. Dit is allemaal in een periode van 4 à 5 jaar, want ik moet er misschien al op wijzen. Hij is gestorven in 1833. Dus hij was een jaar of 16 toen hij daar in Nuremberg opdook. Maar op zijn 21ste, 1833, eind 33, was hij dood. En die dood is er gekomen doordat hij een steekwond in zijn borst heeft opgelopen van een onbekende dader. Maar daarvoor was er inderdaad al een aanslag gebeurd. Iemand had hem met een dolk aangevallen. Dat zei tenminste toch zelf. Dat had een hoofdwond teweeggebracht. En dan later had hij, naar eigen zeggen weer, een schotwond opgelopen. En dan nog later dus die steekwonden in zijn borst, waaraan hij dan ook gestorven is.
0: Mm-hmm.
2: Maar op het einde, hij had een brief bij zich van degene die hem gestoken had. Iemand die er blijkbaar van uitging dat Caspar dat ging overleven. He, want in die brief stond zelf, ja, Caspar zal kunnen uitleggen wie ik ben enzovoort. Zo'n mysterieus briefje waar je eigenlijk kop nog staart aan krijgt.
0: Mm-hmm.
2: Maar dat is dan onopgehelderd gebleven, want hij is dan gestorven. Dus dat voedde natuurlijk inderdaad die complottheorie van ja, men wil hem eigenlijk uit de weg ruimen. Caspar zei zelf dat degene die hem die eerste wonde had toegebracht, aan het hoofd dus, en had toegeroepen, jij zal Nuremberg niet levend verlaten.
0: Oele.
2: En volgens Caspar zelf herkende hij de stem, dat zou de stem geweest zijn van die man die hem vele jaren lang, dus tot hij daar in Nuremberg opdook, eten en drinken had gegeven in die kerkerachtige, kelderachtige omgeving, waarin dus jarenlang zou opgesloten zijn geweest.
0: Mm-hmm.
2: En natuurlijk, dat voedde uiteraard de theorie, zie je wel, hij is de echte prins, de echte troonopvolger en we willen hem uit de weg ruimen enzovoort.
0: Ja.
2: Nu moet ik zeggen, en daar gaan we waarschijnlijk wel naartoe, denk ik, in dit gesprek ook, Sophie, toch al van meet af aan waren er allerlei, ja, toch meerdere nuchtere mensen, politiemensen en zo, die daar allemaal toch serieuze vraagtekens bij hadden.
0: Ja, blijkbaar waren er wel wat gaten te schieten in zijn verhalen en in de vele theorieën.
2: Ja. Inderdaad, ja. Ik zal misschien daar iets over vertellen. Hè.
0: Kijk,
2: om te beginnen, hij kon zogezegd niet praten, maar binnen de kortste keren leerde hij dat dan wel. Nu weten we toch dat een kind dat op zijn 15e, 16e nauwelijks kan praten, en er zijn spijtige voorbeelden daarvan die wel degelijk reëel zijn. Genie bijvoorbeeld is zo iemand, Genie is een schuilnaam, meisje dat in de jaren 70 ja, bevrijd werd uit een kamer waarin ze tot daar 14 ongeveer zat opgesloten. Dat is een zogenaamd feral child, een wolfskind. Het heeft natuurlijk niks met wolven te maken, maar dat is zo'n algemene term. En Jeannie is echt. Hè. Er zijn veel verhalen die absoluut niet kloppen, maar Jeannie is echt. En dat meisje is dus ja, jarenlang mishandeld geweest in feite, of verwaarloosd moet ik misschien zeggen, door een vader die ja, nogal mentaal labiel was en die schrik had dat als zijn dochter in de buitenwereld kwam, dat ze het niet ging overleven. En dus sloot hij haar op om haar te beschermen, ironisch genoeg, hè, of spijtig genoeg. Maar kijk, zo'n meisje, zij heeft nooit echt goed leren praten. Hè. Dus als de sociale, cognitieve, emotionele ontwikkeling niet gebeurt tijdens kindertijd en je zit tot je 14e, 15e, 16e opgesloten, geïsoleerd, verstoken van contact met andere mensen, zoals Caspar Hauser dus beweerde, dan kun je eigenlijk niet meer, ik zal nu maar zeggen, normaal ontwikkelen. Mm. Niet qua taal, niet sociaal enzovoort. Terwijl Caspar leerde heel snel vrij vlot praten, altijd een beetje speciaal, maar toch, hij leerde tekenen bijvoorbeeld, hij kon fantastisch mooi tekenen, hè. Dus hij had allerlei vaardigheden die hij niet kon hebben, mocht hij echt in die kelder al die jaren opgesloten zitten. Ja. Men heeft ook vastgesteld, dit zijn maar een paar voorbeeldjes, dat hij gevaccineerd was tegen de pokken. Hè. Dat was toen in opkomst de vaccinatie. Ah. En nog op een primitieve manier natuurlijk. Hè. Dus men werd besmet met iemand die met koepokken besmet was. Hè. Dus ik zal maar zeggen, de onschuldige versie van de pokken. En dat gaf dan resistentie tegen de dodelijke vorm van pokken. Hè. Dat was toen al

0: Ja, er zijn mensen die dat zeggen. Ook mensen die hem eerst steunden, hè, die zich over hem ontfermden. Zo'n zekere Lord Stanhope bijvoorbeeld, een Engelsman die daar geld en middelen en tijd heeft ingestopt. Hij was daardoor een beetje geobsedeerd bijna. Die heeft hem dus begeleid, is met hem zelfs naar Hongarije geweest, omdat Caspar zei dat hij misschien van Hongaarse adellijke afkomst was enzovoort. Maar ook die Stanhope heeft later zelfs een boek geschreven waarin hij zegt, ja, ik heb mij in de luren laten leggen. Caspar Hauser was een leugenaar en een bedrieger. Dat is iets wat systematisch gebeurde bij mensen die hem beter leerden kennen. In het begin hadden ze natuurlijk, ja, compassie, zal ik maar zeggen, nee, een extreem verwaarloosde jongen enzovoort. Maar al snel stelden zij vast, ja, het is een pathologische leugenaar. Nee? En bijna iedereen keerde zich er gaandeweg van af. Ook die schotwond. Ja, dat is niet gebeurd. Hè. Dus hij had dat uit zijn duim gezogen. En dan die steekwond helemaal op het einde in zijn borst. Ja, hij had natuurlijk wel die wond. En hij beweerde dus, iemand heeft mij in het park gestoken. Maar een politieman stelde vast, ja, daar waar dat gebeurd is, het had gesneeuwd op die dag, zien we maar voetsporen van één persoon. Hier. En er was daar een briefje dus meegegeven, zoals ik al zei, door de dader. Maar dat leek dan toch verdacht veel op het handschrift van Caspar Hauser zelf. Dus zelfs zijn einde, zijn dood, het zou kunnen een zelf toegebrachte wonde geweest zijn, maar die dan fataal is afgelopen. Dus een soort zelfdoding die eigenlijk niet de bedoeling was. Daar lijkt het wel op.
1: Dat is
0: Dat
1: nu.
0: neemt niet weg. Dat neemt niet weg. Kijk, ja, dus er is veel dat erop wijst dat het een fabulist was, een fantast was. Hè. Ja, iemand met een mentale aandoening, waar we verder natuurlijk kunnen over speculeren, maar nooit iets zeker zullen over weten. Maar er blijven natuurlijk veel mysterieuze zaken ook. Hè. Dus kijk, niemand heeft gezegd van, ja, maar ik ken die jongen uit zijn kindertijd of tienertijd of zo. Normaal gezien, iemand die zo beroemd werd, moeten er toch mensen zijn die zeggen, ja, maar ik weet wie dat is, ik heb ermee op school gezeten, of ik ben een onkel of een tante of zo. Maar zoiets hebben we absoluut niet. Dus zijn herkomst blijft zeer mysterieus. Dus daar is wel iets van aan dat daar toch iets bizar aan de hand is. Maar daar staat tegenover, ja, al die leugens, aantoonbare leugens. En we weten ondertussen ook, dat heb ik nog niet verteld, uit ja, modern DNA-onderzoek. We hebben niet meer het lichaam of de restanten van zijn lichaam, omdat het graf in de oorlog gebombardeerd is en daardoor weten we niet meer, ja, wat van hem is of wat van een ander is. Hè. Maar zijn kleren zijn bewaard gebleven en daarop zijn bloedsporen aanwezig. Hè, van die wonden die hij al dan niet zichzelf heeft toegebracht. En dus uit dat verdroogde bloed heeft men DNA kunnen halen. En er zijn nog echte nakomelingen van dat groothertogdom Baden nu. En zo kan men dus DNA-onderzoek doen. En men heeft vastgesteld, er is geen enkele relatie. Dus hij is geen prins. Dus die theorie klopt niet. Nu moet ik er wel bij zeggen, voor alle duidelijkheid, dit is een theorie die niet van Caspar Hauser zelf afkomstig is. Hè. Hij zelf heeft daar nooit aanspraak op gemaakt. Heeft zelf nooit gezegd, ja, dat klopt wat men daar vertelt, ik ben eigenlijk die prins. Nee, in die brief die hij bij zich had stond, brief van zijn moeder zo gezegd, maar men vermoedt dat hij dat dus ook zelf geschreven heeft, maar goed, dat hij de zoon was van een overleden, een gestorven cavalerieofficier. En vandaar dus ook dat die zogezegde arme of eenvoudige man, die arbeider, die hem afstond, zogezegd, daar in Nuremberg, dat die zei, ja, het zou goed zijn, moest hij zelf ook bij de cavalerie kunnen terechtkomen.
1: Ja, maar hij is er wel voor een fantast fenomenaal in geslaagd om zichzelf een plek in de geschiedenisboeken te verzekeren.
0: Dat is zo.
1: Want
0: Dat
1: er
0: is
1: zijn
0: zo, ja.
1: gedenkplaten in Nuremberg,
0: Ja.
1: toeristische
0: Standbeelden,
1: speurtochten.
0: enzovoort, ja. Films,
1: Wauw.
0: Werner Herzog heeft een schitterende film. Ja, kijk, allerlei mensen hebben er romans en toneelstukken aan gewijd enzovoort. Dus ja,
1: Hij
0: het is
1: blijft boeien.
0: intrigerend. Stefan Hartmans heeft er een toneelstuk over geschreven. En Peter Handke, Nobelprijswinnaar, een boek aan gewijd enzovoort. Wetenschappers, historici. Hij blijft natuurlijk intrigeren. En is het een fantast, een

0: U liest ja, grotendeels wel. Ik denk dat we dat toch vrij veilig mogen concluderen. Maar tegelijkertijd, hij is niet van A tot Z ontmaskerd, hè. Daarvoor zijn er nog te veel gaten die niet ja, door historici of anderen zijn ingevuld.
1: Ja, het is een onwaarschijnlijk
0: En
1: goed
0: dus
1: ver.
0: continueert het verhaal, hè.
1: Ja, het zal blijven bestaan, ook omdat we er zelf zoveel betekenis aan geven, natuurlijk. Hè. Heel erg interessant om het verhaal van Caspar Hauser nog eens verteld te horen. En wel door uw filosoof Johan Braakman. Heel erg
0: Graag
1: bedankt.
0: gedaan. Graag gedaan. Dank u.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Somewhere van Jungle.
1: De wereld van Sophie.
0: Over identiteitslozen hebben we het vandaag. Zij die door het leven gaan zonder identiteit, zonder naam. Zoals bijvoorbeeld Lucky, de man die 3 jaar geleden een hersenbloeding kreeg in Amsterdam. Van wie men nog altijd niet weet wie hij is. Wat de oproep van die Amsterdamse politie natuurlijk uitzonderlijk maakt, is dat ze op zoek zijn naar de identiteit van iemand die levend en wel is. Als de politie iemand onbekend moet zien te identificeren, zijn ze namelijk meestal al overleden. Maar dan heb je een lijk, een lichaam, kleren, persoonlijke spullen en een gezicht. Maar wat als er geen gezicht is? Goedemorgen, Vincent Bilot.
2: Dag, Sophie.
0: Dit is een boeiend verhaal, denk ik.
2: Ja, het is een uitdaging waar Noorse speurders meer dan een halve eeuw geleden voor stonden toen ze een dode vrouw moesten identificeren zonder gezicht. Ik neem je mee naar Isdalen, even buiten de Noorse stad Bergen. Isdalen, letterlijk ijsvallei, is een koude, mistige vallei tussen de rotsen, veel mos. We zijn 29 november 1970, een zondagmiddag, en een man maakt daar in die ijsvallei een trektocht met zijn 2 dochters van 10 en 12. Ze klimmen over rotsen, springen over beekjes, een heerlijke wandeling in de ongerepte natuur. Tot ze plots een uitgedoofd kampvuurtje opmerken. En naast dat kampvuur, tussen wat rotspuin, zien ze een gedaante. De meisjes gaan wat dichterbij kijken en het lijkt een menselijke gedaante. Een vrouw die op haar buik ligt. En ze beweegt niet. Ze is dood. Die 2 arme tienermeisjes die hebben daar op een mistige zondagmiddag in 1970 zowaar een lijk ontdekt. Ja, de vader verwittigt de politie. Er komt een forensisch team ter plaatse. Die forensische experten die draaien voorzichtig dat lichaam om. En nu zijn zij het die zich kapot schrikken. De dode vrouw heeft geen gezicht. Het is nieuws dat meteen het Noorse journaal haalt.
3: Kvinna wat hun zondag 29 november at med resten av et bål delvis forbrent.
2: Vlakbij een uitgedoofd kampvuurtje is een vrouw aangetroffen die grotendeels is verbrand.
3: Delvis forbrent.
2: Die vrouw ligt dus met haar gezicht naar beneden, haar achterkant ongeschonden, maar van voor dus helemaal verbrand. Ook haar gezicht. Dat is zodanig verkoold dat het onherkenbaar is en dus onidentificeerbaar. Deze Noorse speurder herinnert het zich later zo.
4: She was burned. She was burned in all the front. And it smells. Burned flesh.
2: Het lijk ruikt effectief naar verbrand vlees. Maar dat is niet de enige merkwaardige ontdekking die de speurders daar doen, want rond het lijk van de vrouw liggen een hele hoop spullen. Het is te zeggen, ze liggen daar niet gewoon. Ze liggen daar niet willekeurig rond te slingeren. Ze lijken daar bijna doelbewust uitgestald, als een schrijntje rond dat lichaam van die verbrande vrouw. Wat staat daar allemaal in een kringetje om die vrouw heen? Een fles liqueur, 2 flessen water, rubberen laarzen, een wollen trui, nylonkousen, een bontmuts en een sjaal. Maar ook een paraplu, een handtas, een luciferdoosje. En de speurders bekruipt het gevoel dat ze daar naar een zorgvuldig voorbereid tafereel staan te kijken. En nog een opvallend detail, op alle kleren, de trui, de muts, de sjaal, zijn de labels en etiketjes verwijderd. Maar ook op sommige spullen zijn de opschriften onleesbaar gemaakt. Zoals de waterflessen, daarvan is bijvoorbeeld het merk weggekrapt. Ja, het lijkt er toch een beetje op alsof alle mogelijke aanknopingspunten om deze vrouw te identificeren onbruikbaar zijn geworden of zijn gemaakt. Ja, die verbrande vrouw die neemt haar identiteit letterlijk en figuurlijk mee in haar graf. Ze heeft dan ook een anoniem graf gekregen op de begraafplaats van Mölendal in Bergen. Ze noemen haar Isdalskvinnen of de IJsdalvrouw. En haar identiteit blijft dus een raadsel, maar de doodsoorzaak die achterhalen ze wel. Uit de autopsie blijkt dat ze tussen de 50 en 70 slaappillen heeft ingenomen. Maar de pillen waren amper opgenomen in haar bloed en er zaten er zelfs nog een paar in haar mond. Wat er dus op wijst dat ze die pillen wellicht maar vlak voor haar dood heeft ingenomen. Daarnaast vindt de gerechtsarts roet in haar longen, wat erop wijst dat ze nog leefde toen ze verbrandde.
0: Brrr.
2: Een mengeling van slaappillen en rookintoxicatie dus.
4: She had, in addition to carbon monoxide, a lot of drugs in her blood. Both the concentration of carbon monoxide and the concentration of barbiturate could be the cause of death. And it is not concluded whether it was a suicide or an accident or a homicide.
2: Het kan een ongeval geweest zijn, zegt de wetsdokter, maar ook zelfmoord of zelfs moord kan niet worden uitgesloten. Nu, de Noorse politie verspreidt een persoonsbeschrijving met de weinige info die ze hebben, in de hoop dat er zich iemand meldt die haar misschien kent of heeft gezien. De IJsdaalvrouw is zo'n 30 jaar oud, schatten ze. Relatief klein, ze meet 1,63 meter en ze heeft donkerbruin haar en bruine ogen. Niet echt een Scandinavisch type dus. En daardoor des te opvallender in een stad als Bergen. En jawel, er komen tips binnen. Eén ervan leidt naar het treinstation van Bergen. Daar vindt de politie 2 achtergelaten valiezen van de vrouw. Mm-hmm. En ook de inhoud van die valiezen stelt de speurders voor een raadsel. Ze vinden heel veel cashgeld van verschillende valuta. Waaronder Britse ponden, Zwitserse franken, Duitse marken, maar ook Belgische franken. Verder kleren, schoenen, make-up, maar nog 2 opmerkelijke items. Een zalf tegen eczeem waarvan de opschriften alweer zijn doorgekrapt en een hele set pruiken. Begint mysterieus te worden.
0: Dat is mysterieus, ja.
2: Een tweede tip brengt de speurders naar het hotel in Bergen waar de vrouw het laatst is gezien. Een hotel waar ze maar liefst 9 dagen logeerde, wat uitzonderlijk lang is, toch? Maar dat is niet de enige reden waarom de hoteluitbater zich die vrouw nog zo goed herinnert. Er is nog iets anders blijven hangen toen ze incheckte.
5: I don't know how the conversation started, but I remember I asked her where she came from. Because she had a special English accent. She said she came from Belgium?
6: Belgium,
5: yeah. And I don't think I've met a Belgian before.
2: Hij heeft die eerste ontmoeting met de vrouw vooral onthouden, deze hoteluitbater, omdat hij nog nooit iemand uit België had ontmoet.
5: Belgium, ja. Yeah.
2: En er zijn nog getuigen die haar omschrijven als een Belgische. Mensen die haar Frans en Duits hebben horen spreken, maar ook Nederlands met een Vlaams accent. Volgens een andere getuige moest ze zeker Belgisch geweest zijn omdat ze een beetje rook naar look. Zo staat het echt in een politierapport.
0: In de Franse, sorry.
2: Ja, toch. Maar het register van het hotel bevestigt al die speculaties, want daarin heeft ze zichzelf ingeschreven als Fenella Lork uit Brussel.
0: Fenella.
2: Ja, de Noorse speurders die checken die gegevens bij de politie in België, maar die vinden helemaal niks terug. Zelfs het paspoortnummer blijkt vals. Maar op het hotelformulier waarop de vrouw haar gegevens heeft achtergelaten, merken de speurders wel op dat ze een zeer uitgesproken handschrift heeft. En dus gaan ze langs alle hotels in Noorwegen checken naar registers waar ze dat handschrift terugvinden. En ze vinden in niet minder dan 7 andere hotels in Noorwegen haar handschrift terug. En telkens vermeldt ze België als haar thuisland, maar wel telkens een beetje anders. De ene keer is ze Geneviève uit Leuven, de andere keer Claudia uit Brussel, dan weer een mevrouw Leenhouwer uit Oostende. Ja, blijft de vraag dus wie die IJsdaalvrouw nu echt is, wat ze dan deed van beroep, wat ze haar naar Bergen bracht. Zelf geeft ze van alles op toeristen, zakenvrouw, handelaar in goederen. Een van de pistes die de speurders volgen is dat van een luxe prostituee of escortdame. Ah ja, ze verbleef in veel hotels en ze had pruiken op zak. Volgens een andere piste moet de IJsdaalvrouw een spionne zijn geweest. Dat verklaart dan weer waarom ze van hotel naar hotel reisde en bijvoorbeeld ook plekken bezocht waar er een nieuwe westerse antischeepsraket werd getest. En misschien was ze wel een spionne voor de Sovjet-Unie. Het zijn allemaal vragen die decennia onopgelost blijven, tot in 2018 de Noorse openbare omroep een podcast maakte over de zaak, samen met de BBC.
7: From the BBC World Service and NRK, this is Death in Ice Valley.
2: In Ice Valley, zo heet die podcast, wordt meer dan 10 miljoen keer beluisterd, maar vooral slaagt erin om die cold case open te breken. Het onderzoek wordt na een halve eeuw heropend, opnieuw tegen het licht gehouden, met de onderzoeksmethode van vandaag, zoals DNA-onderzoek bestond in 1970 niet.
0: Ah ja.
2: Zo'n analyse van haar DNA samen met een analyse van haar gebit wijst uit dat de IJsdaalvrouw afkomstig moet zijn geweest uit het grensgebied tussen Frankrijk en Duitsland. Met inbegrip dus van België en Luxemburg.
0: Mm-hmm.
2: Die bevindingen die combineren ze met een analyse van haar zeer uitgesproken handschrift. Dat verraadt waar de IJsdal-vrouw dat handschrift heeft aangeleerd gekregen. En dat vernauwt haar afkomst tot een veel specifieker gebied.
6: So, the French laboratories, they confirmed we know this type of writing.
7: Yes. I would say it's not conclusive in any way, but France is the nearest we've got so far.
8: Belgium is half Francophone, half Flemish. Could it be that she was from the French-influenced part of Belgium?
7: Of course. Mm. I quite agree.
2: De kans is groot dat onze IJsdal-vrouw afkomstig is uit Franstalig België. Of hier op zijn minst heeft leren schrijven en dus hier is opgegroeid.
0: Wallace.
2: Dat zou dus zomaar kunnen.
5: Belgium, ja. Yeah.
2: Dus als je nu zit te luisteren en je herkent iets van de beschrijving van die vrouw die hier mogelijk heeft rondgelopen in de jaren 60, 1,63 meter, bruin haar, bruine ogen, laat ons iets weten, hè. Dat kan bij Radio
0: Amaya.
2: 1 op VRT Max.
0: Amaya.
2: Dan volg je dat graag op in een nieuwe podcast.
0: Amaya.
2: Dat hadden we nog niet, hè?
0: Nee.
2: Een true crime branche van onze podcast.
0: Oh, amai, ik ga luisteren, Vincent. Ik kijk nu al uit naar jouw eerste aflevering.
1: Radio 1.
0: Oh, shit, zeg, zoveel goede verhalen. Herbeluisteren, dat kan via VRT Max.

0: Alles begint bij luisteren.
1: 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De overheden hebben te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams